0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein werkt, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge terug wil.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: De beste muziek van Friesland.
2: Non-stop.
1: Dit is Friesland Non-stop.

0: bist er weer. En nou...
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar eerst, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zibbelen waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve Oeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeieren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Kom maar. Graf.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. In het weer, 's ochtends is het eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ja, dat geven we je, want we moeten wat eerder beginnen al. 2 minuten nu zijn ze. Friesel van der Moor meldt hem. Aansluitend hebben we de 2e Kamer in Den Haag, want die praat morgen over de natuurbescherming op het Waard. Maar we trapen jou met Fleetwood Mac, Big Love.
1: Friesel van der Moor.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: heerlijke uitraap van deze Friesland van de Moon. Fleetwood Mac en Big Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Er is bij u troch crimineel is er 30.000 euro voor sluist, als het ware.
0: Andere mensen worden soms heel gedrekken troch online criminaliteit. Om daar wat om te dwaan ben er al je speciale voorlichtingsbijeenkomsten deze week. En ik ga ze meer horen in Friesland van de Moor. Get ekken hoe het afsluiten van padden van het waardgebied om vogels te beschermen. Dat moet mogelijk doen, ek als mensen daar les van hadden. Dat zei de vogelbescherming.
4: Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijden gebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
0: Dit is Friesland van de Moon, de editie van zo'n oktober 2026. Ik met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Het kabinet komt met een nieuw asielplan. En Lionel Messi speelt het in een uitverkocht stadion zijn laatste wedstrijd voor het Argentijnse voetbalelftal.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Even naar boeten zien, Joost staat op een soort plakken de dij met mist. Dat wordt rond in de ring van de morgen. Het had wel even tijd om op te lossen. Daarna wikkel je de wolken en zin in elkaar aan. En dan wordt het zo'n 20 rond 20 graden. Morgen wikkel je het waar. Grote stapelwolken en een paar buien, maar ik geregeld zinnen. Dan is het wel een stuk frisser. Dan is het 15 graden en vreet. En volgt een nieuwe steuring. En dan komt er een buienfront op je zo. En dan is het 14 graden en wordt het echt yes waar. Dit is de Raccoon, Oceaan.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Raccoon en Oceaan.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: De Twarde Kamer in Den Haag die praat morgen over de natuurbescherming op het Waard. De discussie gaat nu heel bot over het afsluiten van nieuwe gebieden. Dus er volop meer mogelijkheden binnen om waardvogels te beschermen. Middels het project Wij en Watvogels door de Vogelbescherming Nederland dat al jaren. Een van de resultaten is de Sjem bij Peersens Modergat. Van plan om de Peersemmerlanden toegankelijk te houden voor mensen, maar lieke goed de vogels te beschermen, ging natuurbeheerder het Fries Gegeer de vogelbescherming met de lokale bevolking om tafel. Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming die vertelt hoe wat het opsmieten had.
3: Ja, het is eigenlijk een vorm van zonering. Er is één gebied, de oostkant van dit gebied is afgesloten. Daar hebben de vogels echt complete rust, het hele jaar door. En dan is er een gebied dat tijdelijk afgesloten is, namelijk tijdens het broedseizoen. En dan is er een gebied wat eigenlijk altijd bereikbaar is voor de bewoners. En daar is ook een rondje gemaakt, zodat mensen niet alleen de Strekdam op en af kunnen lopen, maar ook nog een klein rondje kunnen maken in het gebied. Dus echt het gebied het hele jaar door kunnen beleven.
4: Is het alleen hier een oplossing of wellicht ook op andere plekken?
3: Ja, we hopen dat het ook toepasbaar is op veel andere plekken. Want dit zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat het met de watvogels veelal slecht gaat. En dat we tegelijkertijd natuurlijk ook heel graag bewoners, bezoekers en ondernemers de mogelijkheid willen bieden om van het gebied te genieten.
4: Ja, mensen zijn ook wel eens wat kuddedieren, hè? Die lopen wat achterlijker aan of op plekken waar het makkelijkste is. Maken jullie daarbij bij het bedenken en uitvoeren van dit soort oplossingen ook gebruik van?
3: Ja, zeker. En want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Hè? Dat je het gewenste gedrag, wat dus niet zo verstorend is voor vogels, dat je dat zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maakt. Dus dat is bijvoorbeeld wat we dus op de bosplaat doen met zo'n paaltjesroute. En dat werkt gewoon eigenlijk heel goed. En ook bijvoorbeeld op de broedstranden proberen we toch met uitleg en ook met kleine afzettingen van die plekken waar de strandbroeders hun nestje hebben. Zetten we het af en wijzen we aan wat dan de gewenste wandelroute is. Zeker als mensen dan begrijpen dat het gaat over kwetsbare vogels, zoals de strandplevier of de bontbekplevier, dan hebben ze daar over het algemeen heel veel begrip voor en lopen ze dus ook de gewenste route, die dus dan niet verstorend is voor die strandbroeders.
4: De optie om gebieden af te sluiten, zoals jullie in Noord-Holland in overleg met de bevolking hebben gedaan, die moet wel in de gereedschapskist blijven liggen wat jullie betreft?
3: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijden gebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
4: Maakt een natuurbeheerder, of het nu Rijkswaterstaat is, of het Fries Gegeer hier achter ons, of Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, maken natuurbeheerders zich ook juridisch kwetsbaar als ze in die bescherming van die internationaal beschermde soorten niet ver genoeg gaan?
3: Ja, kijk, het zijn geen vrijblijvende natuurdoelen. Er zit ook een verslechteringsverbod in de Europese natuurherstelverordening. Dus er moeten wel resultaten komen. En als dat, het liefst willen we dat natuurlijk in goed overleg en met samenspraak van alle stakeholders. Maar uiteindelijk moet de druk op het hele systeem omlaag. Dat gaat dan niet alleen maar om toerisme, maar dat gaat om alle drukfactoren. Die zullen echt omlaag moeten, want je wil van dit gebied kunnen genieten, hè, maar dan wel op zo'n manier dat je de natuur daar niet te veel mee belast. Maar dat wil je niet alleen nu, dat wil je natuurlijk ook voor toekomstige generaties veiligstellen.
0: Dat zei Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming Nederland. De week een grote vogel op achtergrond, Jaren.
5: Ja, wat wie dat voor...
0: voor wie een F-34 of zo?
5: Ja, dat is ik net zo goed voor de natuur.
0: Nee, voor de rest en rondte.
5: Ja, misschien is het wat voor uw maasvogel.
0: Om daar heen te vliegen.
5: Nou ja, wat weet.
0: Ja.
5: Wie dat er nog in kooien zit. Nou, ik ken hier rond je meid.
0: Het is ook wel opvallend stil.
5: Ja.
0: Zo eruit vliegen we.
5: Nou, je weet het maar net.
0: Ik sla
5: even zien.
0: Ik sla even zien als er nog in de kou zit.
1: De media van de morgen.
0: Door de media, Feike.
5: Ja, terugkeer is een belangrijk onderdeel van het asielbeleid. Het sluitstuk dat het asielminister Bert van den Brink zei in de Telegraaf. Dit heeft een normerend effect voor die groep die weigert te vertrekken. Dat gaan we bestraffen via het strafrecht. We hopen dat dit het effect heeft dat mensen zeggen, daar heb ik geen zin in, ik ga meewerken. Dan heeft het door de saneerde terugkeerfrustreerders. Dat zijn dus asielziekers die binnen alweerst. En die zwaaien ervoor dat ze ja, net vaststeld worden kennen waar ze bijkomen. Ze smieten hun reisdocumenten, smieten ze fort als ze hier het land inkomen. Of ja, ze nemen een valse identiteit aan. Ja, dan kan je net uitzet worden. Want ja, dan wist je net waar je bijkomt.
2: Nee.
5: Dus nou ja, daar wil Nederland dus nou wat ontwaan. Ja, ze wil ik wat waan aan de land van herkomst die net mij werkje aan gedwongen terugkeer. Ja, ze nemen dus alleen nog meesten waarom die vrijwillig uit Nederland vertrekken. Ja, in dat geval kan een vreemdeling dadelijk al strafbaar wezen als die verklaren dat hij net vrijwillig waarom keert. Dus ja, een maximale straf van 6 maanden in de cel stellen ze voor. En dan moet ik wat gebeuren, want centraal gaan opvang asielzoekers, het COA, het al waarschuwen dat het toch een tekort aan opvangplakken hield niet meer asielziekers boeten de opvang in Ter Apel drieje te wachten. Dat ze daar wachtje matten. Het neemt de organisatie zelfs dreiger om benen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onder dak te bieden. Neemt het COA binnen acuut honderden extra opvangplakken nodig. En ik de extra nederopvang van het Rode Kruis voor asielziekers die naar Ter Apel willen is intussen al vol. Dus ze ziet je plak. Ja, dan, ja, Lionel Messi. Ja, we kennen er haast net om hen, hè?
2: Nee.
5: Ja, van u ziet het net hoeft, denk ik. Maar nee, hij heeft in een uitverkochte Estadio Monumental zien 208e en laatste interland voor Argentinië spelen. De 39-jarige Vroadstier nam ouderen dan 18 Buenos Aires met zijn laatste optreden in een vriendschappelijk duel. Afskier van de nationale ploeg. En die wedstrijd die was spelen in Benin. Wat won met 3-0. Messi verzorgde de assists voor de eerste 2 goals. En de derde die had hij er zelf in schieten wie een penalty. En we zien 126e Interland goal. En er was een soort wisselen aan de Argentijnse kant. Want al die spelers die wisten dan van ja, dit is mijn laatste keer.
2: Laatste minuten met Messi.
5: Dat ik met Messi voetbalje. Ja. Dus ja. Nou, en na de wedstrijd wie Messi ontroerd, die ondien.
2: Goelen natuurlijk.
5: Ja, ja, ja, zeker. Een diep pijnlijk afscheid.
2: Argentijnse tafereel.
5: Ja, precies. Dus ja, hij is de meest succesvolle international van Argentinië eer. En ja, dat had hij dus in het WK. Had hij dat in Qatar, had hij dat ja, een kroontje opzetten.
2: Ja.
5: Ja.
2: Dat is toch wel een van de tierdrak, hè?
5: Absoluut.
2: Wat je van hem vinden.
5: Wat je vindt van hem vinden.
2: Hij kan wel voetballen.
5: Hij kan wel voetballen, ja. Absoluut.
2: Nou staat op de playlist Lola Young met Messi.
5: Nou, hey, hoe kan het?
2: dat wist de muziekredactie gewoon.
5: Ja, ik denk het.
2: En de muziek van Lola Young, dan hebben we het over online criminaliteit. Een heel soort oudere mensen die we de hut troffen. En daarom in de valjachtingsbijeenkomsten in de provincie. Juster wie er in Burgum. En nu verslag jou, die bier erbij.

0: net hoe Lionel Messi, maar wie wordt er vallen? Lola Young en Messi. Ik ben even slaag hoor, ik best hier bij Omroep Friesland. Die nog rest daar in het gebouw, alleen de skinmaakster die weer er. En daar stierde Jerry in de hoeken.
1: De Maas!
0: Nog een beetje de sliepinegen in de kouken, maar hij zult er aan zijn griff uitvleren, de Maasvogel. En je hebt hem voorbij komen, die Maasvogel. Dan stuurt het wutje Maasvogel in en dan doos mij aan de prijzenronde. Een mooi t-shirt van Friesel van de Moor te winnen. Of een thermoscanner, twee mooie collectors items. Als de Maasvogel aan zijn vleren jest.
1: De Maasvogel!
0: En die klinkt zo dus. Ja, ja. Maar hij zit nog in de kou, want hij sliep een flink in negen. Maar hij zult er griff uitkomen, het komende oren, schat ik zijn. Fijker die zo'n koffie, misschien kan er een liedsetje aan de kouwe. Ja, het is betiet, hè?
2: Het is nog betiet, maar
3: Harm Wijstra
2: is al wekker.
3: Nood ook nog.
2: Van Saison Jochenoeren.
3: Friesland van de Moor.
0: Meestal met altijd een wekker en wagenwezen. Want online criminaliteit leidt op de loer. Met name oudere mensen die we de hut troffen. De ouderijvereniging ANBO POSOB die had daarom speciale voorjaarsbijeenkomsten om mensen ervoor te waskouwen. En dus er weer zo'n bijeenkomst in Burgen. En zulke bijeenkomsten binnen het nederig, zei Reina Visser van de organisatie daar.
4: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan en sindsdien ga je de crimineel in huis zetten. Zodra je je telefoon hier hebt of je laptop of je computer, kan er samen iets opstaan van waarvan had je de twijfel gaat van wat mat ik je mij. En als je ergens op klikken, nou dan kan dat een hele grote geval gaan hebben. En dat als je wat ouder wordt, dan is dat toch wat moeilijker om te herkennen. En dan begin je te twijfelen, zoet nog wel, zoet nog net. En voordat je weer de heimisken ergens op klikt, met alle gevolgen.
5: Met welke informatie of met welk doel of gevoel hopen jou dat de meesten van de media erdoor je weer uitkeren?
4: Nou, dat we bewust werken aan digitale weerbaarheid. Van, ze krijgen informatie mee in huis, zodat ze het eens nalezen kennen. En dat ze dan, als ze de computer of de telefoon iets verdachts zorgen van, dat ze het nog even op papier zorgen van, zodat het wezen kennen.
5: Japke Kroes, jou ben je hoort vanuit de politie aanwezig bij de voorlichting voor Oude Rijn. Oor, nou ja, onder oren bankfraude, maar ook online oplichting. Want wat is dat voor onderwerp? Spielt dat bot in deze regio?
6: Ja, de veiligheid van senioren is regelmatig wel in geding. Dus heel vaak ben de meesten nog te goed van vertrouwen. Dat ze denken, oh, degene die ik een telefoon heb of degene die bij de deur staat, dat is degene die het zei dat hij is. En om een aantal vragen, als je daar een paar vragen op terugging, dan kun je achterhellen dat het net zo is. En dat is heel bedoeling voor jou, om mensen wat weerbaarder te maken.
5: Bonnie Kloosterman, jou komt uit Gariep en jou ben je ook onwezig bij nou, de voorlichting hier over internetfraude. Waarom ben je hier onwezig?
7: Nou, omdat ik het zelf aan mij maak ga. En er is bij ons toch crimineel is er €30.000 voor sluist, als het ware. En ik herde dat dit er het weer hier. En ik dacht van nou, ik ging hier hinnen. En net per se om het verhaal te dwaan, maar gewoon ik kom te luisteren. Dus dat.
5: Ja, want waarom toch Njo van, nou, ik vind het toch wel belangrijk om hier ook, nou ja, naar dat te gaan?
7: Ja, nou, weet je wat het is? Je krijgt hele vreemde reacties van mensen. Nou, dat zou mij nooit hoe komen. En dan denk ik bij mezelf van, wij zijn echt niet hele domme mensen. Mijn man is gewoon leraar en die is er toe kwam. En nou ja, daarom denk ik dat mensen wel weten mij dat het net alleen nog bij mensen gebeurt die het net alert binnen of wat dan ik, maar het gebeurt, het kan iedereen ook komen.
5: Want hoe ging dat bij Jim rond haar?
7: Nou, dat weer de jongens om ieder stiert, toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En daar stond een vraag in, die er hier. En de vraag wie hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zei. En als dat net zou weer, dan moest hij reageren. En dat had mijn man die. Nou ja, en toen is het in een sneltreinvaart. Dat wie een man die praatte heel goed Nederlands. En die wist oer of de mensen, die kwam heel vertrouwd oer. En ja, hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jij weer wat, want hier zie je het boven. En toen jij mijn zoon wat, en toen zei hij, oh, dit klopt net. En toen had de telefoon er hut op smitten. En maar toen werd het kwaad al geschiet.
0: Zegt Bonnie Kloostermans, een verslagjouwer Isa Visser van RTV NOS... bij zijn voorjochtingsbijeenkomst in online criminaliteit het weer in Burger. Waarom dan, Jontje? 64, dit is Sir Tom Jones en It's Not Unusual.

0: wine bij een barbecue, chimmin op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor ze dat ik niks op tv.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nou 1 minuut hoe Jaal Besson. Dit is het Nijs uit Friesland. Fijker Wouda, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting bij de grote brand in het bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwert. Dat concludeert de politie na onderzoek. Het bloot onduidelijk wat wol de oorzaak west had van die brand van 12 weken lien. Gebouw gier vol slijm verlen. Dat is voor een groot part instwat. De tweede keer in Den Haag praat morgen over de natuurbescherming op het Waad. Die discussie gaat vooral over het afsluiten van nieuwe gebieden. Tegenstanders zullen dat net zitten, maar neffens Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming kan het noodzakelijk wezen.
6: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijden gebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
5: Wat nou nog vuurwerk in de garage of op zouderlezen het, die kent dat Joert vergees Ojaan bij een inleverpunt op het Jerveen. Juster, wie er in jou het ik al zo'n inleveractie en daar roen het aardig terug met mensen die het vuurwerk net langer in huis zou wonen.
7: Ik weet niet eens wat het zit met verzekeringen en dat soort spul. Dus altijd wat komt, nee, ja. Voort met dat spul.
8: De alarmvuurpilken van de boordhaken inleverd, van die wien noer datum. En de mannen woon die graag mijn hart en ei oorsteken, maar daar ben ik net zo van. Dus ik denk, weg met die rommel.
5: Nou, ik ben benieuwd hoe dat thuis vallen is. dat is een vrouw.
9: Ik denk dat ik
5: van de balie versmitten heb.
9: Die jaren nog op een radio, dat ja. Mem net een heel even punt.
5: En muziekje, we hebben nu spielken.
9: Nou, lees in de container.
5: Precies. Hartcommissaris van, ja, doe nog, de koninginne, Ed Nijpels, had een hege pauselijke onderscheiding gekregen voor zijn werk voor de Friese kerk in Rome. Hij is benoemd naar ridder in de orde van Sint Sylvester. De Friese kerk had eeuwen tien als pilgerskerk voor Friesen die naar Rome reizen. En het is nog heel tijd een wichtig moedingsplak voor Nederlandse bezoekers om Rome.
4: Dankjewel, Fijker. Meer Nijske is altijd een fine nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nou, gewoon Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Hij is nou in contact met de dierenweide in Sehusterveen, want die haan neet gjalp, wat dat kert is dat juist aasten. Maar eerst joggen we in het water, Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Een hele goeiemorgen.
1: Hebben jullie het best aan Lietse Vraat mee te beginnen?
2: Dat verwacht ik al. Het is op dit stuit hebben we echt nog te krijgen met deze in de hele provincie. Al moet ik wel zeggen, de hield al wel koorde giel in de provincies Drenthe en Oerisel. Daar is het zicht echt wel onder de 1000 meter, om precies te wezen 1200 meter en 1200 meter in de Flevopolder. Maar bij ons is het zicht om en bij de 2200 meter. En dan spreken we echt nog hoe deze. Maar de wind komt uit het eerste naar het zuideerste, dus ik verwacht je dat wij ik nog wel wat te krijgen zullen mij de misten die te dus ik nog uw kant wel wat opkomen kan. Nou daarnaast is het vanzelfs ik nog tjuster, dus opwarming zullen het voor eerst ik nog net. Dan kan ik gewoon nog mist ontsteen. De temperaturen die binnen wat onder hege kant voor de tijd van het jaar. Op Vlieland is het 15 graden, warm 13,4. De pijn die het een 12,6 op de thermometer steen. Een graad heger is 10 grauw. Laagst om dan met 15,3. Bakkenveen zit op 11,3. En Siegerswaard die zit op 12,4 graden. Nou, normaal wij hebben rond deze tijd een graad of zo achter op de thermometer staan. Dus nou, echt koud is het net. Nou, wat ik via de verwachting is dat want die mist en die ze wat oprommen is, zou jou wel een man die het dan komt te zinnen er wel weer aardig bij. En we zitten nog heel tijd in die warme, vochtige lucht. Dus het zal dan ik wel weer vlug opwarmen. Zeker in de zinnen. 14 ont 16 graden, zou jou bij de man die het. En die wind die is eerst nog eerstelijk, wordt zuid-eerstelijk. En die zal letter op de dij hielden omgaan. Maar voor de tijd, dan is er dus een afwisseling van wolken en zinnen. Bloed het eigenlijk wel droeg. En hebben een 18 ont 21 graden als maximum temperatuur steen. Aan het eind van de middag dan de bewolking was er via Tanaam. En dan ik verwacht je echt in het eind of het begin van de juni het oor dat die wind en ik hindel omslaan zal uit het noorden wij helletonic oor wordt behoorlijk vlegerig en dan kwart daarna dan hebben we de eerste deelslag vanuit het westen waar ik al te pakken, maar dan heb ik het echt hoe jong en dan dan krijgen we toch wel echt oorwaar. Dat rijnwetter dat zet ik terug, dan hebben we vannacht ik nog maar te krijgen en dan dan iedereen van de nacht dan wordt de wien echt vlegerig en die hellet dan ik wel flink even uit. En dan binnen ik wel wienpoesters mogelijk. Een olve, een 13 graden als minimum temperatuur en verder toch wel die stevige wien die we, daar willen we dan monier voor mijn wekker, Harm. Dus van mist en die is heel monier eigenlijk heel nog geen sprake meer van wezen.
1: De jest komt om hoekersen dus.
2: Ja, behoorlijk. Ja, ze kerst het wel neer, maar het zal echt wel even wennen wezen, want die temperatuur die komt echt wel een stik leger uit. Morgen hebben we echt een afwisseling van een heel soort zinnen. Maar ik wil behoorlijk wat bewolking en steerbewolking en rijnwetter, buien. En bij die buien dan helpt de wien ik nog even flink uit. Die trogsneed zal er matig ontkrachtig wezen. Maar een wienkracht zon sluit ik net uit boet nu. En zeker in het kustgebied. En dan bij die buien, dan zakken die temperatuur onderuit. Tussen de buien trog is het een 14 graden. Hebben we dan als maximum temperatuur naar juur tussen 21. Dus het zal echt wel even wennen wezen. Maar in zo'n buien, dan wordt het nog een stuk frisser en dan helpt de wien ik nog eens even flink uit. Dus de jas zal zeker wel nodig wezen.
1: Ja, die kan wel weer om. En in de dagen daarna bloot het dan niks aan?
2: Ja, eigenlijk wel. We hebben op vreed, dan is het compleet yes. Ik heb al een paar keer neem deze week, maar de zinnen die zullen we dan net de schenk krijgen. En het rijnt eigenlijk voor het grootste pad van de dij wel aardig terug. Zul ik wel een paar droege momenten wijzen. En dan stier erbij nog hield hij die stevige west- en zuidwestelijke wien in terugsneed matig ontkrachtig. Maar ik dan is wienkracht zo wel mogelijk. En dan het weekend, sneun en snijn, dan hebben we echt wel wat ruimte voor de zinnen. Maar geregeld buien van de Noordzee en ik dan zal de wien wil de haatrol pakken. Matig ontkrachtig in trogsneed en dan ik zal de temperatuur net heger uitkomen als 15 graden. En in de nacht dan zak het er naar een graad als 8 ont het CM. Dus ja, we kunnen wel stellen dat het qua temperatuur wel aardig in de buurt komt bij wat we normaal verwachten kennen rond deze tijd van het jaar.
1: We hadden straks weer even een woordje.
2: Ja, ont dan.

0: Altijd maar in een lekker friske reggae plaat van Rhythm X. Het is 18 minuten van zon.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een neetjalp vanuit Zuhusterveen van het bestuur van de dierenweide daar. Want mij regelmatig hiet worden daar bedonen en beskilme itensresten in het bistenparkje dumpt. Dat fretten is gevaarlijk voor de bisten, want die kinderen er slim ziek van worden. Ik praat verder over met secretaris Arianne van het Ende daar van de dierenweide. Arianne, een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat treffen je hem zo krijgt om daar al hier in dat parkje?
2: Nou, het beste is elk jaar Turkse balen en dat soort goed. Het is hier niet eens gewone balen. Het zijn pizza's, het zijn van die, hoe noem je die dingen? Het is meer het, ja, pizza geworden. Ja, en dan ik nog mijn plastic eromheen.
0: Dus het is net eens gewone balen, zei het?
2: Nee, het is geen eens gewone balen. Wat er omheen gegooid werd beschimmeld de laatste tien, dat is alle jaren Turkse balen.
0: En wordt dat dan
2: pizza's en dat soort goed.
0: En dat wordt dus bewust hoe het stek in de smieten, maar...
2: Dat wordt bewust hoe het hek in de smieten.
0: Meestal gaan net in de gaten dat besten daar ziek van worden kennen dus.
2: Blijkbaar net.
0: En is dat al het geval West?
2: Nee, gelukkig net. Gelukkig net, we kennen er elke keer nog op tijd wij helje. En het wordt de laatste keer is het er in de smieten. Nou, eigenlijk haast onder uw zegen.
0: Oh.
2: We waren er ontvoerien, we hadden er fruit en groente deel smieten.
0: Ja.
2: In datzelfde hoekje en we zijn voor weer bezig. We gaan niks doen en toen is er weer omheen gegooid.
0: Nou, waar je daar ook wel meestal omheen, denk ik, had die dan wat jongen?
2: Ja, nee. Ja, je jaren wel eens wat. De ene zei van ja, dan hadden ze een keer een blauw autoek, een pizza autoek, een steen, die hadden we doorheen gegooid. En dan zei hij, had hij een op een fatbike west, maar dat kan ik al net klappen, want dat wie en die had er gewone ballen in gegooid, dus dat kan net.
0: Nee. Maar je had dus geen idee van waar het komt?
2: Nee. We hadden wel gewoon camera's, maar we hadden geen wifi, dus... Dat werd hem ik net.
0: Nee, want ik zoek het steeds. Je mag er haast een camera del zetten, maar hoe slim,
2: ja,
0: is, het? Hoe slim is het dan?
2: We hadden wel een hoorn, inderdaad.
0: Ja, maar het had ik net nederig wezen, toch?
2: Nee, dat soort zessen van net, nee. Nou, en daar gaan we boeren hingen, altijd wel, al die jaren wel. En er staat op, geen beschimmeld brood, maar ja.
0: Maar is het nou dan zo'n kwart dat het gebeurt, of is het al langer het hier?
2: Nee, het speelt al een heel kort zolang het herkant er is, maar het is nu wel heel erg op het ogenblik. En het is nu ook alle jaren, kijk wat ik zei, de pizza spullen en dat soort spullen. Voor hen weet ik wel gewoon beschimmelde balen, maar nu niet meer.
0: Ga je maar een rondje onze de pizzeria's Westin om krieten?
2: Nee.
0: Zo kennen dat het erbij komt, hè? Ik ben echt een recensieur, maar...
2: Ja, je maakt het wel hut maar kennen, hè?
0: Dat is het, ja. Want IMH in april dacht ik het beheer oornaam. Hoe gaat het verder dan?
2: Prima. We hadden er weer een bloeiende bodem van maken, in ieder geval. Het is nu weer mooi green. We hebben twee nieuwe bisten erbij. We hadden twee mooie deksterkoeien erbij. We hadden twee geiten erbij. Het gaat prima.
0: En genoeg vrijwilligers, want ja, al die bissen maakt echt verzwaren worden vanzelf.
2: Nee. We gaan heel mooi een groepje vrijwilligers, maar er maakt echt nog volle meer bij.
0: Dus
2: want er maakt nog zoveel gebeuren, er is zoveel achterstallig onderhoud. En dat maakt gewoon... Dat kennen we net alleen nog. Dat kennen we net maar in handje vol.
0: Nee, en als je dan ook al kan die beschimmelde balen voor het maar dan haal je de hand vol.
2: Nou, sa.
0: Ja. Nou, maar is er een oplossing in zicht? Want je kan ook net alle dagen posten, denk ik, hè?
2: Nee, dat ken ik net. Nee, dat is dan net een oplossing in zicht. Normaal gesproken, ik wil altijd wel bellen. Van, er leidt weer van dat spul in het kamp. Er is weer spul erin gegooid. Nou, en dan geven we erheen en dan halen we het erbij. En meer ken je eerst net wel?
0: Nee.
2: Nou, helaas.
0: Ja, hoop je dat de oproep toch lezen wordt en sjoen wordt en mensen het joggen en trooi aankennen om diezelfde die het smiet, dat het ophoudt.
2: Dat hoop ik ooit. En wie hoop je eigenlijk dat we ze zelf ook nog een keer betrapen kennen. Maar ja, dat is ik de laatste keer bij de West of iemand voor je.
0: Ja.

0: Brandon Flowers en The Crossfire.
1: Friesland van de Moorn.
0: Hoe houden we jong internationaal talent in Friesland? Die vraag die stuurt op de internationale squallen in Gautum Centraal. Op het evenement Friesland Connected. Het is een initiatief van de squallen, International Welcome Center Noord en Talent House Friesland. Ik praat er verder over met de projectleider Jeroen van Wijk van Talent House. Een goeie morgen.
2: Ja, goeie morgen.
0: Hoe groot is dat probleem eigenlijk van talentvolle jongeren die het Friesland naar de studie verlitten?
2: Ja, ik denk dat net dat het grootste probleem is. Het grootste probleem is dat binnen een aantal jaren een Abelenstra-stadion vol mensen de arbeidsmarkt in Friesland gaat verlitten. En daar hadden een oplossing voor nodig. Internationaal talent is net de oplossing, maar wel in ieder geval de mogelijke oplossingsrichtingen voor de bureauen in Friesland.
0: Ja, daar komt schoot het voort goed, want een Abelenstra-stadion vol, dat ben heel wat mensen die het voortgingen dus.
2: Ja, dat ben ik. 10.000 mensen inderdaad, hè, vanwege orde of vergriezing en mensen die in Friesland via flitten. Dus dat is een behoorlijk aantal.
0: Nou, ga je een bijeenkomst? Wat wil je hem daarmee bereiken?
2: Ja, Friesland Connect draait vooral om verbindingen vermidden. En we brengen mensen samen die alle jaren een stukje van de puzzel gaan. Dus binnen werkjouwers die personeelziekje, onderwijsinstellingen waar talent opgeleid wordt. En elke organisatie die helpen bij het wonen en integreren in Friesland. En elke doelgroep zelf, de internationals binnen de familie aanwezig. En samen gaan we zien hoe we internationaal talent beter vast houden kunnen voor

0: Friesland.
1: En hoe kun je dat bereiken? Ben je er al concrete voorbeelden voor?
0: Ja, dus je hebt dat er een hele platte organisaties binnen die wat doggen met internationaal talent. En die doggen alle jaar iets in de puzzel. En doggen ze dat zelf. En dus een internationaal werkgouwer, nou ja, die werd soms net bij de wijzermat. En mijn talent house proberen dat juist te verbinden met mijn klander. En alles samen te doen. Dus net niet alleen als elke organisatie zijn eigen ding. Maar echt samen alles kunnen organiseren. En er komt een stuk natuurlijk iets voor die talenten.
1: Ja, want onder die bijeenkomst van Talent House Friesland ik officieel dan share. Dus dat zullen we de komende tijd het vaker zien?
0: Ja, je zult het vaker zien komen. Maar evenementen voor werkjouwers, voor internationals. Dus je zult inderdaad de komende maanden en hier meer van dit soort initiatieven zien.
1: En waarom is het zo belangrijk dat die talenten hier in Friesland blijven? Want je kan ook aan de andere kant zeggen van ja, je kan uitvliegen en talent ontwikkelen je ergens anders.
0: Jazeker, maar de sjocht dat steeds meer bedrogen een echt probleem hebben om personeel te krijgen. Zeker in de grote sectoren in Friesland, hè, dus in de innovatieve maakindustrie rondom Drachten, de watercampus in Djouwert. Ja, en die gaan steeds grotere vraag naar mensen die ze hier net altijd krijgen kennen. Ja, en dan is internationaal talent wel een mooie oplossing daarvoor.
1: En dat je met die talenten praat, wat jou die zelf hoor?
0: Dat ze heel veel moeite hebben om te weten wat voor bedrogen en wat er nou eigenlijk is alweer in Friesland. He, welke bedrogen kan ik me bij ons sluiten, waar kan ik aan het werk? Daar hebben ze een platte moeite mee. En daar kunnen we ze denk ik heel goed mee helpen.
1: En daar kunnen we de bedrogen dan ook mee helpen? Want daar lijkt misschien wel een deel van de oplossing, hè?
0: Ja, en het is voor bedrogen ook wel moeilijk, hè? Want binnen een aantal bedrogen in Friesland die werken al met internationaal talent. En dat gaat hartstikke goed. Maar dan ben ik op platte bedrogen die zegt van ja, maar ja, wat betekent dat nou voor mijn organisatie? Mag ik de Engels praten? Wat betekent dat voor de cultuur van mijn organisatie? En dus die hebben hele platte vragen. En nou, die vragen rollen we met Talent House, met mijn departments en de organisaties die nu bij ons aangetrokken zijn. Die willen we daar mee helpen.
1: Een soort succes van met Jean Goudem en met de stappen die hij volgt. Jeroen van Wijk.
0: Super, dank u wel.

0: Ja, Aurora wie dat in Running.
1: De media van de morgen.
0: Een runaway, ja, dat wie een noemer, dat draaide ik eigenlijk voor iemand die het op een reunie van Omroep Friesland wie fijn.
2: Oh, ik denk al, ik ken deze plaat, hè, maar wel een hele mooie, sfeervolle plaat trouwens.
0: Nou, Aurora, dat is echt een grut hit in Noorwegen. Dit liedje, dat is op TikTok oppikt en het is onder de jeugd een echt een hele dikke hit. Het is echt miljoenen keer bezien.
2: Oké. Okay.
0: En zij maakt fantastische muziek.
2: Ja, dit klonk heerlijk.
0: En zij komt ook wel eens, nou ja, ze had wel eens een tour in Europa, maar ze wil net echt nog erop breken. Maar vriend Wiekes, die ik op de reunie van Omroep Friesland, ja, ik zit direct al een scoortje bij de club, dus ik mocht er ik wil zo oud dat ik bij de reunie werken mocht. Ja, en dan trof ik een oud meiwerker Mirjam van der Veen. En die had ik het altijd naar Friesland van de Moor, vaak het eerste oeren.
2: Oh ja.
0: Dus ze zei, als het nou kwartier verzonnen heen een keer zoiets van Aurora draaien worst.
2: Dat is slagen.
0: Nou, ik denk van, nou, van Mirjam.
2: Ja. En zei jij nou eens wat nice, want ik hoor deze net. En ik vond het mooi noemer.
0: Ja, nou, bij dissen. Het nice uit de oren media.
2: Ja, nou, ik moet even een reactie krijgen van Louis. Ja? Op de inleveractie van het vuurwerk.
0: Ja?
2: Van, heb je die foto's, Sjoen, van het vuurwerk dat inlever is? Een 100.000 klapper. Zo die werd de keer komen. Dat is toch zonde om zijn foto's smieten. Nou, Louis, dat is nou krijg net de bedoeling van die inleveractie. Het mag frustreren.
0: Hij zei er nog bij, had je hem er even hoe bellen? Je vreeg je er maar even naar.
2: Ja, nou.
0: Nee, dat werd hem net.
2: Ik denk het net, nee. Ja, als je denkt van het ken het gekker, dan komt het toch weer naar de boeten dat het toch weer gekker ken. Want nou het Iraanse regeer, de Franse ambassadeur in Teheran, om opheldering vregen over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren in Frankrijk.
0: Oh.
2: Maar jij moest je even bedenken dat dit is hetzelfde Iran dat zijn eigen bevolking met 10.000 van stritten shit. Er zijn 10.000 deren, wat we weten. Mogelijk bent er nog volle meer. En doet daar protesten ontstaan. En nou ja, diezelfde regering die het nou dus Frankrijk op het matje roppen. Er ben wel een soort mensen verwoenen rekken. Maar ja, geet er ik hut ontdaad er in Frankrijk. We hebben het juist er ik al gehad. En er ben naast scholieren, ben er ik relskoppers. Die het protest een beetje oornam. En daardoor vallen er ik toch wel een soort verwoen. Donald Trump heeft Frankrijk ik op een vinger stikt. Want hij zei het van de migratie en de islam, dat binnen de jippere oorzaken van het probleem op die Franse squallen. Wat in Frankrijk gebeurt is niks anders dan het gevolg van een massale immigratie die buiten controle is. Dus dan wil je wel even trottoir op een vinger stikt.
0: Zo.
2: Ik bedoel, je zou misschien niet Trump nog even wijzen kennen op wat zijn ijstroepen daar al hier in zijn eigen land uitvreten.
0: Oh, precies.
2: Ja, nou ja, wat ik zeg. Dan denk je, het kennen het gekker.
0: Maar toch.
2: En dan toch.
0: Nou, we horen er eerst maar weer mee op. We moeten even hier wat de NOS te melden had. Misschien zit er iets
2: anders aan. Misschien zit er wat in. Ja.
0: We weten het net. We schakelen even mee over zo.
1: Krijgt allemaal in de mail.
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
6: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Crowdy Noi. OmroepFriesland.nl/nijsbrief.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
10: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
9: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog één keer scoren.
11: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
9: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Ja, dankjewel Katrien. De muis maar even goed verder voor het komende uren. Het is 4 minuten nu zo. Dan geven we weer mij Friesland van de Moorn. Als een trapje warm een bijzondere plaat van U2 draaien van Jelle. Want zo'n oktober 4 wielien, die een bijzondere dij van hem en zijn aukje. Walk on van U2 komt er aan.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Friesland van de Moor.
7: My Harm Wijstra.

0: Die noord denken aan een oukje van Jelle wie dit, you two and walk on.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Er is bij ons troch crimineel is er 30.000 euro voor sluist, als het ware.
0: Andere mensen worden vaak de dupe van online criminaliteit. Om daar wat om te dwaan ben er al je voorlichtingsbijeenkomsten in de provincie. Daar winnen we bij, aan zijn meer in Friesland van de Moorn. Het gaat ook over het afsluiten van padden van het waardgebied om vogels te beschermen. Dat moet mogelijk bloeien, ook als meesten de les van huis uit de vogelbescherming.
4: Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijde gebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
0: Fijke Wouden, hij er ook nog heel iets bij. Fijke, goeiemorgen.
5: Jazeker, goeiemorgen. Heel iets meer mensen die krijgen de komende 20 jaar kanker. En Cristiano Ronaldo komt bij een uitgebreide verklaring hoe zien opstappen bij het nationale voetbalovertal.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart. Sjitske Wibbenga, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Nou, misten deze heen Julius Provence. Ik ken in het verkeer van min zicht zwaartje. Maar dit lost in de informant die het op. En daarna wisselen wolken en zinnen in waar A. Maar de zwakke zuid-eerste wien warmt het dan weer noffelijk op. Om te simmerske 20 en 21 graden. Om het eind van de middag neemt de bewolking en wien ta. Volgen terug buien in de joen en nacht. Morgen binnen de wolken buien van zee. Maar ik geregeld zinnen. Het zal even wen wezen. Want bij de matig ons soms hudden wat wester. Wordt het dan het warmer als 15.
0: De Twarre Kamer die praat morgen over de natuurbescherming op het Waard. Die discussie gaat nu heel bot over het afsluiten van nieuwe gebieden. U hoeft er volle meer mogelijkheden binnen om waardvogels te beschermen. Middels het project Wij en de Watvogels doet de vogelbescherming dat al hier. En een van de resultaten is te zien bij Peersens Moddergat. Voor een plan om de Peersemerlanden toegankelijk te houden van mensen, maar lieke goed de vogels te beschermen, noemt de natuurbeheerder het Friese Geer, de Germij, de vogelbescherming en de lokale bevolking om tafel. Ingrid Aaldijk is van de Vogelbescherming Nederland en die vertelt hoe wat dat opsmieten had.
4: Ja, het is eigenlijk een vorm van zonering. Er is één gebied, de oostkant van dit gebied is afgesloten. Daar hebben de vogels echt complete rust, het hele jaar door. En dan is er een gebied dat tijdelijk afgesloten is, namelijk tijdens het broedseizoen. En dan is er een gebied wat eigenlijk altijd bereikbaar is voor de bewoners. En daar is ook een rondje gemaakt, zodat mensen niet alleen de Strekdam op en af kunnen lopen, maar ook nog een klein rondje kunnen maken in het gebied. Dus echt het gebied het hele jaar door kunnen beleven.
7: Is het alleen hier een oplossing of wellicht ook op andere plekken?
4: Ja, we hopen dat het ook toepasbaar is op veel andere plekken. Want dit zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat het met de watvogels veelal slecht gaat. En dat we tegelijkertijd natuurlijk ook heel graag bewoners, bezoekers en ondernemers de mogelijkheid willen bieden om van het gebied te genieten.
7: Ja, mensen zijn ook wel eens wat kuddedieren, hè? Die lopen wat achterlijker aan of op plekken waar het makkelijkste is. Maken jullie daarbij bij het bedenken en uitvoeren van dit soort oplossingen ook gebruik van?
4: Ja, zeker. En want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Hè? Dat je het gewenste gedrag, wat dus niet zo verstorend is voor vogels, dat je dat zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maakt. Dus dat is bijvoorbeeld wat we dus op de bosplaat doen met zo'n paaltjesroute. En dat werkt gewoon eigenlijk heel goed. En ook bijvoorbeeld op de broedstranden proberen we toch met uitleg en ook met kleine afzettingen van die plekken waar de strandbroeders hun nestje hebben. Zetten we het af en wijzen we aan wat dan de gewenste wandelroute is. Zeker als mensen dan begrijpen dat het gaat over kwetsbare vogels, zoals de strandplevier of de bontbekplevier, dan hebben ze daar over het algemeen heel veel begrip voor en lopen ze dus ook de gewenste route, die dus dan niet verstorend is voor die strandbroeders.
7: De optie om gebieden af te sluiten, zoals jullie in Noord-Holland in overleg met de bevolking hebben gedaan, die moet wel in de gereedschapskist blijven liggen wat jullie betreft?
4: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijde gebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
7: Maakt een natuurbeheerder, of het nu Rijkswaterstaat is, of het Friese Geer hier achter ons, of Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, maken natuurbeheerders zich ook juridisch kwetsbaar als ze in die bescherming van die internationaal beschermde soorten niet ver genoeg gaan?
4: Ja, kijk, het zijn geen vrijblijvende natuurdoelen. Er zit ook een verslechteringsverbod in de Europese natuurherstelverordening. Dus er moeten wel resultaten komen. En het liefst willen we dat natuurlijk in goed overleg en met samenspraak van alle stakeholders. Maar uiteindelijk moet de druk op het hele systeem omlaag. En dat gaat dan niet alleen maar om toerisme, maar dat gaat om alle drukfactoren. Die zullen echt omlaag moeten, want je wil van dit gebied kunnen genieten, hè, maar dan wel op zo'n manier dat je de natuur daar niet te veel mee belast. Maar dat wil je niet alleen nu, dat wil je natuurlijk ook voor toekomstige generaties veiligstellen.
0: Dat zei Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming Nederland.
8: De media van de morgen.
0: Chris, die vindt er wat van.
5: Ja, die zei dat er is echt net iemand dit Fries praat, blijkbaar dat het om een waadzee gaat. Ja, had ik ergens wel een punt verzels, hè? Kijk, als hier een jaar, een jaar van, liep er wel een soort randstedelijk kolonialisme.
0: Oh.
5: Ja, dus dat geeft wel heel veel verzeld. Maar het valt wel op. Als het toen we waadzee gaat, dan ben vaak toch mensen die Nederlands praten, die heel goed weten hoe het met de waadzee, hoe we daarmee omgaan moeten.
0: Ja, het is ook een zaak van nationale...
5: Ja, precies.
0: Importantie.
5: Ja. En dan hebben eilanders niks meer in te brengen, kennelijk.
0: Nee, dan ja, dat
5: en die zegt, ja, wij wonen hier al zo lang dat we hier Libië en ja...
0: Demst die in die eilanders vriendelijk aan mijn petitie in Den Haag vanzelf.
5: Precies.
0: Die nogal heel flink tekenen weer.
5: Ja, behoorlijk. Dus
0: van de week het debat.
5: Dus. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt.
0: Ja.
5: Ja. Dit is toch wel vrij serieus nice. Want heel veel meer mensen die krijgen de komende 20 jaar kanker. En dat door blikken uit een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. Waar in 2024 zo'n 136.000 mensen de diagnose kregen. Zullen er in 2044 zullen dat zo'n 170.000 per jaar wijzen. De Telegraaf die schroot erover. En bij vrouwen wordt de grootste groei verwachten bij hoed, borst en longkanker. En bij mannen gaat het benam om hoed, prostaat en blaaskanker. De belangrijkste verklaring voor de toename is het feit dat het aantal ouderen in Nederland stijgt. Dat zei Ernst Kuipers, hij is de vastzitter van de Raad van Bestuur. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd. Ja, het klinkt dus dan ergens, ik wil weer logisch.
0: Ik wil weer logisch, maar aan de andere kant wordt toch zijn dat de behandelingen, de medicijnen heel iets beter worden. Dus dat, ja. dat het tal weer omdrongen wordt.
5: Ja, dat zoen je dan, verwacht je inderdaad. Maar heel iets meer mensen krijgen leverkanker. En dat komt weer omdat er meer mensen binnen mij oergewicht, zei Kuipers. En dan ben ik meer vrouwen in mijn longkanker, omdat die ben vaker ontsmoken gaan. En dan denk ik, we weten nou... Vroeger koest dan zeggen, ik wist net van de gevaren.
0: Nee, dat is nog wel van waskogen.
5: Precies, nou is dat genoeg van waskogen. Dus,
0: dan ben je wel verontrustende cijfers, wil je net?
5: Ja, dan ben je net echt fleurig.
0: Nee.
5: Nee. Nou, maar wat ik net fleurig vind, dat wie Cristiano Ronaldo.
0: Nee, die heb ik net fleurig.
5: Hey, die is gelijk op Messi. Nou, ja. Stadion vol, mensen die oud skiën nemen, al die emoties. En ja, dan heeft een mooi oud skiën. Maar dat is, dat dreigt Cristiano Ronaldo nou net te krijgen. Hij ronde van de week is hij Lilk Fotran uit het Portugese trainingskamp. Want ja, meneer moest op een bank zitten, mocht nog wel even warm rennen. Maar kwam uiteindelijk net in de wedstrijd. En ja, dat ziet hem net heel dan lekker. En ja, de wien dus kennelijk, dat is echt heel bijzonder. Dit zei hij, hè? Dit is de kant van
0: dit
5: het
0: is zijn statement, ja.
5: Dit is zijn statement, hè? Daar komt hij nou mee. En dat de wien kennelijk afspraken maken, maar wat de bondscoach zissen zoe, die zoe dan zissen, ja, het is mijn schuld. En dat wie verslaan in documenten, maar snijg je een...
0: Dat wordt wel heel vier.
5: Hoe ben die verhoudingen dan bij zo'n overtal, denk ik dan? Dat er al zaken op papier komen te staan van...
0: Statements.
5: Van, nou, dit is toch season. Dan, ja, dat liep mij ik net heel erg zoen.
0: Nee.
5: En, hij zei het wel van, naar ouderen van die wedstrijd ben ik de fans hek net tank zijn. En dat wie een fout en die hiek net meidje mochten.
0: Oh, daar had er dan
5: en
0: wel
5: daar bied ik mijn excuses voor, man. Ja. Dus, maar hij zei het, net in stijende, de schijning van vertrouwen, terug de bondscoach. Zei hij van, ik ging net opstappen, maten. Die verantwoordelijkheid leidt bij mij. Maar ik ben nog heel iets fit.
0: Oh.
5: En ik speel hier voor mijn club.
0: Ja.
5: En ik hoop dat ik weer...
0: Dus hij is weer beschikbaar.
5: Voor het nationale halftal te doen.
0: Ja.
5: Ik zoek wel even goed vast liggen.
0: Ik zoek het document wel even goed
5: liggen. Ja, precies.

Aangezien is dus verslagjouwer in Burgum. Daar wie een voorlichtingsbijeenkomst in online criminaliteit. Want hield niet meer mensen worden daar het slachtoffer van. Eerst aangezien naar de muziek van Kadans. Nederpop op Omroep Friesland in Friesland van de Moorn. Dit is De Wind.

0: Cadans en De Wind. Ja, die jaren we wel, maar de maarsvogel die jaren we nog steeds net. Hij ziet wel wat slipperig in de kouwen van hem hoor.
1: Ja, ja, hij weet niet meer in welke gebieden dat hij nou wel of net komen, mij natuurlijk.
0: Nee, nou ja, hij mag je vrij vleren.
1: Hij mag je vrij vleren.
0: Hij mag je vrij vleren. Hier praten we Fries, dus hij ging gewoon...
1: Kom
0: maar op. Ja. Maar als je maar eerst dan meestal het je maasvogel dus hebben. Nee, 0620 4 1
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Online criminaliteit. Ja, heel soort oude meesken worden daar de dupe van. En daarom haar Oude Rijnvereniging deze week een speciale voorlichtingsbijeenkomst. Om meesken daarvoor te waarschuwen. Zou ik in Burgen. En zulke bijeenkomsten binnen hut nedig, vertelt Reina Visser van de organisatie daar.
3: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan en zintuurlijk ga je de crimineel in huis zitten. Zodra je je telefoon hier op een dag, of je laptop of je computer, kan er samen iets opstaan van waarvan had je de twijfel gaan van wat mat ik je mij. En als je ergens op klikken, nou dan kan dat een hele grote geval gaan hebben. En dat hoor. Als je wat ouder wordt, dan is dat toch wat moeilijker om te herkennen. En dan begin je te twijfelen, zoet nog wel, zoet nog net. En voordat je weer de heimisken ergens op klikt, bij alle gevolgen.
4: Met welke informatie of met welk doel of gevoel hoop je dat de meesten van de media erdoor je weer uitgaan?
3: Nou, dat we bewust werken aan digitale weerbaarheid. Van, ze krijgen ook informatie mee in huis, zodat ze het eens nalezen kennen. En dat ze dan, als ze de computer of de telefoon iets verdachts zeggen van, dat ze het nog even op papier zeggen van, zodat het wezen kennen.
4: Japke Kroes, je bent je hoort vanuit de politie aanwezig bij de voorlichting voor Oude Rijn. Over, nou ja, onder andere bankfraude, maar ook online oplichting. Want wat is dat voor onderwerp? Spielt dat bot in deze regio?
5: Ja, de veiligheid van senioren is regelmatig wel in geding. Dus heel vaak ben de meesten nog te goed van vertrouwen. Dat ze denken, oh, degene die ik een telefoon heb of degene die bij de deur staat, dat is degene die het zei dat hij is. En om een aantal vragen, als je daar een paar vragen op teruggeeft, dan kun je achterhellen dat het net zo is. En dat is de bedoeling voor jou, om mensen wat weerbaarder te maken.
4: Bonnie Kloosterman, je komt uit Gariep en je bent ook aanwezig bij de voorlichting hier over internetfraude. Waarom ben je hier aanwezig?
6: Nou, omdat ik het zelf aan mij maak ga. En er is bij ons terug criminelen is er €30.000 voor sluist, als het ware. En ik herde dat dit er het weer hier. En ik dacht van nou, ik ging hier hinnen. En net als per se om het verhaal te dwaan, maar gewoon ik om te luisteren. Dus dat.
4: Ja, want waarom toch Njo van, nou, ik vind het toch wel belangrijk om hier ook, nou ja, naar dat te gaan?
6: Ja, nou, weet je wat het is? Je krijgt hele vreemde reacties van mensen. Nou, dat zou mij nooit hoe komen. En dan denk ik bij mezelf van, wij zijn echt niet hele domme mensen. Mijn man is gewoon leraar en die is er toe kwam. En nou ja, daarom denk ik dat mensen wel weten mij dat het net alleen nog bij mensen gebeurt die het net alert binnen of wat dan ik, maar het gebeurt, het kan iedereen ook komen.
4: Want hoe ging dat bij Jimmer rond haar?
6: Nou, dat weer de jongens om iets stiert, toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En daar stond een vraag in. Die er hier, en de vraag was, hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie je net zei. En als dat net zou weer, dan moest hij reageren. En dat had mijn man die. Nou ja, en toen is het in een sneltreinvaart. Dat was een man die praatte heel goed Nederlands. En die wist oer of de mensen, die kwam heel vertrouwd oer. En hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jeden weer wat, want hier zie je het boven. En toen jeden mijn zoon wat en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er hut op smitten. Maar toen werd het kwaad al geschiet.
0: Ja, je bent dus waskogers uit Bonnie Kloosterman. Zien verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF bij zijn online criminaliteitsvoorlichtingsbijeenkomst in Burgum. Het is al haast weer Jalve 8 in het Nijs uit Friesland komt erop.
7: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
8: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nu 12 minuten uur, Jelwe Achten. Het Frieske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. De Tweede Kamer in Den Haag die praat morgen over de natuurbescherming op het Waad. Die discussie gaat vooral over het afsluiten van nieuwe gebieden. Tegenstanders zullen dat net zitten, maar neffens Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming kan het net zakelijk wezen.
11: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijden gebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
10: Ja, ik ben net al die F35 op de Eftegroene, dat ik bij de natuurdoelen jet. Maar ja,
12: die meiden wil komen.
10: Die meiden wil komen, ja, gelukkig maar. Waar het nou nog vuurwerk in de garage of op zolder te lezen had, die kan dat juur vergezen hoor, ja, bij een inleverpunt op het Jerevingen. Juster wie er in Ljouwert, ik was zo'n inleveractie. En daar roen het aardig terug, maar mensen die dit vuurwerk net langer in huis gaan willen.
13: Ik weet niet eens hoe dat zit met verzekeringen en dat soort spullen. Dus altijd wat komt, nee, ja. Voort met dat spul.
14: De alarmvuurpilken van de boordhaken inleverd. Want die wien een datum. En de mannen woen die graag mijn hart en ei oorsteken. Maar daar ben ik net zo van. Dus ik denk, weg met die rommel.
10: Keeper Bent Klaverboer van Catholic is er met het Nederlands elftal onder de 21 hier dag zien slagen om te plaatsen voor de play-offs voor het Europees kampioenschap in Servië en Albanië. Nederland versleeg Bosnië-Herzegovina met 4-0 en om het directe concurrent Israël punten Lizzeliets in Noorwegen, dat weer 1-1, pakt Oranje dags een play-off ticket. Waar de tegenstander van Nederland in die play-offs wordt, is nog net bekend. Suzanne Schulting zal in het eerste part van het nieuwe retreatseizoen net short trekken. Ze joeg dat haar de komende man op de lange baan. Op de Olympische Spelen kwam ze dit jaar in actie op beide disciplines. Ze zei dat de retreatagenda dit jaar zo krap is dat er nou eerst geen ruimte meer is om ik nog te short trekken.
9: Dankjewel Fijker. Meer nieuws altijd te vinden in de app van Omroep Friesland en ons op omroepfriesland.nl.
15: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
15: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
17: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Friesland van de Mol.
19: Mij Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nou, Jochen Oeren, is dit Friesland van de Moor? Als het hebben over de scorgings, de politieke scorgings in de Eerste Kamer. We bellen met senator Auke van der Goorts. Maar eerst Jochen wie in het waard, Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen.
1: Hoe beginnen we deze dag?
2: Nou, op Gomplak Diesenig, er is ik wel sprake van mist. Ik zal de zichtkaarten er even bij pakken. Want een oerlin hier in Wablauw, het biegeliekste nog 2200 meter zicht. Nou, dat is op dit stuit 1200 meter zicht. Ik zal het nog even verversken. Ja, 1200 meter zicht. Dus ja, in het noorden van de provincie daar is het toch wel echt mistig. En dat komt een beetje uit het zuid-eerstenwijd. Dus ik verwacht zeker in het eerste leuke part van de provincie dat daar wel wat mist hangt. Nou, dat is zelfs voor het verkeer, zodat wel eens wat vervelend werd. Ze kennen. En verder, ja, ik heb ik al wat foto's binnenkrijgen van wat diezen dat boppen de grijden hingen. Ja, het smiet ik had je de tijd voor hebben en je kent even om je heen en Sjenne smiet ik wel weer mooie plaatsjes op. En de zinnen die komt nou op, dus mij wat opklaring in het eerste, hebben ik nou weer wat mooie kleurkes erbij. Dus ja, we beginnen de dag eigenlijk prachtig mooi, alleen nog voor het verkeer misschien een beetje vervelend. Nou, en het is, nou ja, ik net koud was deze nacht. Ik heb de minimumtemperatuur er even bij. De laagste temperatuur meer dan niet bakken vindt, zie je maar 4 graden. Siegerswaard ziet op 12,1. 13,8 is het dan weer worden in Laaksem. Dwaim hier, ik 13,3. Dan wordt het dan weer op 12,8. Dus minimumtemperatuur. Akkrum 12,3. En op Skielgerde hier is het dan weer 11,8 als minimumtemperatuur. Nou, dat zijn temperaturen die het eigenlijk wat te heeg binnen voor deze tijd van het jaar. Nou, daar hebben we dan van de middag weer maar te krijgen. Want ja, nadat de mist en deze opromme is, dan hebben we weer de zinnen er geregeld bij. Dan kom ik wel wat wolkenvelden zetten. Ja, en mij een eerstelijke wien, zuid-eerstelijke wien, die het, eigenlijk in trogsneed zwak wijze zult, dus het stelt al net een heel soort voor, hebben dags weer eigenlijk wel een hele knappe nijssimmerdij te pakken. Temperaturen litten dat ik zijn 18 rond 21 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Ja, waar de man die het, dan is het al wel een graad als 15. Dus ja, hoe dijs is het sowieso wel weer heel noffelijk. Wat zullen we merken? Om het eind van de middag, begin van de juni, dat de bevolking van het westen maar het aanneemt. En die wind giet heel de lom. Eerst nog zuidelijk tegen de middag in. Of in de middag. En dan in de juni, dan giet er niet om naar het noordwesten, naar het noorden. Hel het dan ik stevig gewoon in de juni toch wel behoorlijk vlegerig. In de nacht ik onwijzig. In trogsneedmatig ontkrachtig. En dan, ja, jong en vannacht toch zo geregeld rijnwetter. Maar het zal nog net echt mijn bakken nu te lof bij vallen. Daar hebben we dan morgen op gewoon plakken pas maar te krijgen. Maar verder, ja, het wordt toch wel echt oorwaar. Temperatuur vannacht nog wel in de dubbele cijfers, maar daar komt ik de komende nacht wel verroering in, Harm.
1: Want morgen slaat het waar echt wel om?
2: Ja, morgen hebben we toch wel, in elk geval qua gevoel, een compleet oordij. Temperaturen 14, 15 graden en dat is echt de temperatuur boeten de buien om, want we krijgen vanuit het noordwesten wij van de Noordzee al geregeld buien hoe zetten. Tussen toch, ik wil genoeg ruimte voor de zinnen, dus ja, dat wordt wel weer een heel mooi spul van lucht, zinnen en grote stapelwolken. En dus die buien en niet zijn buien, ja, dan is het er wel een stuk frisser. Want er staat erbij ik nog eens een noordwestelijke wind. Behoorlijk fris, in trogsneedmatig ontkrachtig. Maar een windkrachtzone is ik zeker mogelijk. En voor de buien nu, dan zullen we het ik weer even merken. Dan helpt de wind even flink aan. Dus je vielen zijn bui, ik wil aankomen. Ja, dus het wordt morgen echt wel een hele dynamische dag. Zeker als je het vergelijkt met de aronde dagen.
1: En de juist blote dagen daarna, Jack?
2: Ja, eigenlijk al. Vreed echt op en top juist om het samen te sissen. De zinnen zullen we dan net de sjen krijgen. Het is geregeld wie het. Het rijdt soms hele skoffen terug. En de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 15 graden. En dat komt omdat we heel even van een warmtefront naar een keelfront gaan. Tussenin, daar zit wat warme lucht. Dus daar terug kan die temperatuur even oprinnen naar zo'n 15 graden. Maar het houdt al je net hoor. En in de nacht, ja, dan zullen we die temperatuur een wolwenszakje zo'n rond het 10 graden in terug. Het weekend, sneeuw en snijn, beide dagen zullen heel bot op een koliekje, want het is een kom en geer van buien van de Noordzee. Oh, tussen toch, ik wil eens even wat rond te verzinnen. En die wien die bloedsteen uit het westen wij matig ontkrachtig in trogsneed. Dus het waait even stevig terug. En ik dan maximum temperatuur 15 graden, maar dat is echt voor de momenten dat de zinnen erbij is en het even droog is. Maar in zijn buien is het toch wel een stuk frisser. Dus ja, het waar verroor het, Harm. Heste Jos ook leren hingen?
1: Nou, ik ga hem toch maar even kleren. Ik kan hem kleren zocht.
2: Ja.
1: Het is toch wel even wennen, hè?
2: Ja, het zal even wennen wezen. En zeker de wien, rijnwetten. Maar smiet ik wel weer mooie plaatjes op. Want er is ik wel geregeld zinnen er even bij.
1: Dat is wel lekker werken. Een beetje gezelligheid thuis, toch?
2: Precies, het is, nou ja, het is ik Jest, dus ja.
1: Zij is
2: ja.
1: Het. En nog een krijtje, Jetske.
2: Hey, hetzelfde, Harm. Hoi, hoi. Friesland van de Moor. Mijn Harm.

0: Wiegels, Wirkelmachine en Vrijheid. Zo even naar het verkeer, Fijke.
1: Ja, het is vrolijk, want Nies krijgt hier er maar één rare streek op de kaart in Friesland. Maar er ben er nou ineens, doe ik er nog meer op. Ik begin even met de A-Zoon. Tussen Surg en Bresandiek, 2 kilometer file. Maar het kan wezen dat er een breg even iepen stiert. Dan de A32, tussen Wolvegeer, Jereveen en Zuid. 4 kilometer file, 12 minuten extra reistier. Daar wordt aan de diek werken. En ik zorg dat er op de N31, tussen Griep en Dracht Noord, 2 kilometer file, 6 minuten extra reistier.
2: De exacte tijd is...
0: Kwartier voor achten.
2: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Regionale omstandigheden moeten van begin af aan om meespelen bij het meidje van Wetten. Dat zei senator Auke van der Goot bij de politieke schorgings in de Eerste Kamer. Zo wil hij regelingen voorkomen die versterk je wat al sterk is. Van der Goot, een goeie morgen.
4: Een goeie morgen.
0: Hoe zorg je dat voor je? Ben daar ook voorbeelden van te nemen?
4: Ja, er is een heel recent voorbeeld over het mbo-onderwijs, zeg maar het middelbaar beroepsonderwijs. Er lijkt nou een wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat de school langer net meer alleen op basis van studentenaantallen of leerlingenaantallen vaststeld wordt, maar dat er een soort van basisbedrag is, zodat ik de school in Zeeland, Limburg of Friesland, Grijsland, dat je Rijn bleef kennen en ik een breed palet aan opleidingen bieden kennen. En ja, dat is hartstikke belangrijk.
0: En waar gaat het dan mis?
4: Het gaat nou mis dat toch het aannemend aantal BN naar school te gaan, de krimp, zeg maar, dat het meer leerlingen zijn. Dus dat je dan op basis van leerlingen betel je, dan krijgt zijn school minder geld, maar het personeel ontstaan, et cetera. Dus het ontstaat er een visieuze cirkel. En dat het zit dan echt dat het palet van opleidingen, dat sneller wordt in Steven, dat je dat overeind houdt wat je in de regio als Friesland Nederland.
0: En kon je de hand wat op mekaar krijgen, juster?
4: Ja, dat voelt mij niks net aan, want de minister van Onderwijs, die de vierde van gewijs mij, zei tegen mij dat ik dit voorbeeld neemde, omdat zij het gevoel had, en ze komt uit Limburg, dat zij het gevoel had dat er echt wat gebeuren moet om de scholen in de krimpregio's, zoals Friesland, Grijsland, hoeken van Friesland, is. Ja, dat is geweldig dat neemt wat, en dat is wat ik vind, en ik

0: nou in ieder alle problemen die ten van in de Westen oplost werden. En het is heel eigenaardig als je dan naar het regeerakkoord zorgt. Er is een wetgeving te vinden, hoe deugd in de wetse wet het voor de regio's zit. Maar bij de troonrede en ik hier, vooral ik, bij de debat in de Tweede Kamer, is het heel duidelijk aan de water komen.
1: Jo had juster ook gewoon over gaswinning. Dat is ook zo'n specifiek item, vooral voor het noorden. Jo neemt specifiek ook de provincie Friesland, die met gemeenten en het waterschip naar de rechter stapte om gaswinning bij Akkermtje te houden. Dat zou eigenlijk net matten, hè, zei ze.
0: Ja, in de normaal loon, in de fatsoenlijk loon, zo het zou wijzen matten dat als de overheden net vertrouwen dat de gaswinning die daarbij achterin, het leidt in feite zijn middelgrensgebied tussen Snits en Drachten en Jesterwoude, dus in het Veengrijdengebied. Het meest van haar grote zware oer, en vooral ik het wetenschap, grote zware oer, als daar gas woonde, dan zag het warm nog meer dan dat de wetterwijk komt. Het gevolgen van huizen, dat het gevolgen van infrastructuur. Wij willen ver gewoon weten hoe het drie tankt, de gewoon onder kraan te houden, te voorkomen dat de scheer ons zit, dat we partij erin zijn. En het riekt jou gewoon net thuis en dit op dezelfde manier terug als in het verdienen in Grijnsland.
1: Maar waar wie je dan verkeerd? De provincie of het riek of allebei?
0: Ik vind dat het riek verkeerd is.
1: Ja, je zit in een normaal land, maar wij leven hier dus net in een normaal land?
0: Nee, als het om concessies gaat, je kan zeggen dat het super normaal dat je de groen leeghaalt en dat je de meest genieten wegen mij de skier opdraaien letten. Maar dat vind ik net een normaal aan.
1: Nou had de Eerste Kamer juist daar urenlang praat. Kun je nou concreet zeggen dat het wat uitmaken had? Binnen de zaken verhoren? Binnen de zaken oorzaals Flint Wieken?
0: Je bedoelt, ik snap het helemaal de vraag, bedoel je dat iedere laatste mij dit ook te werken, maar bedoel je wat er was?
1: Nou, eigenlijk mij alles hier, maar juist die schorging zo. Wat kan de Eerste Kamer nou nog verhoren?
0: Wat het DNA is, naar ouderen van het debat, mij Rob Jetten praat en hem verteld had dat de antwoorden mij absoluut net masken. Het is als hebben Rutte weer op een site die even zijn gezicht zijn dit en dan weer voort is. En vergeten we helemaal wat vuilbrief in de tijd in Grijnsland die had bouwen ons vertrouwen. Dat meesten weer nou net voor de problemen oplost binnen, want zo met de Grijnsland, het hoort net op met de ellende van meesten. Dat wilden we in Friesland net, dat wilden we in Haziek net met de soort weer. Want het speelt precies hetzelfde.
1: Ja.
0: En wat daar nou zaakpad is, daarheen de meesten in Haas een systeem betocht. Dat ze heren met de soortwinningsmaatschappij een meetinstrumentarium opzet hier in de huizen. Dat hij gewoon periodiek meten laat. Dat het in feite publiek eigendom, die meetgegevens, dat is publiek eigendom. En als er dan wat verkeerd doen in die meetingen, dan waard echt de hoorn onder de kraan houden en waard het stopzetten en waard eerst even bezoeken van hoe komen we hieruit. Wat gebeurt er dan van het zemmen? Dan komt er een nieuwe concessie, een nieuwe exploitatiebesluit van Haas, dat is een nieuw concept. En alles wat ons nou te bericht is, wordt in één keer het sket overgooid. Nou, dat mag de meesten die in Haas nemen op de grond staan, mag het zijn brein roeren.
1: Ja. Er is nog wel een wijte keer dus. Dan haak ik nog wel een laatste persoonlijke vraag van de gehoord. Want de FNP had je ook kwadlien voordroegen als listloeker voor de komende Eerste Kamerverkiezings. Ben je dan nou echt listloeker?
0: De listloekers die werden pas na de statenverkiezingen. Dat dan werden de partijen in alle provincies. En de uitslagen van de statenverkiezingen bepalen mij wat het geheel wordt, wat de einduitslag wordt. Maar in ieder geval, ik ben verdroegend tot de FNP als listloeker van OPNL.
1: Ja, dus Jo, zit het nog wel even in spanning uiteindelijk wat je volgend jaar nog in de kamer zet?
0: Ik had daar een soort hoop op dat het slaagt. En spanning dat jij bij de politiek.
1: Ja, zo is het. Senator Auke van der Goor, tegen dank van jouw taaljochting.
0: Ja, die.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather.
1: De media van de morgen.
0: Hoe Birds sprutsen, ik jij hem, hè?
2: Ja, hij wie er even, hè? Ja,
0: hij is ontsnapt.
2: Zeker, ja.
0: De morgenvogel, daar wie er.
2: Ja. En de eerste reacties die komen al binnen, dus dat gaat weer goed.
0: Ja, ik zie Jaap, ik zie Pier, ik zie Theo, ik zie Martin, ik zie Geert, ik zie Isbrand. Nou. Isbrand, maar trouwens eerst de geitenfury, zei
2: dat. Oh, ja, dat is ook belangrijk. En dan een maasvogel.
0: Ja. Ja. Nou, wij zullen even nog net de oorneisje in.
2: Zeker, want er is goed nieuws te melden over uw arbeidsproductiviteit. Want die is met 12% omhoog gegaan in 2024 ten opzichte van hier eerder. En dat is een opstekker, want in de twee jaar ervoor wie de arbeidsproductiviteit juist afnam. En ik om die maken harden als zwaargen hoe het uitblouwen van een duidelijke productiviteitsgroei. Maar nou, er is onwerken, het onwerken, want het gaat nou beter. Benam de handel en de industrie sector hebben bijdragen aan de groei van die arbeidsproductiviteit. Maar in de energiesector en de communicatiesector is die productiviteit afnam.
0: Oh.
2: Ja, wij zitten ook wat in de communicatiesector, dus maar ken het idee dat wij nog minder
0: wij zijn wel vrij productief en efficiënt, toch?
2: Ja, dat dacht ik ook. Dus, ja. Nou, ze worden nu ze omgaan in dit geval. Maar ja, goed nice dus, hoe het algemeen.
0: Ja.
2: Wij zijn ook productief in, dat we in Hogeveen, daar is al lange sprake van oerlijsten van jongeren op fatbikes, die smieten zelfs vuurwerk naar voorbijgangers. Dus dan bist u even lekker te shoppen daar in Hogeveen.
0: Ja.
2: Voor zover dat kan. Maar...
0: Gezellig Hogeveen.
2: Gezellig Hogeveen.
0: Daar even in.
2: Maar nou, dan krijg je een stuk vuurwerk om heen. En dat kan vanzelfs net. En de politie die heeft nou 2 jaar achter mekaar het ingrepen. Er zijn meerdere jongeren die binnen onholden. Er zijn fatbikes binnen in beslag genomen. 8 arrestanten van Justin Jung. Die waren minderjarig. En er ben ik 32 bekeuringen uitdeeld. En dus 12 van die fatbikes in beslag genomen. En ja, ze hebben eerst bezocht om het met extra camera's en een samenscholingsverbod. He, om dat onder controle te krijgen. Maar dat werkte net. Er moet gewoon fysiek politie onwijzig wijzen. En dat ben ik van die stille politiemeesting. Dus politiemeesting die net in uniform binnen. Dus, en die pakken er niet eens even in van zijn fiets al. Dus nou hoop je dat de orde wat herstelt er.
0: Het is haast 8 uur. Wij schikken in Hilversum, de collega's van het NOS Journaal.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
3: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
4: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
1: Nou in Friesland.
5: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
4: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport, die libbet.
6: Promotie, dat is ook promotie.
4: En het waar dat er al komt.
7: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stooierde worst.
4: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
8: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
9: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
10: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
13: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
12: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
13: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee over.
12: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Ik geef het met de laatste woorden van Friesland van de Moorn. Ja, André stuurt me, er is een traffic jam op het knooppunt van de Nijgeert. Sindeljochtien, er snuffert, zei het er. Maar ja, we maar toch maar even rondje verkeer vijgen.
2: Ja, zullen we dat even waan? Want er is inderdaad wat gaande op de N31 tussen Griep en Drag Noord. 3 kilometer file, 3 minuten extra rijstiert. Dan kijk ik even naar de A6, want tussen Lemmer en Band stiert het verkeer. Ik verst hoef jouw kilometer, 3 minuten extra rijstiert. En op de A32 tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid, 4 kilometer file en een kwartier extra rijstiert. En dan is er op het spoor ik nog wat on de hand. Er is een wikselstoring en daarom rijden er tussen Akkrum en Ljouwert minder treinen. En NS verwacht het dat het wel eens om het kwartier een jaar doorheen kan, deze steuring.
0: Nou, voor alle mensen die er hinder van haar
2: sterkte.
0: Ja. We gaan naast een muziek draaien van Michael Jackson. Dit komt er gewoon.
5: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
9: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
14: Op zoek naar een crispakket dat echt bij die meiwerkers past? Dan is Jokado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk crispakket ont een bijzonder relaasje geschenkt. Bij Jokado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest in eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jokado.nl. Jokado, jouw magie op elke skenk.
15: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
4: Friesland van de Moorn.
16: Mijn Harm Wijstra.

0: Michael Jackson en Beat It. Mij op de gitaar vanzelfs Eddie van Halen. Ik ga dat verhaal van een weekend nog lezen hoe dat gang is.
1: Oh, nou, daar ben ik wel even benijd.
0: Ik ga het er even bij pakken. Want ik zeg het van de week op internet voorbij komen.
1: Ja.
0: Misschien wel de 32 bekendste seconden nu dit noemer van Michael Jackson.
1: Het is een fijne solo.
0: Het wie de producer, hoe heet er? Quincy Jones.
1: Oh, ja.
0: Die zei, we moeten eigenlijk een gitarist op dit noemer. En toen gingen ze in eerste instantie de bandleden van Toto vregen. Want die waren vaak ook actief als studiomuzikanten.
1: Ja.
0: En ja, die woonden net.
1: Oh, die woont net bij Michael Jackson.
0: Nee, en toen had ze uiteindelijk, toen zei Michael Jackson, dan maar we Pete Townsend van de Who vregen.
1: Oh ja.
0: Pete Townsend, die zei ik van, ik had net ontdekt, ik wilde net. En toen zeiden ze, toen had die Pete Townsend zei, misschien moest Eddie van Halen een keer bellen.
1: Ja.
0: Nou, en die kwam dan, maar de oren leden van Halen, die zijn eigenlijk van, ah, maar is net doen, want dat wie, ja, ja, wie ooit disco en oh, wie een echte gitaristen.
1: Ja.
0: Nou, toen had van Halen dat dien als vreunertjenst, want die zou dat doenslessen van Michael Jackson van we weer omkrijgen.
1: Oké. Okay.
0: Die doenslessen had er nooit kregen.
1: Nee.
0: Ja, en uiteindelijk had hij van heel gewoon in de studio's west. Want Michael Jackson werkte in 3 studio's on Beat It.
1: Ja. Yeah.
0: En een van die studio's, daar wilde Eddie van Halen mijn gitaardel zetten. En Quincy Jones, die zei van, nou doe maar even wat. En maar ze even een soort van gitaarsolo doen.
1: Een soort van gitaarsolo? Ja, zei dus, dan Jean Eddie van Halen.
0: Ja, dus van Halen, die had een jelle een pingel in west.
1: Yeah.
0: En die had deze inspelen. En uiteindelijk had de leden van Toto, letter we, Quincy Jones weer hopen om alles wat van Halen inspelen had, daar iets te brengen. Maar uiteindelijk wordt van Halen er met de credits van Tro.
1: Ja, maar de credits. Maar het wie een vreunertje is. Maar het is een enorme hit worden. Dus ja, dat smiet ik een heel soort geld op. Het idee dan, ik weet wat voor waarom krijgen. Of is het bij die vreunertje is blijven? Nou, ja, de doenslijsten had hij net krijgen.
0: Nou ja, de meesten van Toto zei ze, het arrangement van Beat It komt eigenlijk van u's. Maar van Halen krijgt alle credits. En die had er dan een doenslessen van Roerhorn die er nooit kriegen had.
1: Maar die jongens van Toto die maar net zeuren, want die woont zelf net.
0: Die woont zelf net.
1: Nee, dan is het zelf waar, Maarten.
0: Nee, nou ja, dat wie het verhaal dus van bieden.
1: Nou,
2: dit is Friesland van de Moorn.
3: My Harm Wijstra.
0: Nou, dan zijn we nou bij de serieuze zaken van het leven. Het nijs in Friesland, want het plan van de gemeente Smellingeland om 400 huizen te bouwen in Borenburgen is in strijd met de vriendelijke verstelde provinciale omjouwingsvisie van de provincie. Hier staan ze volle meer, hoor. En we gaan het beste kampje in Susterveen. Want daar hadden ze last van mensen die het beschermde ballen delsmieten. En dat is heel vervelend. Ja, en Fijke Wouden heeft er gewoon echt nog bij dit lijst horen. Fijke, veel fijn dat je erbij bent. Want een keer we even zulke zaken als Beat It bepraten.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Het is wel bijzonder.
0: Ik zeg nog eens
1: soms ben die verhaal draagt nog mooier als noemer zelf.
0: Ja, nou, ik zal toch eens even hoe het dan met de royalties ging. En zo ik dan al je naar de firma Jackson gang binnen.
1: Ja, nou ja, mij van heel hoe ik je mee
0: hoe je
1: zelf, maar goed, ja. Een Frans-Palestijnse Europarlementariër die is terug het lint gingen bij het betinkingsplak voor Israëlische slachtoffers van de terreuraanval op 7 oktober. En Amerikaanse soldaten in Japan die krijgen een alcoholverbod.
2: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwad. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Nou, misten deze heen Joris Provencie. Ik ken in het verkeer van min zicht zwaartje. Maar dit lost iedereen vermant die het op. En daarna wisselen wolken en zinnen in waar A. Maar de zwakke zuid-eerste wien warmt het dan weer noffelijk op. Om te simmerske 20 en 21 graden. Om het eind van de middag neemt de bewolking en wien ta. Volgen terug buien in de joen en nacht. Morgen binnen de wolken buien van zee. Maar ik geregeld zinnen. Het zal even wennen wezen. Want het biedt matig rond soms hudden wat wester, wordt het dan net warmer als 15 graden.
0: Het plan van Smellingeland om 400 huizen te bouwen in Borenburgen is in strijd met de Vlindwieke verstelde provinciale omjouwingsvisie. Dat zei voorzitter Marta Kootstra van Pleetselijk Belang Borenburgen en Kwarte Himmen. Even de criteria van de provincie is in Borenburgen plak van 76 nieuwe wenten. Kootstra vindt dat een volle beter aantal als de 400 die het Smellingeland in het dorp bouwen wil.
5: Dat is veel te volle in verhouding tot ons dorp op dit moment. Dus wij vinden 200 wel echt de max.
6: En je zegt, dan stellen wij ons al flexibel op als we 200 nieuwe huizen accepteren. Want ja, zo heel groot ben wij net.
5: Klopt, dat is al volle meer als de behoefte die bij ons eigen dorp past. Wij denken dat we ons daar al flexibel opstellen inderdaad.
6: Nu had de provincie Vlienewieke een provinciale omjouwingsvisie versteld. En daarin zijn van, ja, nijbouw in dwarpen, dat moet kennen. Maar alleen nog maar naar aard en schaal van elk dwarp.
5: Ja, dat klopt. Er is die dat ze maximaal 76 wenningen opnam. Dat vinden wij eigenlijk passender. Wij willen best richting de 200 bewegen, maar dan is 400 gewoon echt vies te gek.
6: Denk je dat die visie van de provincie helpt om die bouw van die 400 huizen zin te horen? Of om dat aantal naar beneden bij te stellen?
5: Ik hoop het natuurlijk wel. Dat mij weegt in de overwegingen. En uiteindelijk zal de gemeente, ik aan provinciaal beleid toetsenmatten.
6: Dus je putt er de hoop uit?
5: Ja, ik put er wel een beetje hoop uit, ja. Absoluut, ja. En ik hoop ik dat de gemeente raadsleden dit oppakken. En dat gaan we nou krijg ik zien. Dus ik hoop ik dat dat een troostslaggevende factor is. Dat er ik nou iets beter luisteren werd naar ons dorp.
6: Volgens mij heb je hem al een heel participatieproces achter de rug.
5: Klopt. Ja, we zijn al meer dan een oorlog bezig. We hebben een zeer intensief participatieproces. Dat had de gemeente echt goed in. We zijn echt wel tevreden over het participatieproces aan zich. Maar net over de uitkomst en de mate waarin het verwerkt is. Want we hadden het gevoel dat we wel jet binnen, maar er uiteindelijk net luster is.
6: Ja, maar heel duidelijk onjoen van 400, dat is vissen te vallen. De gemeente Smenningen wil eerst 600, maar ze van 600 400 maken.
5: Ja, dus dat voelt een beetje als je een doekje voor het bloeden natuurlijk. Plus dat Oordwaard me meer bij kregen, hè, dus ze halen in maar meer wenningen nou ja, erbij inzetten in plaats van minder of beter verdeeld. Dus dat voelt net helemaal eerlijk.
6: Je meer maar een grote ploeg op de publieke tribune van de gemeente hier. Dat zei ik wel wat, hè?
5: Dat denk ik wel. De belutsnit is echt enorm groot. Dat meestal nou zelfs naar oorleer nog steeds actief binnen, in spreken, in commissies zitten. En ik op positieve manier mij denk, ja, dat zei echt wel iets over de Uusdwarp en uw betrokkenheid bij Uusdwarp.
0: Wethoudertje hebben van der Meer van Smellingeland, die maakt hem geen grote zorgen door de consequenties van de provinciale omjouwingsvisie. De gemeente had de provincie informeren hoe de nijbouwplan in Borenburgen en wil die uitwerken in een masterplan. Van der Meer gaat ervan uit dat de provincie gewoon meiwerkje zal.
3: Wij denken dat het binnen de provinciale omjouwingsvisie voor Borenburgen, dat gaat slag in. Daar wil ik extra aandacht vegen voor Borenburgen in de omjouwingsvisie van de provincie. Alles weer met een zin, maar het staat er wel. En ja, in Drachten zelfs werd de meeste wenningen oorzoen met de landen als in generiek de POVI volgt. Ja, dat slaagt niet, want Drachten zit echt vol met 60% van uw wenningbouwbehoeften die we hebben.
6: Had je echt safvolle nieuwe huizen nodig? 400 in Borenburgen, maar voor de hele gemeente 4000.
3: Ja, uw inschatting is van wel. En mensen die rammel je regelmatig om in door beste wethouder wenen. We bloeien die wenningen, starters worden eruit, ouder en wel in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
6: Hoe gaat het nog verder? Gaan dan het peteren om, maar deputier Abel Koister, die toe wenen gaat?
3: Nou, dat zoek ik begeleks voorstellen kennen. En tegelijkertijd hebben we ambtelijk al een hele grote gesprek gevoerd. En hoe de aantallen, daar hebben we commitment op van de provincie. Hoe die precies gaan landen, wat de ambtelijke vertaling is. Ja, dat gesprek gaan we met elkaar voeren de komende jaren.
6: Zo ging er vooruit dat de provincie wel akkoord ging zeil met die 400 wenten in Borenburgen?
3: Daar gaan wij in ieder geval vanuit als gemeente.
6: En we spelen er van alles in Borenburgen. Het winnen van drinkwater. Het leidt ik nog boppen het gasveld Akrum. Dus ik ben ik plan voor gaswinning. Ken dat wel al je tagaliek?
3: Nou, dat is een van de redenen waarom we het ROP eigenlijk opgesteld hebben. Daar hebben we die vragen allemaal maar koppeld om elkaar. En dan met name de industrie, duurzame opwek van energie en wenjen. Om te voorkomen dat er straks dubbelingen in zitten. En dan komen we tot de conclusie dat er in Borenburgen een hele protte zou kennen. En dat ik heel volle vreugde van de gemeente richting het dorp om een heel goed beteer te hebben de komende jaren met elkaar.
6: Ja, als ik jou zeg, dan is Borenburgen de komende jaren de place to be.
3: Nou, is opgave landen daar wel van een heel groot deel. En het zou bijna flauw zijn dat ik zo zeg, dat valt wel daar. Maar als u skaten besjost en wat er op Borenburgen uitziet te komen, dan hebben we het over wenningbouw. Waarvan wij zeggen, nou, dat zou daar heel goed landen kennen. Vitens is bezig met drinkwater. Dus Borenburgen, daar hebben we een protetiet in steken. Maar ook om te zeggen, hoe haast het dorpse gevoel beet. Maar als het dan een gemeente luidt, gebeurt er een prot.
0: Zei de wethouder Tjebbe van der Meer van Smellingenland in verslagjouwer Onno Valkenaar.
2: De media van de morgen.
0: Haak het toch nog even uitzocht hoe het met die royalties ziet van Biedit.
1: Oh ja, en?
0: Nou, Eddie van Heel, die had het dus heel nog vergeten.
1: Ja.
0: Alleen nog van Tove Dwaskes Bier. die Quincy Jones meenam naar de studio voor het inspelen. En Van Halen, ja, die schaamde me eigenlijk een beetje zien horen bandleden dat hij er dien hier. Dus hij had nooit zijn van ik wil de royalties, ik wil op die hoes. Dus
1: nee.
0: Het wie een vreugdje eerst.
1: Ja.
0: Michael Jackson die had de videoclip bij Beat It zelf betellen, $150,000.
1: Ja.
0: Maar Michael wie Michael net, dat hij wel een clausule teken hier, dat hij $2 per verkocht album van Thriller kreeg. Het album is 60 miljoen keer verkocht, dus het had hem ongeveer honderden miljoenen dollars
1: opgemieten. Ja, oké.
0: En Joer Dijstige zit hier jochen in de Michael Jackson Estate.
1: Oh ja.
0: Dat is een deal die met Sony Music gesloten is. En die bent toen verkocht voor $1.2 miljard.
1: Het wil alleen maar meer worden.
0: Nou zo.
1: Ja, ik zoek maar een deal. Michael Jackson Foundation. Nou ja. De Frans-Palestijnse Europarlementariër Rima Hassan die is compleet tot lint gegaan bij een tentoonstelling over de slachtoffers van het Hamas-bloedbad van zo'n oktober. Die herdenkingsexpositie die stiert in het gebouw van het Europarlement in Straatsburg. En ze het de Israëlische vlaggen het ze omskopt. En bij al dat gedoe kwam ik de EU-vlaggen die ernaast hier kwam ik nog op de groen te lezen. Nevens Harvey dat per ongeluk, maar hier is het wel echt munten op verjongen op die Israëlische vlaggen.
0: Ja.
1: Nou, parlementsvoorzitter Roberta Metsola die het nou ingrepen. Wij nemen dit uiterst serieus. Het Europarlement is een plek waar wij ons allemaal veilig moeten voelen. Dergelijke acties kunnen niet door de beugel. Het ze dus zijn in de verklaring. En ze zeggen in een tijd waarin antisemitisme wereldwijd toeneemt, zijn wij aan het aan de Joodse gemeenschap in Europa verschuldigd ervoor te zorgen dat zij, wanneer ze naar ons kijken, zien dat dit ook hun parlement is. En die dame, die Hassan, die kan een boete krijgen of ze kan tijdelijk skorst worden. Ze is jetter al onholden voor het verheerlijken van terrorisme. Ze is lid van de beweging van de extreemlinkse Franse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon. En Nederlandse Europarlementariërs die binnen ik bot skokt. Ja. Ze misbruikt haar podium voor Hamas-praktijken. In een parlement debatteer je. En zij maakt zich schuldig aan geweld en intimidatie. En daar wil ik oproepen, een jildboete, dat zou jij dan een onmoediging wijzen. Een lange schorsing zou beter zijn. Dus ja, dus, die helpt een peer ding trommelkoor, deze vrouw.
0: Ja.
1: Dan, we hint juist nog hoe Japans protest tegen onwijzigers van Amerikaanse militairen op het Japanse eilandengroep Okinawa. Wie een Japanse vrouw, die is vermoord. En nauwelijks dachten toch een Amerikaanse militair, een marinier. Die ontkent dat vol trouwens, die beschuldigingen. Maar ja, dit wie al de zoveelste keer dat Amerikaanse militairen hun misdragen derde. Dus die Japanners die binden wel clear mee.
0: Dus die hebben maatregelen genomen?
1: Ze hebben ook maatregelen genomen. Ze mij 48 uur lang geen alcohol drinken.
0: Oh.
1: Nou, dat zal helpen.
0: Nou.
1: 48 uren. En
0: dan is ze wel los.
1: Kennelijk wel. Maar er hield komende vreed, hield er een jongsklok van 30 dagen. Nou, ja, ik vind het al hier wat tijdelijk oerkomen.
0: Het is al hier, ja. Het is,
1: ja.
0: Nou, het is wat misschien voor de bühne.
1: Ja, ze zegt, het gaat om een periode van bezinning.
0: Ja.
1: Ik weet niet dat de Japaners hier genoeg aan mij nemen.
0: Wat denk ik?
1: Dat die dit genoeg vinden.
0: Nee, dat sommineert van u weer.
1: Nee.
0: We draaien muziek van Stella Lefty in Boston. En daarna gaan we contact met zuster Vinger. Want ja, daar smieten ze al je beskimmelde ballen. Ja, het is haast net ballen. Pizza's in een
1: park. Ja, pizza Williams en alles. Ik bedoel, dat was het zelf net. Maar dan gunst dat die bisjes toch ik net. Die kennen dat lieke goed als wie kent die Derek, zie ik van weer.
0: Ja, nou ja. Hoe dat nou kwets zit, dat juist aan zijn dus.

0: Tell a Lefty en Boston. Om 4 minuten voor jou van Jan.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Een Nate Gjalp vanuit Zuster-Veen van het bestuur van de dierenweide daar. Want mij regelmatig worden daar bedonen en beschilmen etensresten in het bistenparkje dumpt. Dat fretten is gevaarlijk voor de bisten, want die kinderen daar slim ziek van worden. Ik praat verder over met secretaris Arianne van het Ende daar van de dierenweide. Arianne, een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Wat treffen je hem zo krijgt om daar al hier in dat parkje?
3: Nou, het meeste is elk jaar Turkse balen en dat soort goed. Het is hier niet eens gewone ballen. Het zijn pizza's, het zijn van die. Hoe noem je die dingen? Het is meer het. Ja, pizza wat. Ja, en dan echt nog mijn plastic eromheen.
0: Dus het is net niet eens gewone ballen, zei het?
3: Nee, het is geen eens gewone ballen. Wat er omheen gegooid werd beschimmeld de laatste 10, dat is alle jaren Turkse ballen.
0: En wordt dat dan
3: pizza's en dat soort goed.
0: En dat wordt dus bewust hoe het stek in de smieten, maar...
3: Dat wordt bewust hoe het hek in de smieten.
0: Mensen gaan net in de gaten dat besten daar ziek van worden kennen dus.
3: Blijkbaar net.
0: En is dat al het geval West?
3: Nee, gelukkig net. Gelukkig net, we kennen er elke keer nog op tijd wij helje. En het wordt de laatste keer is het er in de smieten. Nou, eigenlijk haast onder uw zegen.
0: Oh.
3: We waren er ontvoren, we hadden er fruit en groenten daar smieten.
0: Ja.
3: In datzelfde hoekje en we waren voor weer bezig. We gaan niks doen en toen is de wereld heen gegooid.
0: Nou, waar je daar ook wel mee omheen, denk ik, had die dan wat doen?
3: Ja, nee. Ja, je jaren wel eens wat. De ene zei van ja, dan hadden ze een keer een blauw autoek, een pizza autoek, een steen, die hadden we doorheen gegooid. En dan was hij, dan had hij een op een fatbike west, maar dat kan ik al net kloppen, want dat wie en die had er gewone ballen in gegooid, dus dat kan net.
0: Nee. Maar je had dus geen idee van waar het komt?
3: Nee. Nee. Nee, we hadden wel gewoon camera's, maar we hadden geen wifi, dus dat werd er niet net.
0: Nee, nee, want ik zoek het steeds. Je mag er haast een camera del zetten, maar hoe slim, ja, maar is, hoe slim is het dan?
3: We hadden wel gewoon inderdaad.
0: Ja, maar het had ik net nederig wijzen, toch?
3: Nee, dat soort zessen van net, nee. Nou, en daar gaan we boeren hingen, altijd wel, al die jaren wel. En er staat op, geen beschimmeld brood, maar ja.
0: Maar is het nou dan zo'n kwart dat het gebeurt? Of is het al langer het hier?
3: Nee, het speelt het al een heel kort zo lang het kant er is. Maar het is nou wel heel erg op het ogenblik.
0: En daarom doet de dierenweide Zuster-Veen dus een oproep om mensen die het wat jongen had om het terug te gaan. Zodat dit ophouden kan en de bissies daar weer veilig rondrennen kunnen. Het is Hasti Alvignon, Friske Nijs komt eraan.
4: Goedenavond dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
5: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
6: En toch hoed wat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
5: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland Doc.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is iemand uit Jelvenjon. Het is die het wat nijs uit, uit Friesland. Fijke Wouter, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. Online criminaliteit kan benam oudere mensen het treffen. Ouderijvereniging AMBO PCOB had daarom speciale voorlichtingsbijeenkomsten om mensen daarvoor te waarschuwen. En dat is het nodig, zei Reina Visser van de organisatie.
18: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan en zodra ga je de crimineel in huis zetten. Zodra je je telefoon hier op een dag of je laptop of je computer, kan er samen iets opstaan van waarvan had je de twijfel gaan van wat mat ik je mij. En dat als je wat ouder wordt, dan is dat toch wat moeilijker om te herkennen.
17: In Burgum wie juster zijn verlichtingsbijeenkomst, maar net voor elke nieuw wie dat optiert. Vrouw Kloosterman rekken 30.000 euro kwijt aan online criminelen.
19: Nou, dat wie de jongens om Itterstiet. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En de vraag wie, hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zei. En als dat net zou wie, dan moest hij reageren. En hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jij de mission had, en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er hut op smieten. Maar toen wie het kwaad al geschiet.
17: De politie had juist een 40-jarige man uit Maart-Friesland onthuld na een melding van bedrieging in de gemeente. Dat melden de collega's van streekomroep RTV NOF. Namens de politie ging het om een bedrieging met de deeën. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex. De politie maakt het vanwege privacy net bekend werd het incident krijgt plakvoen. En toch een flater van de gemeente Achkaas van Koenen ontvangers van 400 zakelijke partners e-mailadressen van Mekosjen. Dat bevestigt een woordvierder van de gemeente on op een ei RTV NOF. De flater wat maken op 30 september doet de gemeente een mail verstuurde over verorings in van factuurbetengsten. Neemt de gemeente binnen bij de mail alleen nog zakelijke e-mailadressen vrijkomen. Er wordt intern onderzoek dienen en Dupierre kregen een mail met uitlis en excuses. De gemeente had actie ondernomen, zat een flater als deze in de toekomst net weer maken wordt. Ook een maatregels daarbinnen, dat wil de gemeente net zeggen. Het weer net nodig om melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens, omdat er alleen nog e-mailadressen lekt binnen. Oren persoonsgegevens binnen net even bijwerden. Wol kreeg een Dupierre een waarschuwing dat ze een hoger risico rinnen op spam en phishing. De gemeente adviseert afstuurders van mails goed te controleren en de bijlagen bij twijfel net te evenen. Suzanne Schulting zal in het eerste paard van het nieuwe retreatseizoen net short trekken. Ze richtte haar de komende maanden op de lange baan. Op de Olympische Spelen kwam ze dit jaar in actie op beide disciplines. Ze zei dat de retreatagenda dit jaar zo krap is dat er nou eerst geen ruimte meer is om ik nog te short trekken.
0: Nee, dat past dan net, hè?
17: Dan mag je kiezen.
0: Ja, dan snap ik deze keuze wel, denk ik.
17: Zeker, ja.
0: Ik krijg nog een briochtje, daar waren ze het NOS-journaal nog even weer om Harkie Matten. Want die vrouw wie van de morgen ook al wat in de war met de moes.
17: Ja.
0: Maar zei, ik toch dat ik dat goed jette. Ik zal het aansnemen.
17: Ja.
0: Ik zal het briochtje er even bij, zie je.
17: Ja. Is dit een cliffhanger, Harkie?
0: Dit is een cliffhanger.
17: Oeh.
0: Want ik mag het even checken. En okay. We zitten nu in de uitsturing, dus ja. Moeten de uitsturing wat de reclame even draait. Zeg ik even jaren, als het in die is wat de Harker dat goed jette had.
17: Oeh.
0: Nou. Dan is het wel een bijzondere situatie. Die
17: dan maakt het wel heel nieuwsgierig.
0: Nou, dat naar de reclame.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgum voor een steen op stoel.
21: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
22: 9 mei, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
23: Kom naar Easyset in Burgum. Nou, ontzonen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyset.nl, dan zit hij al goed.
24: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon uit, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen je witte. Ontzettend.
1: voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsing.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Friesland van de Mol.
4: Mijn Harm Wijstra.

0: Friesland.
1: Nou, gewoon Jochen Oeren is dit Friesland van de Moor. Mensen die het Wutje Maasvogel instuurt had, die maat de telefoon in de buurt houden. Want daar zit de prize kloers iepen. Daar ligt een mooie Friesland van de Moor t-shirt in de kloers. En ook een koffiekanne. Ja, ik kreeg laatst die en die zei, nou, dat zit net zo vol in de kloers. Maar dat ben ik geen onnozele prize. Dat t-shirt is een mooi collectors item. Ze zijn weer vast leverbaar. En ook die koffiekanne is een mooie prize. Dus als het Wutje Maasvogel instuurt, nee, 0620, Fjouwer, Jochen, dan maak eens daar aan zijn kongens op, maar de telefoon wel opnemen. En dan toch even die cliffhanger, want Caroline Straatman, de nieuwslezer van de NOS, Joert, ik kreeg een bericht van die zei, Jerik, nou goed dat Poetin de president van Amerika is en dan mij de Russische Poetin in peteer gaat. Nou, ik had het fragment er even bijpakt.
2: De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest.
1: Ja, nou ja, Poetin, de Russische...
3: Amerikaanse
1: president Poetin gaat met zijn Russische president Poetin praten.
3: Het verschil tussen beiden is misschien ook net zo heel groot, hè?
1: Nou, zo is het. we maken het maar net waar, even een serieuze zaken. Even contact lezen met Tjitske Wiebinga. Tjitske, goeiemorgen.
4: En goeiemorgen.
1: Hoe beginnen we deze dag?
4: Nou, op gewoon plak deze nacht, er is ik wel sprake van mist. Ik zal de zichtkaarten er even bij pakken. Want nou, een oerlien hier in Wablauw, het Biegeliks nog 2200 meter zicht. Nou, dat is op dit stuit 1200 meter zicht. Ik zal het nog even vervasken. Ja, 1200 meter zicht. Dus ja, in het noorden van de provincie daar is het toch wel echt mistig. En dat komt een beetje uit het zuid-eerstenwei. Dus ik verwacht zeker in het eerstelijke part van de provincie dat daar wel wat mist hing. Nou, dat is zelfs voor het verkeer, zodat wel eens wat vervelend werd. Ze kennen. En verder, ja, ik heb al wat foto's binnenkrijgen van wat deze dat boppen de grijden hingen. Ja, het smiet ik had je de tijd voor hebben en je kent even om je heen en Sjenne smiet ik wel weer mooie plaatsjes op. En de zinnen die komt nou op, dus mij wat opklaring in het eerste, hebben ik nou weer wat mooie kleurkes erbij. Dus ja, we beginnen de dag eigenlijk prachtig mooi, alleen nog voor het verkeer misschien een beetje vervelend. Nou, en het is, nou ja, ik net koud was deze nacht. Ik heb de minimumtemperatuur er even bij. De laagste temperatuur meer niet bakken vindt, zie je komen. Maar 4 graden. Siegerswaard ziet op 12,1. 13,8 is het dan weer worden in Laaksem. Dwaim hier, 13,3. Dan wordt het dan weer op 12,8. Als minimumtemperatuur. Akrum 12,3. En op Skielger hier is het dan weer 11,8 als minimumtemperatuur. Nou, dat zijn temperaturen die het eigenlijk wat te heeg binnen voor deze tijd van het jaar. Nou, daar hebben we dan van de middag. Ik wil maar het te krijgen. Want ja, nadat de mist en deze oprommen is, dan hebben we weer de zinnen er geregeld bij. Dan kom ik wel wat wolkenvelden zetten. Ja, en mij een eerstelijke wind, zuid-eerstelijke wind, die het, nou, eigenlijk in trogsneed zwak wijze zult, dus het stelt al je net een heel soort voor, hebben we dags weer eigenlijk wel een hele knappe nijssimmerdij te pakken. Temperaturen litten dat ik zijn 18 rond 21 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Ja, bij de man die het, dan is het al wel een graad als 15. Dus ja, hoe dijs is het sowieso wel weer heel noffelijk. Wel zullen we merken, aan het eind van de middag, begin van de juni, dat de bewolking van het westen bij het aanneemt en die wind giet heel de lom. Eerst nog zuidelijk in de middag in, of in de middag, en dan in de juni, dan giet er niet om naar het noordwesten, naar het noorden. Hel het dan ik stevig aan in de juni, toch wel behoorlijk vlegerig. In de nacht ik onwijzig, in trogsneedmatig ontkrachtig. En dan, ja, jong en vannacht toch zo geregeld rijnwetter, maar het zal nog net echt mijn bakken nu te lof bij vallen. Daar hebben we dan morgen op gewoon plakken pas maar te krijgen. Maar verder, ja, het wordt toch wel echt oorwaar. Temperatuur vannacht nog wel in de dubbele cijfers, maar daar komt ik de komende nacht een wel verroering in, Harm.
1: Want morgen slaat het waar echt wel om?
4: Ja, morgen hebben we toch wel, nou, in elk geval qua gevoel, een compleet oor dij. Temperatuur 14, 15 graden en dat is echt de temperatuur boeten de buien om, want we krijgen vanuit het noordwesten wij van de Noordzee al geregeld buien hoezetten. Tussen toch, ik wil genoeg om te verzinnen, dus ja, dat wordt wel weer een heel mooi spul van lucht, zinnen en grote stapelwolken. En dus die buien en niet zijn buien, ja, dan is het echt wel een stuk frisser. Want er staat erbij ik nog eens een noordwestelijke wind. Behoorlijk fris, in trogsneedmatig ontkrachtig. Maar een windkracht zon is ik zeker mogelijk. En voor de buien nu, dan zullen we het ik weer even merken. Dan helpt de wind even flink aan. Dus je vielen zijn bui, ik wil aankomen. Ja, dus het wordt morgen echt wel een hele dynamische dag. Zeker als je het vergelijkt met de aronde dagen.
1: En de eerst blote dagen daarna, hè?
4: Ja, eigenlijk al. Vreed echt op een top jest, om het samen te zeggen. De zinnen zullen we dan net te zien krijgen. Het is geregeld wie het. Het rijdt soms hele skoffen terug. En de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 15 graden. En dat komt omdat we heel even van een warmtefront naar een keelfront gaan. Tussenin, daar zit wat warme lucht. Dus daar terug kan die temperatuur even oprinnen naar zo'n 15 graden. Maar het houdt alle je net hoor. En in de nacht, ja, dan zullen we die temperatuur een wolwenszakje zo'n rond 10 graden in terug. Het weekend, sneu en snijn, beide dagen zullen heel bot op een koeliekje, want het is een kommer en geen van buien van de Noordzee. Oh, dus kan toch ik wel eens even wat rond te verzinnen. En die wien die bloedsteen uit het westen waai, matig ontkrachtig in trogsneed. Dus het waait even stevig terug. En ik dan maximum temperatuur 15 graden, maar dat is echt voor de momenten dat de zinnen erbij is en het even droog is. Maar in zijn buien dan is het toch wel een stuk frisser. Dus ja, het waar verroren het, Harm. Heeft de jas ook leer hingen?
1: Nou, ik ga hem toch maar even kleren. Ik ga hem even kleren zocht.
4: Ja.
1: Het is toch wel een wen, hè?
4: Ja, het zal even wen wezen. En zeker de Wien, Rijnwetten. Maar smiet ik wel weer mooie plaatjes op. Want er is ik wel geregeld zinnen er even bij.
1: Het is ook wel lekker werk. Een beetje gezelligheid thuis, toch?
4: Precies. Het is, nou ja, het is ik yes. Dus,
1: zo is het. En nog een rijtje, Jetske.
4: Hey, hetzelfde, Harm. Hoi, hoi.
0: Friesland van de Moor.
5: Bij Harm Wijstra.
6: Alles wat er speelt.
0: De hart van die radioshooters.
7: Och, Herkes, och, Miske.
0: Die zeggen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
7: Dat is al die commercieel ingesteld.
8: Die zeggen dat ze de grootste prijzen dealen.
7: Ja, zeggen. En dat wordt er.
8: Maar dan wordt er meer.
9: Zonder meer?
8: Dan wordt wat oors.
9: Je bent een beetje op een heupenbloel van alle meisjes, hè?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
7: Ach, mooi, man.
0: De beste muziek.
9: Ik weet ervan.
8: Maar ik het lijst en lijst.
9: U gebruikt en biedt goede informatie.
8: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.
10: Ik geniet je ervan. Ik geniet je er gewoon voor de volgende procent.

0: De Doelezen en Marcel Smit en de Oude Poeg.
1: De Maas.
0: Heel soort mensen die wien al bij hier en betier wekker sturen het Wutje Maasvogel naar de studio van Omroep Friesland Radio. En dat vinden we mooi, want dan weten we dat we het net van de bloempotten doggen. Een heel soort Maasvogels wien erbij. Maar de Maasvogel van Joert, die wennet die snits. Dat is Pier. Pier, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm.
0: Hoe betier wie het van de morgen, Pier?
2: Nou, als ik eerlijk ben ik dan boppen.
0: Oh. Ja.
2: Ja. Maar ik heb de radio net bij, dus ik ga altijd. Ik ga helemaal een maandje op zo'n doel, heb ik jou yet.
0: Oh, dan zes maal aan?
2: Ja, nou ja. Ik heb eer gezien met de radio vanwege dat ik Ruiz Reinekop. En heb ik altijd eer gezien met muziek en hij zit altijd allemaal op Friesland op.
0: Nou.
2: En dan heb ik vanmorgen zo'n doel en dan heb je Harm alweer. Ik denk dat het is weer zo'n doel. Maar ja. Dan is er maar geen 10 minuten in.
0: Nee, dan denk ik dan wel Harm en Feike, die praten nog wel even door. Ik draai me dan een keer om, maar...
2: Ja. En dat van Poetin, dat vond ik wel mooi. Dat van Poetin werd gekregen wat erom kwam. De Amerikaanse president Poetin en de Russische president Poetin. Dat hiek ik alle keer precies. Ja. Ik denk, ja, die Fram is even in de war.
0: Ja, dat, ik zie dat dan voor me dat het een twee Poetins bij me gewoon zitten te praten.
2: Dat is wel leren. Ja, mijn vrouw was er net mee, maar dat vind ik. Dan denk ik bij jezelf, die is net helemaal wekker van hem hoor.
0: Nee, dat wil je nog net echt een maasvogel van hem hoor.
2: Nee, echt net.
0: Nou, doe op hier, wat ben de plannen van Joert?
2: Nou, ik fiets haast neven het Snitse Maar.
0: Oh!
2: Ben ik van plan. Ik heb een nieuwe camera gekocht en ik steen altijd maar de dingen hoort te gebruiken voor truckspotten, maar ik denk voor Joert is even zijn ook een voeltje vind met Snitse Maar. Want ik zou betekenen op Facebook, zou Frammers er wat op een del in, dat is net zo maar. En die heb je daar een vogel altijd van een lens. En dan denk ik bij mezelf, wat ik de langs vind, chokje, erg net een vogel. Dat ik denk, verrek, ik in de jute even heen en dan wat ik gezegd, een vogel te vinden bij het net zo maar.
0: Ja, want je bent best altijd een truck om te sporten?
2: Ja, truckspotter.
0: Ja, dus je bent pensioneerd al?
2: Ik ben haast zo'n zondag.
0: Ja, oh, dan vermakken ze die nog wel goed, Pier.
2: Ja, moest wel een brekken hier. Ja. Je bent een thuis.
0: Nou, dan weet ik een mooi prijs voor jou.
2: Ja.
0: Nou is er net echt meer waar voor, maar een t-shirtje van Friesel van de Moorn?
2: Dat zou geweldig worden.
0: Nou, dat sturen wij de ochtend net.
2: Hartstikke mooi, Adam.
0: Een noffelijke dijp hier.
2: Dankjewel, ontzettend. Hoi.

0: Een van de letterhits van de Rolling Stones uit de 90s. Anybody seen my baby? Het is 8 minuten van Jochenen. Morgen dan praat de Tweede Kamer over de natuurbescherming op het Waad. Die discussie gaat nu heel bot over het afsluiten van nieuwe gebieden. Dus er vallen meer mogelijkheden binnen om waardvogels te beschermen. Middels het project Wij en de Watvogels door de vogelbescherming dat. En dat doen ze al jaren. En een van de resultaten van die projecten is te zien bij Peerses Moddergat. Ingrid Aaldijk van de vogelbescherming over wat dat opsmieten had.
1: Ja, het is eigenlijk een vorm van zonering. Er is één gebied, de oostkant van dit gebied is afgesloten. Daar hebben de vogels echt complete rust het hele jaar door. En dan is er een gebied dat tijdelijk afgesloten is, namelijk tijdens het broedseizoen. En dan is er een gebied wat eigenlijk altijd bereikbaar is voor de bewoners. En daar is ook een rondje gemaakt, zodat mensen niet alleen de Strekdam op en af kunnen lopen, maar ook nog een klein rondje kunnen maken in het gebied. Dus echt het gebied het hele jaar door kunnen beleven.
2: Is het alleen hier een oplossing of wellicht ook op andere plekken?
1: Ja, we hopen dat het ook toepasbaar is op veel andere plekken. Want dit zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat het met de watvogels veelal slecht gaat. En dat we tegelijkertijd natuurlijk ook heel graag bewoners, bezoekers en ondernemers de mogelijkheid willen bieden om van het gebied te genieten.
2: De optie om gebieden af te sluiten, zoals jullie in Noord-Holland in overleg met de bevolking hebben gedaan, die moet wel in de gereedschapskist blijven liggen wat jullie betreft.
1: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijdengebied ter wereld.

0: En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
1: Online criminaliteit, Kim, benam oudere mensen het treffen. En daarom hadden ouderijnverenigings daarom speciale waarschuwingsbijeenkomsten om mensen te waarschuwen, want daarvoor is een waarschuwingsbijeenkomst. Dat dienen ze in Burgen, maar voor gewoon deelnemers kwam die waarschuwing te let. Vrouw Kloosterman, die rekken 30.000 euro kwijt door online criminelen.
2: Je krijgt hele vreemde reacties wel van mensen. Nou, dat zou mij nooit hoe komen. En dan denk ik bij mezelf van, wij zijn echt niet hele domme mensen. Mijn man is gewoon leraar en die is er toe kwam. En nou ja, daarom denk ik dat mensen wel weten mij dat het net alleen nog bij mensen gebeurt die het net alert binnen of wat dan ik. Maar het gebeurt, het kan iedereen ook komen.
3: Want hoe ging dat bij Jim rond haar?
2: Nou, dat weer de jongens om ieder stiert. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En daar stond een vraag in. En de vraag wie hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zei. En als dat net zou wie, dan moest hij reageren. En dat had mijn man die. Nou ja, en toen is het in een sneltreinvaart. Dat wie een man die praatte heel goed Nederlands. En die wist oeraf, of tenminste, die kwam heel vertrouwd oor. En hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jij weer wat, want hier zie je het boven. En toen jij mijn zoon wat, en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er hut op smieten. Maar toen werd het kwaad al geschiet.
1: Dat zei het vrouw Kloosterman, zijn verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF. Ja, van de moment wie er al een wikselsteuring die te ver op een hard zwaarge tussen Ljouwert en Akrum. Had nooit gevolgen voor de trein tussen Ljouwert en Starem op het traject tussen Ljouwert en Snits. Riet op dit stuit heel een dag in trein. Die problemen die zullen na elke dag nog wel ontjelwe alven worden.
4: De media van de morgen.
1: De Friese Maaskranten. Fijken.
5: Ja, die lezen hier voor mij. Het Fries Dijkblad. Allerlei soorten vervoer combineren tegen verschraling OV. Het huidige systeem begint te haperen. Ja, juist daar hien we daar. Ik al nijzoen. Ze willen onder horen. Zelfs riedende busjes en alles worden ze de straat op sturen.
1: Ja.
5: Dus nou ja, deze lijsten we het nog net hoe zijn. Dan verderop in het Fries Dijkblad zeg ik dat haast de helte van de kerk in Jerevien had een nieuwe functie kregen. Of krijgt hij nog? Want ja, dan verliezen ze haar religieuze functie. En van de 22 kerken in de gemeente die nog wel zo'n functie hebben, binnen 12 PKN-kerken. En het rijkwaard van alle religieuze kerken verwacht het uit. Zien jullie het nog actief te wijzen? En de rest, de gemeente die stiert even voor oren invullingen van die kerken gebouwen vanzelfs.
1: Ja.
5: Voor de Leeuwarder Krant aandacht voor. Ja, Israël herdenkt slachtoffers van 7 oktober 2023. Ja, dat is nou correct treien hier Lien. Dan organisator gestrande watlooptocht en gids onder verscherpt toezicht.
1: Dat wie die tocht werd...
5: Op Santje Maai, de einde van een grutskalige reddingsactie, biedt Ameland. En die staat voor een hier onder verscherpen tafelsjoch. En dat geldt ik voor de gids van de strande groep. En dus ik die organisator. Dus er werd toen een hele grote reddingsactie wie toen nodig om die mensen veilig te krijgen. Dus er is kennelijk toch iets net heel wel goed hier.
1: Nee. Nou, wat wel goed gaat is aas no ervoor met Wim Brons.
6: Dat is mooi, dus dat Vienstelfeste Harm.
1: Alle vertrouwen, Wim.
6: Heel goed.
1: Noffelijke koffie, noffelijke muziek.
6: No, koffie is ik noffelijk,
1: oh,
6: ja.
1: Noffelijke koffie. En wat nog meer?
6: Muziek, dat kan het vaker dan zijn. Dus is het al daar, en je wordt er weer. Muziek is belangrijk. Ik verder jouw Neetradio voort in het rand van de actie Alleen Signaal op Regionaal. Het lijkt klam op het feit dat Omroep Friesland Radio de Neetstuurder is.
1: Ja.
6: De calamiteit een stuurder. Mocht er wat gebeuren, zeg maar zeggen. Dus een Neetradiootje voor het jaar. We hebben nog de gewone quiz. Ja, er of letters zit in het rand van Vogels. Nee, die twee zit er net in. Nou,
1: hormoon. Ja, en Fijke komt daar snack bij. Hè?
6: Jazeker.
5: Ja, maar jaloeren dan. Dan maak ik het nice bij Wim Daan.
1: En of ik het daar al heb.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
10: Oh nee, verzekering...
9: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
10: Oh, wil ik wel.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: Fjouwerend Twijnter Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Er gingen op de Via en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
20: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
19: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
21: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
19: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
6: Het is 12 minuten, Oerjochen van Etten. Welkom bij Ode Voor. Waar is de morgen? Zo november. Het begin is met Tom Jones, weer net. 68, help yourself.
22: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
23: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
22: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
22: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
25: Hebben jullie hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
26: Nul de Voor. My Vim Brons.

Tom Jones. Ik zie hem even nog. Leeft hij nog? Ja, zeker. Ja, net volle van hem op de tuin, maar... is aardig op leeftijd vanzelf, zeg. Hoe oud het correct is, dat zoek ze in 2, 3 in het witte, maar dit duurt 68. Help yourself. Nou, van net welkom bij Noden voor nog eens een keer. Daar is de mond zo in oktober. Try a larger than life. De kast, nee, laat me van Ramses Shaffi en allereerst Meatloaf.

0: Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Ik heb even het intro verwachten, maar dat lange verhaal wat hij daar dan hoort. Dat ziet je even net door naar deze versie. Nou, vooruit dan. Toch larger than life, Meatloaf. Hoe dan ook, linksom of rechtsom. Hier is Shaffy.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Nou, veel groter en meeslepender krijgt ze niet, zeg maar zitten. Dus Larger Than Life is zeker van toepassing op dat Laat Me van Ramses Shaffy. Bij deze draait Meatloaf dus. You took the words right out of my mouth. It's on zondag. Laat me trouwens, je dag in zondag. De friske popballad. Ja, dan maar we toch een friske term vinden voor Larger Than Life. Zolang ze nog niet kennen het oors, maar ja, ik heb hem net bij de hoorn.
1: Die idee in Hest.
0: Kom maar terug. Ach, hij klinkt er net minder om. De kast.
2: De nacht is voor.

Ja. De tekst is fantastisch. Ultieme ballade, ik in opbouw natuurlijk. Geweldig noemen we nog steeds. En Nijedijk, Zorn en Jochertig, live versie de kasten.

0: Rainbow, wie dat? En hij is Surrender. En ik kan nog iets draaien voor het friskenijs van Jelve. Dat is alweer omsteende. Vijke Wouders dit in de startblokken. Net. Nee, dat we draaid hebben. Dan is de Douwe Bob, Note to Self.
1: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: Nou, oh, ik denk, we pakken hem zo even op, maar dat gaat net vanzelf. Alweer, hè? Maar dat wordt verdwaan.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Daarom gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Teasy op televisie. Om Jelvis Huizen bij Omroep Friesland.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder Simpel.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Goed, Jan van Sien, een oorshow van het Frieske Nijs, maar Fijke Wouda. Fijke, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Online criminaliteit kan bij name oudere mensen het treffen. Oudereen Vereniging AMBO PCOB had daarom speciale bijeenkomsten om mensen daarvoor te waarschuwen. En dat is het nodig, zei Reina Visser van de organisatie.
16: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan en zintuurlijk ga je de crimineel in huis zetten. Zodra je je telefoon in hebt of je laptop of je computer, kan er samen iets opstaan van waarvan had je de twijfel gaat van wat mat ik je mij. En dat, als je wat ouder wordt, dan is dat wat moeilijker om te herkennen.
15: In Burgum wie juster zijn vaarlochtingsbijeenkomst, maar net voor elke nieuw wie dat op die het. Vrouw Kloosterman rekken €30.000 kwijt troch online criminelen.
17: Nou, dat weer de jongens om ieder stiet. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En de vraag wie hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zei. En als dat net zou weer, dan moest hij reageren. En ja. Hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jij de mission had en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er hut op smitten, maar toen werd het kwaad al geschiet.
15: Regionale omstandigheden maar van begin al aan meispielen biedt meisje van wetten en het aanwijzen van budgetten. Dat zei de FNP-senator Auke van der Goot bij de politieke schorgingen in de Eerste Kamer. Hij neemt het onderwijs als voorbeeld.
18: Er lijkt nou een wetsvoorstel om te verzwaren dat de school langer net meer alleenig op basis van studentenaantallen of leerlingenaantallen vaststeld wordt, maar dat er een soort van basisbedrag is, zodat ik de school in Zeeland, Limburg of Friesland, Grijsland, dat je Rijn wil kennen en ik een breed palet aan opleidingen bieden kennen. En ja, dat is hartstikke belangrijk.
15: Friesland met jonge internationale studenten na haar studie beter vasthouden. Daar gaat het juist over op het evenement Friesland Connected op de internationale scholen in Gautum. Projectleider Jeroen van Wijk leidt uit waarom het zo belangrijk is.
9: Het grootste probleem is dat binnen een aantal jaren een ambulancestadion vol mensen in de arbeidsmarkt in Friesland gaat flippen. En daar hadden een oplossing voor nodig. Internationaal talent is net de oplossing, maar wel een van de mogelijke oplossingsrichtingen voor de bureauen in Friesland.
15: Het bestuur van de dierenweide in Rustenveen slacht een neetjalp. Maar regelmaat worden bedongen en beskimmelen etensresten in het bestenpark dumpt. Het fretten is gevaarlijk voor de besten die daar ziek van worden kennen. De dumpers gaan soms hier brutaal te werk, zei secretaris Arianna van het Ende van het Hettenkamp.
19: De laatste keer is het roerheen en smitten. Nou, eigenlijk haast onder uw zegen. We winnen er rond voorheen. We gaan er fruit en groenten deel smitten.
20: Ja.
19: In datzelfde hoekje en we zijn voor weer bezig. We gaan niks doen en toen is de wereld heen gegooid.
15: Het waren nog Joerd eerst mist of diezen die in de rin van de morgen oplost. Daarna wikselen je wolken zin in mijn koror. Het warmt op met een zwakke eerste wind naar zo'n 20, 21 graden. Van de midden neemt de bewolking stadig ta en volg je in de joenernacht buien. Het wordt een graad als 12.
0: Dat is wel aardig jochtje in Leeuwd.
15: Ja. Kom goed.
0: Kijken, dankjewel. Hoor een oerenijbulletin op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl of op de app op de smartphone.
21: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
24: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
23: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
24: Wow.
25: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
23: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
26: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
27: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
28: Zeker weten.
27: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
29: Nul de Voor.
30: Maivin Brons.

Sweet 16, Jochen 50, Peter. Ik ken alleen die Jiskevet versie net u met een holle kraaien. Peter, dat is een drop. Die is onwijzig bij mij.

Hey Brother, Sonnentrog Dan Tominski. Ja. Famous bluegrass jonger. Ik kom net, maar hij docht het fantastisch in het noemer van Avicii zelfs. Hoekie, het is de meisje minuten voor. Zien we nog even zien naar die campagne die we hebben in deze weken. Alleen signaal op regionaal. Bij een grote neetsituatie. Kan het internet uitvallen, mobiele telefoon, televisie, alles weg. En dan is de FM-radio in de loft. Ja, toch de ouderwetse FM. Het is toch een redelijk ouderwetse distributiesysteem, FM. Hè? Maar ja, het werkt altijd wel. En dat is van belang in een neetsituatie, als er wat is. Dan is Omroep Friesland Radio de officiële calamiteiten- en rampenstuurder. En om dat kracht bij te zetten, hebben we deze week jouw alle dagen een neetradio voort. Dat is zo'n... Pak hem er even bij. Even een beetje unboxen. Oranje doos. En er zit een soort oranje radiootje in. Maar een sticker van de Omroep erop natuurlijk. Er zit alles een USB-kabel bij. De kist... Het zoekt sinds ja, het internet. Dat maakt een USB-kabel. Nou, hij is geschikt als powerbank. Dan kun je hem opladen. Of die telefoon kun je hem opladen, zeg maar sissen. Was hij dan mijn maas met de telefoon? Dat is even een vraag misschien. Maar goed, hij is geschikt als powerbank. En daar zit ik een hendeltje op. Dat is ook wel leuk om even aan te letten. Dan kun je hem opwienen. Dit is een dynamo. Ja. Ja. Ja, ik kist er een leidje, maar het zal echt gebeuren. En dan heeft stroom voor die radio en een kist omroep ontvangen. En als er dan wat is, dan heeft informatie. Zeg ik maar zeggen. Nou, hoe winst dan die neetradio? We draaien alle dagen ergens in het programma een plaat. Daar zit een sirene in. Die hebben wij er net in zet. Die zit er standaard in. Dat is net deze. klinkt echt. Nee. Er zit echt een sirene in. Die komt in de rit van het programma voorbij. En yes dat, dan kiest appen Neetradio naar huis. En dan maak eens kans op die Neetradio. Hier is Pussycat.

oeren, oeren wijzen, zelfs oorloeren is mogelijk. Maar dat zit in het programma ergens. Deze quiz is helder, in die zin dat die alle dagen spelen wordt op dezelfde tijd. En dat het gaat om zaken om elkaar relateren in de tijd. Muziek in de meeste gevallen is eigenlijk Joert. En het centrale thema is Joert vogels. Vogels. En die twee zitten net in, hek al zijn. En dat is ik zo. Wollen een horror classic om die mij te kwalificeren. Oh, de prijzen waar we het nog even bij slingeren. De noden voor koffiemok, de noden voor koekjes, tretje en sticks. Maar liefst de noden voor koffie of theelepel is bij Jert bij vraag 3. En die ring, die hebben er de Joer net meer bij. Hè? Nee, oké. Dat is juister. Gewoon een standaard prijzenpakket, net minder, daarom. En het aardig iets om mij te doen is vanzelfs tiergegrut. Dus toch een gooi naar... dit fragment. De vraag is, hakker bent spieletje. Ja, dat is wel de definitie van de evergreen, dit noemen we. Een witte duif. Witte duif. Bird in the sky. Koek, koek. Hakker bent is dat. Heb het dus 0620 voor jou en Jochen nog maar in de quiz. Die witte do was jong terror. Welke selectie geert terror? 0620 voor jou en Jochen. Jochen is dus noemer.

viermal. De Beatles. A Day in the Life. Je sneller dan Sting Sunday. Roep Friesland. Nog eentje. Blurred Lines is hier.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu een ontmoeting Santje in oktober, hiense spot van wereldklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsenie.
5: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
6: Thuis in Friesland met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is 12 minuten. Oer, zie je een... goed ruim minuten al haast. Nodig voor, oer, het waar dadelijk de quiz. Jeder of letter als die kwalificeren worst en mij doen worst. De vraag is, van Hokkerbent is dit. Nou ja... Bird in the Sky, een witte doo om exact te wezen. En ja, hoe heet de selectie die dit naar voren daar bracht? 0620, voor jou en Jochen, nog mij met de quiz dadelijk.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
13: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
15: Nul de Voor. Mijn Wim Brons.

Sunshine Ain't Little Love. Die Electric Light Orchestra uit Nieuw Grassantig. Onthoud dat. Want die taal is dadelijk van belang. Als mij, dat is toch een quiz te meesten. Ja. Jochem doet zien. Dit is gebeurd leuk. Ik zit een beetje in een countryhoek, Joet. Ik dadelijk nog meer op de lijstje te steken. Maar eerst is er maar eens even. Pieter Wilkes en Oren. Maar ik ben een Fries. Sony Ratel, dat is. Ik ben...

0: En Oren zei ik, ja, daar ben ik gewoon de Bounty Hunters. En Johannes riep me aan. Pieter Wilkens zei, ik ben een Fries, een echte Fries. En ik wil eigenlijk net, maar dan gebeurt het wel. En dan, nou, dan ging ik met mij.
1: Jetter of letter?
0: Beetje de strekking. Tikkie, ja, tikkie. Maar dan origineeler verwoorden natuurlijk. Oké, de quiz. Jetter of letter. Aan de telefoon hebben Gerard Mosselman van de Westerrijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mooi, dat is mijn dorst. Wist even een sleutel in, begrijp ik? Of even aan het rommelen?
2: Nou, een beetje een pillen in de garage, ja.
0: Juist. Oké. Nou, ja, is er wat online?
2: Wat zei je?
0: Ik zei, is er wat online?
2: Ik ging om de garage.
0: Nee, dat hoop ik. Nou, ik hoop, misschien wat er in de garage staat, dat hè, wat online.
2: Nee. We hadden het naar je garage door een kriek en een plafond wat isolering. Dus duurzaamheid, hè? Verduurzaming. Dus,
0: ja. Oké.
2: De warmte een beetje binnen houden.
0: Ja, dat is ook in de garage van belang, snap ik.
2: Ja.
0: Mooi, nou, dit kwam die vrij bekend voor. Hè?
2: George Baker Selection.
0: Dat is een ziek idee, de George Baker Selection. Una Paloma Blanca. Nou, hartstikke mooi, mijn 16e quiz. Bist goed in je taal? Best wel moeilijk deze ronde, zeg ik.
2: Oh. Ja, ik moet correct zeggen, als het me net moeilijker maakt dan die eerste, dan valt de slag aan. Maar,
0: ja, nee.
2: En ik ga Scoffelien, ik is mij die. En toen kreeg ze mooie, onder oren zo'n mooie sleutelhanger. En die rekken wat dan heen.
0: Oh.
2: Ik denk dat ik maar weer eens een muziekje geef.
0: Ja, die zit never in het prijs bekend, maar eerlijk.
2: Jammer.
0: Nou, krijg je nou iets, dat rekken nooit weer aan een koffie of theelepel.
2: Oké.
0: Tenminste, ja.
2: Dat is genoeg, jongen. Het is een aardig iets in ook. Maar
0: het
2: boert in hier talen, ja. We maken mijn schen, hé.
0: Nou, het fragmentje weer makkelijker dan de quiz. Maar goed, we horen die gewoon even de chinoen. En dan komen we er
2: verder.
0: Ik begon het programma My Shine Little... Of dit uur begon ik My Shine Little Love... van de Electric Light Orchestra uit 1990. De vraag is, kan Una Paloma Blanca van George Baker... Zal ik zien in dat fragmentje natuurlijk. Kan dat jij er of Electric uit als Shine a Little Love van de ILO uit 1990?
2: Oeh.
0: Ja, dit bedoel ik dus.
2: Een sandwich 14, wie doen Jedder.
0: Dat is een ziek idee. 74, wie dat. Paloma Blanca. Ja, nee, zij komt er goed uit. Dan neemt ze het heel serieus, dat vind ik mooi.
2: Ja. Alles, hè? Alles. Ja.
0: Van Ian Wietedo, want dat is de Paloma Blanca. Ik dacht zelf altijd dat het een wietstroom was, maar het gaat om een wiet. Ja, wat historisch dat het wie eigenlijk, Paloma Blanca. Is dat een Paloma Doof is?
2: Ik dacht echt stromen en is wel Spaanse sfeer. En,
0: ja, dat dacht ik ook altijd.
2: Hapke en de snapke op het stroom, is wel zo.
0: Ja, dat dacht ik dus ook. Ja.
2: Maar die doos maakt het eigenlijk wel misschien, maar dat weet ik niet.
0: Waar weet. Komen we Jood net achter, tenminste net nog. Nee. We gaan naar Traaien, Lietse Vogels. En dat is dan dit verhaal. Bob Marley. Ja, poe. Ja, dat als Bob Marley. Als Bob Marley is.
2: Ja,
0: en dan zei poe, dat keer voorkomen.
2: Ja, letter.
0: Letter zei het? Dat is nou uit drie. Dat klopt ook nog, want het is zonnezantig. Ja, nou mooi toch? Tretje koekjes.
2: Hey. Oké. Nou,
0: dan nou voor de koffie of theelepel, vraagt Rijen. Bij Prince hebben we het weer hoe doen.
2: Dat is letter.
0: Dat is hij dan. Verrek daar. Rap. Ik al je boer, man.
2: Machtig, mooi, man.
0: Machtig. Ja, nee. Ik sluk me helemaal door. Ik ken er niks meer, meer of minder van mij. Hartstikke log eens maar de koffie, het koffiepakket. Laten we het samen opschreeuwen.
2: Ja, bijna genoeg. Superleuk.
0: Mooi. Nog een meidealing of zei ze nou plaatsje maar weer?
2: De muziek erin. Ik wens jullie een goede uitvoering en tot een andere keer.
0: Leuk is mij, die is Gerard Mosselman.
2: Yo.
0: Hoi. Oh ja, meer country, ik beloofd, hè. Bij deze, een echte hier. Garth Brooks. I'm Shameless.

Garth Brooks, hier van de country kanonnen. Amerikaanse country kanonnen. Ian Jochen toch al. U dat hier komt, ik disse Shameless. Van de Romstuit Helmdal, dat vierde ik wel vaker. Er zit vanzelf al je fragmenten in de quiz. Dan denk je, oh, dat is een leuke plaat. Dat is wat. Superleven Jerewolle. En dan draai ik hem net Helmdal. Dat is natuurlijk een beetje frustrerend. Dus, maar we kunnen nog een beetje rug zetten. Dit kent altijd een. De George Baker Selection. Maar de Witte Dodus. Paloma Blanca.

tekst zit echt vol verwijzingen naar je vogel. En dan toch denken dat het door het stroom gaat. Dat is een bijzonderheid. Dat ik hier dat. Paloma Blanca, I'm just a bird in the sky. Waar we er net fleuren van. Evergreen van de George Baker selectie. Ik zie op mijn enige regelmaat Neetradio binnenkom. Dan liek het zeker alsof een plaat mij een sirene erin draaien. Maar dat is nou net gebeurd.

0: De 87, Better Be Good To Me. Tina Turner, wie dat? Struimelijk voor je Alven. Dadelijk het Friskenijs. Een update is net zo gay fris natuurlijk, maar toch een oersjug dan van het Friskenijs is onstelde.
1: Wat is die Nijs van deze week?
2: Dat is nogal iets prutsen.
1: Bijzonder?
3: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
4: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
5: Ik word er blij van.
4: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
6: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
4: Debat en opinie op radio.
5: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
4: Sjogmaai op Snijn te Middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
3: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries.
1: Is dat zo?
5: Dat is niet anders.
7: Nee. Op de radio.
4: Maar ik op televisie.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Liggen nog heel veel zien. Het Frieske Nijs nou bij Timo Jepkema.
10: Goedemorgen. Bij de vuurwerkactie in Ljouwert is juster 423 kilo on consumentenvuurwerk inleveren. Er zitten benam vuurpilken en knalvuurwerk bij. De inleveractie werd georganiseerd door de Oerhiet, omdat van consumenten zo dit hier een vuurwerkverbod hield. Nu ook in het consumentenvuurwerk is nog 50 kilo on vuurwerk inleveren dat van gewoon gebruik al langer illegaal is. Ik wou het vuurwerk inleveren, dat bedoelt dus om uit te steken op een boot, had je bij Gliks Pechhaven. Joost kan ook vuurwerk inleveren worden. Ons inhoren metjes bij de milieustritten op het Jereveen. Plisselijk belang Bon Burgum vindt dat een nijbouwplan van 400 nieuwe wetten in het dorp net past binnen de nieuwe regels van de provincie. Nevens vastzitter Marta Kootstra schoede rond te wijzen maar van maximaal 200 wetten. En dat vindt ze al meer als genoeg.
11: Dat is al volle meer als de behoefte die bij ons eigen dorp past. Wij denken dat we ons daar al flexibel opstellen inderdaad.
12: Heb je echt safvolle nieuwe huizen nodig? 400 in Bon Burgum?
13: Uw inschatting is van wel. En meesten die rammel je regelmatig om in door beste wetten harder wenen. We bloeien die wenningen, starters worden uit ouder en wel in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
10: Zij het wethouder Tjebbe van der Meer. De gemeente wil de plan gewoon uitwerken en verwacht het dat de provincie mij werkt. De politie had justerjoen een 47-jarige man uit de gemeente Wat is Friesland onhouden. Er weer een melding van bedrieging in de man binnenkwam. Nevens de politie zoer de man in bedriega mij de deer. De verdachte zit vast en zal jet worden. Vanwege de privacy maakt het de politie net bekend in hokker plak het incident weer. En een fietser is van een mol verwoenen rekken bij een botsing met een auto op het Jereveen. Het ongeluk bar om 20:08 op de kruising van de Rottumerwei en de baronesse de Vos van Steenwijk singel. De fietser is mij een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk gebeuren kon. Dan het waar, zin en wolken wisselen waar ou. Het warmt bij een zwakke eerste wien op naar 20 of 21 graden. Middags neemt de bewolking stadig rond aan en volg je in de joen en nacht buien. Het is dan een gratis tolven.
9: Oké, dankjewel. Ja, kwart maar krachtig met het waarbericht. Ik ben Timo.
10: Zo is het.
9: Hoe de Noorden, Nijbelen en op de radio. Altijd alles op omroepfriesland.nl op de app op de smartphone.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Nodevoor.
5: Maiwim Brons.

De Contours en Do You Love Me, bekend op Nijburg, toch de film Dirty Dancing, des 10 jaar. Dat klopt. Want die kwam, het is origineel noemde het de seks te gereren, maar het water op het einde heet in de ethisch vanwege die film. 88 om correct te wijzen. We hebben dadelijk contact met Randolf Algera, dat is een kunstenaar van het Jereveen. Die is toch mij in de Almanera Art Prize. Dat is een vrij prestigieus barn in Spanje. Vanuit Spanje, internationale prijs is dat. En hij had zijn schilderij in Stuart. Happy Days 2. En die is geselecteerd. Daar is hij eigenlijk vrij gruts op, heb ik het idee. We hebben hem dadelijk op de telefoon hoe dat dan precies is. Wat is dat voor schilderij? En wat is dat voor prijs? En hoeveel komst maakt hij erop? Dat soort zaken komen dadelijk om bar. En verder kunnen we die nog attenderen op de actie De Nederradio. Die hebben we ook nog erin. De Omroep Friesland is de rampenstuurder. En om dat een beetje kracht bij te zetten, deze week jouw alle dagen een Nederradio voort in Nodervoor. Hey, als er een rampbart en alles valt uit, dan is de FM-radio nog in de loft. En de herst dan wel een Nederradio voor Neder natuurlijk. Of een radio in elk geval. En een Nederradio is nog handiger, want die kist op wienen en er zit een zonnepaneel op en zulke wat. En die krijgt een cadeau. Als het een plaatje is met een sirene erin, dan mag het Nederradio naar huis appen. En dan maak ik eens op die radio. En dat kind nog, dat ja, zit dat nou tussen nou en die jaloer? Ik weet het net. Nou, het zit er zo wat, denk ik. Dus ja, leef het samen. Zullen we het maar een beetje beter houden? Er toch nog een soort mensen dat er al een sirene in ziet in de plaat. Maar dat is dat wie nog net het geval. En de die sirene die zit er native in. Die hebben wij er net in mixed. Dat zit gewoon in de originele opname. Dat moet ik niet mijn horen. Dus het is net een sirene die Tajek is, ik ben zeker. Frederike Kleefstra. Is hier, mijn grote grieze vogel.

0: Duizenden kunstenaars van de hele wereld sturen werk in, maar een selectie mij terug naar de hele finale. En daar zit dit hier ook een schilderij bij van Randolf Algera van het Jereveen. Zijn Happy Days 2 is selecteerd voor de internationale Almenera Art Prize. En we hebben hem op de telefoon. Goeiemorgen.
1: Ja. Goedemorgen.
0: De Almenera Art Prize. Dan mogen we eerst even del zetten. Wat is dat, Craig?
1: Nou, dat is eigenlijk een hele beroemde internationale Spaanse prijs. Die uitgereikt wordt elk jaar in allerlei categorieën. En ik ben dan genomineerd in de categorie Fantastic Realism. Fantastic Realism. Er zijn 10 categorieën. Dus een portretschilder en het gaat over een landschap en allerlei
0: stillevensdingen, ja.
1: Ja, ze hebben van alles hebben ze. En mijne valt onder het Fantastic Realism. Je stuurt dat zelf in. En dat kan iedereen doen. Maar je moet wel goede kunstenaar zijn natuurlijk. En dan wordt er ook een selectie gemaakt van mensen waarvan zij denken dat het een geschikt schilderij is. Dat is eigenlijk de eerste selectie. Die doen ze dan gewoon via foto's die opgestuurd zijn.
0: Ja, je stuurt net het schilderij zelf naar Spanje dus. Het is echt een foto online.
1: Dat is een fase verder. Ja, dan ben je in de finale.
0: En daar zit jou nog net, begrip ik?
1: Nee, daar zit ik niet in. Kom ik ook niet in, heb ik al gezien.
0: Oh.
1: maar dat geeft niet. Ja, maar dat is een selecte groep van 40 doeken of zo. Ja. Dus ja, dat blijft echt niet zoveel over. Dus dit is wel een hele mooie, het is wel een hele mooie erkenning hoor, een semifinale. Dit is wel, dan zit je wel, ik was er echt trots op, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh, mooi zo. Ja, het is nou een online expositie begrip ik, maar ik kon net helemaal goed vinden eerlijk zijn.
1: Ja, die online expositie, die kun je gewoon, als je die opzoekt onder die Almenera Art Prize, dan kun je in verschillende categorieën zoeken. En onder Fantastic Realism sta ik dan.
0: Ja. Nee, ik zeg dat Fantastic Realism en ik hier schilderijsje en ik denk, dan moet het erin vallen. Maar ja. ik kom even net, maar dat is wel om mijn digitaal vaardigheden, moet ik nog wat. Ja. Maar Fantastic Realism, het is een schilderij, we moeten even naar het schilderij, dat denk ik. Het is een schilderij van een hoentje op het stroom, maar een vrouw, een vrouwelijke robot.
1: Ja.
0: En die op een of andere manier is haar topke al pakt. Ja. toch?
1: Ja, is de hond mee in spelen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En die robot die wil de topke weer om, hè?
1: Ja, die buigt zich naar voren om die hond toe te buigen, om dat terug te krijgen. Dat hondje dat staat helemaal in de stand spelen. En dus dat is klaar om weg te rennen en om heel speels te zijn. En waar het om gaat in dit hele verhaal is natuurlijk, dat je zei het er zelf al, er zit een vrouw op het strand en het is een robot. Maar het gaat natuurlijk om de emotie, het gaat erom dat we natuurlijk in een tijdperk leven waar robots, misschien wel op veel kortere termijn dan wij denken, gewoon toegankelijk worden. En het gaat een beetje over emoties van mensen en hoe robots daarmee om kunnen gaan. Dat is een beetje wat ik probeer te vertellen.
0: Ik heb schilderij even nauwkeurig, maar ik heb hem goed beschouwen inderdaad. Maar ze shirt nogal boos, die robot. Heb ik het idee.
1: Ja, ze heeft een echte gezichtsuitdrukking, ja. Nou ja, dat kan een robot natuurlijk doen, hè. Die kan wel een emotie nabootsen, maar een echte emotie niet voelen. Dus die begreep totaal niet wat die hond wil. Die hond is speels, die heeft gewoon zijn eigen wereld waarin die zit. En zo'n robot reageert natuurlijk gewoon op een andere manier. Dat is ook wat ik probeer te laten zien. Dat vind ik ook leuk. Kijk, het staat ook in een hele realistische omgeving. Dat is het strand en dat is allemaal, dat is zo realistisch mogelijk geschilderd. Hè? De luchtstrepen die erin zitten van de vliegtuigen nog. Dus daarin zie je dan een tafereel waarin dat hondje eigenlijk emoties vertoont en waar de robot dat niet kan.
0: Ja.
1: En de vraag die ik probeer te stellen is als, wat als robots een uiterlijk gedrag, als je dat nou eens van mensen kan onderscheiden, of die gevoelens werkelijk kunnen begrijpen, of kunnen ze alleen maar perfect nabootsen? En hoe ver moet dat eigenlijk gaan? Want ik denk als wij robot gewoon slim reageert, dat zie je nu al, hè? Dat in het hele tijdperk van chat en al die AI wat we nu hebben, hoe slim eigenlijk gereageerd kan worden met geleerde lesjes.
0: Ja.
1: En hoe lang duurt het nog voordat we verliefd kunnen worden op een machine? Dat kan best wel snel, denk ik.
0: Volgens mij binnen mensen, er binnen al hele volkstammen, dacht ik, in love with ChatGPT.
1: Ja. En dan denk ik niet eens dat het erom gaat, dat het niet eens bepaald is wat een robot voelt, maar wat jou laat voelen. Dat is eigenlijk de truc. Dus het vertelt iets over de toekomst en misschien wel iets meer over wat het betekent om mensen zijn.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat ik probeer te doen.
0: Het is een tikje dystopisch demij.
1: Oh, nee, dat vind wel. Nee, het is gewoon het wakker schudden van van jezelf. Dus wij bepalen uiteindelijk. Uiteindelijk blijven het dode dingen. Wat er ook gebeurt. Ik denk niet dat ze ooit een echte emotie kunnen nadoen. Maar ze kunnen je wel voor de gek houden. Ja. Dus ja, het is een beetje aan onszelf hoe we ermee omgaan. Dus wij bepalen ons mens zijn. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: En dat valt onder het kopje fantastisch realisme. Het schilderij heet Happy Days 2. Het is intussen verkocht, zeg ik. Kijk.
1: Ja. Ja.
0: Weet je dat in? Hebben we dat weten?
1: Ja, het gaat naar een bedrijf dat zich bezighoudt met IT. Dat is wel interessant, vind ik.
0: Ah, oh ja, dat is wel leuk natuurlijk. Ja.
1: Okay. Ja, ja, dus die zit er middenin.
0: Rondolf Algera van het JRVN. Dankjewel.
1: Dankjewel.

Jootje van jaren 80, The Unforgettable Fire van U2. Yveske toch dat er een sirene is hier, want die hebt dus net radio, maar... Nee, het is wel misschien enigszins alarmistisch qua klank en de toon, dit noemer. Maar de sirene zie je er net in, even zus. Die komt nog, verderop.

interpretatie krijgt u het KMD. Veldman en Tommy de Bourbon. Dat is een pedal steel gitarist. 92 degrees, dit. Eat it. 3 minuten voor Alphen. Nog een, dit klinkt ook, ja, nog een die denkt dat er een sirene is in Siert. In ieder geval de 12 ronde platen. Renske, ja, die heeft wel meer trouwens. Die heeft ook al de sirene. Dat, we hebben er net gehoord. Daar komt nog, de sirene. En als het hem eerst hebt, dan Net Radio. Maar het komt op zijn Net Radio. Hoeveel tijd om het hartstikke doen, net. Dat is langer niet stellen, hè. Nou, ik denk dat hij hier ook net in zit eigenlijk. Capital Cities is hier.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
3: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
4: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. 20 november is verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek mooi dwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Nou, dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu weer dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Nou, echt, dit is wel heel... Ze breken nou echt de boel aan bij de NOS op achtergrond. Dat werd heel slimmer. Ja, Timo Jepka, die werkt eigenlijk, die heeft u verteld dat er verbouwd wordt bij de NOS. En dat die nijslezers, die matten toch een soort corridor, werd er overal omheen dan de bouw aan de gang is. Mat ze mij een bouwhelm op naar het hokje dat ze het nijs voorlezen. En ondertussen keert de verbouwing gewoon terug. En dat is een terug goed hier, en zij is nou niets krijgt. Oké, Oerketrij is begonnen bij deze van Noorden voor op woensdagmorgen zo'n oktober. Mooi is de radio onnest en dat is de bijbloost.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.

0: op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is YoCadeau het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij YoCadeau heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op YoCadeau.nl. YoCadeau. Geef magie aan elk geschenk.
1: Staal, zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Noden voor. My Vim Brons.

0: scroll even door de reacties. Ja, Nate Radio. Ja, de sirene Hegget. Nate Radio, Nood Radio. Nate Radio. Ja, hij ziet er toch echt in. De sirene Dr. Beat, wie dat, van de Miami Sound Machine. En ze hebben wat er hier nu pakt gewoon. Dat is eigenlijk redelijk willekeurig. Bart, Jannie Travaille van mijn naam, hoi.
1: Ja, goeie.
0: Ja, de Christen wil mij die sirene, zeg maar zeggen.
1: Ja, van, ik helemaal op skill ga jerken.
0: Van, oh, de zes op skill gebrilst.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar ja, via de radio is dat...
1: Oh.
0: Nou, hartstikke mooi. Maar,
1: ja, best, hartstikke leuk.
0: Ze is maar winnaar van die... Dat is allemaal, ja, ik is hem opladen, op wienen.
1: Nou, ben bereid.
0: Stuur hem zo kan mogelijk daar. En broeken, nou ja, ik hoop dat het net broeken was natuurlijk. He, dat is zo net mooi.
1: Ach ja.
0: Lever net.
1: Is leuk. Lever net, nee.
0: Nee, ja, de kist hem natuurlijk. Ja, Soestem kist hem altijd wel broeken. Maar ja, daar is hij natuurlijk net helemaal voor. Hij maakt voor Neet. Dus bij het Neet-pakket was het eventueel echt gest misschien. Dat weet ik eigenlijk net.
1: Maar... Ja, nou leuk. Nee, heb ik net.
0: Nee, nou ja, dan is dit het begin misschien.
1: Ja, precies. Ja.
0: Is er nog proviant om heen bouwen en.
1: Wat flessen water en zo, ja. En wat flessen wien en dat soort dingen.
0: Ja. Flessen wien! Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, goed, we hopen dat het net nodig is. Maar ja, je maakt de kleren voor wijze, zeg maar zeggen. Dus,
1: ja, zeker.
0: Nee, de radio komt erom. Dank voor het bijdragen.
1: Mooi, prima, okay. Radien.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Fijn uitsturen.
0: Yes.
1: Hoi.
0: Ja, we moeten even terug, want die machine, die pimpampet-automaat, die... Pim Pampet Roulette, klinkt het wat volwassener. Wat komt eruit?
2: P.
0: De letter P, dat zie je bij een plaat aan mij. Dat zo wijs ik in de Paul de Leeuw, maar dat ken net, want die draai ik nou dadelijk voor het dadelijkse. Dus dat weet ik net. Even moeten we eens met de P. Paloma Blanca heb ik al draaid. Dat is trouwens Una Paloma Blanca, denk ik. Hè? Of is de titel officieel Paloma Blanca? Want dat denk je het wel een beetje om. Het maakt, de titel of de artiest die maakt officieel maar die letter beginnen. Want anders dan kunnen we er van alles erin rammen. Dat is net de bedoeling. Titel van artiest, mijn P. Best van harte welkom. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. 0620. Fjouren, Jochen, Ian, Jochen. Dek is dus Kistien Quatskip op kwijt. Heeft u wel via de app van Omroep Friesland op de telefoon.
3: Vlieg met me mee naar de regenboog!

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denk je in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag.

mag alleen van jou. Of liever regen wil blijven alleen bij jou, Paul de Leeuw. In eigen woorden. Utwaanjochtig. Het is Songfestival. Wat is het? Pastiche? Idee? Persiflage?

En dan muziek, meiden. Juist. Al blauwe vingers krijgen van het appneus. Hè? Hier naar het oren. Nee, radio's. Ja, er letters. En dit. Hè? Maar er komt toch wel leuke suggesties binnen. Peace of Mind van Boston. Zet ook je krijgt Edith Piaf. Non rien de rien. Non je regrette rien. Daar begint eigenlijk net met de P. Hè? Voornamen maar met de P beginnen, toch? Is dat het idee van u? Piaf, konden we dat ook goed? Nee, ik denk het net. Ik zeg even naar de jury. De uberstrenge Christ. Christel Winder, lekker de rugdrager van het radioprogramma. En de notels. De Pimpampet, Phantom of the Opera van Floor Jansen, Henk Poort, zei Jalma, zeker. Peter Koelewijn. Lekker leuk, komt van de dak af. Of Sweet 16, bij Peter. Ja, die hebben we draaid al van de morgen. En Reinder, die laatste dan bedoel ik. Peter Koelewijn, hebben we noteerd. Piano Man, Billy Joel, Pussy Mau van Doris. Of Painted Black van de Stones, uit Mariet. Private Dancer, Tina Turner, Karin komt er mij. Pick Meat, echt leuk. I Saw the Light, Johan, heb dat dus. Polonaise, Hollandaise, Arie Ribbens. Ik heb nog in Friesland winnen, hè? Arie Ribbens. Linda. A Passenger, My Let Her Go, zei het Hinken. Poco, Call It Love, echt lekker als radioplaatje. Ik tocht een Pussycat, zei het Aaltje. Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart. Lies komt er mij, echt een mooie classic is dat. Pat Benatar, We Belong. En partner, Cayuta Hill. Is dat nou... Ja, oh nee, Poco en Call It Love. Cayuta Hill. Dat zijn beide van die radioliertjes. Nou, als je nog een idee hebt, heb het dus 0620. Via wordt Njoggen, muziek, mij de... Denk je het om dan? Plaats je lang de tijd nog. Dit ben de Doelezen en Illegale Taxi.

0: een van die letters. We zien je de
1: P.
0: Dat er dus muziek met de P. De Bibberij Muziek, Sevenshin. Er is nog van alles wat binnenkam is. Pieter Wilkers, Big Heer. Maar een paar keer zien wij een douche met David Neemt. Pokerface, Paradise. Photograph, Ed Sheeran. Proud Mary van Tina Turner, Ike Tina Turner. Please Please Me, The Beatles, Penny Lane, zo herkennen. Martin, schreeuwt dat. Dat is ook wel een bijzondere. Papa drinkt bier van Günther Gabriel. Dat zijn John. En Pink Floyd, Pigs. Patience, Guns N' Roses, Pretenders. Van, A Peace of Mind van Boston. Van alles. En ik eerlijk zijn voel ik een beetje richting Pick Meat. Ik denk dat is wel leuk. I Saw the Light, maar toen werd ik bij beïnvloed. In de studio. Nee. We Matadissen van Mariet. Dat is wel mooi. Deze als ballade. Ach, dat is ik wel samen. Het waren wilde tracks, hoor. Die taxi, dat is een druk plaatsje. Dat we echt denken, nou even een beetje rustig graag. En dat jat ik voor dat vliegwebben mee naar de regenboog. Leuk die Paul de Leeuw, maar het is een druk bandje. Het is tijd voor een ballade. Dus Mariet, we sluiten bij daar, Johan. Dank voor die suggestie. Dank voor alle suggesties, trouwens. Ik ben er mooi bij. Mooi weer een ronde. Dit is de Piano Man van Billy Joel. Dat is een beetje wat het nice van Jelven.

Piano Mary, dat van Dillage wel. Als ballade en muziekje mij een onrecht of onrikt, zou ik het zeggen, terug Mariet. Mooi weer een dat Johan Terpstra presenteert mooi nodig voor de Wredder Keen, de Pimpompet machine. Ja, die kent dat ook wel toch? Pimpompetten? Ja, komt vast goed. Het rent naar Jalve Tolven, update. Of ja, een oersjog is het meer, hè, van het Fries Gedijs. Controle!

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: En de video al, Timo Jepkema. Goedemorgen, Timo.
14: Goedemorgen. Troch een flater van de gemeente Acht-Karspelen binnen zo'n 400 zakelijke e-mailadressen zich bewerren voor oorontvangers. Dat meldt streekomroep RTV NOF. Dat barre bij een mail over nieuwe factuurbetingsten. De gemeente had excuses onbeheer en maatregels naam om weerhelling vat te komen. Nevens de gemeente binnen geen oren persoonsgegevens lekt. Wel worden de dupeerden waskogen voor extra risico op spam en phishing. Bij de vuurwerk inleveractie in Ljouwert is juist 423 kilo om consumentenvuurwerk inleveren. Er zit benam vuurpielken en knalvuurwerk bij. De inleveractie werd georganiseerd door de Oeriet, omdat van consumenten zoet dit hier een vuurwerkverbod hield. Jonken, het consumentenvuurwerk is nog 50 kilo om vuurwerk inleveren dat van gewoon gebruik al langer illegaal is. Ik wou vuurwerk inleveren dat bedoeld is om uit te steken op een boot als je in Nederland binnen. Joet, kan ik weer vuurwerk inleveren worden? Ont inoren van een beetje bij de milieustritten op het Jerveen. Het bestuur van de dierenweide in Soerusteveen had flinke noord hoe gewot dat fotsmieten wordt. Maar regelmaat worden bedonen en beskimmelen itensresten in het bistenpark dumpt. Het fretten is gevaarlijk voor de bisten die te ziek van worden kennen. De dumpers kennen soms brutaal te werk, zei het secretaris Arianne van het Ende van het Hertenkamp.
15: De laatste keer is het door hen smitten. Nou, eigenlijk haast onder uw zegen. We winnen er ons voorin. We hadden er fruit en groente deel smitten.
13: Ja.
15: In datzelfde hoekje. En we zijn er voor weer bezig. We gaan niks doen. En toen is de wereld heen gegooid.
14: Het fietster Anouska Koster van de Westerijn riet Takomir in Franske Tjenst. Na vier hier bij het Noorse Uno X riet ze Takomir voor het Covidis Women Team. Koster riet bij Uno X benam in Tjenst van Oren. Bij de nieuwe ploeg krijgt ze vaker een kans om voor eigen succes te gaan. Covidis is al jaren een vertrouwde namme bij het Molisch Hut fietsen, maar had zo'n vier hier ook een vrolijke uitdeling. Dan het waar, zinnen en wolken wisselen maar oud. Het warmt bij een zwakke eerste wien op, naar zo'n 20 of 21 graden. Van een middje neemt de bewolking stadig ontstaan en volg je in de joen en nacht buien. Het is dan een graad als tolven.
13: In een mooie bult naar je brug. Timo.
14: Zij is het.
13: Lang daarvoor is niet het NOS, nou is nog jette. Hij is nou echt.
14: Nee.
13: Dan is er een duin. Hoe is de Joert Hinnematten? Ja. En de, want de Wurkenster.
14: Ja.
13: Hij is dan ook recht echt. De herkenst het nou dat we waarom?
14: Nee.
13: Ze hebben het onder het bulletin. Hij is de hele boel sloopt er.
14: Het is oh, is het wie het zou loert?
13: Instwatting. Nee, nee, nee, is dat niet denk ik. Maar ze verbouwen de
14: zeven. Ja, ze verbouwen behoorlijk.
13: Als er ergens nice lessen is, dan denk ik, nou is het leuk best, toch?
14: Ja, nou dat ligt het mij vol. Want dan is mijn helm op erin.
13: Ja, dat is.
14: En dan in die verbouwerij.
13: Ja, het is wat.
14: Nou.
13: Het is zwierwerk, maar het mat hier in de dwan. Dus dank, Timo.
14: Jo.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hé, hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
16: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
16: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
26: Nul de Voor. My Vim Brons.

Town Called Malice. You do something to me, Paul Weller. Nou ja, dat is het solo succesje van Paul Weller, jongen van de Jam. Het zie je zo in de hollen bij deze van de Jam uit 82.

0: Randy Newman. Meestal cynische teksten.
1: Take it, boy.
0: Dat, ik denk dat dit een persiflage op de Eagles is, eerlijk zijn van hem. Rider in the Rain. Dat koor ik het niet, hij zei Seymour. Wat is in hemzelf een leuk liedje, toch? Weer achterzonder. Rider in the Rain. En daar is die de Jiddy-kalender op Orieke van Willem Breusma. En zeventje, zoor oktober. De batter de Fatih. Martin Murray, jonger van de Honeycombs. 10 jaar die wordt 84. Bob Webber van Sugarloaf. Met 81. Kevin Godley van 10cc en van Godley and Cream. 81, Jewett. Dave Hope, dat is de bassist van Kansas. Zonne 20. En John Cougar Mellencamp, het 10 jaar die. 75, Wutter. Nou, ja, een lekkere rocker is dat. Bekend van Farm Aid. Dat heeft hij opgericht met Willie Nelson en Neil Young. Voor de ja, familiebedrijfboeren in de VS. Wie dat voor de, net voor de state, voor de Grutte Farms. Voor de Grutte, ja, op schaal. Maar echt voor de Lietse familiebedrijfjes. Daar is dat voor, dat Farm Aid. John Cougar Mellencamp, hier van de initiators daarvan. Ricky Phillips, het zien jullie, dat is de bassist van Styx. Bekend van Babe en zo. Hij heeft het voor jou recent, Jord. En Tico Torres, drummer van Bon Jovi. 23. William Henschel van de London Beat, 66 hier, Jord. Heb ik ooit nog geïnterviewd in de jaren 90. Die totaal de gek met mij. Misschien met die draaien in die London Beat. Die doet alle draaien de gek met mij. Maar goed, 66 dus, die man. Victor Laszlo van de hit Breathless, 66. Anne Curlis van Exposé, 63. Sam Brown, dochter van Vicky Brown. 62, Jord. Stop, is ze bekend van Sam Brown. Tony Braxton, jongere 50, Jord. Ellen ten Damme, het hier, die is wat jongere 50. Tom York, frontman van de Radiohead, 58. Nou, daar hebben we er wel eens. Louis Capaldi is ik, heb ik nog zien hier, die Jord. 30 hier. We moeten eigenlijk wel even naar zijn favorieten. Nou, favorieten, maar hier van de favoriete rockers, toch? John Mellencamp, bekend van Authority Song, ROCK in the USA, Paper and Fire, wie eigenlijk zijn enige echte hit in Nederland. Maar ook dit is een bekend veske van John Cougar Mellencamp. Jack en Diane, Jewett 24. Vanuit de Lokwenske, vanuit het Heitelon, John Cougar.

Steven Zander hier, Jort. John Mellencamp. De Biddy, my Jack and Diane. Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Is het laatst al voeren? Ik heb laatst met pensioen. Oké, wel een lekker plaatje is dat zeker. John Mellencamp dus. Ze is heel iets omgeriekt en die rond heel iets voorbij. Waarom eigenlijk? Hartstikke leuke plaat. Grimtosk, ergens van Simmerud Kaam, denk ik. Sterren in de nacht.

0: Wie dat? En daarmee is het weer een Jochem Rutten voor Tolven. Wat zit er dadelijk in Nooie Friesland? Simone Schaeffer is ons gehoord. Goeiemorgen, Simone.
1: Goeiemorgen. Wist je dat het een wieken van de digitale veiligheid is?
0: Nou, er is wel wat nijs op dat met zo nou en dan. Dus daar zal dat
1: ja,
0: wel verbonden hebben.
1: Ja, het is de
0: dus
1: van de digitale veiligers, maar in Nachtkarspelen konden ze er net al voldaan om dat veilig genoeg te houden. 400 mailadressen van bedrijven is opstritten. Daar hebben we dadelijk hoor. We hebben het vierde roer het WMO-vervier in Smellegeland. Dat had de gemoederen ik aardig dwaan. De justerjoen in de gemeente Rie ik. Is er nou een oplossing? Dat is de vraag. En we hebben het over erfelijke ziekte. Want daar wie justerjoen een speciale joen hoor in Tjemerum. En wie er persoonlijk verhaal, maar ik een zaakkundige.
0: Ja, wat voor erfelijke hokker, nou, erfelijke ziekte?
1: Dat kan dierziekten wezen, dat kan bepaalde soorten kanker wezen. En ja, hoe kun je daarmee omgaan?
0: Wil je dat weten of je dat hebben?
1: Ja, wil je dat weten? Dat zijn al je vragen en daar krijgen we geen antwoord op. Want het is voor elke nieuwe roos.
0: Ja, exact. Oké, okay, ja, generiek antwoord net mogelijk, maar je kunt het wel even nog hebben.
1: Zij.
0: Dat is heel dadelijk. Dankjewel, Johan. Succes. Oh, Jurre.
1: Dank.

The Divine Comedy, The National Express. Een absolute feeststemming, nemen we als hier. Beste Harker. Groetjes van Chris Tolwinder, linker en rechterhand van dit radioprogramma. En van mij Wim Brons. Ons zit Johan Terpstra hier, dus ben Johan het Hof. Meld me graag vreed weer. En verder is ik maatje er een waar is dat prima dat waar maatje er een mooie medie van. En dank voor het hartje, dank voor het muilen. Doeg. Oh, de les is van Diana Ross.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks, hè.
2: En op sneeuw om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel bruto om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat erom komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Bouw- of metaalproject. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk cyberveiligers en e-maillekken. Maar ik WMO-vervier en omtinken voor erfelijke ziekten. Dat alles in No in Friesland.
9: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
10: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hienste spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Noe in Friesland.
0: Simone Scheffer.

0: De Spice Girls win dat, maar het noemen stop. Nou, dat ben we net van doel, want we beginnen pas correct.
1: Van Tolvo, in Oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. In de wieken van digitale veiligens lezen 400 mailadressen van bedrijven in acht kaspen op stritten. Hoe kan dat? We hebben het over WMO-vervier in Smellingeland. Daar gaat het net goed mee en daar waart hoe praat in de gemeente Rijusjoen. Maar is er een oplossing?
3: Ik maak het hier nog steeds zwaarder. En meerdere mensen mij mee. Maar wij maken het hier heel groter zwaarder.
0: En we hebben het over erfelijke ziekten. In Tjumerum wie daar in Junoer, mooi persoonlijke verhalen.
4: En de voorlichtende functie over erfelijkheid en genen, ziekmakende genen, vind ik erg belangrijk.
0: Dat en vanzelfs het media-oersjoch en muziek tussen No en Inoeren. En nu is het Waberjocht. Matjitske, lekker noffelijk hier in de studio. Goeiemiddag.
5: En goeiemiddag. Nou, de zin is er heel mooi bij gekomen. Misschien op een soort plakken omjettig. Maar de zwakke zuid eerste wien warmt het dan van een beetje simmerskop naar 20 en 21 graden. Aan het eind van een beetje neemt de bewolking toe en wordt de wien wat westelijk en helpt flink aan. In de rin van de joene nacht volgt dan rijnwetter en is dan een graad of 12. Nou, morgen binnen de wolken, buien van zee, maar ik regelt zinnen. Het zal wel een stuk frisser omvielen, want bij de matig ont soms hudde natesten wordt het dan net warmer als 15 graden.
1: Ont inoeren.
2: Noe Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: En vanzelfs aanstom Jelvien volle meer oer het waar de komende weken, zeg maar. Het is intussen 8 en hele minuut oer tolven. Het is de wieken van de digitale veiligens en de uitrekkende in deze wieken is nou bekend worden dat er nog een flater van de gemeente Acht Kaspelen 400 mensen zakelijke e-mailadressen van een noir Schenk kennen. Die flater waard makken op 30 september doet de gemeente een mail verstuurde over verorings van vacaturebetingsten. Ik praat erover verder met Jelle Boerema. Hij is wethouder in de gemeente Acht Kaspelen. Goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
0: Ja, dat is wel een sneuwe bak, hè? Dat precies in die wieken van de digitale veiligers dit nou barrekoer. Wat gebeurde er? Wat is er gebeurd?
7: Ja, dat is inderdaad heel ongelukkig in deze week. Maar ja, het is alle 52 weken van het jaar heel ongelukkig. Maar ja, het is eigenlijk heel simpel te verklaren. Hè? Normaal gesproken, als we een e-mail versturen met gewijzigde factuurvoorwaarden, dan worden degene die de e-mail ontvangen, de e-mail wordt verzonnen in BCC. He, dus dat als je iemand een kopie van een e-mail stuurt, dan ziet de andere ontvanger niet welke personen allemaal die e-mail ontvangen.
0: Nee.
7: Nou, en in dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC. He, zodat alle ontvangers kunnen zien wie de kopie van die e-mail krijgt.
0: Ja, dan is het net meer anoniem.
7: Dan is het net meer anoniem.
0: Nee. Nou ja, ik zei het kreeg al in die wieken van digitale veiligers, dat roept dan voor te vragen op hoe drok ben je hem er eigenlijk mee dwaande? Want dan zou dit net gebeuren misschien.
7: Nou, dat op zich, het digitale veiligheid en bescherming van persoonsgegevens, echt onze hoogste aandacht. Hè. Ook de dataveiligheid, hè, want je hoort als een gemeente die gehackt worden en zo allemaal. Dus we zijn heel alert. Alleen ja, dit is gewoon even een persoonlijke fout. En ja, natuurlijk wordt dit gekwalificeerd als een soort van datalek. Maar ja, dit is meer een fout dan dat onze veiligheid in het geding is.
0: Ja, maar ja, troch flateres kunnen lekker ontstaan natuurlijk.
7: Zeker, maar dit ligt niet zozeer aan ons dat onze systemen niet goed beveiligd zijn, maar puur ja, de BCC is verwisseld van CCC.
0: Ik zeg wel altijd, wij mensen binnen het systeem. Dus
7: kijk, ik ben gelukkig zakelijk e-mailadres. Hè, dus er is geen sprake van persoonsgegevens, adresgegevens, telefoon. Nee.
0: Dus wat dat betreft neem je het net gigantisch heeg op. Is dit lek nou ik melden?
7: Als eerste, we nemen het niet hoog op. We vinden het natuurlijk wel uitermate vervelend. Hè? Dus we hebben gelijk actie ondernomen. En het eerste is natuurlijk eventjes met de afdeling naar gekeken van hoe is dit kunnen ontstaan. Maar we hebben ook alle 500 e-mailadressen, dus alle 500 ontvangers, hebben ook een e-mail gestuurd en bericht van wat er gebeurd is. En dat ze inderdaad naar moeten kijken van of ze niet per ongeluk nog weer vervelende e-mails ontvangen. Dus dat hebben we wel gedaan. Maar het is een niet dusdanige datalek dat die gemeld moet worden bij de autoriteit persoonsgegevens.
0: Nee. Dat is duidelijk. Het is een persoonlijke flater. Dat kan voorkomen. We binnen en blijven mensen in het systeem, zeg maar. Maar heem nou maatregels namen om dit voor te komen in de toekomst?
7: Ach, zeker. En dat natuurlijk wordt hier intern ook over gesproken. En we gaan er nog alerter op zijn om dit te voorkomen.
0: Dat is duidelijk. Dankjewel Jelle Boerema voor de uitlis hoe die e-mails die toch voor elke nieuw zichtbaar weer. Dankjewel.
7: Graag gedaan. Doeg. Nog een beetje.
0: Doeg.
8: Noi Friesland
1: Media Oersjoch.
0: Ja, Faike, e-mailadressen die het op straat te lezen. Het gebeurt wel vaker vanzelfs.
9: Ja. En het is een zakelijk e-mailadres. Ja. Dus als toen hij.
0: Het is een mooi keerwerkje.
9: Ja, maar als toen naar de website van dat bedrog is, dan kerst die.
0: Ja, vies te mek.
9: Ja, zei ze. Ja. Maar goed, het is net de bedoeling dat een gemeente dat
0: zeker net.
9: Dat moet een brengt.
0: Wat is er alweer?
9: Ja, het is al wekenlang een grote bende in de Waardstraten in Haarlem. Een aantal appartementsgebouwen die staan daar op punt om sloop te worden. En een soort bewenders die ben kennelijk hebben ze hun nog al een beetje ervan. Die smieten hun rommel, versmieten ze maar gewoon op straten. Deze man, die heeft er geen goed woord voor oe.
10: Mensen die hier nog wonen, die gooien dan van 3 hoog vuilniszakken en ander afval gewoon naar beneden op straat. Als je een beetje beschaving hebt, dan doe je dat niet. Het is niet alleen een rotgezicht, maar het is ook gewoon smerig.
9: Ja, dat vinden woningbouwvereniging ik en die lid de troep Futhelje. En om te vatten komen dat bij misgeert, komt er meer tafelsjog en we stekken pleetst. Dus dan kan meestal in ieder geval net zo'n poeder op een holle krijgen.
0: Nee,
9: misschien maar even naar Schiedam steen, want dat is die een teken van de actiedij in 1 dag schoon. En met dit initiatief wil de gemeente Sterns kindermeidje. En meestal bewust ik meidje van ja, de grutte hoeveelheden zwalkafval. De staat wie op middelbare scholen in Schiedam. En deze leerlingen die gewoon een goede taret op een paard.
11: Een grijper, een vuilniszak en ja, heel veel afval in de vuilniszak. Dat is wat ik nu bij me heb.
12: Ja, we dachten, ja, kom op, ga serieus afval opruimen. Ja. Ik dacht gewoon dat het stom was, maar nu ik er meer over heb geleerd, is het wel best wel goed. Kijk, afval opruimen is wel goed voor het milieu, maar het blijft niet, soms is het niet echt altijd leuk. Maar ik kan wel praten met vrienden en zo, dat kan wel leuk zijn.
9: Ja, een beetje praten met vrienden.
0: Ja.
9: In plaats van dat je met het mobieltje contact met me kan zien.
0: Is sowieso leuker.
9: Is sowieso leuker, ja. Ja, precies. Een Britse man die is na 28 jaar kuieren eindelijk weer thuis.
0: Ja. Hij helle even een pakje sigaretten.
9: Even een pakje sigaretten. Ja, in jantje 98. Hier die kuieren begon hij een vrouwtreis. En zo die tijd had hij meer dan 50.000 kilometer dus kuieren terug 29 landen.
0: Wow.
9: Hij heet Karel. En hij is nu weer om in het Verenigd Koninkrijk. En begint ons zien het laatste stukje van zijn reis.
13: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're gonna wrap it up.
9: Wrap it up. Hij maakt nog 450 kilometer.
0: Ja, dat is voor hem peanuts
9: ja,
0: natuurlijk.
9: Ja, die man die doet dat even heeft een heimetje of zo. Dus, en dan is je weer bij Mentus. Ja, gezellig. Het ging net over het altijd vanzelfs trouwens.
0: Hoop je dat hij nog libbert?
9: Daar ken ik wel van.
0: Ja, dat
9: hij zei dat is niet zijn memkie. Ja. Maar wekenlang had hij bij temperaturen van min 30 graden had hij kuieren. Dus ja, dit is wel een taaie man.
0: Een diehard, ja.
9: Dan heb ik wel van de 80-jarige Piet uit Deurne sissen. Want hij is de held van de stritten. Want hij ziet jongens, ziet hij voetbal te zien. En die de doorbel, die de doorhiep. En dan stier hij eer in eer met een oervaller. Die een helm op, zegt Ruud als een etensbezwarger. Ja, de meeste mensen die zo'n ding van, wat maakt nou het waar? Maar Piet, die wist voor te handelen.
14: Ik pak die kling vast en met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur en dus sloeg ik hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan en ik kwam overeind. Ik zei, goh. In tussentijd riep ik nog een vrouw, bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los en weg was hij.
9: Nou, dat is goed oud doen. Piet hier wel wat liet zijn vermoedingen onder schermutseling oorhouden. En ze is er wel van. Voor eerst door wij de door op YouTube net meer hier.
0: Nee, dat snap ik.
9: Nee. Maar hij zei er, ik ben nooit bang geweest, dan zeg ik net weer.
0: Nee.
9: Nou, het is wat. Ja, en dan nog even te eindbesluit een leuk verhaal. Want de oudste man in de wereld, jouw Marinho Neto, die het deze week zijn 114e jeetje viert. Oh. En dat had hij ik te gerden neer met de 12e oudste man, Ken Weeks, op een vrouw. Die is op hetzelfde dag jeetje.
0: Ach.
9: Ja, dus ze hebben ook een kaartje gestuurd.
0: Nou, wat
9: dus,
0: leuk.
9: Hartstikke mooi, toch? Dus ze maken nog wel even wachten trouwens voordat ze de echte oudste persoon op een vrouw nemen kennen. Want op dit moment gaat hij eerder naar Ethel Caterham uit Verenigd Koninkrijk. Zij is 100 zontje hier.
0: Zo zou het willen wollen?
9: Nou, met alle gebreken die erbij komen.
0: Ja, dat weet je dus net bij deze mensen. Maar...
9: Nee, ik weet net hoe fit en alles had je dan nog binnen. Maar ik weet het net.
0: Nee.
9: Hij kon nog wel een beetje uitblazen.
0: Nou, voorlopig dus is het toch net zo vier.
9: Ik kan het niet zien, Helly.
0: Nee, precies. Dankjewel.
9: Gradien.
0: Dadelijk zullen we het hebben over het WMO-vervier in de gemeente Smerlingland, want de gemeente hier praat daar juster over.
15: Omroep Friesland. I've been up.

0: Chef Special weer uit My Celavi. Life is a mystery. Nee, het is minder weer. De firma Doornbos wil meer mensen auto's en taxibusken zien zetten om het WMO-vervier in Smellingelaan beter te verzorgen. Wethouder Zara Aldaray maakte dat juster bekend in de gemeenterie van Smellingelaan. SGP-rietslid Berend de Boer stelde juster kritische vragen over het WMO-vervier, want er binnen dus een soort klachten over. Honderden. Neffens de Boer is het WMO-vervier zo onbetrouwbaar dat wonklanten ervoor kiezen om jongens heel dan net meer op een paard te gaan, omdat ze benauwd binnen dat ze dan net meer thuis komen. De maaideling van de wethouder over nije buskes en elektrische auto's koer de zwargen van de Boer net voortnemen.
1: Als er meer auto's komen, dan kan er meer rijden worden. Maar de wethouder hoor ik gewoon dat het, nou ja, dat ze met tol van mensen gingen. En als ik jaren hoeveel auto's erbij komen en hoeveel busken erbij komen, dan hier kan een rekken som kunnen maken dat die auto's net bezet raken.
2: Je maakt je nog heel iets zwaarder.
1: Ik maak je nog steeds zwaarder. En meerdere mensen mij mee. Maar ja, dat, wij maken je heel grote zwaarder. Hey, dit is een doelgroep die net gauw lijkt te klagen, deze mensen. Want die binnen wend om mij een beperking om te gaan. Maar dat je jongens om 9 uur zes maar ergens tien. En je denkt van, oh, nou maken we nou een hoes. En je bel je om kwartier om jongen en je stien het in je zinplant. Nou, dan ga je goed pintleven, dat kan ik je wel vertellen.
2: Johan Jert, dat het er wel taliert dat mensen die toch hinkelijk binnen van WMO-vervier besluiten van ik ging jongens maar net meer op paard, maar net meer naar het theater, net naar de jintjes bezitten. Ik heb beter thuisbluwen.
1: Er is een groep die had dat aan, jong. En er is ook een groep die jou dat net aan. Maar die wil net eens in die spanning zitten. Dat ze jongens net meer ophellen worden rond taxi.
2: Maar dat WMO-vervier dat eerder krijgt om mensen die in een rolstoel zitten of die een orenhandicap hebben, de mogelijkheid te gaan om mij te gaan.
1: Dat is het, hè? Het WMO-vervoer is ooit bedacht om mensen inderdaad mij door aan te laten in de maatschappij. Nou, en door deze, wat er aan hier gebeurd is, mij kort. En in dit geval dan dat Doornbos het oornemen. Maar ja, dat is. Dit konden ze net zo snel van wanden krijgen. He, dat die al die mensen vervoerd worden moesten. Krijg zij die taart. Er zitten 400 auto's in en je knippen er 100 bij wij. Dan moeten die 300 oren taxis, inclusief de mensen, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
2: Mensen beziek je dan te bellen met Doornbos, maar dan wil je ook de telefoon net altijd opnemen.
1: De binnenmensen bij die vertellen dus dat ze meer dan 20 minuten in de wacht zitten. En dat ze middags om 12 uur bellen op een snijn. En dat er dan vervolgens zijn wordt van kwartier verzaan willen we wel dat u heid weer ophellen wordt. En dan blijkt op een centrale zijn van dat kennen, dat wordt kwartier hoe zijn. Nou, dat het akkoord op jong wordt en dat er dan hierozijs nog in taxi zitten en dat er jou zo aan bellen wordt dat je eerst erin een wacht matte en vervolgens dan kom je erachter dat Jonat in je implant stienen. En dan komen er alweer argumenten van centralist maar de gemeente bel je en wij kennen er ook niks van doen en het WMO vervoer moest wel terug door een bosoornaamburen want oorzien ze helemaal geen vervoer. Nou, het zijn natuurlijk al die dingen die het weer binnen, maar daarop binnen zwaarig net minder worden.
2: Dus je binnen en bloeien heel kritisch?
1: Ja, ik denk dat wij inderdaad heel kritisch bloeien maken. Hè? Wat ik de wethouder mij aanwoer is van zwaar eerst maar dat er 4 mensen achter de telefoon zitten. En om die binnen dat mensen uit de gemeentehuis wij, maar dat die mensen te wordt staan worden. Hè? En dat die net meer zo lang in de wacht hoeven te staan. En dat is al een hulpopgave.
0: Ja, dit weer een verhaal van Onno Valkenaar over het WMO-vervier in de gemeente Smellingelaan. Ik zei eens, we het vervolgen.

0: En dat is wie Amy MacDonald zei. Eindigen dit eerste Jelle Oeren van Noo in Friesland. Dadelijk bibben we erom met Nijs uit de provincie. En dat doen we dan met Timo Jepkema.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Teasy op televisie. Om Jelle Saizen bij Omroep Friesland.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Nou, het is exact Jelvien, zei ik. Dus, heegstetier voor het Nijsse provincie. Maar Timo, je hebt gemaakt. Goeiemiddag, Timo.
11: Goeiemiddag. In het Drents-Friese Wold binnen dit hier nog geen wolvenwelpen op een camera shown. Dat is opvallend, want de oude fjouwer hier waren de mijnwaar 22 jongen registreerd door camera's. Zaakkundigen sluiten net uit dat er wolvenwelpen binnen, maar dat die boeten het bereik van de camera's bleun binnen. DNA-onderzoek Mattel lette meer duidelijk iets aan. In andere wolvengebieden in Nederland binnen in totaal 56 jong bennen. Plaatselijk belang Burgum vindt dat een nijbouwplan voor 400 nieuwe wenten in het dorp net past binnen de nieuwe regels van de provincie. Nevens vastzitter Marta Kootstra zoekt de rom te wijzen van maximaal 200 wenten. En dat vinden ze al meer als genoeg.
12: Dat is al volle meer als de behoefte die bij ons eigen dorp past. Wij denken dat we ons daar al flexibel opstellen inderdaad.
13: Heb je echt safvolle nieuwe huizen nodig? 400 in Bonburgen.
14: Uw inschatting is van wel. En mensen die rammelen regelmatig om hun door beste wetten houden wenen. We bloeien die wenningen. Starters worden uit ouder en wel in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
11: En dat zei dan weer wethoudertje hebben van de meer. De gemeente vol de plan gewoon uitwerkje en verwacht het dat de provincie mij werkt. Friesland had jonge internationale studenten nij haar studie beter vasthouden. Dat gaat het jaar op het evenement Friesland Connected op de internationale school in Gautum. Projectleider Jeroen van Wijk leidt uit waarom dat zo belangrijk is.
15: Het probleem is dat binnen een aantal jaren een arbeidsmarktstadion vol mensen de arbeidsmarkt in Friesland gaat verlitten. En daar had een oplossing voor nodig. Internationaal talent is net de oplossing, maar wel een van de mogelijke oplossingsrichtingen voor de bureauen in Friesland.
11: Hutfietster Anouska Koster van de Westerijn riet Takomir in Franske Tjenst. En vrouwen hier bij het Noorse UNOX riet ze Takomir voor het COVID-19 Women Team. Koster riet bij UNOX benam in Tjenst van Oren. Bij die nijploeg krijgt ze ook vaker een kans om voor haar eigen succes te gaan. COVID-19 is al jaren een vertrouwde naam bij het Molies Hutfietsen, maar had zo'n vrouwen hier ook een vrouwelijke aldiering.
0: Dankjewel, Timo. Dadelijk het uitbreide waarbericht. Maar Tjitske Wiebinga.
16: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vlieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe Wonen.
17: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuig uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi.
18: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
19: Wie visserplant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
20: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
21: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
23: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
24: Noe in Friesland.
25: Simone Scheffer.

0: Omroep Friesland.
1: De komende jaloeren, ja, het is wat apart. Maar we hebben het over ziekten, we hebben het over erfelijke ziekten. Daar hebben we een bijzondere junior in Tjemerum. En we hebben het over epilepsie. Want daar wordt een loop voor organiseren. Ik neem aan om geld op te helpen. Maar daar hebben we dadelijk meer over. Maar nou is het waar met Tjitske Wiebenga. Goeiemiddag, Tjitske.
2: Goeiemiddag.
1: Wij hebben als een running gag, hè, hoe de simmerjurkjes. Ja. Ik leeuw dat ze... Joet nog net, maar dat ze...
2: Morgen zoek het net onder.
1: Nee, maar Joet kent nog.
2: Joet kent het zeker, ja. Want we zitten, als ik nou even de satelliet voor me heb... dan zie ik dat Friesland eigenlijk vol slijm in de zinnen zit. Er zit wel wat sloekenwolken en er zijn wat vleentoestreken op hichten zichtbaar. En het zijn die vleentoestreken die dus eigenlijk vertellen... dat er boppen in de atmosfeer al wat meer vocht aanwezig is. He, want dan lossen die vleentoestreken minder vlug op. En als ik dan even uitzoom op deze radar... dan zie ik toch boppen Engeland dat het er al mooi kofkerijnt en dat heel stadig gewoon dat front dichter naar uw stak komt. Nou, daar merken we nou dus niet van. Ik die temperatuur liet dat nou zien. Op Skielge is het zandje 0,2 graden. Kwaaim 18,7. Maar daar zinnen en stepelwolken. 18,1 graad is die niet brechten. En vanuit Beeste Zwerg heb ik even een mailtje binnenkring. Daar wie het vanmorgen 18 graden. Laaksem zandje 0,6. Bakkeveen dan al jochentje 0,3. Wie is dat in Siegerswaard? Nog haast een jochentje graden Wurmet. Dus de temperatuur is echt heel noffelijk. En daarbij ziet er ik nog eens... Nou, er stiep maar een siegerke uit het zuidoosten. Die viert nog die warme, vochtige lucht om. Maar ja, er komt dus wel verroring in. Dat zullen we van de meeste hier en wij van de media al wat merken. Dan komt vanuit het westen maar het dorst die bewolking dichterbij. De wind die wordt wat meer zuidelijk en zuidwestelijk. En dan, ja, aan het eind van de media, begin van juni... gaat die wind eerst heel om naar het noordwesten. Het wordt er al wat vlegerig. En dan is die bewolking al zat shock dat mij een oer als twaar daarnaai... dat het dan vanuit het westenmeidag ik wil begint te rijden. En dat zal dus in de rin van de joentiet wezen. Nou, ontiet hebben we dus dan nog een maximum temperatuur van 21 graden te pakken. Dat verwacht ik van midden wel op een soort plakken. En dan vannacht komt er uit op zijn oven aan 13 graden. Maar dan rijdt het wel op een soort plakken. En dan waait de wien ik al stevig uit het noordwestenmeid.
1: En dat zet toch, meneer?
2: Ja, dat zet zeker toch. We hebben morgen dags dan wel een wat iepender waarbeeld. En dat daarmee zis ik eigenlijk dat de blauwe loften die binnen goed blauw, maar tussen troch dan is er toch wel aardig wat bewolking en buien van de Noordzee al. En het is maar die noordwestelijke wind, dat is echt wel een stik frisse. Die jurkjes, maar dat zoek ik net om door. 14, 15 graden als midjes temperatuur. En verder, ja, de wind die helpt behoorlijk onmatig krachtig en soms zelfs even hut in het noordwestelijke kustgebied. Maar het is wel het is volle dynamisch kremoon en geregeld buien. Dus.
1: Voor een waarvrouw Savisa leuker misschien.
2: Ja, dat is wel nieuwsgierig.
1: Voor een roeier minder. Hoe komt het de dagen ernaar?
2: Nou ja, op vreed. Ja, dan het is in het echt heel dreig. Mogelijk een gotje zat het nou. Liek het heel dan aan het einde van de media. Maar ik beloof niet. Want voor de rest van de dag is het gries. En dat het wel echt geregeld rijnt. En ik nog wel een stevig trouw rijnen ken. Verder de matige ontkrachtige, soms huddewien. Ik nog hield het uit het westen, want het zuidwesten. We zitten daarnaai. Eigenlijk in de rin van de dag zullen we merken dat hoe wolt het dan dags rijnt, dat de temperatuur wordt oprint. Dat komt omdat dat rijnwetter, dat jet bij een warmtefront. Dus dan krijgen we eventueel wat warmere lucht, maar de bewolking heerst het. En daarna dan komt het keldfront. En dat zorgt ervoor dat we sneuren en snijden, maar dezelfde tafereel te krijgen hebben als morgen. Dus zinnen, maar ik werd buien van de Noordzee en op sneuren binnen het aardig wat. 14, 15 graden. En dat is echt op de momenten dat het dan even droog is, want in de buien, eigenlijk van morgen al, dan pakt de temperatuur echt volle leger uit. Dan kent het samen zakje naar een over 12 graden. En dat is op snijding nog het verhaal. Ik dan nog een stevige wien uit het westen, waar je dus... Ja, ik sis yes.
1: Ja, yes. Nou ja, ja. We hebben toch ongelooflijke glokhorn qua waar.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Dit is misschien ook wel lekker.
2: Ja, dat denk ik. En het is, jongens, ik wil weer smoek. Het wordt weer vlug donker. Kjeske zo'n. Nou ja.
1: Zij is het. Ja, wij weten hoe het mag, Kjeske. Ja. Dankjewel. In onderwijs hebben we die weer.
2: Johan dan.

0: dansen, dat zei het Jan de Vries. Het wie een bijzondere joen in de Martinitzerke van Tjomerum, juster. Er wie een speciale thema-joen over erfelijke ziekten. Organiseren terug de protestantse gemeente. Mijn heegleraar, maar ik persoonlijke verhalen. Onder oren van Dirk de Vries uit Jester Bierum. Hij had een erfelijke ziekte en wou er graag over vertellen.
1: Ik ben nierpatiënt en de nierziekte die ik heb gekregen, die heb ik geërfd. Dat wil zeggen, dat zou hebben gekund, waren het niet dat die bij mij zelf ontstaan is. En dus door een mutatie is mijn nier ziek geworden. En dat openbaarde zich toen ik een jaar of 44 was. En toen heb ik eerst nogal langdurig moeten dialyseren. En daarna heb ik een nieuwe nier gekregen, gedoneerd. En sindsdien leef ik daar weer heel goed mee. Alleen, ik heb meegedaan aan een genetisch onderzoek en daar is ontdekt dus dat het de oorzaak van mijn nierfalen genetisch is. En toen ontdekte ik ook dat dat overerfbaar was. En nu heeft mijn zoon dus ook het gen. Eén van mijn twee zoons, de andere niet, maar de ene wel. Dus dat is behoorlijk verdrietig.
2: Lijkt me heel erg heftig om te horen.
1: Ja, dat was slecht nieuws. Ik voel me daar ook erg schuldig over, hoewel ja, er sprake is van een soort schuldeloze schuld. Maar toch, dat moet je toch met je meedragen. En ja, dat reist met je mee.
2: Bij uw zoon weten ze wel dat hij dat gen heeft. Ja, wat betekent dat voor hem precies?
1: Nou, hij neemt dat nu nog. Natuurlijk zat hij daarmee en is het wel een klap voor hem om dat te weten. Maar omdat er nog helemaal geen gevolgen zijn, hij heeft nog een nierfunctie die nou behoorlijk hoog zit. En hij heeft dus helemaal geen last, geen verschijnselen. Doet hij er ook nog vrij laconiek over. En hij kan met dieet en hij kan ook met medicatie. En als er een kinderwens is, kan die met embryoselectie of IVF, kan die ook daar zich wapenen tegen de nare gevolgen van de genetische aandoening.
2: Hoe belangrijk vindt u het om het hierover te hebben? Want zei net al, uw zoon weet dat hij het heeft. En dat kan dan toch wel iets schelen.
1: Nou, dat is de reden waarom ik aan deze avond heb meegedaan. Ik vind het de voorlichtende functie over erfelijkheid en genen, ziekmakende genen, vind ik erg belangrijk. Zodat mensen zelf kunnen beslissen of ze zich laten onderzoeken of dat ze handelend gaan optreden. Wie niets weet, die gaat ook niet ingrijpen. Dus ik vind de voorlichtende functie, daarvoor heb ik het ook gedaan.
0: En dat zei Dirk de Vries van Jester Bierum. Martina Cornell is emeritus hoogleraar genetica. Ze komt van oorsprong van Haans en wie onwijzig om meer te vertellen over erfelijke hiet en ziekten. Zij vond het ik een bijzondere jong.
3: Ik vond dat er veel mensen waren die ook heel mooi persoonlijke verhalen durfden te delen. En die ook vragen durfden te stellen. Dus het bijzondere was dat er zoveel persoonlijke verhalen over erfelijkheid aan bod kwamen.
2: U doet dit soort dingen wel vaker. Maar die persoonlijke verhalen, dat was wel speciaal, denk ik.
3: Ja, dat was inderdaad wel heel speciaal. En ook wel dat mensen dat durven. Hè? Dat ze de moed hebben om daarmee naar voren te komen. En daarmee ook alle andere mensen daar iets over te vertellen. En hun eigen afwegingen te delen met andere mensen. Dat maakt het veel levendiger dan wanneer een hoogleraar een theoretisch verhaal vertelt.
2: Dan komt het meer binnen bij mensen ook.
3: Ja, zeker. Dan komt het weer binnen en dan hebben mensen met het gevoel dat het ook op hun zou kunnen slaan. Dat het niet alleen maar een verhaal van ver weg is. Ja.
2: Kunt u misschien even voorbeelden noemen, wat zijn nou echt erfelijke ziektes die heel ernstig zijn en waarvan bijvoorbeeld de kans is dat het bij mensen komt best wel groot is?
3: De aandoeningen die wat vaker voorkomen waar we het vandaag over hadden, dat zijn bijvoorbeeld erfelijke borstkanker, erfelijke darmkanker en bepaalde hartziektes, hartspierziektes en een erfelijk te hoog cholesterol. En daar kan je ook vaak via je huisarts voor vragen of dat bij jou aan de orde kan zijn in jouw familie. Wat je daar dan aan doen kunt is bijvoorbeeld op jongere leeftijd al controles om te kijken of je kanker ontwikkelt. Want soms kan je dan vroeg wat aan doen om te zorgen dat je polypen bijvoorbeeld weghaalt voordat ze darmkanker zijn, zodat je minder ziek wordt.
2: Hoe belangrijk is het dat hierover gepraat wordt?
3: Heel belangrijk, omdat veel mensen ermee te maken kunnen krijgen.
2: Dus belangrijk, hè, vanavond?
3: Zeker, heel belangrijk. Ja.
2: Dank u wel.
0: De Jongwaard organiseerde terug de protestantse gemeente. Doem die Marta Kroes weer tevreden naar jou in.
4: Een hele, hele goede jongen, heel verhelderend. Ik ben wel onder de indruk hoe ontzettend vol het er gebeurt op dit gebied. En hoe snel die ontwikkelingen binnen. Goed om dat zo eens een keer te jaren. Juist ik vanuit de kant van een echte deskundige, van een arts. Maar ik tegelijkertijd, ik van de mensen die daar ervaring mee hebben in hun eigen leven. Moet dat daar bij hun ik een rol spelen. De ervaringsverhaal vond ik echt heel belangrijk.
2: De persoonlijke verhalen, en dan komt het denk ik nog krik wat meer binnen.
4: Dan krijgt het inderdaad wat meer kleur en dan sjost ik inderdaad wat voor een impact het heeft. Theoretisch, je weet het natuurlijk dat het hebben van bepaalde familiaire genetische aandoeningen dat behoorlijk heftig wezen kan. Maar als dan sjost, tot wat voor besluiten dat leid ik en of wat bij mensen komen voorkomen te steken. Als het inderdaad een gezin graag worst en jou zou iets weer terug of net en hoe kerst dat dan net waan en ik vind dat wel heel indrukwekkend.
0: Een joen oer erfelijke ziekte, dat wie een bijdrage van uw collega's van Omroep Zilt.

0: Heerlijk zijn al de klassieker. The Temptations, My Girl. Een recordtal deelnemers docht nu in 10 oktober mei om de epilepsieloop op 6 verschillende locaties terug te lopen. Wordt de sponsor inhouden om geld op te halen voor meer onderzoek naar het signaleren en voorzien van epileptische onvallen. Ik in Leeuwen door de sportievelingen en de hut erin voor het goede doel. En ik praat erover verder met Babette Burgi van de organisatie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er is een record aantal deelnemers landelijk gezien. Is dat ook zo in Leeuwarden?
1: In Leeuwarden zijn er

0: in het hele land hoe ingrijpend epilepsie is.
1: Want hoe ingrijpend is epilepsie?
0: Epilepsie bepaalt eigenlijk je hele leven, elke dag. Je moet er mee leven dat je met de angst dat op elk moment een aanval kan komen. En dan verlies je ineens de controle over je lichaam en je bewustzijn. En dat is dus vaak niet zichtbaar, maar daardoor is de kans veel groter om een angststoornis te ontwikkelen. En helaas is ook de mortaliteit best hoog. Dus bijna elke dag overlijdt iemand aan epilepsie. En je bent ook heel vaak afhankelijk van andere mensen.
1: Ja,
0: want je mag
1: dat,
0: niet
1: ja,
0: autorijden.
1: Dat, ja, daar wil ik het wel even over hebben, inderdaad. Want ook als iemand, ik heb het zelf wel eens een paar keer meegemaakt dat op straat iemand een epilepsieaanval krijgt. En dan zie je toch onmacht daaromheen.
0: Ja. Dus dat is ook iets wat we willen veranderen. We willen echt dat mensen meer weten wat ze moeten doen bij een epileptische aanval. En dat er dan ook meer begrip en kennis komt over epilepsie.
1: Ja, en persoonlijke verhalen, dat telt. Daar hadden we net ook nog een reportage over erfelijke ziekte. Maar dit gaat dan over epilepsie. Wat doen jullie tijdens die loop daarmee? Want ik geloof dat er zelfs een jongen van 8 meeloopt die voor zijn broertje loopt. Of voor zijn oudere broer.
0: Ja, er zijn echt heel veel mooie en indrukwekkende verhalen tijdens de epilepsieloop. Irene Schouten gaat ook haar verhaal vertellen. Zij heeft een zoontje met epilepsie. En jij had het net over Ole. Dat is het broertje van Fedde. Die gaat meelopen in Leeuwarden. Zijn broertje heeft het syndroom van Lennox-Gustav. En dat is één vorm van epilepsie. Want het komt ook vaak samen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. En daarvoor loopt het broertje voor verder.
1: Ja, en het is heel belangrijk dat dat soort verhalen naar voren komen. Ook om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Wat is je eigen band met deze loop?
0: Ik heb zelf ooit meegemaakt aan de epilepsieloop. Ik ben meegelopen, hard gelopen. En dat was eigenlijk ook mijn eerste contact met Epilepsie NL. Ik heb zelf epilepsie en ben inmiddels gelukkig 2 jaar aanvalsvrij. Dat heeft echt
1: dat kan
0: grote impact.
1: Dus. Ja, ik dacht altijd van dat blijft altijd, maar dat hoeft niet zo te zijn.
0: Ja. Nee, in mijn geval met de juiste medicatie ben ik nu aanvalsvrij en mag nu ook weer autorijden. Wat dus heel fijn is. Maar 30% van alle 200.000 epilepsiepatiënten in Nederland kan niet aanvalsvrij worden. Dus voor deze mensen hebben we ook nog de juiste behandeling nodig.
1: Ja, wat voor onderzoek zou er gedaan kunnen worden nog met dat geld?
0: Momenteel lopen er verschillende onderzoeksprojecten. Ik denk 2 van de belangrijkste onderwerpen zijn aanvallen voorspellen. Daar willen we graag een device ontwikkelen dat je vooraf al weet of er een aanval komt. En daardoor kan je natuurlijk jezelf in een situatie brengen dat je niet meer in gevaar bent. En dat kan natuurlijk ook weer helpen om zelf te weten, ik kan nu wel of niet op de fiets stappen of trap lopen of met mijn kindje onderweg zijn. Dus de aanval voorspellen is heel belangrijk. En we zijn bezig met een onderzoek over een genetische pleister. Zodat een fout in een gen gerepareerd kan worden.
1: Ah,
0: want soms is ook epilepsie veroorzaakt door een genetische fout.
1: Ja, laatste vraag. Het is de 2e editie. Volgend jaar, is hij er dan weer, de 3e?
0: Ja, het is de 2e keer in Leeuwarden. Maar over het hele land verspreid is het al de 5e editie. En zeker vindt het volgend jaar nog een keer plaats. We zijn zelfs op zoek naar iemand die nog wil helpen met organiseren van de epilepsieloop in Leeuwarden. Dus als je dat leuk lijkt, dan schrijf een mailtje naar info@epilepsieloop.nl. En doneren kan sowieso ook altijd nog. En meelopen ook.
1: Nou,
0: doe mee, dit jaar of volgend jaar.
1: Helemaal goed. Dank je wel en veel succes.
0: Dank je wel.
1: Dag.
0: Dag.
2: Azen bij Omroep Friesland.
1: Wat neerzetten. Johan Terpstra, Doug

0: Goedemiddag, Fjeder.
1: Hey Simone, ja, goedemiddag. Wat hebben we hier? Stijn Land, ja, dit werd zijn landelijke doorbraak. Hij komt door in een reality-programma bij SBS 5.
0: Oh, oké. En wat is dat voor programma?
1: Ja, dat is vanmiddag.
0: Oh ja.
1: Premiejagers heet het programma en vanmiddag de Meerhoer. Hij komt het zelf vertellen.
0: Oh ja, ik heb er wat toe lezen.
1: Ja, dat is eerlijk, hè. Dan gaan we op ziek naar muzikanten voor de barokdag op het Jereveen. Die gaan de Stiertmijlkoron naar barok. Dat is een vanzelfs klassieke muziek. Heel lang lienen ze. Maar ja, hoe brengt dat naar het Sint-Burg? Ze zieken je muzikanten daarvoor. En jij, die eerste kreeg ik al even oer kanker, hè. Borstkanker bij Malië. Haar stond er worst van je?
0: Jawel.
1: Ja? Ik nog nooit.
0: Nee.
1: Ik praat er dadelijk over met Mariska en Trinken van het Antonius Ziekenhuis in Snits. Ja, toch wel een ding.
0: Ja.
1: Tinkeling der platen bij. Tocht van de morgen eerst even, nou, dit is wel... maar ja, goed, wat kan je er nog bij betinken? Maar ken ik krijftwerzen, hè? Muziek die helpen kan bij kanker.
0: Zeker.
1: Zwarig helpen, dokter, ziekenhoes, soons. Kom maar op, maar die linkplaat. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen, of broek de omroep appen. Zet hem daar even in.
0: Dankjewel, Johan. Een soort plezier voor je tussen ik, Dennis Terpstra, Boente de Bruin en ik. Wens je een hele mooie middag. Doeg!
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Krodi Noi, omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele goede midden. Ja, prachtig waar hebben we erbij. Hè? En wij hadden Joet, hoe de dij van borstkanker bij Malië. Daarom praat ik erover met Mariska en Trinken van het Antonius Ziekenhuis in Snits. Tinkeling, platenhoes, zwarg, helpen, dokter, ziekenhuis en soms bijgeliks. Reeske zei ik al in de wijze, als het eventje in zit. Ik denk aan de Rembrandts. Wat kerst ook bedenken, graag dien linkplaat. In de Omroep app, WhatsApp maar ik 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wrotklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
17: Goedemiddag.
18: Maar Johan Terpstra.

0: elk geval een soort willen bij Fun Some Nights en de Variërs Roxette en The Look.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: 12 minuten door hier is het sinds je er lekker bij hier in Leeuwen, 21 graden. Ah, van de middag neemt de bewolking stadig gewoon ta en volg je in de joen en nacht buien. Nog maar even geniertje van het heerlijke waar. Ja, jeetje, jubileum of eindelijk die plank ophong. Wij hingen de slingers van de Joop. Stuur die feestelijke brugt nou in. Dat ken mij een brugt in de Omroep app. En waar weet krijgt die unieke Omroep Friesland slingers toestuurd. Wat gaan we vanmiddag? Stijnland zit in het realityprogramma Premiejagers van SBS 6. Begin op ziek naar muzikanten voor de barokdag op het Jereveen. En daar is eerst Habertour, borstkanker.
2: Tink en Link.
0: Dadelijks hebben we het roer. Borstkanker bij Molly en der platen bij betinken. Lieneke, ik denk aan de Bee Gees. Ja, en ik dacht vanmorgen nog, der platen bij betinken. Ja, hoe komt dat, hè? Maar toch, ja, als je wat tientallen reacties in de Omroep hebt. Sean had ik gereageerd. Dieke dank, man. Simple Minds Alive and Kicking. En Wouter, Bill Wither, Lean on Me. Die rotziekte met de letter K. Van dichtbij mij maken en dan kan je muziek helpen. Bij Klikse noemen van Claudia de Breijohan.
2: Maar

Power to all our friends van Cliff Richard en Oona Maritz is Hoyo en een crew. I'm Still Standing van Elton John. Ja, tegentank van het sturen van de linkplaat. Dat kennen we niet meer, maar ik zeg wel dat het weer een combinatie is. Boente, Andries, Linda en Anneke komen bij Bonnie Sinclair en ik die rol van Ron Brandsteder, Dr. Bernard.

0: Tja, Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder, de linkplaatje, Dr. Bernard.
1: Goedemiddag, maar Johan Terpstra.
0: Ja, borstkanker, net het leukste onderwerp om over te praten, maar wel heel wichtig. En als wij om borstkanker denken, dan denken we vaak om vrouwen. Onder brief die na die 50ste thuis krijgt, maar de uitnodiging voor het borstonderzoek. Of onder het advies om zelfs regelmatig de borsten te controleren. Maar borstkanker komt net al in het geval bij vrouwen. Ik mooi kan het krijgen. En krijg daar we misschien volle minder hoe praat. Goedemiddag, Mariska en Trienke.
2: Goedemiddag.
0: Je bent verpleegkundig consulant Mama Care bij Antonius Ziekenhuis. Opmerkelijk. Ik wist dat ik net bij Molly dat het Erik borstkanker voorkomen kan.
2: Ja, nee, dat komt ik gelukkig net te vaak voor, maar het is er wel. Ja.
0: Het is jouw dij van borstkanker bij Molly. Waarom is het zo wichtig dat er een speciale dij voor is?
2: Nou ja, borstkanker wordt vaak gezien als een ziekte die we namen bij vrouwen treffen. En daar terug denkt een man er minder gauw aan en kunnen klachten makkelijk negeerd worden. Een speciale dag helpt om je meer bewust van te wijzen. Mannen moeten weten dat zij ook borstkanker krijgen kunnen en dat verhoringen om het borst serieus genomen worden. Een man wordt borstkanker dan ik relatief vaak pas letter ontdekt.
0: En borstkanker bij Mali, ik hier er nog nooit van jet. Hoe vaak komt dat eens voor?
3: Nou, het komt net vaak voor, maar het komt ongeveer bij 130 man per jaar voor. Dat is eigenlijk minder dan 1% van de borstkankerdiagnoses. En de ziekte komt met name voor bij man boven de 60 jaar.
0: Is borstkanker bij Mali hetzelfde als bij vrouwen of binnen een wichtige verschil?
2: Nou, in grote lijn is het eigenlijk wel hetzelfde. Ja, het grootste verschil is dat mannen altijd via de huisarts bij u op een mamapoli komen. Want ja, die gaan net naar de borstbus. Maar ja, dit is eigenlijk de binnenlijn wel hetzelfde.
0: Matemoni tussen Excels haar een borst controleren, ken dat?
3: Dat ken, maar er is geen vaste richtlijn voor dat man bijvoorbeeld elke man verplicht Excel onderzoek dwaan matten. Trog het wel vaak te controleren, kist ik meer ongerust worden. Maar het is wel belangrijk dat je alert bent op verhoringen.
0: Ja, nou jij dit voor het eerst en denk ik bij hem zo, ja, ik wil het van jou toch eens even testen, controleren. Hoe dog je dat eens en waar mag je op letten?
2: Nou, ja, eigenlijk het handigste is dat je voor de spiegel gaat staan en dan eigenlijk je borsten besjuggen. En dan checken als ik iets opvallends just. En dan ligt dan een erem in je nekken en filmen de oren vlakke aan die borst. En doe dit dan mooi zachte draaiende bewegingen. En belangrijk is dus dan helemaal onder het sleutelbeen en onder het axel tafjeelt. En dan moest je eigenlijk letten op, nou ja, veel een knobbeltje of een hut plak. Heeft ik een inlutse tepel? Komt er vocht of bloed uit de tepel? En is het reet, skilverig of een woene dat net geneest? Zitten doeken of verdikking van de huid? Een verdikking in het oksel? En een duidelijke verhoring van het borst daar onschend van de oren? Dat is belangrijk.
0: Ja, en wanneer mag dan naar de dokter gaan?
3: Nou, wanneer je of opvallende verhoringen aan het blaastepel op de oksel is het wel verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Nou, je wacht je vooral net voordat een knabbeltje veel bloed of oorvocht uit de tepeltjes. Of denk je van, het gaat wel weer oer. Zo'n verhoring betekent net automatisch dat het kanker is. Een soort borstafwijkingen binnen wel goed aardig. Nou ja, eigenlijk kwaad zijn, borstkanker bij man is zeldzaam. Maar krijg daarom is het wel belangrijk om die er bewust van te wijzen. Ken je lichaam, denk om verhoringen en let op wat net normaal geldt en let het af voor de huisarts beoordelen.
0: Wat goed dat je hem net even vertellen woen. Mariska en Trienke, verpleegkundigen, consulenten bij Mama Care, Antonius Ziekenhuis in Snits.
2: Nou, graag die.

0: Wer is de best?
1: Was de dorst?
0: Er is Ian Frequentje. Ian Frequentje.
1: Twaanjoghurt.2FM.
0: Wer is alles?
1: Alles.
0: De beste muziek en de leukste verhalen.
1: Van Ian Montfjouden bij Omroep Friesland.
0: Goeiemiddag. Zet hem nog een tikje loeder. Want hier

0: Amy en Diddy in the Tramps en Disco Inferno. Dadelijk zien dat Nijs. Meer taxis matten de problemen bij het WMO-vervier in Smellingen oplossen. En in Ljouwert is meer dan 400 kilo vuurwerk inleveren.
1: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets. En Nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, Heldse Wieken, we hebben de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit ik niks op tv.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Jouw Twaan is het. Het Nijs in Friesland en Simone praat dus bij. Goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. De firma Doornbos wil meer mensen auto's en taxibusken zien zetten om het WMO-vervier in Smellingen beter te verzwargen. Wethouder Zaraal Darai maakte dat juist bekend in de gemeenterie van Smellingen. SGP-rietslid Berend de Boer stelde kritische vragen over het WMO-vervier, want er zijn een soort klacht over honderden. Neffens de Boer is de situatie zat die nou is net houdbaar.
14: Die taart, daar zitten 400 auto's in. Je knippen er 100 bij wij, dan moeten die 300 oren taxis, inclusief de meesten, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
13: Bij de vuurwerk inleveractie in Ljouwert is juist er 523 kilo om consumenten vuurwerk inleveren. Er zit een benamen vuurpilken en knalvuurwerk bij. De inleveractie wordt georganiseerd door de oerhit, omdat voor consumenten zo'n dit hier een vuurwerk verbod geldt. Jonker, het consumentenvuurwerk is nog 50 kilo om vuurwerk inleveren dat voor gewoon gebruik al langer illegaal is. Ik waard vuurwerk inleveren dat bedoeld is om uit te steken op een boord als je bigliks pech had. Trog een flater van de gemeente Achtkarspelen binnen zo'n 400 zakelijke e-mailadressen zichtbaar worden voor oren ontvangers. Het badde bij een e-mail over nieuwe vacaturebetingsten. De gemeente had excuses om binnen en maatregels naam om verhelling vat te komen. Neffens de gemeente binnen geen oren persoonsgegevens lekt, wolveren de dupieren waskogen voor extra risico's op spam en phishing. Wethouder Jelle Boerema luidt uit hoe het misgaan is.
15: Normaal gesproken, als we een e-mail versturen met gewijzigde factuurvoorwaarden, dan worden degenen die de e-mail ontvangen, die worden de e-mail wordt verzongen in BCC. He, dus dat als je iemand een kopie van de e-mail stuurt, dan ziet de andere ontvanger niet welke personen allemaal die e-mail ontvangen. In dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC.
13: Het fietster Anouska Koster van de Westerrijn riet Takomir in Franske tjeest. Na vier hier bij het Noorse Unox riet ze Takomir voor het Covidis Women Team. Koster riet bij Unox ja, Unox, die het toch echt benammen niet sinds van oren. Bij de nije ploeg krijgt ze ik vaker een kans om voor eigen succes te gaan. Cofidis is al jaren een vertrouwde namen bij het Mollies hut fietsen, maar recent vier hier hazen ik een Fralies afdeling.
0: Ik had al zo'n moeds van Uno X, maar ja, dit is mijn streepje ertussen.
13: Ja, er zit een streepje tussen, dus het zal wel Uno X wezen. Ja, nou, Uno X. Het waarde nog, het is 20 graden. Van de middag neemt de bewolking stadig op taai. Juni en vannacht volg je buien. De wind wordt dan noordwestelijk, loekt onheimatig en soms hier een hut. Het is dan een graad of 12. Morgen wisselend waar, maar stapelwolken een paar buien, maar ik zinnen. En dan extiet er een krachtige noordwester. Het is dan 15 graden, maar het viel frisser aan. Vreet een nije steuring, geregeld ruimte is dan zo'n 14 graden. En ja, ik het weekend wordt juist waar.
0: Ja, nog maar even genietje van die lekkere temperatuur. Ja. Simone Tieger Tank, hoe een oeren, dan is het de web met het nijs uit Friesland. Ja, het kerst is simpel wezen, hè. Gewoon hallo.
8: Hallo, hallo, hallo. Hier is het mannetje van de radio. Just say hello, hello. Just say hello.
0: René Vroeger scoorde mij dit nummer uit 1990 een grutte hit. Just Say Hello, komt eraan.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
19: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: Maar Johan Terpstra.

0: Bij u is Jestert Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De Jest dat het droeg bloeit, als het rijdt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 12.4 FM.
0: Je Jest.
1: Alles wat er spiekt.

Joey Lewis en Stuck With You. In de clip neemt Joey een vrouw mee op zijn Sunny om de jacht op een roeiboordje te werven. Dat heb ik nog omslacht. Het begin van een lekkere en ja, een aardige date zit bij. Hè, dan. Dan de reddingsboei er even bij en dan de helpen wegens. Jullie het goed betocht vanzelfs. Hè? Het is Waasje, het eerste deal van de week. Oer Libbe en op naar het weekend. Of misschien wel juist verkomen als je er lekker even op uit. Ja, dat kan een prima reden wezen om de slingers op te hingen. Of was het een orenreden? Had die mem haar jeetje en zei ze weer net de volle drukte. Dat is juist de reden om haar in het sintje te zetten. Je bij Omroep Friesland op radio. Ken ik een jubileum wezen? Of had van de morgen die stappenteller op 10.000 stappen zet? Hokkenfeestjes maar bedenkenkest. Let het u eens weten. Zet die felicitatie in de Omroep app. Dan komt het je dadelijk voorbij. WhatsApp maar ik. Stuur dan die bericht naar 0620. Fjouwen, Jochen, Jochen. Ian, Jochen, Jochen.

0: stare. Ah, prachtig. Robbie Williams, The Fire is Yves Berendsen. Ja, ja. Die van vroeger, hè? Ja. Die grote hit. En dit weer Verlangen.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Ik wil de slingers ophingen voor Anneke, al 30 jaar vriendin. En dat vieren we van joen, mei en de intentieel jou het nog 10. Nou, heerlijk man, wat een mooi fruit, joh. We hingen Nijwieke de slingers op in Spanje voor een kwarte vakantie. En op bezitten bij ons oude buren die ter hinnen verhoezen binnen. Ronald en Betty, we komen er aan, wat je zei. Groeten van Simon en Antje. En Sjoerd zei, dus paak en beppers is er. Ivar had, zie je, je Sjoerd, van een beetje zullen we er hinnen. Mij een mooi cadeau en binnen benijd wat hij ervan vindt. Hij zit op opvang, op een woord stuit, dus hij had het al net. Hij krijgt een mooie, nije fiets van u. Oh, dat is mooi. Nou, wat is een beetje een... krijgt een hele mooie reactie, denk ik, Sjoerd. Hè? En dan, Johnny, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Speciale dijven daar, Sjoerd, Johnny.
2: Ja, in oktober heb ik altijd feest.
0: Ja, jij juist er al. Doe we in oudste dochter Femke. Hier heb je 39 jaar. Ja, en Joert, ik ben een speciale dij, hè?
2: Ja, ja, dat ben ik helemaal. Wat speciaal, hè? Ja. Ik vond het heel leuk.
0: Nou, wat waard de Joert Jedje? Hé, sorry.
2: Ja, ja. Anna is Joert Jedje.
0: Ja, Anna. Zij is 30 hier.
2: Zij is 30 hier.
0: Ja, dat ben dan twee dochters hebben hoorn. Ja, dan mis ik nog één, hè?
2: Ja, ik heb hier niet op stand in juli.
0: Oh, die zit hier in. Die, nee. Hoort het hier van die?
2: Nee, 12 juli, sorry.
0: 12 juli. Ach, jong, ja. Datum zou erop. Ja, als wat ouder was, ik herken dat.
2: En ik ben zoon van 12 augustus.
0: 12 augustus. Mooi verdeeld wordt hier. Ja.
2: 16 en ze minder 11.
0: Johnny, wat een rijkdom. Hey.
2: Ja, echt vol. Wel op een dekje. En
0: dan
2: heb ik al
0: jouw gepaard,
2: hè?
0: Ja, of jouw gepaard, ik al. Och, jongen, jongen, jongen. Nou, we sturen setje slingers naar die taart. Die kerst ook goed broeken. Hek wel in de gaten. Regelmatig,
2: weet je. Ja, zeker.
0: Nou, die komen erom. Hey, gisteren even hinnen, Nana?
2: Ja, voor mij is dat even samen een pizza eten.
0: Oh, heerlijk, man. Nou, hey, tot de groeten. En we sturen het filmpje nou even op. Kerst Anna naar even zien letten, hè? Hey.
2: Oké.
0: Ja, oké. Okay. Hey. Hoi, Johnny, hoi. Super. In de wat te vieren, hè? Let het witte binnen rond fjouwen roeren. Kerst gewoon de omroep app van Broeker Jos Boppen. Appjes of WhatsApp, maar ik 0620 fjouwen joggen joggen in joggen joggen. Dadelijk zie je naar Twaan, Stijn Land. En we praten over zijn landelijke trokbraak dadelijk. Hij zit in het nieuwe reality-programma Premiejagers van SBS 6. Hey, dat wordt een skitter verhaal dadelijk naar Twaan. Leuk om hem weer even te treffen.

0: Friesland.
1: Twa Njord op FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
4: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
3: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
5: Nou dan?
6: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten wel van die bedrijf al?
5: Nou ja,
6: Hast de jest-actie van Omroep Friesland als jongen?
5: Nee.
6: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Shen.
7: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je rijdt omroepfriesland.nl/reclame.
3: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: In 1998 weer Melanie C. nog volop sport, die Spice. En dit weer haar eerste hit, boeten de Spice Girls. Maar Bryan Adams. Ja, ze is hier net topprio voor Bryan Adams. Want hij is de Sheryl Crow in gedachten. Ja, die nam haar telefoon net op. Ja, Sheryl zal letterlijk wat toch daar. Oeh, dat hij kwam batten. Ja, de hit van Bryan Adams en Melanie C. komt er dadelijk aan.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek mooi dwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
13: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de Far Elsenie.
12: 900 mei, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
15: Maar Johan Terpstra.

0: Avicii en de Sunshine Band. And that's the way I like it.
1: Van Ian Lontfjouwer. Goedemiddag.
0: Nou, onkomende mannen is Tijn Lantesjen in het nieuwe realityprogramma Premiejagers van SBS Seist. Together meisje maat Stojan de Jong. Together haast ik het drankje Boerenkracht. Die ze op avontuur. Gewoon dat snelheid gearwerkje en een beetje gelok een grote rol spelen. Ja, dat is een heel avontuur. Ik zit het eens even wat te lezen. Ik ben ik wat van slag, Stijn. Want wij zijn daar kwijt, hè?
2: Wat dan?
0: Nou ja,
2: kwiet.
0: Dan maken ze nou nationaal...
2: Nee, hoor op, dat valt ons nog je tijd, hè?
3: Nee, je bent weer net kwiet, hè?
0: Ja. Hey, Stoja, mooi, dat is de best. Ja, die beste maat, Stoja bij.
4: Ja.
0: Ja, die naam is Stoja, waar komt die bij? Mooie naam.
4: Ja, die komt dus uit de Balkan bij. Daar wie mijn heide mem, die wie een mooie vakantie. En daar wie een chef kook, die de Stoan. Nou ja, mijn beide pakjes hier de Jan. Dus dan werd het je ertussen drukken. Nou, en dan weer het, toch
0: ja? Ja, dan wist dat van Boetelands bloed.
4: Ik kom gewoon uit de Waal.
0: Ik kom gewoon uit de Waal.
4: Ja, zeker, ik ga gewoon Friesboot in mij.
0: Ja, maar die naam, dat had denk ik wel eens uitzocht. Komt die wel vaker voor?
4: Nee, ik wie toevallig wel werd bij de gemeente voor een paspoort bij. En hier kan je vregen, je kunt dat mooi inschijnen en alles. En daar ben je dus maar in je van, in heel Nederland. Dus,
0: uniek?
4: Ja, hier zit ik.
3: Ja. Ik denk hoe de hele wereld haast.
4: Nou, dat weet ik net, maar dat had ik nog net uitgezocht.
0: De Balkan misschien nog.
4: Ja, ik ken wel zijn research, man. Maar...
0: Hey, even om te beginnen, hè. Premiejagers, Stijn. Wat is dat voor programma? Hey?
2: Ja, het is eigenlijk een nieuw programma. Er zijn 2 BN-teams per aflevering die met elkaar zien te vinden. De ene begint in Noord, bewezen van een oor in Zuid. Die hebben 6 uren de tijd. Die gaan koffiekens met Yield bij hun. En wie er ben dan mijn 6 duo's door heel Nederland verspreid. Al hier uit uw eigen hoek, dus wie uit Friesland, meestal uit de Tukker, meestal uit Limburg, Randstad. En wie maakt zijn hun te vinden binnen die 6 uren. Dan maken we een foto knippen en een pakken wie ze maar yield uit hun cover wij. Dus dan winnen wie dat. En nemen we dat mijn hoofd in plak van dat hun naar die seizoen.
0: Ah ja.
2: Dat yield nog aan.
0: Oh, dat klinkt goed. Stojan, ja. Wim Vregen of Wim zelf even naar Hilversum erin?
4: Nee. We winnen toevallig voor de boerenshot. We winnen een feestje. En toen kwam een telefoontje bij Stijn. En dat wie Talpa. Ja. Kun je mij een deel komen? Nou ja, dat kan altijd.
0: Hoe kan ik dat beteren, Stijn?
2: Hoe ging dat? Ja, ik ben er wat eigenlijk
0: auditie? Maar is het auditie doen? Of
2: ja,
0: je moest dat
2: vertellen? Een filmpje opnemen. Ja. Er ging iets van bewijs van 100 duo's. Die gaan ze opbellen. Die moesten al je thuis een filmpje meidje. Toen je nog iets van 30 of 40 duo's hoor.
4: 30 duo's, 60 man.
2: Die moesten naar Talpa te komen. Dan komt daar een soort van verhoorkamer. En dan moest een auditie doen. Of auditie, die zelf het voorstellen.
4: Een beetje interview.
2: Ja.
4: Waar we binnen, wat we doorgaan zo.
2: Nou, toen had Sean de Mal, die had de beste 6 duo's uitzocht en dan zit een Bibi.
0: Ach jongen, dat is hartstikke leuk.
4: Ja,
2: hartstikke leuk.
4: Zeker.
0: En hoe gaat het nou verder in zijn werk, die opnames, wanneer beginnen die?
4: Die naar zaterdag is het op televisie, SBS 6, 8 uur. En dan elke zaterdag, dus dat is ook wel leuk, primetime. Dus,
2: de opnames binnen West.
0: Binnen West,
4: ja.
0: Maar dat mag je hem niks hoeven vertellen. Waarschijnlijk heel dikke contracten, hè. Zulke dikke boeken binnen. Hè?
4: Ja, dat is wel zo'n ambitie wat lekker, toch?
0: Pakt het goed uit of...
4: We mogen wel zeggen dat we Friesland goed op elkaar zetten.
2: Nou,
0: hey,
2: ja, Friesland zetten we goed op elkaar.
0: Je bent gewoon in het Frieske hij praat, ik hoor, er moest ondertiteling bij.
2: Nee, ja, nee, ik moest gewoon in het Hollands praten. Ja.
0: Oh, wat geweldig.
2: Maar het is al jij omkomende zaterdag, bij de eerste aflevering.
0: Nou ja, dan zaterdag, en dan mag zonder auto die wij hebben rondvinden. Wie een meisje een beetje iepen om die ergens heen te brengen?
2: Nee, wie hier een woonauto? Alleen op de BN-duo's, die matchen te liften. En wie had al je woonauto? Dus, en wie had een live locatie op een telefoontje? En een keer is het eerste uren is het vierkantje 6 bij 6 kilometer. En elke uren wordt het vierkantje op uw telefoon echt lietser.
0: Ja,
2: en een keer wie ze ongeveer binnen. Maar we moeten zelfs nog zien te vinden, want ze kunnen in een trein zitten of op een boord of in een auto. Vraag we een van alles.
0: Ja,
4: de grootste die ben ik heel groot. Dus als je 6 kilometer om Den Haag in haast, dan kan ze ook al in Den Haag zitten natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dat is van Jim. Ik heb van de Waarden. Den Haag, ben je wel eens vaker best in Den Haag of net?
4: Wat is dat? Ja.
2: Nee, maar...
4: Ik ben wel elke keer mooi het Friesland waar je staat. Dus dat is wel echt leuk. Dus wat leuke primeurkes hebben we daarop nog.
2: En leuke BN's werden we op jaar gehad. Ja, Tim Coronel, Frans Duits.
0: Zo.
4: Marco Schuitmaker.
2: Ja.
4: Wendy van Dijk,
2: Sam van Dijk.
0: En dan steek je hem zo maar even tussen.
2: Nou, dat kunnen we net zeggen.
4: Dat maak je net zeggen.
2: Dat is net zeggen.
0: Nee. Oké, ik moet ziekje het gewoon, hè. Hij wil in de gaten zelfs,
2: ja. Goh. Nou, dat is het dus eigenlijk.
0: Wat een prachtige avontuur, hè. Ik zeg het aan je. Het straalt hier gewoon, hè.
2: Ja, hoe vaak is een kans?
4: Ja, dat is echt machtig. En we gaan het zo ik heb misschien alles in. Flesje bier erbij.
2: Ja. In de kroeg.
0: Ja.
2: Op 8 uur.
0: No Snunt, 4 oktober, de Shen, bij SBS 6. Hoe let is dat? 8 uur ook, hè?
4: 8 uur.
0: 8 uur. Nou, we zitten plat voor, jongens. Mooi duim er even in, nee.
4: Nou, maar.
2: Dankjewel.
0: Mijn vrouw, hè.
4: Jongen, bedankt.
0: Ja, je bedankt, hè. Mooi duim er even in. Nou, en derde sprutsen, we draaien hem even, hè. De gutte tropbraak van Stijnland. Oh, wist dat nou, de Friske top 100? Nee.

0: wij hebben de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Frieske Nijs.
3: Ik kijk ernaar.
0: En de actuele sport.
4: Ja, en dan kun je ik neem je kapot.
2: Dus stem ik al op 12.12 FM.
5: Ja, dat was het net. Ik doe het wel.
0: Onder op Friesland.
6: Het smaakt gewoon naar mee, hè.
0: Alles wat er

0: Romy, cheerleader, Thailand daarvoor. Nou, nou stemmen, plat voor de televisie, 8 uur, SBS 6, hè, dan is het programma. Ja, ik ben benijd.
1: Ik denk.
0: Ja, het is premiejagers. Ja, ik mag het zien. Het is wel ingewikkeld, volgens mij.
1: Volgens mij was het even hier zien en dan snapst Hielendal het. Ja. Hoe het en hoe het werkt. Maar het klinkt hartstikke leuk.
0: Ik vind het wel mooi, hè? Stijn is altijd een deergooie jongen. Als ik trofvleeg hier er precies uitlijnen en ja. Misschien hoeveel Jeltse ben. Ik dok net, hè?
1: Nee, dat
0: ken het. Dat mij net, hè? Dat lijkt een heel dik contract van.
1: Ja.
0: Hey, maar zij speeltjes op je red aan en Inke. Moest alweer bepalen wat voor speeltje het Juwet wordt in goeie midden.
1: Het wordt Juwet. Betekent de titel.
0: Hey, we gaan weer waarom, hè? De omroep is van wettenflessen. Hij is prachtig. Ik maak de Friese teksten erop. De beginste Ed Get On. En hij verinverteert. Dan krijgt Bister Hast de Bikkel. En dan Trog bijvullen. Nou, die wettenflessen zitten in het pakket. En omdat het dit speeltje is, krijgt er ik nog, als het goede antwoord Hast. En wij, Heidi Dijden Ruud, het boerdspel Remember Movies en Series erbij. Dag nou aan Ruud, mijn trivia en fragmenten van verneemde series en films. Dus dat zit er op het spul. Hey. Ja, en ik nog. Het is juist vakantie. Die komt er onvanzelfs. Maak eens ik nou eens kans op 2 kaarten voor een vaste in haar keuze. Bij het festival Het Avontuur in de Harmonie. Met theatervoorstelling en allerhande activiteiten van de band. Oh, ik zou de radio aanhoren. Naar jouw trein. Met het fragment, Jere. En maak eens ook kans op de pinkers. Hier is het goede doel. Nooduitgang.

0: Prachtig. Het goede doel Henk en Henk. En de nooduitgang. Ja, het is ik nog eens die intro vangrail. Maar we gaan toch even van het origineel. Hè. Het is hartstikke overtreien. De gemeente Jereveen is op een vingerstikker troch het Riek. Dadelijk zegt waarom in het Nijs mij Simone.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die no on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid. En liet zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
8: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
9: Honda, the power of dreams.
6: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Hartstikke overtreien. Ja, Simone, we zijn er mooi op hier bij. Nice, hè?
12: Ja, zij is het. De gemeente Jereveen is op een vingerstikker troch het Riek. De gemeente vangt te min asielziekers op en verdocht daarom op dit stuit netto de spreidingswet. De gemeente is nu onder tafelsjocht gesteld, troch minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie. Jonker Jereveen gaat het om nog 20 andere Nederlandse gemeenten die het op de zwarte list tijekken binnen. De gemeenten moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze toch zo'n die spreidingswet voldaan zullen. Doch ze dat net, dan kan het ministerie besluiten om boeten de gemeente om een asielopvang in de gemeente in te richten. Het is zo'n de invoering van de spreidingswet in 2024 nog net vaak om dat minister Van der Brink deze maatregel inzetten had. De firma Doornbos wil meer mensen, auto's en taxibusjes inzetten om het WMO-vervier in Smellengeloon beter te verzorgen. Wethouder Zara Aldaray maakte dat juist bekend in de gemeenterie van Smellengeloon. SGP-raadslid Berend de Boer stelde kritische vragen over het WMO-vervier. Er binnen 100 en klachten over. Nefens de Boer is de situatie zat die nou is net houdbaar.
13: Die taart, er zitten 400 auto's in en je knippen er 100 bij wij. Dan moeten die 300 oren taxis, inclusief de meesten, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
12: Bij vuurwerk inleveracties in Ljouwen is juist er 423 kilo om consumenten vuurwerk inleveren. Er zitten benammen vuurpilken en knalvuurwerk bij. De inleveractie wordt georganiseerd troch de oerhiet omdat voor consumenten sontiteer een vuurwerkverbod geldt. Nionken het consumentenvuurwerk is nog 50 kilometer om vuurwerk inleveren dat voor gewoon gebruik al langer illegaal is. Ekwaad vuurwerk inleveren dat bedoeld is om uit te steken op een boot als je bigelijks pech had. In het Drents-Friese Wold binnen dit hier nog geen wolvenwelpen op camera zien. En dat is opvallend, want Arune Fjouwer hier waren er maar 22 jongen registreren troch camera's. Zaakkundigen sluiten net uit dat er wolwelpen binnen, maar dat die boeten het bereik van de camera's bleun binnen. DNA-onderzoek maakt er letter meer duidelijk hier toe aan. In andere wolvengebieden in Nederland binnen in totaal 56 jongen binnen. Het waren nog, het is noefelijk simmerwaar, 20, 21 graden. Van de middag neemt de bewolking Wolta en joen en vannacht volg je buien. De wind wordt noordwestelijk, loopt naar matig gewoon en soms hier een hut. Het is dan een graad als tolven, dat is een stik killer. Monik, een stuk kouder, een graad als 15. Het viel dan nog frisser aan als die 15 graden. Dat komt door de krachtige noordwestenwind. Er binnen buien, maar er is ik zinnen. Vreed, nog een sturing, maar geregeld ruim. Het is als 14 graden. En met een stevige westenwind wordt het echt jest.
11: Tegen Simone, het Nijzer Friesland wie dat. Na haar grote hits in de jaren 60, kerst denken aan You Don't Have to Say You Love Me of Son of a Preacher Man. Hier Dusty Springfield in Jontje Zon dacht een glorieuze weromkeer in de hitparades. Maar haar single In Private scoort Dusty zelfs een van de grootste hits uit haar hele carrière. In Private komt er dadelijk aan.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Goedemiddag.
21: Maar Johan Terpstra.

0: titel.
1: Het speeltje Hewitt ervoor draait. Hier van de zij speeltjes op uw rijden. We ting de titel. Wat voor televisietune? Ja, dat ken ik een filmtune wijzen. Yes, dadelijk. Makkest kans op prijzen. Ja, dat samen wat. De Omroep Friesland wetteflessen is weer waarom. Bij de Friese teksten. Op een gegeven moment ben we ermee stoppen. En er kwam zo'n soort vraag. Nee, oh, wat is die mooie flessenbrun? Hij is speciaal, want er zit een Friese teksten op. Hè? Echt een goeie midje wetteflessen is het. Daarnaast, ja, de juiste kansje komt erom. En maken ze nog eens kans op twee kaarten van festival Het Avontuur. In de harmonie met theatervoorstellingen en allerhande activiteiten van Ben. En het is het speeltje betinkt de titel. Dan krijgt de winnaar, die krijgt ik het boerspel Remember Movies en Series erbij. Nou, daar komt de opjefte. Wees er klaar voor. Al die prijzen, prijzen, ben misschien wel voor die als to wist in de hokkerserie dit komt. Tja, wat is het, hè? Nou, kom maar op, zet in antwoord. Nou, mijn bericht in de Omroep-app. Has me op die telefoon. Rjochs boppen, appuurs, tekstwolkje, dekkers het inzetten. WhatsApp maar ik, hè. Kun je het ik tafvoegen aan die telefoon. Kun je het nog makkelijker en sneller pakken, dat WhatsApp-nummer. Dan mag de tekst mijn goede antwoord er even inzetten. Dat kent dan hij 0620-4-9-9-9-9. Hier is Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.

Vijver van der Werf en Country Gitaar. Oh, prachtplaat is dat, hè? Och ja, nou, we gaan het wat regen maken. Er komt een antwoord binnen. Ansje, die denkt dat het de tune van Q&Q is.

0: tovenaar.
1: Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar, maar waar. Een tita tovenaar. Het is raar, het is raar, het is raar.
0: Ah, het zit ook wel wat in dezelfde periode, maar het is net. Ja, dit, hè. Disse. Hey, Sjoerdje, goeie met je.
2: Ja, goeie met je.
0: Op het mooie Jereveen, hey.
2: Op het mooie Jereveen. Ja, zonnig en wel.
0: Hey, maar dat vind ik mooi, hè? Dat centrum. Dit komt regelmatig. Ik ken haast net missen, denk ik, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Wat wordt dat prachtig, hè?
2: Ja, dat wordt ook mooi aankluid met bemmen en gingen. Het wordt zo hartstikke mooi.
0: Ja. Hier en daar wat ellende om hier en wat te komen. Maar als ik zeg naar dat... Wat is het gemeenteplein, heet dat daar?
2: Ja, gemeenteplein.
0: Man. Echt een keuze.
2: Ja, mooi.
0: Ja, heel mooi.
2: Ja.
0: Ben je er al lang op het Jereveen?
2: Ik ben er al even denken vanaf een uurtje zo'n 80.
0: Zo'n 80, dat is al heel lang, hè? Hey, ja.
2: Ja.
0: Ja, en waar het op het Jereveen wennen, die is sportief, hè? Ken het missen, denk ik, hè?
2: Ja, soms wel, ja. Net altijd, hè?
0: Ik kreeg je via de retro terug, Sjoerdje, hè? Dat
2: is het best. Nee, dat is het best.
0: Geen Q en Q en geen... dat is het net. Wat is het woord? Wat jerrest hier, hé?
2: Kun je me de weg naar Hamelen vertellen,
0: meneer? Ja, het is heel dag goed, hè?
2: Ja.
0: Ja, Rob de Nijs, die zong de titelsong voor deze KRO-serie. Jontje 12, 26 op televisie. Ja, en het ging om Hamelen, hè? En zit het net vol ratten, Sjoerdje, hoe wie het ik al werd?
2: Ja, zoiets, ja. Dat zit ik maar de band, hij er wel vastzitten. Hè? Dan denk je van, dat moet naar mijn naam even voorzetten is dan. Nou, maar prachtig, hè?
0: Zit de band het achter de bank?
2: nee, dat voel mij dus.
0: Oh.
2: Nee.
0: Ja, rattenvanger
2: is wel leuk altijd.
0: Ja,
2: de
0: rattenvanger sloeg zijn meisje in toverfluiten verdrouwen in de ruil voor een pot goud. Maar die bargemaster, die hield hem net onder afspraak. Die hield de haan op de beurs. En zette de rattenvaller, de rattenvanger, die zei, die nam alle benen van jou over woeksen en mij.
2: Spannend.
0: Nou, de prijs bij de mooie omroep Friesland Wetterflessen met de Friese teksten erop.
2: Ja, geweldig.
0: Ja,
2: hartstikke fijn.
0: Jeste komt erom, maak hartstikke nog twee kaarten van het festival, het avontuur in de harmonie. Maar even zien, ik ben de Verskate theatervoorstellingen, mijzelf een karmaatje. En het boerspul erbij, Remember Movies en Series.
2: Hartstikke leuk.
0: Leuk die sprutsen te hebben.
2: Hartstikke mooi.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Hey, en we draaien hem nog even, heel een dal.
2: Ja,
0: daar. Ja, leuk hè.
2: Fijn.
0: Met Rob de Nijs.
2: Ja hoor.
0: Dag Sjoerdje.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi. Ja, dit is hem hè. De volslijnde tune, yes, toch even. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?

Begin van de Sander hier. Op televisie te zien. Ja, bij de KRO. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, dan komen we verkeerd antwoorden. Ik ben fout antwoorden binnen. Ja, kom, oh, je wordt u dezelfde tiert, hè? Dat jou misschien ik weer wat, ja, wat ideeën van de toekomst van dit speeltje betinkt de titel. Om die tunes er eens even bij te pakken. Toen was geluk nog heel gewoon kwam binnen. Tita Tovenaar en Q en Q. Nou. Oh, de radio on op Goeiemiddag. Ik heb best wel even dat een van die tunes in de takkomst nog eens voorbij komt. Hè? En maak een stook kans op de prijzen, vanzelfs. Oeren mannen, dan zijn twee orkesten zijn oeren waar op de barokdag op het Jereveen. En barokmuziek, dat is heel hard, een beetje klassiek, zeg maar. En er wordt strieren. Ja, en hoe dat dan in elkaar zit, dat is zeg maar het oude barok wat dan strieert met twee orkesten. Dat is een nieuwsgierig verhaal. Jestje dadelijk, nijtrij horen in Goeiemiddag. Ja, en er worden nog muzikanten zocht, dus ja, misschien is het wat voor jou.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: 9 mei, Santje in oktober, Hiense spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
3: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw

0: als mogelijk weer makkeha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk Albert Hammond. De Free Electric Band. Hij shonkt die dat noemen dat zijn hij dokter is. Maar in het echt wie zijn hij het bij de brandwacht. En met Jochem in de tekst dus gewoon op beroep. Voor stethoscoop naar brandslang. Daleks, de Free Electric Band.
6: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, krijg een stag in de slip, gewoon het gas los en rest goed rollen litten. Hoontje.
7: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
8: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
7: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
9: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
7: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
10: Goedemiddag.
11: Maar Johan Terpstra.

David Guetta. Brood zijn beste DJ op het stuit. Hij is in de prijzen vallen. En hij maakt deze hit samen. Together my Sia. Sia. En Let's Love wie dat. Ja, ik val even wat. Want ik zit even. We hebben namelijk een battle met instrument. Twee orkesten die het zien oerenwastingen. Dat is wat er op 10 november op het Jerevin Barrezeel. Dat is van de barokdag. En barokmuziek. Ja, dan moeten we even flink weer rom in de tiert.

0: van Friesland.
1: Goedemiddag.
2: Ja, Marianne, daar wist je toch blij van, hè? Als dit zo juist, toch?
3: Zeker word ik daar heel blij van.
2: Marianne Vullings is van ARS Musica. Goedemiddag, welkom in Goedemiddag.
3: Het is trouwens net ARS Musica, maar het is Ars Musica.
2: Ars Musica. Nou, dan, ja. Dan doen we dat. Ja, dat is geen enkel probleem, Marianne. En ik, ja, ik vind het mooi, want daar praast Friesk mij een zachte G. Dat ben ik wel blij mee. Hoe zit dat?
3: Nou, ik kom uit het Zidderwaai. En doet wij hier te Wijnjekamer, hak het Fries leert. En dat is leuk. Ja. Maar ja, de zachte G en de Brabantse R, die raad je hier net kwijt.
2: Nee, dat maat ik net. Maar wat mooi. Ja, vind ik heel mooi dat ze het Fries geleerd heeft. Hoe lang is dat, Leen?
3: Dat is denk ik een Irastritig Leen, dus dat is al een skofke.
2: Ja, nou, daar haast ik wel net zin. Oost wie is het alweer waarom verhoezen, denk ik. Dat
3: is zeker te weten, ik wil je nooit meer waaien.
2: Hey, barokmuziek, ga je een stukje jaren leten. Wat is het, barokmuziek?
3: Barokmuziek is een muziek uit de 18e eeuw. En het is grillige muziek. Voor wie renaissance, dat wie wat plechtiger, maar regels. En de barokcomponisten, die leren van de grappen en de grollen en de grilligheid. En dus het is hele levendige muziek. Die het eigenlijk wel plakjout voor meesten om dezelfde pad van te maatje van de muzikanten.
2: Ja, dan heim een barokdij. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe zocht dat eruit?
3: Het is een medium. Meesten die het komen, die komen binnen, pakken haar een instrument uit, krijgen een plakje daar wiesk. En dan de leider, Paul van der Voort, die stemt de instrumenten met de meesten. En dan pakken we het stik en dan speel je een stikje. En dan zei je er van, nou, dit is heel mooi, maar wat je er echt nog maar aan kan is dit. Of ze had Heinichen, de componist, het bedoeld. Dan speel je het nog een keertje, meer zo had hij het zei. En dan viel je gewoon dat het meer diepte krijgt. En dat het eindelijk leuker wordt om het zo te spelen.
2: Ja,
3: en dan het oorstikje en zag je het toch?
2: Ja, en wat voor instrument moet ik aan denken? Wat docht er mij aan barokmuziek?
3: Wat er dit keer mij docht, dat binnen fluiten, dwarsfluiten en blokfluiten en strijkers, dat binnen violen, cello's, contrabassen, viola da gambas en dat binnen gitaren, want die kunnen begeleiden met akkoorden.
2: Aha, en dat zijn battle met akkoorden, hè? Hoe werkt dat?
3: Nou, het is echt een battle, want dat klinkt heel modern, maar dat dienen ze in de barok ik al. Het begint eigenlijk het eerste stukje mij dat we alles Michael speel je. Maar dan speel je om beurten. Eerst bijvoorbeeld de fluiten, dan de strijkers, dan weer de fluiten. En de bedoeling is om jaren te letten dat stol het mooiste speel je kist. Dus dat de fluiters het mooiste binnen of de strijkers. En je speel je om beurten. En Heinichen, de componist, had het zaskeren dat je gewoon vele kennen dat de partijen als net wachtje kennen onze weer aan de beurt binnen. Dus dat speelt heel leuk en dat jet ook heel mooi.
2: Ja, dat klinkt ik heel spannend, hè? Maar ja, je hebt nog wel een probleem, want je hebt nog muzikanten nodig. Marianne?
3: Die hadden we net nodig. Het is een workshop. Dus het is voor mensen die het er nog toen houden, een uitnodiging om mij te doen.
2: Ja.
3: Dus als je van barokmuziek houdt en als je graag muziek maakt, mij horen meesken. Dat je graag wat nieuwe dingen leren willen en graag op het tiende keer luidje willen en een heerlijke muziek met je, dan mag je gewoon komen met mij gaan.
2: Nou, Marianne, mooi praatje zei even, maar ik stel voor ik wil me aanmelden. Waar mag dat?
3: Dat kan op de website van Ars Musica Friesland. Dat is www.asmusica.nu. En dan in de agenda kiezen voor de barok met je en dan wiest het hem vanzelf. Het kost €1,50. En als je onmeldt binnen en je gaat betellen, dan krijg je de muziek op een mail. Dus dan kun je beginnen met studeren.
2: Oké, maar goed. En dan 6 november, dan is het Safir op het Jereveen. Ik soort succes. En wat leuk om daar even te spreken, Marianne.
3: Ah, ik wil nog één ding zeggen.
2: Ja, mij zeker.
3: Om fjouwen roeren, dan speel je het hele stuk terug. Dat is net echt een concert, want dan binnen we burg waar de hele media ontleren was. Maar dat klinkt wel heel mooi. En alle mensen die het leuk vinden om te hargen, die kunnen komen. Kost niks, gewoon genietje en komen.
2: Nou, hartstikke mooi. Zet hem op, Otje en hoi.
3: Hoi, hoi.

Characters and Two Princes, wie je dat? Ja, alle dagen aan het eind van het programma komt er best een mooie spreuk of zes wie ze. Die plaatsen we dan op onze virtuele scorekalender. En de Jesmen dan weer waarom, zien voor jou roeren. En dan sluit het programma een beetje mij af, zeg maar. Het is altijd een mooi moment. Juster, die van Matje, zie je juster als jou zelfs vinden, hou je niet meer te verliezen. Nou, ja. Viel zo lang komen, hè. Je wordt ook weer een nijenedig. Die pleert ze dan op deze virtuele scorekalender. Zien voor jou roeren. Hartstikke een leuk idee. Dan mag je nou naar mijn tasje worden. Dat kan via de omroep app. WhatsApp ermee. 0620 Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. En waar biedt komt die van die aast op de radio?

0: Jernjord, wat wie in zijn populaire fire komt die uit Zuid-België? Nee, na wie je dat. Green Ljocht voor de uitbreiding van Kempen en Caravan in Appelskeer. Dat dadelijk en meer in het Nijs.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
3: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
2: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
8: & Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is jou of jou. Het Nijs Friesland. Simone praat dus bij.
12: Goeiemiddag. Troch een flater van de gemeente Achtkarspelen binnen zo'n 500 zakelijke e-mailadressen zichtbaar worden voor oren ontvangers. Dat baden bij een mailoer vacature betingsten. De gemeente had excuses om BNM maatregels naam om weerhelling vat te komen. Nefst de gemeente binnen geen oren persoonsgegevens lekt. Wol worden de duperen waskogen voor extra risico op spam en phishing. Wethouder Jelle Boerma luidt uit hoe het misging koe.
13: Normaal gesproken als we een e-mail versturen met gewijzigde factuur voorwaarden, dan worden degene die de e-mail ontvangen, die worden de e-mail verzongen in BCC. Dus als je iemand een kopie van de e-mail stuurt, dan ziet de andere ontvanger niet welke personen allemaal die e-mail ontvangen. In dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC.
12: Dat mag je dus net waan.
0: Ik was aan je. Ja. Zit dat dicht bij elkaar?
12: Ja, het zit ik dicht bij elkaar. De gemeente Heerenveen is op een vingerstikker troch het Riek. De gemeente vangt te min asielziekers op en voldocht erom op dit stuit net onder spreidingswet. De gemeente is nou onder tafelsjocht stelt, terug minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Jonkende Jereveen giet het nog om 20 oren Nederlandse gemeenten die het op de zwarte list steen. De gemeenten moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze toch zo'n die spreidingswet voldwaan zullen. Als ze dat net doorgaan, dan kan het ministerie besluiten om de gemeente boeten de gemeente om een asielopvang in te richten. Het is zo'n de invoering van die spreidingswet dat wie in 2024 nog net jeder vak aan dat minister Van der Brink deze maatregel inzetten. Er komt definitief green licht voor de uitbreiding van Kemper en Caravan Appelskeer onder Bruggelaan. In Appelskeer verzels. De rivasteert had alle bezweren van omwenenden ongroen verklaren. Daarmee is het bestemmingsplan onomkeerbaar worden. Op het terrein onder Bruggelaan 62 mag je maximaal 15 camperplakken komen. Er komt er een stalling voor caravans, een kampeerwinkel en een werkplaats. Omwenners winnen benauwd voor onder de oren meer verkeer, loodsoorlijst en minder privacy en ze hier twijfels hoe de procedure. Neffens drie versteert binnen die besfeer net te jochten en kan het plan dus definitief terugkeren. De firma Doornbos wil meer mensen auto's en taxis busjes inzetten om het WMO-vervier in Smellingeland beter te verzwargen. Wethouder Zara Aldaray maakte dat juster bekend in de gemeenterie van Smellingeland. SGP-rietslid Berend de Boer stelde kritische vragen over dat vervier. Er binnen honderden klachten binnenkwamen. Neffens de Boer is de situatie zat hij nou is net houdbaar.
14: Die taart, daar zitten 400 auto's in en je knippen er 100 bij wij. Dan moeten die 300 oren taxis, inclusief de meesten, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
12: Het waren nog geniet er nog maar even van. Het is nu nog 20 graden. Maar de bewolking neemt stadig gewoon ta. Joen en vannacht volg je dan buien. Dan zakken de temperatuur naar een graad of 12. Bij een matige somtieren hudde wien uit het noordwesten. Morgen ziet er een krachtige noordwester. Het is dan 15 graden, maar het voelt frisser gewoon. En de dagen daarna. He, eindelijk. Yes, waar. Storm en rein.
15: Nou,
12: Nee. Een beetje huddere wien en wat rein en 14 graden.
0: Ja, mijn haas kopt de dubbelse hut om, hè?
12: Ja, daarom. Nou, ik hoor ervan.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Simone Tigetan Koerenoer is wet en dan in het programma Onderwijs, mij het Nijs uit Friesland. Neffens gitarist Keith Richard van de Rolling Stones, wie deze plaat echt bedoeld als een discoplaat. Tonstier doet Mick Jagger en toetsen is Billy Preston aan een jam weer van een aantal live optredens. Ja, en de Stones fans, wie interrobeert mij mijn discoplaat? Nou, miss you, komt er dadelijk op.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Goedemiddag.
3: Maar Johan Terpstra.

0: gezellig.
1: Ja. Het is spontaan.
0: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
0: Het is...
3: Goeiemiddie.
0: Bij Omroep Friesland.
3: Nou ja, gezellig, Maaike. Goeiemiddie.
4: Goedemiddag.
3: Zo gezellig werd het net, hè? Het 4 oktober bij jou op een gediek.
4: Nee, het wordt hartstikke eng hier in Gorredijk.
3: Ja,
4: absoluut.
3: Wat zit er te gebeuren?
4: 9 en 10 oktober hebben wij de beroemde spokentocht in Gorredijk. En dan 9 oktober voor de kleintjes en 10 oktober voor de durfhals.
3: Ja, ja. Oh ja, ja, ja, ik viel hem. Van de jeugd is het iets minder eng, denk ik dan.
4: Ja, voor de kleintjes is het echt spelenderwijs met wat opdrachtjes. En met leuke verklede figuranten, zodat ze een beetje spelenderwijs niet bang hoeven te zijn voor alles wat we tegenwoordig zien, hè?
3: Ja. Hey, en dan de volwoksten. Hoe slim hij dit hier maken?
4: Nou ja, er was heel veel stoer praat vorig jaar dat het niet eng genoeg was. Dus daar hebben wij natuurlijk een beetje extra bovenop gedaan. Dus ja, er staat wel wat te wachten. Ja, het staat okay. Heel mooi opbouwend. En dan de laatste stuk is echt... Ja, dat is best wel heel eng. Ja.
3: Oh ja, ja. Tipje van de sluier of zei ze... Nou ja, dat wordt net.
4: Tipje van de sluier. Nou ja, ik kan zeggen dat de beroemde kettingzaagman er dit jaar niet in zit. Maar daar is een goed vervangend figurant voor gevonden. Ja.
3: Oh ja, ja, ja. Ja. Ja. Hé, hey, maar wat leuk dit doorhebbel even, hè, dit.
4: Maar... Ja, als dit is het vierde jaar, ja.
3: En leuk om te vertellen hoe het ontstaan is, hè?
4: Ja, ja, en mijn dochter en haar klasgenoot moesten inderdaad stage zoeken. En ze hadden 6 weken geen stage. En toen kwam ik met het slimme idee om een spokentocht te bedenken.
3: Ja.
4: Dus dat hebben wij toen in 6 weken bedacht. Dat hebben we opgezet. En sindsdien zijn we ermee doorgegaan. Omdat we het helemaal fantastisch vinden. Ja,
3: ja, ja, ja. En het is ook nou van goed doel.
4: Ja, het is voor de stichting Speeltuin. Zodat de evenementen in leven kunnen blijven. Waaronder ook Pasen en de spokentocht. Ja.
3: Ja. Hoeveel tien keer er nou in zitten, Mike? En hoeveel mensen ben je met waan op deze spokentocht dat een groot succes werd slagje te leren?
4: Ik heb toevallig met mijn vrijwilligers geteld. En we zitten rond de 65 vrijwilligers.
3: Zo.
4: En dat zijn de meeste figuranten. Maar ja, goed, we hebben een op- en afbouwploeg. Er zitten een aantal mensen in. We hebben een driekoppig bestuur die de theoretische gedeelte helemaal doen.
3: Ja.
4: En ja, alle themahoofden. 7 thema's, dus 7 themahoofden. Die hun eigen creatie loslaten.
3: En werd door hem dat op een kliek? Net in een woonwijk, denk ik, hè?
4: Nou, het gaat wel wat door de woonwijken heen. Maar wij hebben een aantal prachtige parken in het dorp. Waar wij goed gebruik van maken. En meerdere speeltuinen waar we doorheen gaan. Ja, dus het is wel een heel mooi dorp om daar een spokentocht in te doen. Ja. Ja.
3: En ik denk even belly wat reclame, meidje, maar dat is net benedig, hè? Want je bent helemaal uitverkocht, Maaike.
4: Ja, de grote route is helemaal uitverkocht.
3: Zo.
4: Absoluut. Ja, dat ging heel snel. Ja.
3: Nou, vandaar kom hier al verst even. Kerst op trimbeets.nl, je houdt goed in de gaten. Dit hier kerst dan als verwoksende nep in mij. Maar daar kom hier, zullen we wel weer in, we komen toch?
4: Absoluut, ja. We gaan gewoon elk jaar door. Ja.
3: Nou. Hey, zet hem op, hè. Leuk die je hebt te spreken.
4: Ja, dank u wel.
3: En wat leuk om dat doorgaan van het goede doel.
4: Ja, dank u wel.
3: Oké, okay, Maaike. Tot ziens. Hoi.
4: Tot ziens.
3: 30 minuten voor jou en is het weer een goeie midje. Finn Touch en Pieter Wilkens. Yes, no. Leeuwarder Tango.
5: Een eindje lopen van de tun naar de voorstreep. Dan rechtsaf

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Hazen stemmen alle weekenden op.
1: Dat is geweldig.
2: Voor de beste muziek.
3: Oh, dat is zo mooi, hè.
0: En het gaat er in de
2: naast. Is perfect. Alles wat er speelt.
0: Super. Onder
4: Friesland. En ik zou er voort op goed op letten.

0: Rieringswet. Nou had de minister ik echt de, ja, een tik op de vingers, jong, bij de gemeente. Dus de vraag is, hoe is het daar op het Jervingen nou verder mom? Nou, ze een trede hegersteen in de escalatieladder. En pikant is dan wel dat de wethouder die het uitvieren maakt van een partij is die het eigenlijk vol zin is op de komst van een AZC. Dus dat maakt het wel extra ingewikkeld. En de kistfeesten namen Thuiszorg het Friese Landhol.
1: Ja.
0: Maar dat verdwijnt alweer.
1: Oh.
0: Ja, Thuiszorg het Friese Land had nog een paar man en dan gaat het oor op het nije naam. Hetzelfde geldt voor Noorderbreedte. Waarom is dat? En wat wordt die nije naam? Ze weet haar snor hebben.
1: Nes Kerkenal, gewoon de radio on. Dadelijk onderwijs nije fjouwe roeren. Dit week goeie midden. Danny Jerris dat Marley ik borstkanker krijgen kennen. Daarom is het ook voor die belangrijk om ze nou en dan voor de spiegel die borst te controleren op knobbeltjes als oren onregelmatigheden. En dat doch ze.
2: En dan is dan een erem in die nekken en film de oren vlakken aan die buik. En door dit allemaal zachte draaiende bewegingen. En belangrijk is dus dan heel dan om het sleutelbeen en om het axel tafiel.
1: Nou sneu binnen Stijnland en Strojan de Jong te zien in premiejagers. Ze gaan op jacht naar BN'ers om haar spaarpot te spekken. En of dat slagen is, ja, dat mij ze nog net zeggen. Maar één ding was ze wel kwijt.
3: Ja, we mij wel zeggen dat we Frieshorn goed op elkaar zetten.
1: Op 6 november organiseert het ARS Musica, Ars Musica, mag ik zeggen, een barok muziek battle. Hoe gaat het in je werk?
4: Het begint eigenlijk het eerste stukje mij dat we alles Mailkwa spelen. Maar dan spelen we om beurten. Eerst bijvoorbeeld de fluiten, dan de strijkers, dan weer de fluiten. En de bedoeling is om jaren te litten. Dat stoel is het mooiste speelje kist.
1: Via de website van Ars Musica kist die nog aanmelden om ik mij te dwaan. Goeiemiddag de man weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Mail dat naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je te zien wie is er van Linda. Als er zelfs neerkietelt, lagen ze nooit. Hier is Maroon 5 en dit

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op sneur om 8 en 12 uur.
0: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
5: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat erom komt.
6: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95.

0: Bestel op vitepro.nl.
1: Njorgen Hontemaai, Santje in oktober, Hiense sport van wereldklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: En daarmee is nood 12 minuten op jou. En dit is Omroep Friesland. Met Noof van Vjouwerend Huis onderwijs. Maar muziek, Nijs en Eftergrom. De eerste muziek is dadelijk van Hot Chocolate. En in dat Nijs nog even. En een naam die het al meer dan 24 jaar bij Friesland heeft. Verdwijnt van de auto's, de jassen en de borden. Wat komt er in het plak voor thuiszorg het Friesland? Juist Aarsten.
1: Njorgen Hontemaai, Santje in oktober. Hiense sport van wereldklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Op zoek naar een kriespakket dat echt bij die mijnwerkers past? Dan is Jokado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk kriespakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jokado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest je eigen pakket geerstallen in een showroom in Snits. Zoek gauw op jokado.nl. Jokado, jouw magie op elke skank.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Friesland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Friesland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Marjan Durk de Haan.

0: vallen. En dat hield ik voor deze plaat van Hot Chocolate. You sexy thing, want ja, de producent die zich eigenlijk helemaal niks in. Die dacht, ach nou, we zetten het op de B-kant. En dan zetten we een oornoemer, Blue Nightwall, op de A-kant. Dat maakt de grote hit worden. Maar de DJ's, die winnen vervelend, die winnen het best in de 3-10. Die begon dit te draaien. En toen waren dit de grote hit. En van Blue Night hebben we nooit meer wat yet.
1: Van Fjouwer Onderwijs. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is nog zomerrutten of jou een goede middag. Welkom bij Onderwijs van deze Bijns, die zo'n oktober 2026. Het is de dag dat er 400 mails van bedrijven in het Karspon op stritten lezen, toch ja, een menselijke flater.
2: In dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC. Dan is het net meer anoniem.
0: En dat er verbetering thuis zijn is door het WMO-vervier in Smellingeloon. Maar het leeuwen erin is net zo groot.
3: Ik maak het me nog steeds zwaarder. En meerdere mensen mij mee. Maar ja, dat, wij maken het me heel groot zwaarder.
0: En op deze dag heb ik waarom op een joen over erfelijke ziekten in Semerum. De impact daarvan is best groot.
4: En de voorlichtende functie over erfelijkheid en genen, ziekmakende genen, vind ik erg belangrijk.
0: En op deze dag hebben we het onderwijs van Fjouwer Onderwijs. Maar muziek, Nijs en Eftergrond dadelijk onder oren. Thuiszorg, het Friese land verdwijnt, Noorderbreedte verdwijnt. En toch moet de zorg herkenbaar blijven voor duizenden cliënten en medewerkers. Hoe pakt dan Grutte namenverhoring aan? Vreeg ik dadelijk onder bestuurder Peter Vis. En de gemeente Heerenveen die vangt op dit stuit te min asielziekers op en is daarom onder tafel gesteld door het Riek. Wat betekent dat voor de gemeente? Hoe denkt de wethouder Jerry Speel dat probleem op te lossen? En wilde dat eigenlijk wel echt? Want zijn eigen partij is bepaald geen voorstander. Maar eerst iets voor het Waarbrug in het kwad. Mai Tjitske Wiebinga, ja, goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. Nou, het is nog noffelijk warm, maar is zo'n 20 graden niet terugsneed. Maar vanuit het westen, wij neemt nou de bewolking Wotta en is de wind daar ook al noordelijk. In de rin van de joen en nacht volgt Rijnwetter, stiet er een matig ontkrijftige noordwester en is het dan een graad of 12. Morgen binnen de wolken, buien van zee, maar ik regelt zinnen. Het zal wel wennen wijzen, maar bij de frisse matig ont soms hudde noordwestenwind wordt het in de zinnen een graad of 15.
0: Je zus er nou nog regelmatig rijden en fietsen. De meewerkers van het Friese land. Maar die namen thuiszorg het Friese land. Niet nodig op de auto stiet en op de jekje stiet die verdwijnt. En ook de namen Noorderbreedte. Die is nou nog tegenkomst bij verzorgingshuizen. Zoals Friesma staat in Grauw. De Batting in Huis. Mecklema staat in Kolm. En Toutenburg in Wadburgum verdwijnt. Huis stiet dat al hier Friesjes samenzorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Leeuwarden en op het Jereveen. Van meewerkers en klanten wat wel even wennen worden, want thuiszorg het Friese land besteedt bijgelijks al meer dan 24 jaar. Ik bel hier maar Peter Vis, hij is bestuurder van Noorderbreedte en het Friese land. En ik van Revalidatie Friesland trouwens. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Waarom had die naam Noorderbreedte en het Friese land, ze ben heel bot inborgeren, waarom had die eigenlijk verdwenen?
6: Ja, het is wel de naam verdwijnt, dat is een feit. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat onze medewerkers gewoon goede zorg blijven leveren. Maar het is inderdaad een feit dat de naam verdwijnt. We zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het één organisatie. En één organisatie, ja, dan is het ook logisch dat je een nieuwe naam kiest. Om duidelijk te maken dat we ook een nieuwe organisatie zijn. En we gebruiken ook een beetje de kans om zichtbaar te maken dat we ook nauw verbonden zijn met de ziekenhuizen van Friesisch MC.
0: Ja, nou, wie dat jadder ik al, ja, wordt net te ingewikkeld, Maartje. Maar er had een periode best dat ik het ziekenhuis in Leeuwarden dan weer voel onder Noorderbreedte. Ja. Daar stond er weer van keer van dat draaien we dan toch weer om, want dat wie dan toch weer verwarrend.
6: Ja, dat is ooit zorggroep Noorderbreedte geweest in de jaren 90. Maar dat is ver terug, ja.
0: Ja, maar zwart het net voor betiezing, want dit is al wel heel bekend. Zelfs zeker thuiszorg het Friese land. Dat is iets wat een heel soort mensen kennen.
6: Klopt, het zijn twee ijzersterke merken. Beide, het Friese land is natuurlijk goed zichtbaar met al die jasjes en auto's in de wijk. Maar ook Noorderbreedte met alle locaties. Het is best een grote stap. En het is ook wel spannend en het is ook belangrijk. En we weten heel goed dat die namen goed bekend zijn. En dan moet je toch weer opnieuw opbouwen. Maar we vonden wel dat op het moment dat je samen gaat. Dat als je samen gaat, dan wil je toch ook iets nieuws met elkaar uitstralen. En dan is het ook goed om om ook niet één naam door te laten gaan of met twee. Want ja, wat ben je dan samen? Waarom ben je dan ooit samen gegaan? Ja, dan is het toch vaak een moment dat de organisatie zegt van ja, dan is dat misschien ook wel goed om ja, de goede dingen te houden die we doen, maar wel onder een nieuwe naam.
0: Ja, maar de zaaien, nee, ja, autootjes komen al eerst, die bestekkering met oors, jasjes met oors, het briefpapier met oors. Hoe doe je hem dat?
6: Ja. Ja, dat we gaan geen geld verspillen, want zoveel geld hebben we ook niet in de zorg. Dus je zal nog heel lang zien dat die jasjes en die auto's, we gaan niet alles per 1 januari omstickeren. We maken dingen gewoon op, ook ons briefpapier maken we gewoon op. Maar heel langzaam, maar zeker zal je wel zien dat als er een auto opnieuw bestickerd moet worden, dat hij dan de nieuwe stickers gaat krijgen en ook de jasjes. Maar we gaan niet zomaar op 1 januari alles weggooien en alles nieuw. Dat is zonde van het geld.
0: Ja,
6: maar langzaam maar zeker gaan we dat doen.
0: Ja, dan kun je op twee manieren naar zien natuurlijk. Je kan kritisch wijzen van wat kost dat wel net. Is zo'n excuse kennen van ja, als je er te lang maar terugging, dan werd het voor mensen wel heel onduidelijk. Want dan denk je, ja, maar er komt toch altijd in van thuiszorg het Friese land. En dat liet dan in werkelijkheid weer samenzorg of Friese samenzorg te wezen.
6: Ja, dat zal ook nooit heel lang gaan duren. Hè. Dat zal misschien een paar maanden zijn. En dan we maken dingen ook wel snel op. We hebben geen grote voorraden. Dus dat is iets van een paar maanden. En de medewerkers blijven natuurlijk gewoon dezelfde medewerkers. Dus die kunnen daar cliënten ook prima in meenemen en familie in meenemen. Die nemen we daar zelf ook in mee in de brieven. En we zijn het in die zin ook een beetje aan het vertellen van ja, het gaat niet van de ene dag op de andere dag. Maar opeens zal je toch na een paar maanden merken van hey, we zien eigenlijk de oude namen niet meer. Het is nu vooral de nieuwe naam en dan heb je ook de doorstart gemaakt.
0: Nou zei ik al, joh, ben ik bestuurder van Revalidatie Friesland.
6: Klopt.
0: En dat verandert net. Waarom net?
6: Dat verandert nog niet, want die is niet. Ja, dat is nog steeds een eigen, een hele goede aparte revalidatieorganisatie. Hier ging het er echt om dat wat Friesius ook heeft gedaan, hè, met Jonge Schans en MCL toen ze echt één werden. Ja, was het tijd om te kiezen voor Friesius MC. Voor Noorderbreedte en Thuiszorg het Friesland is het ook van 1 januari worden ze één nieuwe organisatie. Ja, dan is dat ook het moment om die nieuwe naam te kiezen en om daar ook Friesius in te gaan gebruiken. Revalidatie Friesland is nog steeds een hele belangrijke eigen organisatie binnen onze groep.
0: En hoe zit het nou eigenlijk? Hoeveel Friesius zitten dan nou in het Friesland en in Noorderbreedte? Is dat echt een grote organisatie?
6: Straks?
0: Ja?
6: Ja, ja, ja. Ja, ja, dus ja, als u het bedoelt van het hele thuiszorg het Friesland, dus hè, de huishoudelijke verzorging tot de thuiszorgtechnologieteams, maar ook alles van Noorderbreedte, alle locaties, ja, die horen straks bij elkaar, allemaal onder één locatie. En ja, dat zijn 5.500 mensen die straks in januari een loonstrook krijgen waar zeg maar Friesius samenzorg boven staat.
0: Ja, en daar krijg ik een contract van. Maar orenbundens ken ik makkelijker van het ziekenhuis naar de thuiszorg, naar de revalidatie en waarom?
6: Nou ja, dat is natuurlijk de achterliggende gedachte, dat we wel proberen dat mensen makkelijker van de ene naar de andere kunnen. Je zit op verschillende momenten in je leven, vind je andere dingen belangrijk. Soms wil je er wat bij, soms wil je wat minder. Soms wil je wat ingewikkelder werk, soms heb je thuisdruk, wil je iets eenvoudiger werk. Nou, dan hebben we daar veel meer keuze in, waarin je veel makkelijker zeg maar binnen de organisatie kan bewegen, maar ook richting het ziekenhuis.
0: En hoe komt het nou eerst met jouw functie dan eigenlijk? Hoe maak je dat nou onkondigen?
6: Mijn functie blijft gewoon wat die is. Dat ik ben alleen dan de bestuurder van Friesius Samenzorg en ook een van de bestuurders van Revalidatie Friesland, zoals ik dat nu ook ben.
0: Ja, maar nou is het nog
6: dat is de kleinste verandering.
0: Ja, nou ja, het zijn nog 3 organisaties wat je bestuurder van bent. Straks nog maar 2.
6: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is toch minder. Nee, flauw.
6: Nou,
0: dank voor de taaljochting hierbij.
6: Graag gedaan.
0: Peter Vis is bestuurder bij Noorderbreedte het Friesland en Revalidatie Friesland.

Het had nou krijgt dier of jou en best. Ja, de spreidingswet is al een heel soort of sign. Heel vaak een kopje in protesteert. Oren ben bij groot voorstander. Maar feit is dat het kabinet de no of first had. Dat had gevolgen voor de gemeente Jereveen. Want die had nou een tik op de vingers gekregen. Omdat er te min meesten opvangen worden in de AZC. Hoe vangen ze dat op? Zullen we het aan snoeg hebben? Nooit Travis en Sing.

0: see.
1: Voordat ze het nummer opnam, hield het eigenlijk swing. Maar dat, ja, het klinkt wat moeilijk uit te spreken te wezen. Dus dan stond ze in de studio en toen zong ze per ongeluk sing. En dat is uiteindelijk de originele, ja, de definitieve opname worden. Travis dus en sing.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Onderwijs.
1: De gemeente Heerenveen is op de vingers tikken terug het Riek. De gemeente vangt te min asielziekers op en voldocht daarom op dit stuit net onder spreidingswet. De gemeente is nu onder tafel gesteld door minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie. En de grote vraag is nu, komt er dan nog gauw wollen AZC in het Heerenveen? Ik al bij de gemeente die de jader net oer is. Onder telefoon is Jerry Speel, hij is wethouder van de gemeente Heerenveen. Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jan-Derek.
1: Ja, jouw eigen partij, Heerenveen Lokaal, die pleit de vlinder hier nog vol zin de komst van een AZC. Maar ja, als jou zit er nou in college, hoe zit dat dan nou voor jou? Wat vind je jou ervan?
4: Nou, wij vinden dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar tegelijkertijd begrijp ik natuurlijk ook dat dit bij onze inwoners veel vragen oproept, ook veel zorgen oproept. Maar juist daarom vinden wij, hè, dat we dit zorgvuldig moeten doen, Jan-Derik. En ook goed moeten kijken naar de gevolgen voor de gemeente, voor onze inwoners, voor onze dorpen en voor onze wijken.
1: Wat viel je dan nou toch onder druk zet, terug de minister?
4: Nee, wij voelen ons niet onder druk gezet door de minister. De minister, is het een feitelijke constatering. En Jan-Derik, er zijn al eerder plannen geweest voor opvanglocaties. Al tot twee keer aan toe. En die hebben toen geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. En ja, inmiddels ligt er een wettelijke opgave. En moeten wij opnieuw kijken hoe we daar invulling aangegeven, ja, op een zorgvuldige manier.
1: Ja, maar goed, een planmatje is net graag. Het riek wel dat er actie ondernaam wordt, dat er echt concreet wat dien wordt. Je zegt van, nou, ik viel me net echt onder druk zetten, maar het is wel extra druk, toch? Het is wel een extra ontruning om er toch maar aan de slag te gaan. Ik al wou je dat misschien eigenlijk wel net.
4: Nou, en kijk, en daarom heeft de minister ons naar trede 3 gebracht. Dat is actief toezicht. Binnen nu en 2-3 weken verwachten wij een uitnodiging van de minister. En gaan wij met de minister bespreken hoe wij onze wettelijke taak kunnen doen. Hè? En dat, nogmaals, ik wil dat benadrukken op een zorgvuldige en verantwoorde manier.
1: Maar wil Heerenveen er nou wel echt mee aan de slag of eigenlijk net?
4: Heerenveen wilde er al mee aan de slag. Er hebben 2 voorstellen gelegen in de raad. Eentje voor Heerenveen West en eentje voor Squattervold Heerenveen Noord. Die hebben het niet gehaald. In ons bestuursakkoord, daarin staat nu ook, hè, van, wij, de wet is de wet en wij willen daaraan voldoen.
1: Ja, dat zit in het bestuursakkoord, maar eigenlijk dan moet er een locatie komen. En dat alle locaties blokkeerd worden terug een meerderheid van de gemeente hier, dan wordt het hem net. Heb je ook bijgelijks zelfs een locatie op het eerst die misschien nog het Tjennikens alternatief?
4: Er is nog geen besluit over een locatie genomen. En nadrukkelijk, er zijn ook nog geen concrete locaties in beeld. Want ik vind het belangrijk dat we dit eerst zorgvuldig onderzoeken. Wat ook mogelijk is en wat verantwoord is.
1: Ja. Toch nog even, waarom kom op je eigen partij? Want daar kom je natuurlijk bol bij, Heerenveen Lokaal. Is veld tegenstander van de komst van een AZC. Daarmee heb ik stemlutsen. Ken je dan nou uit politiek zo'n wel mooi werkje? Want dan zit je eigenlijk in de kiezers van je hebben op je stem, maar we doen het nou lekker toch?
4: Nou ja, dan ga ik toch weer even herhalen. Ik spreek als wethouder namens het college.
1: Ja, het lijkt mij dat Joden zelfs terug in een politieke spagaat komen.
4: En daarom hebben wij een bestuursakkoord opgesteld. Dat bestuursakkoord is door de gemeenteraad goedgekeurd. Inclusief alle fracties. Ook de fracties die nu de coalitie vormen. En daaraan gaan wij werken als college. En daarom komen wij binnenkort met een voorstel namens het college naar de gemeenteraad. En nou, gaan we daaraan werken.
1: Ja, en wat zit er ongeveer in dat voorstel dan? Daar zit een locatie in? Of is het zo concreet dan nog net?
4: Zo concreet is het nog niet. En er staan ook nog geen locaties in. Wij gaan dat eerst als college voorbereiden. En als college gaan wij met dat voorstel naar de gemeenteraad toe.
1: En Josse Ben Kwad, wanneer is dat te verwachten dan?
4: Nou, we gaan over 2 tot 3 weken gaan we eerst met de minister praten. Wij zijn nu achter de schermen natuurlijk met planning bezig en met processen. En ik hoop van de minister meer duidelijkheid te krijgen. Want ik wil goed begrijpen wat er vanuit het Rijk van ons wordt verwacht. En dat gesprek dat voeren we binnenkort. En het college, waar ik als wethouder natuurlijk onderdeel van ben, wij gaan de komende periode dit voorstel voorbereiden. Maar het uitgangspunt is dat de gemeenteraad daar wel komend jaar een besluit over kan nemen. Een exacte datum, Jan-Dirk, die is er nog niet. En hieraan, ja, dat kunnen we nu nog niet geven.
1: Nou, daar wacht u het eerst aan. Dank u wel voor nou.
4: Dankjewel, Jan-Dirk.
1: Wethouder Jerry Speel, dus hij is van de gemeente Jereveen. Dadelijk hier Simone Scheffer, maar het belangrijkste nieuws van dit moment. En eerst nou Meghan Trainor, Made You Look.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daar hoor je het aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie, om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: FM.
3: Het is nog 1 minuut voor jou bevieven. Tiet voor het Nijs, mij Simone Scheffer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Bij de vuurwerk inleveracties in Ljouwert is juster 523 kilo aan consumenten vuurwerk inleveren. Er zitten met name vuurpilken en knalvuurwerk bij. De inleveractie wordt georganiseerd door de Oerhiet, omdat voor consumenten zo'n dit hier een vuurwerkverbod geldt. Ik op het jaren vind wie die actie. Daar is in totaal 294 kilo vuurwerk in beslag naam. En daarvan wie 196 kilo consumenten vuurwerk. De Stichting Beltsumer Belangen heft de Boartersvereniging Lietse Rakker op. Vanwege hield hij het weer nije vernieling zo'n de Boartersstuun. Ze schreeuwen dat vrijwilligers haar heel graag voor de mienschap inzetten, maar net om hield hij het skeer veroorzaken terug jongeren te herstellen. Er is sprake van oerlijst en vernielings. Ik de plannen voor een hangplak, een hinkplak en een sportkooi binnen van tafel, neffens de stichting. De twadde flitspeel op het kruispunt van de Groningenstraatweg en de Anne Vondeling waar in Ljouwert giet van tongensdia al on. En dat betekent dat er dan in beide richtingen handhavenen wordt. De flitspeel de oren kant op flitste van Arune Maio en Augustus al 1936 keer. En de MS die diepeel landelijk op nummer 7 kwartaal boetes in die periode. Op dat stik van de dijk hield een maximumvaasje van 50 kilometer in de oren. En er komt definitief green licht voor de uitbreiding van camper en caravan Appelskeo in de Bruggelaan. Dat had de Rier van Staten bepaald. Omwenners binnen dus in het ongelijk stelt. Op het trein mag je maximaal 15 camperplekken komen. En er komt stalling voor caravans, een kampeerwinkel en een werkplak. Omwenners werden benauwd voor onder andere meer verkeer, loodsoerlijst, minder uitzog en minder privacy. Maar even de Rier van Staten is daar hier sprake van. En die zet hem mooi een streek terug de besfieren.
3: Hoe is dat, hoe is dat eigenlijk? Op basis dit jong? Ben je dan nog aan het roeien of is dat seizoen voorbij?
4: Ja, van de juni weer.
3: Oké. Want het is, ik heb het idee dat het voor de laatste keer mooi waar is.
4: Ja, daarom. Want ik ben heel benijd of het al bewolken is of net.
3: Ja, wil jij het aanstaan van Tjitske Wiebinga? Maar er woest nou wat oors is.
4: Nou, ik woed hoe die wolken, hè. Is het al bewolken? Tjitske, is het al bewolken?
5: Ja, in het westen is het al gris en hier in Ljouwert schijnt de zon nog heel wet terug terwijl een heel tinlaagje bewolking heen, maar er is wat onderwijs.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is er voor Els.
10: Onderwijs.
11: Maar Jan Durk de Haan.
12: Alles wat te spelen.
3: Het is nu 4 minuten oer Jalve 5. Ja, we maaiden net hoe stemmen, maar vernemen de gevolgen hier wel onder pomp en in nieuwsbeurs. Takemaan agent de Amerikaan naar de stembus. Verliest Donald Trump zijn meerderheid of houdt de macht vast? In de Academie van Friense Regio Amerika-zaakkundige Bianca Pander te gast. Maar voordat ze derde gast is, praat ze aanstens bij hier in onderwijs. Het is dus dadelijk noodtijd voor het Waarbrugge met Sjitske Wiebinga. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
3: Het weer van de middag weer heerlijk waar.
5: Ja.
3: Hoe bijzonder weer het eigenlijk, Joort?
5: Nou, het is wel zo dat er hier en daar ik wel wat records sneuvelen binnen. En dan heb ik het echt hoe die records. Dus dan had het net jeder zo warm best. Jeder op een zonde van oktober. Staren bigeliks. Daar zie je het record op een jochtje 2 graden. En het is nu verzet naar 20,6. En dat ik dan het station van Leeuwarden er even bij pak. Ik hoop dat er dat zo vlug even. Ja, nou, daar zie je het record. Ja, dat is een heel orde niet in trouwens. Nou, die komt het jochtje 72. Dat wie je 20,6. En het is nu 21,2. Dus het is ik wel, nou, dat wel mijn grote sprong in dat verbrutsen, om het samen te zeggen. En Starem, dat is dus de tredde die op Riegen, dat ze daar een die record hebben. Dus ja. Het is toch wel bijzonder. En trouwens, de waarnemer uit de Drils, die zei het ik van dat het nou de vierde dij een temperatuur hebben van boven de 20 graden. Dus hebben we door een warme dij. En ja, derde een maximum van 22,4. Dus het is echt wel onder de hege kant. En kwaaien, nou, dat geniet ze ik nog wel boeten. Wiels derde bewolking toch wel echt aannam is. En ja, ook dan de satelliet er ik even bij pak, dan zeg ik echt wel dat de provincie nou eigenlijk toch wel voor het grootste part al onder de bewolking zit. Al moet ik wel zeggen dat het echt, ja, het is typisch warmtefront. Eerst hele hege bewolking, werd de zinnen nog wat skiert erin en skient. En ja, hoe westelijker dat je komt, hoe leger dat die wolkenbasis je komt. Dus hoe tjokker dat die bewolking eigenlijk wordt. En dan, ja, de wien is ik al om naar het noorden daar op de Waadeiland. Dus ja, van nou aan, ken ik ze, wordt de waarsverordening inzet.
3: Ja, want daar heeft de satelliet erbij en ik heb de radar erbij.
5: Ja.
3: En ik zie ze al listen die buien op de Noordzee. Nou, ja. Wel een flink aan bij zwaar, maar wanneer komen ze?
5: Nou, ik verwacht ze zijn jou bij de Juntie het toch wel al in het westelijke part van de provincie. Dus heb het zo rond Oeres 8. Dan hebben we toch wel het Rijnwetter te pakken in het westen. En dan scoot dat de Oeren daarna. En ik in de nacht nog wel de Oerische provincie hinnen. Het zil wat stadig trorrijnen, wat matiger rijnen, wat lichter rijnen. En het zil een paar millimeter opsmieten, verwacht ik. En dan zet de wien ik meer om. Komt u het naar het westen wij. En om het eind van de nacht dan giet het stadige rijn Oer in buien. En daar kennen we dan wel, ik wil wat wienpoesters bij verwacht je. Dus ja, morgen hier dat we wekken worden, dan is het wel echt even anders.
3: Ja, dan wordt het echt even juist. Dan zei je het al, van we krijgen dan buien.
5: Ja.
3: Zit er droge perioden bij, maar zin of het echt heel, heel gries?
5: Nee, het is dat griezen, dat hebben we bewaren voor vreed. Morgen hebben we echt dat er de zinnen ik nog geregeld erbij komt. Morgen is het echt een keer spul, zeg maar, van grutte wolken, blauwe loften, zinnen erbij, maar ik buien van de Noordzee aan, die dus provincie in scoren en vast zo'n buien uit, dan waait het even flink. Dus je viel het, ik onkomen zo'n buien. En in zo'n buien, dan zakken de temperatuur even flink onderuit. Gratis over, tolven. Wielst het boetende buien om, dan een gratis viertje, vufje is. Dus ja, het is ik voor de meeste mensen denk ik wel even wennen. Want ik kan me voorstellen dat je joert nog in een t-shirtje even om een kuierlunch gaan. En dat is morgen toch wel. Nou, als je treffen, rin je in de zinnen, maar het is veel befrisser.
3: Ja, Freed, heeft dat ik al een beetje verklapt eigenlijk? Ja. Want dat we dus een grieze dij, een wierte dij?
5: Ja, echt een wierte dij. Want dan hebben we warmtefront waar op nij. En dat betekent dus dat het de hele dij wel wat trorrijnen kan, maar dat die temperatuur heel stadig oprint. Dus we zetten de dij uiteindelijk maar een tolwaartreetje in graden. En dan heel stadig gewoon aan het einde van de dij, dan rint die temperatuur wat op. Maar het bloed gries, mij geregeld rijnwetter. En dan, nou, dan word ik nog wel eens even aardig. Trorrijnen. De wien, daarbij ik behoorlijk onwijzig in trogsneedmatig gewoon kräftig, soms even hut. En ik dan binnen er wel wat wienpoesters mogelijk. Ja, en dan dat ik dan het weekend erbij pak, dan hebben we van alles wat. Wol oerheersken dan echte buien. En morgen is het eigenlijk wel vaker droeg, maar wat zinnen erbij. Dat is sneun, toch wel echt oors. Dan hebben we geregeld buien die het oerskouwen. Ik wil een beetje zinnen tussen trog. En dan hield hij die 15 graden. Mij die westelijke wien die het matig ontkräftig is. En dan snijn, dan merken we erin van het. Het wordt wat kalmer, de buien worden wat minder. En dan vermen je, dan knapt het westadig wat op. Maar het is onder mij snijden echt nog wel echt een wikselend, onverst waar om het zo maar te zeggen. En ja, compleet jest. Dat is het enige wat ik erbij zit. Dat heb ik al een keer wel wat, denk ik dan.
3: Ja, en de jestvakantie komt erom.
5: Ja.
3: Dus ja, wat is dan de verwachting? Heel kwart of rutelijk?
5: Ja, nou, de start is voor zelfs dus net ideaal. Maar de verwachting is wel dat het wat rustiger wordt. Dus van men je al vaker droeg, volle vaker droeg. En heel voorzichtig, die temperatuur die rint dan weer wat op. Zeker op tientje en wensje, zegt je een zandje graad, moet er dan haast voor waarin zitten kennen. Dus, maar ja, ik beloof niets. Het is wel een heel eind voor u, hè, Jan Durk.
3: Nou ja, maar er komt wel eens weer. En dan past u weer bij. Hoe de juist vakantie. En de dagen erna. Dank voor nu.
5: Ja, graag die in.
13: De beste Friese muziek.
14: Eerst vanzelfs hier.
13: Omroep Friesland. Alles wat er spielt.

0: gaan we de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Frieske Nijs.
3: Kijk naar nou.
0: En de actuele sport.
1: Ja, en dan kun je weer mee kapot.
2: Dus stem ik al op 12.2 FM.
4: Ja, dat was het net. Eén door het woord.
0: Onder op Friesland.
5: Het maakt het gewoon mee, hè.
2: Alles wat er spiegelt.

0: We draaien Saberen en liet u zeggen in dit wien. Sera en Douwebop. En Could Have Been Us.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Nou, maar zelfs net stemmen. We hadden geen enkele invloed op. Maar de Amerikaanse politiek die had wel grote invloed op us. Zeg alleen nog maar naar de hege olie- en benzineprijzen als gevolg van de beslissing van president Trump van Amerika om Iran om te vallen. Dus werd ik hier in Friesland maar belangstelling zien naar de tussentijdse verkiezing. Dat is Takamwana. De Amerikanen die kiezen dan een nieuw huis van afvaardigen en ik een deel van de Senaat werd op nieuw kiezen. En in een heel soort steden werd ik een nieuwe gouverneur kiezen. Een cruciaal moment, jel wie de ambtstermijn van Donald Trump. Wat gebeurt er nou als Donald Trump zijn meerderheid verliest? Hoe groot is die kans eigenlijk? Nou, daarover gaat het jong bij de Academie van Friesland, want daar hebben ze Amerika-zaakkundige Bianca Pander uitnodigen. Friesin om uitens, regelmatig acteren en te zien op radio en televisie. Maar haar superfruit op deze jong. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, de olieprijs, de benzineprijs, ze staan op recordhoogte. Een soort Friesen die ben waarschijnlijk helemaal net zo tevreden over het beleid van Donald Trump. Maar ja, wij gaan er net over. Hoe is de stemming nou eigenlijk in Amerika op dit moment?
3: Nou, die olieprijs die zo saai is, dat is echt een groot probleem voor Trump op dit moment in Amerika. He, dus just de laatste paar dagen, want de olieprijs bloed ik maar stijgen. Just dus steeds meer in de peilingen, en het zijn natuurlijk maar peilingen, maar just wel dat er echt een verroering is en dat er een grote oorloop is naar de Democratische Partij. Dus dat mensen echt ontevreden binnen over de regering Trump op dit moment.
0: Ja, en tegelijk, hier in Europa is de stemming heel erg anti-Trump, denk ik, bij een grote meerderheid. Maar in Amerika, ik bedoel, hij is wel gewoon kiezen. Hebben we daar wel goed zicht op?
3: Ja, er is nog steeds een hele grote aanhang van Trump. Hè? Dus, en die zal hem ik trouw beloven. Alleen als just wel dat zelfs onder zijn aanhang. Dus bijvoorbeeld op het platteland in Iowa of Ohio. Dat daar nou democratische kandidaten een grote kans hebben te winnen. En dat komt ik omdat bijvoorbeeld het is net alleen nog die olieprijs die enorm stijgt. Maar bijvoorbeeld boeren, die kunnen nauwelijks nog mensen vinden om het spul van het land te krijgen. Omdat de immigratie changed ice, sa hut te keer geert. En ja, immigranten eigenlijk niet meer durven te werken. Hè? Dus ik boeren ben ontevreden, naast dat ze hun spul net verkepen kunnen. Omdat er allerlei tariefoorlogen binnen. Dus just ik bij echt de verste aanhang van Trump. Dat ze echt ontevreden binnen. En ik een beetje boos. Dus ja, die zal misschien in ieder geval net gaan stemmen. Of op een democraat gaan stemmen. Maar waarschijnlijk net op de kandidaat die Trump nou support.
0: Nee, en toch hield hij het zelf. Van ik steen net op het stembiljet. Maar stem maar wel als stee ik op het stembiljet. Hoe maak ik dat dan? Pleert ze zo'n uitspraak?
3: Ja, hij is ervan overtuigd dat hij nog steeds heel populair is. Nou, de populariteit van de president is iets anders, want ik ben onder de 40% op dit moment. Dat is het leegste wat het ooit was is voor een president. Maar hij denkt echt dat hij populair is. Maar dat is just bijvoorbeeld, ik hield het Greg Abbott, dat is de governor van Texas, had ik een uitspraak uitzien waar Trump bij zou wezen. Omdat als je alle vele, die associatie met Trump, kunnen we zoals wat negatief uitvallen op dit moment. Omdat die benzineprijs is in Amerika nog zoveel belangrijker dan voor u. Zonder auto is nergens in Amerika. En die benzineprijs is echt verdubbeld in een IATIER. Ja, en dat is gigantische aanslag op de portemonnee van alle Amerikanen.
0: Ja, dus, en toch zet Trump dan die oorlog nog jullie terug. Hè? Er is nog geen sprake van vrede. Hoe maak ik dat dan zien?
3: Ja, hij heeft zich in een oorlog ritten rommelen terug Israël. Hè? Hij is aanjaagd terug Israël om dat te doen. Waar hij eigenlijk helemaal geen goed plan voor hier. En ja, de kist net samen zo'n oorlog uitstoppen. Hè? Dus de moesten wel een goede uitspraak kennen, maatje. Ja, en dat is gewoon incompetentie west van zijn team. En deels, ik wil misschien hopen dat het heel sterk zou oorkomen en één keer clear zou wezen. Alleen dan gaan we binnen al maanden verder en zijn nog steeds geen antwoord. Hè? Er is nog steeds geen oplossing. Dus dat bloedt het lijkt het erop dat het een beetje zo'n forever war gaat worden, hoe ze het in Amerika nemen. Ja, en daar binnen Amerikanen echt boos over. Want dat wie een van zijn grote verkiezingsbeloftes. Hè?
0: Ja.
3: Geen onnodige oorlogen meer.
0: Ja.
3: En het eerste wat ik doe is een hele onnodige oorlog starten.
0: Nou is het was, ik bedoel, dat perspectief heb ik, dat het helemaal net ongewoon is, hè, bij de midterms, want zo heet het, dit is een tussentijdse verkiezings, dat een president onder verliezende hand is. Dus hoe bijzonder is dit dan nou, als het komt uit de peilingen, zeggen?
3: Nou, als je van de oude ronde verkiezingen ben alleen geloof ik Clinton en Bush een keer won de midterms won als zittende president. En andere keer verlennen ze het eigenlijk al tien. Dus het is net uitzonderlijk. Het is wossa dat het nou echt heel belangrijk is. Misschien dat er een beetje verroering komt. Want Trump heeft nou wat ze noemen een trifecta. Dus hij heeft het meerderheid in het huis. Hij heeft het Witte Huis. En hij heeft de Senaat. En hij daarnaast ik nog een meerderheid in het Hoge Rechtshof. Dus hij heeft echt een soort vrijbrief om te doen wat hij wil op dit moment. En dat is juist wel dat ja, hij ziet echt de grenzen van de democratie op dit moment op in Amerika. En het is wel belangrijk dat er een soort van herstel komt van wat ze dan noemen de checks and balances. Dus dat er af en toe ook wat chinspraak komt. Want ja, Trump is een oorlog begonnen, maar dat mag hij feitelijk net samen doen. Dat moet altijd via de House en de Senaat gaan. Dat had hij net dien deze keer. En hij komt er maar fut. Ja,
0: wat is dan nou het waarschijnlijkste eigenlijk? Wat kan die... waar hebben de Democraten de meeste kans op winst?
3: De Democraten hebben zowel de kans op winst in de House. Die winnen ze sowieso.

0: Dus hopelijk herstelt het, ja, het democratische gehalte zich gewoon weer een beetje naar de verkiezingen.
1: Ja,
0: dat is de hoop, denk ik, voor de meeste Amerikanen.
1: Wij hebben nog een paar minuten, maar Jon heeft een heel oren. En dan ik nog een skoft vragen erachteraan. Al hier in de Korenbeurs om kwartier uur achten. Hoe zou je er ook heen als Friese Mutens om daar Jon te staan?
0: Ja, ik heb er ontzettend volle zin in. Ja. En in Friendship zit ik heel erg in mijn hart. Ik heb er ooit een heel mooi groot evenement georganiseerd, een Wittenskip Festival. Dus ik vind het altijd fantastisch om naar Friendship te gaan. Dus ik heb er heel volle nocht in. En ik hoop dat ik alle luisteraars, daar joen ik nog zo, want er binnen ook nog wat kaarten beschikbaar.
1: Nou, oké. Okay. Nou, goed om te weten dus. Het is helemaal hot, hè, dit soort theatercolleges op het heden. En ik had het over Amerika. Dus ik wens jullie daar in elk geval een heel grote willen bij en een soort succes.
0: Dankjewel.
1: Friezen om Utens dus Bianca Pander. Zij zit in de Korenbeurs om kwartier uur achten bij de Friendster Academie.
2: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
1: Het is 4 minuten voor 4 en tijd om even voor u te zien naar de programma's aansten bij Omroep Friesland op de televisie. We beginnen om 4 uur met het Nijs in Friesland Jood. De presentaties deze keer in handen van Timo Jepkema. Het Waarbrug van Tjitske Wiebega komt erachteraan. En er is een vaske aflevering van Heer. Het slagen Anneke de Vries van Anjem om 24 kilo gewicht kwijt eruit zien. Anneke betocht dat meer vrouwen die te witten komen maten hoe je dat doggen en begon de filmpjes te maken zien voor Instagram. Nou, die ben onslaan, want Anneke docht het op haar eigen nochtere wijze en bleef ik helemaal haarzelf. En het gaat ik wel eens oer oordeel als alleen nog maar oer afval.
4: Ik ben altijd wel een beetje, soms komen er dingen wat in me op en dan denk ik, oh, let me daar ook maar wat over vertellen. Of dingen waar ik zijn oren in. Ik had aan een film gehoord. Ja, kadettenbroekjes, sportbroekjes. Nou, die ben al hier. Ja, daar krijg je hele mooie kadetten in. Maar ja, het zit van je meter. Maar ik, ja, komt.
1: Kadettenbroekjes. Annie Bommels treffen we een trekker-toertocht deelnemer die het eventjes skoft had. Jon, al je te zien bij Omroep Friesland in het programma Heer. Hier op de radio, daar is het aanstaande tijd voor een ooronderwerp. Kneppelvreed, dat is een van de belangrijkste momenten in de Friese geschiedenis van de laatste 24 jaar. Maar voor een proto jongen is het eigenlijk net meer als een term uit een geschiedenisboek. Schrijver Skelte Braaksma die vertelt hoe er dat verhaal Nijlibben in blazen wil. Maar helpt van een graphic novel. Dat is een soort van roman met foto's en met tekeningen erin. Het is een moderne versie van het stripverhaal. Dat is aanstaan in de 12 uur onderorden van Disse Onderwijs.
3: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
3: Alles wat er speelt.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ik kun je laten staan. Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki.

0: Iran met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer twee oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hoogeveen hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzocht 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie, waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, die ze om lieten smelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Zit van der Liep.
1: Wat doorbij.
0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen.
1: Die heb ik correct gewoon. Het is onderwijs hier bij Omroep Friesland. Van Kuijder ontfietser, van toerist ontvriers op een vrije middag. De toeristische oerstappunten, die maakt het ontdekken van Friesland makkelijker maken. In Oudemarm is nou het 30ste punt hier. Wat smiet dat op? Daar hoort dadelijk meer in onderwijs. Maar we beginnen dadelijk eerst met Glenn Frey en de Heat is On.
2: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.

0: 99 mei, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrouwklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Onderwijs. Bij Jan Dirk de Haan.

0: Hazen stemmen alle weken op.
1: Is geweldig.
2: Voor de beste muziek.
1: Oh, zo mooi, hè?
0: En het actuele nieuws.
3: Het is perfect.
2: Alles wat er speelt.
3: Super.
0: Onder op Friesland.

0: Winfrey. Bekend verzeld van de Eagles. Het is een van de grootste hits, dit. Van een solo bandlid van de Eagles. De Heat Is On van Glenn Frey.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Zomer uit november en snel welkom bij de tweede uur van onderwijs van zo'n oktober. De derde de gemeente Heerenveen onder tafelzicht van de minister komt en nou echt voor asielopvang zwaar gemaakt.
3: Wij vinden dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
0: En verder is ik de derde thuiszorg het Friese land en Noorderbreedte tenaai Friesjes samenzorg gieten zullen.
4: Ja, we zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd dan wordt het 1 organisatie.
0: En het is er dat de Amerikaanse midterms besprutsen worden op de Academie van Frenzier.
5: Ja, hij ziet echt de grenzen van de democratie op dit moment op in Amerika. En het is wel belangrijk dat er een soort van chinspraak komt.
0: En het is er daar, we hebben er nog ontzettend horen, maar muziek, nijs en achtergrond, duidelijk onder oren. Parkeren, opstappen en de natuur in, dat is het idee achter de toeristische oerstappunten. Die ik hield het vaker in Friesland verschijnen. Joort kwam er weer in bij, dat is de 30ste in Oudemaarden. En hoe maken ze een historisch conflict, hoe taal en ruchten de van een generatie die het knappelvreed net mij maken had. Maar een graphic novel vol met tekeningen en echte foto's. De schrijver Skelte Braaksma, die is aanstaande bij u aan de telefoon. Dat dus verderop in deze onderwijs is notiet voor het Waarbrugd, maar Tjitske Bubinga. Ja, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Nou, het is nog noffelijk warm, maar is zo'n 20 graden niet terugsneed. Maar vanuit het westen waar neemt nou de bewolking Wotta en is de wind daar enkel noordelijk. In de rin van de joen en nacht volgt Rijnwetter, stiet er een matig ontkrijftige noordwester en is het dan een graad of 12. Morgen binnen de wolken, buien van zee, maar ik regelt zinnen. Het zal wel wennen wijzen, maar bij de frisse matig ont soms hudde noordwestenwind wordt het in de zinnen een graad of 15.
0: Toeristische oerstappunten. De komsten hield het vaker te zien in uw provincie en ik de boeten. Die punten die binnen in het leven roppen om Friesland op een tagonkelijke wijze ontdekken te kennen. Kist de auto parkeren bij zo'n punt of er maait OV in een ruisje en dan kist hij bij fietsen of kuieren. De startpunten binnen altijd in de buurt van fiets- en kuierroutes. Er is een pilderme informatie over de omjouwing. En Joort is de 30ste van Friesland hieperen in Oudemarden. Rembout van Iddekingen is wethouder van de Friese Marne. Hij zegt dat is een mooi startpunt voor toeristen in Oudemarden. Zat het in de collega's van RTV Spannenburg.
7: Daar zit alle informatie om starten te kennen met een prachtige route door de omjouwing. Dus te voet, te fiets, eens wat voor vervoermiddel ook. Maar het is een mooi startpunt met wetenswaardigheden, zat het jet. En dan kun je de omjouwing belipje.
8: En hoeveel van dit soort punten hebben wij in de Friese Maren?
7: Nou, de bedoeling is het nog heel tijd uit te verhuizen. We zitten nu nog net onder het zien. Maar het komt wel verder en het gaat wel verder. Tegelijk vindt ze hem ook in uw buurgemeente Zuidwest-Friesland. Dus het is echt heel herkenbaar voor de recreant.
8: En wat maakt dit nou een geschikte locatie?
7: Ja, ik kom hier vaak. Ik zou zeggen, ja, hoe kun je net komen? De kind is zo prachtig mooi, kuien tot de bosken en tot de Lietse oude dwarpen. Maar echt vanzelfs dicht bij de Isomar. Dus je kunt alle kanten op. De voorzieningen binnen geweldig. De horeca is genoeg aanwezig. Hoe een nachtje kan. Je kunt kamperen, je kunt een hotel opzieken. Het is echt een beleving waardig.
8: En wat voor plakken kun je allemaal vinden van Utiere?
7: Ja, ik zou zeggen, dat is een mooie ontdekkingstocht. Dat klinkt wat flauw. Nee, ik kan ze allemaal wel benemen. Maar dan viert ik er misschien in of twee. Maar dan ben ik vanzelfs wel sowieso kandidaat.
0: Zuid de wethouder van de Friese Marne, hij is van de FNP. Sabine Bode is projectmaatwerker van Nationaal Loonschip Zuidwest-Friesland. En ik zei eens enthousiast over dat nieuwe toeristische oerstappunt.
9: Nou, het is natuurlijk sowieso een hele leuke aanvulling op wat we hebben hier in Oudemidden. Want wij vinden hier zelf dat we eigenlijk alles hebben. We hebben het water, we hebben strandjes, we hebben de bossen, het uitgestrekte, we hebben de heuvels van Gaasterland. Dus wij vinden dit sowieso wel het plekje om je uitstapje in de regio te beginnen. Ja.
8: Hoe belangrijk is zo'n punt voor het toerisme hier in de regio?
9: Nou, ik denk dat vooral de toeristen wel prettig vinden als ze een soort anker hebben. Weet je wel, waar kan ik beginnen? Van waaruit kan ik mijn reis starten? En dan is zo'n toppunt natuurlijk een heel mooi uitgangspunt. En wij vinden onszelf dat natuurlijk ook hier, ons bezoekerscentrum. We hebben hier natuurlijk allerlei prachtige routes. We hebben excursies die je kunt boeken vanuit hier met een vraagambassadeur bijvoorbeeld. En ja, dus ik denk dat het elkaar gewoon heel leuk aanvult.
8: En je noemt zo'n paar dingen hier in de regio. Wat zijn nou echt de hichtepunten hier in Oudemarum en omjouwing?
9: Nou, waar heel veel mensen voor komen zijn toch wel de kliffen. Dus het Oude Middenmeklif, Meerseklif en het Redeklif. En dat zijn toevallig ook de topplekjes, zeg maar, die door bezoekers en inwoners zijn gekozen het vorig jaar. Dit jaar starten we weer zo'n actie met noem jouw favoriete plekje in het Nationaal Landschap. Maar het is wel heel erg leuk om te zien dat die topplekjes dus vooral hier zitten. Dus ja. Mensen komen hier graag en dat zien we zeker in de zomer met de volle terrassen en nou ja, bij ons ook in het bezoekerscentrum heel druk. We hebben natuurlijk ook het VVV hier binnen. Dus mensen komen dan echt binnen voor tips van waar moeten we heen. Ja.
8: Je verwacht je na hier een nog drukkere zomer?
9: We verwachten altijd een drukke zomer. Het is hier altijd serieus. In de zomer is het gewoon vol. Maar gezellig vol.
0: Sabine Bode, projectmaatwerker van Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. De bijdrage biedt dus van RTV Spannenburg.

is nog haast kwartier of vieren. Someone who isn't me sometimes. Als dat achter een koers heeft, dan krijgt Swims. En het is de bijname van Teddy Swims. Die draaien we nou in onderwijs. Dit is Mr. Know It All.

0: Nou goed, voor de pubquiz dus. Someone who isn't me sometimes. Steady swims. Daar zit het dus voor.
1: Onderwijs.
0: Takemorgen, dan is het 65 jaar geleden dat kneppelvreet plakvoen in Ljouwt. Die term kneppelvreet, nou dat zal bij een soort wat oudere mensen waarschijnlijk nou wel een jachtje bronnen van. Maar als het dan trofvreegst wat het precies wie, dan wordt het al een stuk dreger. Let staan dat jongeren weten wat kneppelvreet wie. De nieuwe graphic novel van kneppelvreet schreunt toch Skelte Braaksma. Wie maat er verordening in brengen? Vanmiddag is die graphic novel presenteerd in Drachten. Het is een soort van modern stripverhaal met tekeningen, maar ik maak historische foto's. En de schreeuwer Skelte Braaksma die is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Krijgt Hasto de presentatie achter de reg? Dat wie bij de onderwijsadviesorganisatie Zedin, die zit in Drachten.
2: Ja.
0: Hoe is het gong?
2: Goed, hartstikke goed. Elsene had daar het boek als cadeau kregen. Hij komt op heel veel squallen nu. En dat past perfect bij de niche. Ik van de projectgroep een appelvreet die mij vregen had. Die had ik een boordspul onder oren ontwikkelen. Dus die namens bekendheid van kneppelvreet is zo gauw verspreid.
0: Ja, want kneppelvreet, het is een bekende term. Het wie op 16 november 1951, dat is dus ja. Op 16 november 64 Jelien. Maar toch, kneppelvreet, wat is het ik alweer?
2: Ja, het is in feite een taalreboelje. Dus een soort rellen met aanleiding van de rechtszaak van Ferre Skeurer in Ljouwert. Die een vol artikel schreeuwen hier dat een rechter het Fries verbeert in de rechtszaal. En dat wie ik bij een zaak waarbij het Fries verbeert wie ergens publiekelijk. Dus alle vormen van onrecht. En daardoor kreeg verder heel veel stiepers die in Ljouwert het alweer net takkamen om hem het in de ring te steken. Zeg maar. Maar het wie daar zat er ook dat de politie die wie dat net wendt, ik relaties net en die. Sloegen flink op in bij de kneppel. Hè, de kneppel. En zelfs mijn bronspuit is broekt op de wargers daar. En daar ben ik heel soort band bij trouwens. Daar krijg ik nog uitleg bij mijn schermpresentatie. Haatrolspeler is ook een band in de strip, in de graphic novel. Die vooral richtte is op wat jongere band. Maar ik voor volwassenen heel nieuwsgierig is. Maar daarom boenen we met oorlog in het onderwijs. Krijgen. En daar is ook een lespakket aan verbonden trouwens.
0: Ja, ja. Best wel bekend, maar historische graphic novels, onder andere Red Bad, maak het eens ik in het Nederlands oorzetten, dan net zo lang in, daar is de Diet Huberprijs ik van kregen. Maar dit is een geschiedenis van kneppelvreet. Wie die bij zichzelf eigenlijk heel bekend?
2: Op zich wel, want toen ik 18 was, hier ik aan de strip de FKP 12 uitdracht, dat ik hoorde een soort van fictieve Frieske revolutie, maar dan communistisch en dat weer een alternatieve geschiedenisboek. Maar ik kan niet vaag herinneren dat het wat trom in holle gong wie van is een strip ook kneppelvreet ek leuk een keer. Dus ik wist het als niet van 18 al. Maar ik wist te lang net alles over, dus ik dacht toen net echt dramatisch genoeg. Maar nou, Peter Boomsma, de schrijver van Treienboeken, ook kneppelvreet bij mij kwam om mij de vraag of ik dit dwang hoor. Had hij mij zijn boek lezen litten en die ik op slag over de kop zei, maar want het wie zo volle wilder hoort ontdekken dan ik dacht hij, hè, de wargers gooiden ik wel waarom mij tomaten op de plissen, ze probeerden die bronslangen trot te snijden, letter binnen zelfs nog stieren trot de rutten gaan bij meesten die hun vertochten van dit bekokstoof te houden van alles. Het is een hele diepe geschiedenis. Ik die hele onrende net dat dat domino effect is heel spannend en nieuwsgierig. Komt er alweer in voor.
0: Ja.
2: Dus ja, dat zijn al je wel dingen die ik. Je hebt iets net van al wist. Maar nee. Goed, het voelde me wat zin toen ik vroeg in mijn kringen om vrienden en familie. Enthousiast vertelde ik in een stripje Romeintje dat Guinean. Maar bij de naam koe. Dat de week verbaasd om.
0: Ja. En dit is natuurlijk nog maar 4% realien. Ik bedoel, als je dan een graphic novel over Red Bad maken, de oude Friese kening, dat is 100 jaren lien.
2: Ja,
0: is dit dan een stuk makkelijker?
2: Op zich wel, want sommige scènes weten we echt wit van wit wat er zijn is. Dat is heel nieuwsgierig. Ik hoor gewoon direct die echte dialogen broeken. Dus dat is leuk, dat weet de lezer dat ze lezen dat het echt is. Maar op oren plakken die het even bot detective work of archeologie, als bij Red Bad. Dat het gewoon heel wazig en vaag is van hoe is dat nou gewoon of hoe zegt dat eruit. Want er zijn net zo heel veel foto's. En sommige personen, zelfs je foto van waarom te vinden. Maar andere dingen ben ik mij heel, heel ijverig onderziek toch wel onder witka.
0: Ja, want als
2: vooral
0: er
2: bij
0: bij
2: hulp van
0: het
2: beeldbanken en
0: ja, want als het geruchtshalf tekens, dan mat dat ik 100% oerien komen, maar hoe het echt weer?
2: Het liefst wel, als je die mogelijkheid hebt, dan vind ik wel dat je die ook broeken moet. Want ja, van gewoon binnen, als je even ziek je keer soms toch wel een foto vinden uit de jaren 50 van nou ja, dat ding of persoon. En nou, vaak wordt het er mooier van dan als ik het zelf zou verzinnen, maar ik gewoon correcter. En dan heb je echt het gevoel dat je, ja, dat je de weer iets opgraven. En dat is wel heel speciaal.
0: Ja. Nou, het boek Lighter Now, wat zal er verder maar baren?
2: Het komt straks in de boekhandels, maar we probeerden dus letten dat het wel een nogal aantal gemeentes het massaal inkocht, maar dat het wel op alle basisscholen en begin van het onderwijs van Friesland komen zo. En zelfs wat HBO's, NHL had ik al inkocht. Dus nou, ik kan er nooit mee maken dat het in het vaar van de boekpresentatie al zo'n succes weer.
0: Oké, want heeft zo'n idee hoeveel exemplaren dat er dan al verkocht binnen?
2: Net precies, maar ik geloof dat er wel door al die acties een oplage van ongeveer 1000 van maken is. Wat in Friesland wel redelijk uniek is, want vaak is een beetje 400 het maximum van ons Lidse taalgebied.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder. Dank voor de bijdrage, Skelte Braaksma. Hier duidelijk, Simone Scheffer, mooi het Frieske Nijs. En nou is hier Abba.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is nou Jelver Suizen. Het hoesje van het Nijs van Dissedai, maar Shimano Scheffer. Ja, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. Het bestuur van de dierenweidienst Huisterveen had flinke nood over wat dat voortsmieten wordt. Maar regelmatig worden bedonen en beskimmelen etensresten in het bistenpark dumpt. Het fretten is gevaarlijk voor de bisten die te ziek van worden kennen. De dumpers gaan soms hier brutaal te werk, zei het secretaris Ariane van het Ende van het Hertenkamp.
13: De laatste keer is het roehinnen smieten nou eigenlijk haast onder uw zegen. Wie weer er ontvoerien, we hadden er fruit en groente daar smieten.
14: Ja.
13: In datzelfde hoekje. En we zijn voor weer bezig. We gaan niks doen. En toen is de wereld heen gegooid.
12: En dat mij net. Online criminaliteit. Kim benamen oudere mensen hut treffen. Oude Rijnvereniging AMBO PCOB had erom speciale bijeenkomsten om mensen ervoor te waskogen. Dat is hut nedig, zei Reina Visser van de organisatie.
15: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan en zintuurlijk ga je de crimineel in hoes zitten. Zodra je je telefoon hier op een dag of je laptop of je computer, kan er samen iets opstaan van waarvan had je de twijfel gaan van wat mat ik je mij. En dat, als je wat ouder wordt, dan is dat toch wat moeilijker om te herkennen.
12: Ja, en in Burgum wie is er zo'n verlichtingsbijeenkomst, maar net voor elke nieuw wie dat op het eet. Vrouw Kloosterman rekken, jawel, 30.000 euro kwijt terug online criminelen.
16: Nou, dat weer de jongens om Itterstiet. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En de vraag wie hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zei. En als dat net zou weer, dan moest hij reageren. En ja, hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jij de mission was, en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er hut op smieten. Maar toen weer het kwaad al geschiet.
12: Dus bleeuwt het oppassen voor jong en oud. Plaatselijk belang Boerenburgum vindt dat een nijbouwplan voor 400 nije wenden in het dorp net past binnen de nije regels van de provincie. Neffens voorzitter Marta Koosstra zou er om te wijzen voor maximaal 200 wenden. En dat vinden ze al meer als genoeg.
5: Dat is al volle meer als de behoefte die bij uw eigen dorp past. Wij denken dat u daar een flexibel opstellen inderdaad.
14: Heb je echt safvolle nije huizen nodig? 400 in Boerenburgum?
17: Uw inschatting is van wel. En meesten die, nou, die rammel je regelmatig om hun door beste wetten houden wenen. We bloeien die weningen, starters worden uit ouder en wel in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
12: En de laatste persoon dit jaar weer wethouder Tjebbe van der Meer. De gemeente wil de plan gewoon uitwerken en verwachten dat de provincie meewerkt. De firma Doornbos wil meer mensen, auto's en taxibussen zien zetten om het WMO-vervier in Smellingenlaan beter te verzwargen. Wethouder Zara Aldaray maakte dat juist bekend bij de gemeente hier van Smellingenlaan. SGP-rietslid Berend de Boer bleeuwt net al te positief voor de situatie.
18: Die taart, daar zitten 400 auto's in en je knippen er 100 bij wij. Dan moeten die 300 oren taxis, inclusief de meesten, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
12: Troch een flater van de gemeente Acht Karspelen binnen San 400 zakelijke e-mailadressen zegt bewuren voor oren ontvangers. Dat badden bij een mailoer nije vacaturebetingsten. De gemeente had excuses om binnen en maatregels naam om verhelling voor te komen. Neffens de gemeente binnen geen oren persoonsgegevens lekt, wel worden de dupieren waskagen voor extra risico's op spam en phishing. Wethouder Jelle Boerema leidt uit hoe het misgaan is.
19: Normaal gesproken, als we een e-mail versturen met gewijzigde factuurvoorwaarden, dan worden allegenen die de e-mail ontvangen, de e-mail wordt verzonnen in BCC. He, dus dat als je iemand een kopie van de e-mail stuurt, dan ziet de andere ontvanger niet welke personen allemaal die e-mail ontvangen. In dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC.
12: Dus Jan Turk, altijd in
11: BCC omzetten.
12: BCC. Dan nog uit hun eigen programma. Je zorgen ze nog regelmatig rieden en fietsen. De toeswarigmaaiwerkers van het Friese land. Maar die namen het Friese land verdwijnt. En ek Noorderbreedte die namen verdwijnt. Het hiet haast Friesjes samen zorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Ljouwert en op het Jereveen. Dat is wel even wennen. Want ja, het Friese land Bigliks bezit al meer dan 24 jaar. Peter Vis is bestuurder van Noorderbreedte en het Friese land. Hij leidt uit waarom had het mat. Oh, dan maak ik hem probleem niet drukken.
20: Ja, dan is het toch vaak een moment dat de organisatie zegt van ja, dan is dat misschien ook wel goed om de goede dingen te houden die we doen, maar wel onder een nieuwe naam.
12: Dat het alles maar de geerwerking en de fusie te krijgen.
11: Ja, en ze winnen al bestuurlijk fuseerd.
12: Zeker.
11: Dan wil je dat ik graag ter uitdrukking brengen in de nije naam.
12: Ja.
11: Dat is het betoog ervan. Dank u wel, Simone.
12: Geen dank.
11: En dan straks dadelijk in de roeisloop, denk ik. En dadelijk
12: hoor we het nog droeg?
11: Dat juist aanstond van Tjitske Bibinga.
21: Onderwijs.
22: Bij Jan Durk de Haan.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: 4 minuten oor jouw besluiten is nou. Ja, waar wilde nog net zelfs maar bepalen waar het naast hem komt te wenen. In de nije wijk Muldersveld in Makkingeer. Dekoor dat. Maar het vinden van een geschikte bouwpartner en boerman tegelijk, dat skinkt net dat te vallen. Zeg het dadelijk hoor hebben, maar de wethouder. Maar ik zei het al, er zitten buien om te komen. We hinteren jij in het programma Ekeloer, maar Simone Scheffer. Tjitske Wiebega, die weet hoe het daarmee zit. Ja, goeiemiddag.
24: Goeiemiddag.
11: Daar heeft de satelliet erbij en ik heb de radar erbij.
24: Ja.
11: En ik zie ze al lezen die buien op de Noordzee. Nou, wel een flink aan bij zwaar, maar wanneer komen ze?
24: Nou, ik verwacht ze zei jou bij de Junti het toch wel al in het westelijke part van de provincie. Dus heb ik het zo rond Oeres 8, dan hebben we toch wel het Rijnwetter te pakken in het westen en dan dat de oeren daarnaai. En ik in de nacht naar wolde Oeris provincie heen. Het zal wat stadig trorijnen, wat matiger rijnen, wat lichter rijnen. En het zal een paar millimeter opsmieten, verwacht ik. Dus dan zet de wien ik meer om. Komt u het naar het westen wij. En om het eind van de nacht dan giet het stadige rijn oer in buien. En daar kennen we dan ik wel eens wat wienpoesters bij verwachten. Dus ja, morgen hier als we wekken worden, dan is het wel echt even anders.
11: Ja, dan wordt het echt even juist. Dan zei je het al, van we krijgen dan buien. Ja. Zit er droge perioden bij, maar zijn we het echt heel, heel gries?
24: Nee, het is dat griezen, dat hebben we bewaren voor vreed. Morgen hebben we echt dat er de zinnen ik nog geregeld erbij komt. Morgen is het echt een keerspul, zeg maar, van grutte wolken, blauwe loften, zinnen erbij, maar ik buien van de Noordzee aan, die dus provincie in skoen en vast zo'n buien uit, dan waait het even flink, dus je viel het ik onkomen zo'n buien. En in zo'n buien, dan zakken de temperatuur even flink onderuit, gratis over, tolven, wiels de boetende buien om, dan een gratis viertje, vufje is. Dus ja, het is ik voor de meeste mensen denk ik wel even wennen, want ik kan me voorstellen dat je joh nog in een t-shirtje even om een kuierlunch ging. En dat is morgen toch wel... als je treffer rin je in de zinnen, maar het is veel befrisser.
11: Ja, Freed, heeft dat ik al een beetje verklapt eigenlijk? Ja. Want dat we dus een griezen dui, een wierte dui.
24: Ja, echt een wierte dui. Want dan hebben we warmtefront waar op nij. Dat betekent dus dat het de hele dui wel wat trorijnen kan, maar dat die temperatuur heel stadig oprint. Dus we zetten de dui uiteindelijk maar een tolwaartretje in graden. En dan heel stadig gewoon aan het einde van de dui, dan rint die temperatuur wat op. Maar het bloed gries, mij geregeld rijnwetter. En dan word ik nog wel eens even aardig. Trorijnen. De wien, daarbij ik behoorlijk onwezig in trogsneedmatig ontkrachtig, soms even hut. En ik dan binnen de wel wat wienpoesters mogelijk. Ja, en dan dat ik dan het weekend erbij pak, dan hebben we van alles wat. Wol oerheersken dan echte buien. En morgen is het eigenlijk wel vaker droeg, maar wat zinnen erbij. Dat is sneun, toch wel echt oors. Dan hebben we geregeld buien die het oerskouwen. Ik wil een beetje zinnen tussen trog. En dan hield hij die 15 graden. Mij die westelijke wien die het matig ontkrachtig is. En dan snijden, dan merken we erin van het wordt wat kalmer, de buien worden wat minder. En dan vermen je al, dan knapt het westadig wat op. Maar het is onder mij snijden echt nog wel echt een wikselend, onverst waar om het samen te zeggen. En compleet jest.
0: Het slotstik van onderwijs.
11: En we zijn naar het slotstik, de laatste plaat van deze onderwijs. De orkest als altijd weer maar bepalen wat we draaien, maar het onder hand van de actualiteit. En Joert gaat het door Paulien Cornelissen. Vlindewieken weer een protomeester tappel skokt. Ik zelf trouwens, ik hoor haar versteren. Toch wel hommelskaam dat. En nou had ze een bijzondere car op haar namen schreeuwen. Want nou stonden zo'n boeken van haar in de bestseller top 60. Neffens het CPMB, dat is die boekenclub, is dat al nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de list. Op nummer 9 staat haar boek In het Kort, dat is de heeste notering. Op 11 staat Taal is zeg maar echt mijn ding. Op 12 staat Hehe. Op Santje de verwarde cavia terug op kantoor. 31 staat Taal voor de leuk. Japan in 100 kleine stukjes staat op 43. En dan op 50 de verwarde cavia. Dat is dus de voorinnerlijke van het orenboek. Maar 12 van haar boeken staan net in de bestseller top 60. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Wat voor plaat past er nog bij? Ik had er oer nooit gedacht en ja, deze light wie zie voor de hoorn. Dat is van de Beatles, hè? Of zo stik te kennen on ABBA. The winner takes it all. The loser standing small. Ja, the winner takes it all. Dat zegt hij dus nou. Wilse verstaan is, dat wel heel bijzonder. Maar size boeken in die top 60 van bestsellers. Maar het gaat er net om wat ik bedenken kan, maar wat dat bedenken kist. Dus stuur die suggestie, denkencreatief oernaai. Ken ik onderhand van die boektitels wijzen, wat maar taal, wat maar hitlisten, wat maar rangwaarders. Nou ja, bedenk het maar. En stuur het dan, maar de app van Omroep Friesland of broek het vertrouwde nummer 06 20 4 9 9 9 9. Ben ik benijd, wees dan maar komst.

0: De Viesterm in het centrum van Ljouwt. Op het begin van een ijstijd. Bij het grootschavernek in de buurt. Want daar luidt de Wolvensteeg. En Saken die zong oer de Wolvensteeg.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: De wijze waarop de gemeente Eerst Stellingwerf besiekt om de dubbele huizen in de wijk Muldersveld in Makkingeer te verkeerpen. Die werkt net. Het weer de bedoeling dat gadingmakers voor de 203 en kaphuizen hadden ze een koppel inschrijven zouden. Dan kon je dus eigenlijk alvast je eigen broerlui uitzieken en dan tier een bouwbedrijf benaderen om dat huis te bouwen. Maar dat is toch te dreig, zou het toch blikken. Het kwam net van de grond. Ik praat erover met wethouder Appie Broersma van Eerst Stellingwerf. Ja, goeiemiddag.
3: Goedemiddag hier.
0: Waarom voer de gemeente eigenlijk graag dat gadingmakers haar in koppels van twee melden zoenen?
3: Wat wij graag wilden is dat we de dubbele mensen of de koppels kregen uit de omgeving. Het Makkinga zelf zou het mooiste zijn. Maar dat is niet gelukt. En dan konden die koppels zelf met een aannemer contact opnemen en een mooie woning laten neerzetten. Maar het bleek al vrij snel dat de gegadigden liever een woning kochten dan een kavel.
0: Ja, want dan hier in principe ik zelf dus een ontwerp kiezen kennen of laat dat dan al bovenheerst?
3: Nee, er zaten wel wat restricties aan het ontwerp, maar ze hadden ook wel heel veel keuzemogelijkheden. Ja. Die waren er nog zeker. Ja.
0: Dan hier wel een mooie varieerde stretbeeld kriegen.
3: Dat klopt. In Makkinga gaat het om twee blokjes. In Makkinga bouwen we 33 woningen. 10 daarvan die zitten in de CPO, een collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat zijn rijwoningen. Er zijn wat vrijstaande woningen. En dit waren twee blokjes met dubbele woningen. En dat is helaas op deze manier niet gelukt.
0: Nee. Valt het jou aan?
3: Het was wel mooi geweest als het was gelukt. We hebben in februari een inschrijfavond gehad en er kwamen wat kandidaten op af. En die hadden we gedacht, dan zullen we dat via loting moeten doen. Maar zover kwam het niet eens. We hadden uiteindelijk maar 2 gegadigden en die kozen ook allebei nog voor een bepaalde hoek van de beide blokjes. Dus ze kwamen allebei in een blokje te zetten en niet samen onder één dak, zeg maar.
0: Nee.
3: En in de tussentijd werden er geen andere gegadigden gevonden. Ja, dat is inmiddels 6 maanden geleden en we kwamen geen stap verder. En we wilden toch graag woningen bouwen. Op Stellingwerf die gaat tot 2030 820 woningen bouwen. En we hebben er een aantal 201 kappers in Oldenbekoop, Oosterwolde en in Makkinga. En op alle 3 locaties speelt eigenlijk hetzelfde. En die gaan we nu in 1 opdracht op de markt zetten om daar een projectontwikkelaar en een bouwer bij te vinden. Zodat we straks gericht woningen kunnen aanbieden. En dan hoeven mensen niet meer dubbel te gaan. En kan er 1 van de, van de 201 kappers kan elke keer verkocht worden.
0: Ja. Ben er eigenlijk meer plakken in de gemeente, weet je, deze systematiek graag tappassen woningen?
3: Wat ik net zeg, we hebben nu 6 dubbele woningen op het oog. En in Oosterwolde hebben we 1 dubbele woning aan de Roosendaal-Boskamp, een hoekje daar. Oldenbekoop hebben we 3 dubbele woningen en in Makkinga 2. En die gaan we nu allemaal op de inschrijfmethode via een projectontwikkelaar laten bouwen. En
0: dan ik bedoel dat geldt dus net alleen nog van Makkinga, maar voor eigenlijk al die huizen.
3: Wat we eigenlijk wel graag zouden willen is dat je lokale inwoners een goede kans geeft om ergens te komen. En op deze manier hadden we gehoopt dat lokale bewoners samen met een bevriend iemand of een goede kennis aan de slag konden met een bouwopdrachtje. Maar dat is niet gelukt. Dus daar kiezen we een andere route. Ja.
0: Ja. Wat betreft dat nou? Betreft dat een lange vertraging eigenlijk?
3: We hebben nu natuurlijk een vertraging gehad, omdat we in februari is de eerste uitgifte van de kabels geweest. We zijn nu kleine 10 maanden verder en nu gaan we het tweede pad inslaan. Maar we hebben intussen wel contacten gehad met projectontwikkelaars om daarmee aan de slag te gaan. En vanuit de markt is er voldoende belangstelling om deze woningen te gaan bouwen. En wij denken, als we deze, dat gaat dan om 6 blokjes, dus 12 woningen op 3 verschillende locaties. Als we die in 1 opdracht wegzetten, dat er dan ook wel een projectontwikkelaar is die voor een goede prijs die woningen wil gaan bouwen. Maar het zijn wel woningen voor de vrije sector.
0: Ja, en dan gaat de prijs omhoog?
3: En wij verwachten eigenlijk van niet. Want doordat we niet 1 woning laten bouwen, maar in de opdracht eigenlijk 12 woningen in 6 blokjes, dat zeker de prijs niet zal opdrijven.
0: We wachten zitten. Dit is in elk geval misleren, maar er is een alternatief.
3: Appie, er is een alternatief.
0: Ja, Broersma, Appie Broersma van de gemeente Eerst Stellingwerf, de wethouder der. Dank u wel.
3: Alsjeblieft.
0: Wat komt er binnen? Nou, het gaat om het slotstuk. De eerste suggesties binnen er al. Don't Judge the Book by its Cover van Bo Diddley, zo'n weer draaien. Dat is het idee van Gerrit. Maar die suggestie is nog van harte welkom. Want het gaat om al die boeken die dus van Paulien Cornelissen nou in de bestseller top 60 staan. Stuur die suggestie naar de omroep en houd je nou naar Nick Kershaw, The Riddle.

0: Klanken dus van Nick Kershaw en The Riddle.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, het is van Onderwijs, zit er alweer op. Dadelijk Nice Eyes en dan is het hier voor Noorderwien. Mij Willem de Vries, mij Joet onder woorden. Muziek van Mr. en Mrs. Grimtos komt voorbij. Jan Hospe zit op de list. En ik, de Baron en André Manuel. Nou, bijzonder programma dus. Dadelijk bij Nice Eyes en Noorderwien. Mij Willem de Vries. Muziek van Friske Groen en alles wat hem uit de maart snelt. Maar nou, het slotstuk, wat moeten we draaien? Naar aanleiding van het feit dat die boeken van Paulien Cornelissen, Vlindewieke Verstoorze Hommels, dat hij zo heeg in de bestseller top 60 steen. Het slotstuk van zo'n oktober, Sita die zei, draait toch maar Paperback Writer van de Beatles. Voor ik het vergeet, van Spinvis, dat zoek in, zei Matten. Die had trouwens nog al hier oren suggesties. Het nummer Paulien van Johan Verminnen, zou ik wezen kennen. Of Jan de Wilde, maar de plaatsie he. Dat wie is dan? Ik ben nou in een van die boeken. Kinderen voor Kinderen, mijn boek, zoest draaien kennen, zei Anneke. Lee Maal, My Never Ending Story. Don't Judge the Book by Its Cover van Bo Diddley, Gerrit Rikaan der Mooi. Of The Book of Brilliant Things van The Simple Minds. Aad Venner, maar die komt er mooi. Eens even, Shantina Turner, Simply the Best. Zou het Teun zoest nog draaien kennen. En Queen, My All the Goods Die Young. Officiële titel is dan No One But You. Dat komt echt bij mij. Of Pick Meat, My The Oude Boekenbeam. Zou het Johan.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Maar ik kies toch voor een oren. Was draai ik is Zuid Mariet. Is een nummer van Elvis Costello. Every Day I Write a Book. En daarbij geef ik de joening. Dank voor het insturen en een noffelijke joentabeeske. En hartje mooi, maar Elvis Costello. En het

0: onderwijs.
1: Wat zal ik dwaan dit weekend?
2: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dingets voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
1: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe.

0: Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Njoren ontemai Santje in oktober. Hiense spot van wereldklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier witte. Hondje.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Noordwien.
14: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Ha, goeie, welkom bij Noordevien op deze wijze, Janne. Ja, ja, ons zo'n hoeren bevender, maar als ze op televisie. En dit is natuurlijk mooi radio, alle werkdagen van zij zo'n zoon. We zetten nu daar mee Boas en Late Night Drive. Dat ik net samen, want zien plaat komt roeren, het album. Mooi op vinyl, zeg ik trouwens, ik is ik nog voor inschrijven. En hij speelt het natuurlijk vreed, Janne, in het bolwerk in Snits. Poort om correct te wijzen, together met Mr. and Mrs. Denk je even nou een plaat van...

Vredianne, Balwerk, Snits, Boas en dit fantastische duo. Ik het Fries gewoon wij. Mr. and Mrs. and Can't Fall Asleep. Voor het Engelstalige geven we samen moeiteloos terug naar het Friestalige van Grimtosk. En die had het woord Dream Amerikaans. Of is het Dream Amerikaans?

Ladies and gentlemen, dit is Noorderwien om Amro Friesland. Grimtosk en Dream Americans. Ze hebben me gewoon Fries gedaan. Grimtosk, ja, en Dream Americans. Prachtig nou. Dit is de radio. Als om jou achter bij Noorderwien live op televisie. Daarin natuurlijk een protte mooie live optredens. En komen de vreed, heb ik weer opnames. En dan zullen we te gast hebben Jan Hospers. En daar ben ik wel heel benijd naar. JTM, eigenlijk een prachtig mooi nummer. Let's go, down on.

Ik maak je van hoer. Mooi nummer van Jan Haspersen. Let's go down on our knees. We blijven nog even in Engelstalige sferen. Sipke de Boer, we kennen hem van de Suskus, natuurlijk solo-projecten. En ja, stond een tijd ik met een fantastische rockband eigenlijk. Ik ben met zijn trein, het heet 3A7, 3A7. En als het op zijn Duits was, dan mag je er wat oors op verzinnen. Even, ze had clips uit, ze ben hartstikke actief. En we hebben al even een datum erop gehad van hun twarde Noorwien optreden, dus bij deze. En dit is de nieuwe single van 3A7, 3A7. Thief in the night.

Traja, zoals neem ik het zelf maar even mee onder oren. Sipke de Boer, Thief in the Night. Wat ik al zei, al je nieuw materiaal komt eruit. Kom ik nog in Noord-Windel, maar dat is pas in december, januari. Die hoek in ieder geval. En vindt mij de zeker wijze, maak ik een nieuwe clip trouwens. Ik is gewoon Shin on Internet. En van Rock, je bent even naar de wat punker

0: Volburen, toffe band, live zitten. Dat was een hoes overigens. Jetty en mij, buurman. We zoeken even naar de grens. En toch blijven we weer een beetje in Friesland. Neushoorn jouwt namelijk in Kwarten het podium aan de Baron. En die gaan een prachtig mooie single op hun eigen album uitbracht. Mij André Manuel. En ik moet zeggen, van André Manuel heb ik ja, absoluut zwak. Luister maar even naar de Baron. Komt dus naar jouw taal. Neushoorn voor een live optreden. Jetty en mij, lente in Twente.
1: Je bent in Twente, Rins.
2: Ja, really.

wat een energie, hè, dit. De Baron. Weer met André Manuel. En zonder André Manuel komen ze in een layout af voor een optreden in Neuswurm. Jetty hadden we ze met Lent in Twente. Het is echt ja, geweldig. Het is blazers, het is energie. En fantastische live-artiesten. Beginnen we met ja, wat een alternatievere soulband, nemen ze dat zelf. Groevende neo-soul. Gecombineerd met pop, progrock en psychedelische invloeden. Ja. Een beetje het centraal in deze band is Selma Evans. Die komt uit Ljouwerdwijn. En ik ga door Koi Forest. Geweldige namelijk trouwens. En daar moet ik even wat van draaien. Mooi noemen dit. What is inside?

Koi Forest. Ja, prachtige namen. En What is Inside. Met een louter dame, een beetje in het midden. Qua creativiteit, hè. Leuk om te volgen. Goed, hoe creatieve dames spritsen. Floor Bruistens is aan hier. Ik was een keer met muzikanten in de studio. Gewoon daarna waren het even stil. Wie is er ook helemaal clear mee met de muziek. Ze is weer wat actief, maar dan meer solo. Een beetje singer-songwriter-achtig. En ze maken wat toffe dingen. Ja. Ze komt gewoon hier uit Friesland. Hij had het in dit geval over Man's World.

Geweldig grut, een lekker eigenzinnig talent. Zet ik er voor maar even bij. Floor Bruistens en Man's World. Dan geef je naar een band die wel eens de gast wil gaan. Fisk en de Stereo Machine. In Us Het.

Het git zaad, het komt af, hoester ik zei. Wie komen op ieder en wie ginder er al? Soms is het zaad reeg, soms git het zaad mal.

0: in uw het. Fisk en de stereo machine. En dit is al leuk van Noorwien. Het is Wijs Janne. Aan jou wachten we een nieuwe televisieuitsturing. Onder andere mijn optreden van Beeldstar. En ja, die jongens hebben we even alles van plan. Een nieuwe gitarist. Maar ze zullen op tournee naar Engeland. Dat wordt wel serieus. Ja, Londen, festival, et cetera. Even, dat wordt wel straks uitstuurd om jou te wachten. Dit is nog even radio, ons van horen. En ik dacht, ik kan wel even wat in de krochten van dit programma doeken. Wat de live-opnames onbelangrijk. Het is alweer een vlinder. J.W. Roy, Jan Willem Roy te gast hier. Komt uit het zuiden van Nederland. En dat is een van de betere singer-songwriters die we hebben. En hij schreef ook wel voor oorartiesten. Guus Meeuwis, Bieke Leaks. Even, dit weer hem. In de Noorderwind-studio. J.W. Roy.
1: Breng de deur aan.

Meestal zong je even in het Engels, maar in dit geval wie die mooi met de Nederlandse taal onder de gongen. Dat vond ik toch wel heel bijzonder. En ik ben blij dat hij er eens een keer weer in de Noord-Studio. J.W. Roy, Kam Heeg namelijk. Jan Willem. Nou, zei Willem-Jan. Ja, wij zijn al even van Orwin. Even, ja, even vroegblik ik nog op jong. Rhino Roads is gewoon een mooi verhaal. Terwijl, stel, ja, voor jou, man, liefhebbers, kom ik al bij een concertje in Neushoorntje. Praten bij een pilsje erbij over muziek. Ze besluiten om het oefenhok in te doeken. En dan gewoon voor de lol muziek, meidje. Nou, en dan kom je gewoon in Orwin te wonen. Dit winnen ze. Live in Orwin. Rhino Roads.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoedt wat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
16: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
15: Bij hypotheken

0: Hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
1: Sensatie. Sensatie zoeken.
2: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
1: Nee. Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: Friesland gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat troch? Alle dagen. 92.12 FM.
0: Dien soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
3: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
2: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, chimming op een fiets en nice makkers op tongensje. Maar rol op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Ja, daar zit er niks op tv.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Krijgt u allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
5: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
4: /nijsbrief.
6: Ik joeg daar alles, joeg die schoon en kleren. Hield op een bank en at human lean. Nou kreeg dus alles van mij, juster en juwt. Joeg daar het juiste van het juiste, maar nooit wie het goed. Joeg daar je Maserati, dat wie daar te min.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
3: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
2: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoedt dat online domein Vurket? Is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren?
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas en werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar daar werd ze uitgezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er toch mocht blijven wonen zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het eind van deze maand met de eerste maatregelen komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: Het plan van Smellingelaan om 400 huizen te bouwen in Borenburgen is in strijd met de Flinwieke verstelde provinciale omjouwingsvisie. Dat zegt voorzitter Marta Kootstra van Pleetselijk Belang Borenburgen en Kwartehimmen. Neffens de criteria van de provincie is in Borenburgen plak van 76 nieuwe wenten. Kootstra vindt dat een volle beter aantal als de 400 die het Smellingelaan in het dorp bouwen wil.
1: Dat is veel te volle in verhouding tot ons dorp op dit moment. Dus wij vinden 200 wel echt de max.
2: En je zegt, dan stellen wij ons al flexibel op dat we 200 nieuwe huizen accepteren. Want ja, ze zijn heel grut bij wij net.
1: Klopt, dat is al volle meer als de behoefte die bij ons eigen dorp past. Wij denken dat we ons daar al flexibel opstellen inderdaad.
2: Nu had de provincie Vlienewieke een provinciale omjouwingsvisie versteld. En daarin zijn van ja, nijbouw in dwarpen dat moet kennen, maar alleen nog maar naar aard en schaal van elk dwarp.
1: Ja, dat klopt. Daarin stier dat ze maximaal 76 wenningen dat vinden wij eigenlijk passender. Wij willen best richting de 200 bewegen, maar dan is 400 gewoon echt vies te gek.
2: Denk je dat die visie van de provincie helpt om die bouw van die 400 huizen het zin te horen? Of om dat aantal naar beneden bij te stellen?
1: Ik hoop het natuurlijk wel. Dat mij weegt in de overwegingen. En uiteindelijk zal de gemeente, ik aan provinciaal beleid toetsen matten.
2: Dus je putt er de hoop uit?
1: Ja, ik put er wel een beetje hoop uit, ja. Absoluut. Ja. En ik hoop ik dat de gemeente er eerst leden dit oppakken. En dat gaan we nou krijg ik zien. Dus ik hoop ik dat dat een troostslaggevende factor is. Dat er ik nou iets beter luisteren werd naar ons dorp.
2: Volgens mij heb je hem al een heel participatieproces achter de rug.

0: Klopt. Ja, we zijn al meer als een orde bezig. We maken jullie een zeer intensief participatieproces. Dat had de gemeente echt goed in. We zijn echt wel tevreden over het participatieproces aan zich. Maar net over de uitkomst en de mate waarin het verwerkt is. Want we hadden het gevoel dat we wel jet binnen, maar er uiteindelijk net luster is.
1: Ik heb maar heel duidelijk omgejoen van 500, dat is vissen te vallen. De gemeente Smellingen noemde voor eerst 600, maar ze van 600 400 maken.
0: Ja, dus dat voelt een beetje als je een doekje voor het bloeden natuurlijk. Plus dat de orendwaard me meer bijkriegen, hè, dus ze halen maar meer wenningen nou ja, erbij inzetten in plaats van minder of beter verdeeld. Dus dat voelt net helemaal eerlijk.
1: Je meer maar een grote ploeg op de publieke tribune van de gemeente hier. Dat zei ik wel wat, hè?
0: Dat denk ik wel. De belutsnit is echt enorm groot. Dat mensen nou zelfs naar, nou ja, naar oorleer nog steeds actief binnen, in spreken, in commissies zitten. En ik op positieve manier mij denk, ja, dat zei echt wel iets over ons dwarp en uw betrokkenheid bij ons dwarp.
2: Wethouder Tjebbe van der Meer van Smellingenland die maakt hem geen grote zorgen door de consequenties van de provinciale omjouwingsvisie. De gemeente had de provincie informeren hoe de nijbouwplan in Borenburgen en wil die uitwerken in een masterplan. Van der Meer gaat ervan uit dat de provincie gewoon meiwerkje zal.
3: Wij denken dat het binnen de provinciale omjouwingsvisie voor Borenburgen, omdat dat slag in. Daar wil ik extra aandacht vegen voor Borenburgen in de omjouwingsvisie van de provincie. Wel eens weer in één zin, maar het steert er wel. En ja, in Drachten zelfs werd de meeste wenningen zoen met de landen als in generiek de POVI volgt. Ja, dat slaagt niet, want Drachten zit echt vol met 60% van uw wenningbouwbehoeften die we hebben.
1: Had je echt safvolle nieuwe huizen nodig? 400 in Borenburgen, maar voor de hele gemeente 4000.
3: Ja, uw inschatting is van wel. En mensen die, nou, die rammel je regelmatig om in door beste wethouder wenen. We bloeien die wenningen, starters worden eruit, ouderen worden in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
1: Hoe gaat het dan verder? Gaan dan het peteren om met deputaire Abel Kooister, die toe wenen gaat?
3: Nou, dat zoek ik begeleks voorstellen kennen. En tegelijkertijd hebben we ambtelijk ik al een hele grote gesprek gevoerd. En hoe de aantallen, daar hebben we ook commitment op van de provincie. Hoe die precies gaan landen, wat de ambtelijke vertaling is. Ja, dat gesprek gaan we met elkaar voeren de komende jaren.
1: Zo gaan er vooruit dat de provincie wel akkoord ging zeil met die 400 wenten in Borenburgen?
3: Daar gaan wij in ieder geval vanuit als gemeente.
1: En dan spelen er van alles in Borenburgen. Het winnen van drinkwater. Het leidt ik nog boppen het gasveld Akrum. Dus ik ben ik plan voor gaswinning. Ken dat wel al je tagaliek?
3: Nou, dat is een van de redenen waarom we het ROP eigenlijk opgesteld hebben. Daar hebben we die vragen allemaal maar koppeld om elkaar. En dan met name de industrie, duurzame opwek van energie en wenjen. Om te voorkomen dat er straks dubbelingen in zitten. En dan komen we tot de conclusie dat er in Borenburgen een hele protus zou kennen. En dat ik heel volle vreugde van de gemeente richting het dorp om een heel goed beteer te hebben de komende jaren met elkaar.
1: Als ik jou zeg, dan is Borenburgen de komende jaren de place to be.
3: Nou, uw opgave landen er wel voor een heel groot deel. En het zou bijna flauw zijn, als ik zo zeg, dat valt wel daar. Maar als u skaten besjost en wat er op Borenburgen uitstiet te komen, dan hebben we het over wenningbouw. Waarvan wij zeggen, nou, dat zou daar heel goed landen kennen. Vitens is bezig met drinkwater. Dus Borenburgen, daar hebben we een protetiet in steken. Maar ook om te zeggen, hoe hoog dat dorpse gevoel beet. Maar als het aan de gemeente luidt, gebeurt er een prot.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
2: Online criminaliteit. Ja, heel soort oude meesken worden daar de dupe van. En daarom haar Oude Rijnvereniging deze week een speciale voorlichtingsbijeenkomst. Om meesken daarvoor te waarschuwen. Zij ook in Burgen. En zulke bijeenkomsten binnen Hut Nederig vertelt Reina Visser van de organisatie daar.
6: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan. En sindsdien ga je de crimineel in huis zetten. Zodra je je telefoon hier hebt of je laptop of je computer. Kan er samen iets opstaan van waarvan had je de twijfel had van wat mat ik je mij. En als je ergens op klikken, nou dan kan dat een hele grote geval gaan hebben. En dat, als je wat ouder wordt, dan is dat toch wat moeilijker om te herkennen. En dan begin je te twijfelen, zoet nog wel, zoet nog net. En voordat je weet, hij misschien ergens op klikt. Met alle gevolgen.
5: Met welke informatie of met welk doel of gevoel hoop je dat de meesten van de media erdoor je weer uitgaan?
6: Nou, dat we bewust werken aan digitale weerbaarheid. Van, ze krijgen ook informatie mee in huis, zodat ze het ook eens nalezen kennen. En dat ze dan, als ze de computer of de telefoon iets verdachts zeggen, van, dat ze het nog even op papier zeggen, van zo dat het wezen kennen.
5: Japke Kroes, jou ben je hoort vanuit de politie aanwezig bij de voorlichting voor Oude Rijn. Oor, nou ja, onder oren bankfraude, maar ook online oplichting. Want wat is dat voor onderwerp? Spielt dat bot in deze regio?
7: Ja, de veiligheid van senioren is regelmatig wel in geding. Dus heel vaak ben de meesten nog te goed van vertrouwen. Dat ze denken, oh, degene die ik een telefoon heb of degene die bij de deur staat, dat is degene die het zaait dat hij is. En om een aantal vragen, als je daar een paar vragen op teruggeeft, dan kun je achterhellen dat het net zo is. En dat is de bedoeling voor jou, om mensen wat weerbaarder te maken.
5: Bonnie Kloosterman, jou komt uit Gariep en jou ben je het ook aanwezig bij nou, de voorlichting hier over internetfraude. Waarom ben jou hier het aanwezig?
8: Nou, omdat ik het zelf aan mij maak ga. En er is bij ons terug criminelen is er 30.000 euro voor sluist, als het ware. En ik herde dat dit er het weer hier. En ik dacht van nou, ik ging hier hinnen. En net als per se om het verhaal te dwaan, maar gewoon ik kom te luisteren. Dus dat.
5: Ja, want waarom toch, Njo, van nou, ik vind het toch wel belangrijk om hier ook, nou ja, naar dat te gaan?
8: Ja, nou, weet je wat het is? Je krijgt hele vreemde reacties van mensen. Nou, dat zou mij nooit hoe komen. En nou ja, dan denk ik bij mezelf van, wij zijn echt niet hele domme mensen. Mijn man is gewoon leraar en die is er toe kwam. En nou ja, daarom denk ik dat mensen wel weten mij dat het net alleen nog bij mensen gebeurt die het net alert binnen of wat dan ik, maar het gebeurt, het kan iedereen ook komen.
5: Want hoe ging dat bij Jimmer rond haar?
8: Nou, dat weer de jongens om Itterstiet, toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En daar stond een vraag in, die er hier, en de vraag wie hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zei, en als dat net zou weer, dan moest hij reageren. En dat had mijn man die. Nou ja, en toen is het in een sneltreinvaart. Dat wie een man die praat heel goed Nederlands en die wist oer of de mensen die kwam heel vertrouwd oer. En ja, hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jette weer wat, want je ziet het boven. En toen jette mijn zoon wat en toen zei hij, oh, dit klopt net. En toen had de telefoon er hut op smitten. En maar toen werd het kwaad al geschiet.
2: Ja, je bent dus waskoor gezet. Bonnie Kloosterman, zijn verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF bij zijn online criminaliteitsvoorlichtingsbijeenkomst in Burgum.
9: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
4: De dive voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het is de wieken van de digitale veiligens. En de uitrekkende in deze wieken is nou bekend worden dat er nog een flater van de gemeente Achtkarspelen 400 mensen zakelijke e-mailadressen van een noir Schen kennen. Die flater waard makkelijk op 30 september... doet de gemeente een mail verstuurde over verorings van vacaturebetingsten. Ik praat erover verder met Jelle Boerema. Hij is wethouder in de gemeente Achtkarspelen. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, dat is wel een sneuwe bak, hè? Dat precies in die wieken van de digitale veiligers dit nou barrekoe. Wat gebeurde er? Wat is er gebeurd?
4: Ja, dat is inderdaad heel ongelukkig in deze week. Maar ja, het is alle 52 weken van het jaar heel ongelukkig. Maar ja, het is eigenlijk heel simpel te verklaren. Hè. Normaal gesproken, als we een e-mail versturen met gewijzigde factuurvoorwaarden, dan worden allegenen die de e-mail ontvangen, die worden de e-mail verzongen in BCC. Hè. Dus dat als je iemand een kopie van de e-mail stuurt, dan ziet de andere ontvanger niet welke personen allemaal die e-mail ontvangen.
3: Nee.
4: Nou, en in dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC. Hè, zodat alle ontvangers kunnen zien wie de kopie van die e-mail krijgt.
3: Ja, dan is het net meer anoniem.
4: Dan is het net meer anoniem.
3: Nee. Nou ja, ik zei het kreeg al in die wieken van digitale veiligers, dat roept dan voor te vragen op hoe drok ben je hem er eigenlijk mee dwaande? Want dan zou dit net gebeuren misschien.
4: Nou, dat op zich het digitale veiligheid en bescherming van persoonsgegevens echt onze hoogste aandacht. Hè. Ook de dataveiligheid, hè, want je hoort als een gemeente die gehackt worden en zo allemaal. Dus we zijn heel alert. Alleen ja, dit is gewoon even een persoonlijke fout. En ja, en dat, ja natuurlijk hè, wordt dit gekwalificeerd als een soort van datalek. Maar ja, dit is meer een fout dan dat onze veiligheid in het geding is.
3: Ja, maar ja, troch flaters kunnen lekken ontstaan natuurlijk.
4: Zeker, maar dit ligt niet zozeer aan onze dat onze systemen niet goed beveiligd zijn, maar puur ja, de BCC is verwisseld van CCC.
3: Ja,
4: of CCC.
3: Ik zei het wel altijd, wij mensen binnen het systeem. Dus
4: En kijk, ik ben gelukkig zakelijk e-mailadres. Hè, dus er is geen sprake van persoonsgegevens, adresgegevens, telefoon. Nee.
3: Dus wat dat betreft neem je het net gigantisch heeg op. Is dit lek nou ik melden?
4: Als eerste, we nemen niet hoog op. We vinden het natuurlijk uitermate vervelend. Hè? Dus we hebben gelijk actie ondernomen. En het eerste is natuurlijk eventjes met de afdeling naar gekeken van hoe is dit kunnen ontstaan. Maar we hebben ook alle 500 e-mailadressen, dus alle 500 ontvangers, hebben ook een e-mail gestuurd en bericht van wat er gebeurd is. En dat ze inderdaad naar moeten kijken van of ze niet per ongeluk nog weer vervelende e-mails ontvangen. Dus dat hebben we wel gedaan. Maar het is een niet dusdanige datalek dat die gemeld moet worden bij de autoriteit persoonsgegevens.
3: Nee.
4: Nee,
3: nou ja, dat is duidelijk. Het is een persoonlijke flater. Dat kind vaak komen we binnen en bleeuwen mensen in het systeem, zeg maar. Maar heem nou maatregels namen om dit vat te komen in de toekomst?
4: Ach, zeker. En dat natuurlijk wordt hier intern ook over gesproken. En we gaan er nog alerter op zijn om dit te voorkomen.
3: Dat is duidelijk. Dankjewel Jelle Boerema voor het lezen over die e-mails die het toch voor elke nieuw zicht bewieren. Dankjewel.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
0: Omroep Friesland.
3: De firma Doornbos wil meer mensen, auto's en taxibusken zien zetten om het WMO-vervier in Smellingeloon beter te verzwargen. Wethouder Zara Aldaray maakte dat juster bekend in de gemeenterie van Smellingeloon. SGP-rietslid Berend de Boer stelde juster kritische vragen over het WMO-vervier, want er binnen dus een soort klachten over. Honderden. Neffens de Boer is het WMO-vervier zo onbetrouwbaar dat wonklanten ervoor kiezen om jongens heel dan net meer op een paard te gaan, omdat ze benauwd binnen dat ze dan net meer thuis komen. De maaideling van de wethouder over nije buskes en elektrische auto's koerde zwargen van de Boer net voortnemen.
5: Als er meer auto's komen, dan kan er meer rijden worden. Maar de wethouder joeg ik om dat het, nou ja, dat ze met tol van mensen hier. En als ik jaren hoeveel auto's erbij komen en hoeveel busken erbij komen, dan hier kan rekken som kunnen maken dat die auto's net bezet raken.
6: Je maakt je nog heel iets zwaarder.
5: Ik maak je me nog steeds zwaarder. en meerdere mensen met mij. Maar ja, dat wij meisjes dus heel grote zwaren. Dit is een doelgroep die net gauw lijkt te klagen, deze mensen. Want die zijn gewend om met een beperking om te gaan. Maar dat je jongens om 9 uur zes maar ergens tegen en je denkt van, oh, nou maar we naar een hoes. En je bel je om kwartier om jongen en je stier naar in je inplant. Nou, dan ga je goed pinselen, dat kan ik je wel vertellen.
6: Johan Jert, dat het er wel taliert dat mensen die toch hinkelijk binnen van WMO-vervier besluiten van ik ging jongens maar net meer op paard, maar net meer naar het theater, net naar de jintjes bezitten. Ik heb beter thuisbluwen.
5: Er is een groep die had dat aan, jong, en er is ook een groep die jou dat net aan, maar die wil net eens in die spanning zitten. Dat ze jongens net meer ophellen worden rond taxi.
6: Maar dat WMO-vervier dat eerder krijgt om mensen die in een rolstoel zitten of die een orenhandicap hebben, de mogelijkheid te gaan om mij te doen.
5: Dat is het, hè? Het WMO-vervoer is ooit bedacht om mensen inderdaad mij door te laten in de maatschappij. Nou, en door deze, wat er aan hier gebeurd is, mij kort. En in dit geval dan dat Doornbos het oornemen. Maar ja, dat is. Dit koen ze net zo snel van wanden krijgen. Dat die al die mensen vervoerd worden moesten. Krek zij die taart. Er zitten 400 auto's in en je knippen er 100 bij wij. Dan moeten die 300 oren taxis, inclusief de mensen, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
6: Mensen beschik je dan te bellen met Doornbos, maar dan wil je ook de telefoon net altijd opnemen.
5: De binnenmensen bij die vertellen dus dat ze meer dan 20 minuten in de wacht zitten. En had je dan dat ze middags om 12 uur bellen op een snijn. En dat er dan vervolgens zijn wordt van kwartier verzaan willen we wel dat dus heid weer ophellen wordt. En dan blijkt op een centrale zijn van dat kennen, dat wordt kwartier hoe zijn. Nou, dat er akkoord op jong wordt en dat er dan Tiroshuis nog in taxi zitten en dat er jou zo aan bellen wordt dat je eerst weer in de wacht moet. En vervolgens dan kom je erachter dat Jonathan is implant stenen. En dan komen er alweer argumenten van centralist maar de gemeente bellen. En wij kennen er ook niks aan doen. En het WMO-vervoer moest wel terug door een bosoornaamburen. Want oorzien ze helemaal geen vervoer. Nou, het zijn natuurlijk alle dingen die wie binnen, maar daardoor binnen zwaar net minder worden.
6: Dus je binnen en bloeien heel kritisch?
5: Ja, ik denk dat wij inderdaad heel kritisch bloeien moeten. Hè? De eerste wat ik de wethouder mij aanwoer is van sorry is maar dat er 4 mensen achter de telefoon zitten. En om die binnen dat mensen uit het gemeentehuis wij, maar dat die mensen te wordt steen worden. Hè? En dat die net meer zo lang in de wacht hoeven te steen. En dat is al een hulpopgave.
3: Ja, dit weer een verhaal van Onno Valkenaar over het WMO-vervier in de gemeente Smellingeland. Ik zei eens, wat vervolg.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Een recordtal deelnemers docht sneunt 10 oktober mei om de epilepsieloop op 6 verschillende locaties terug te lopen. Wordt de sponsor inhouden om geld op te halen voor meer onderzoek naar het signaleren en voorzissen van epileptische onvallen. Ik in Leeuwen door de sportievelingen en de hutrins gewonnen voor het goede doel. En ik praat erover verder met Babette Burgi van de organisatie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, er is een record aantal deelnemers landelijk gezien. Is dat ook zo in Leeuwarden?
2: In Leeuwarden zijn er nog 15 plekken beschikbaar. Dus ook bijna uitverkocht.
1: Oh, dus dat gaat ook hartstikke goed.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, we zijn echt heel blij met zoveel deelnemers. En nu hopen we ook nog het doel te bereiken van 300.000 euro.
1: Ja, want hoe belangrijk is het dat dat geld opgehaald wordt en dat zo'n loop gehouden wordt?
2: Ja, zeer belangrijk. De epilepsieloop is niet alleen zo belangrijk omdat we geld willen ophalen voor baanbrekend onderzoek, maar ook omdat we de mensen willen verbinden en überhaupt bekender willen maken in het hele land hoe ingrijpend epilepsie is.
1: Want hoe ingrijpend is epilepsie?
2: Epilepsie bepaalt eigenlijk je hele leven, elke dag. Je moet er mee leven dat je met de angst dat op elk moment een aanval kan komen. En dan verlies je ineens de controle over je lichaam en je bewustzijn. En dat is dus vaak niet zichtbaar. Maar daardoor is de kans veel groter om een angststoornis te ontwikkelen. En helaas is ook de mortaliteit best hoog. Dus bijna elke dag overlijdt iemand aan epilepsie. En je bent ook heel vaak afhankelijk van andere mensen.
1: Ja,
2: daar
1: wil ik het wel even over hebben, inderdaad. Want ook als iemand, ik heb het zelf wel eens een paar keer meegemaakt, dat op straat iemand een epilepsieaanval krijgt. En dan zie je toch onmacht daaromheen.
2: Ja, dus dat is ook iets wat we willen veranderen. We willen echt dat mensen meer weten wat ze moeten doen bij een epileptische aanval. En dat er dan ook meer begrip en kennis komt over epilepsie.
1: Ja, en persoonlijke verhalen, dat telt. Daar hadden we net ook nog een reportage over erfelijke ziekte. Maar dit gaat dan over epilepsie. Wat doen jullie tijdens die loop daarmee? Want ik geloof dat er zelfs een jongen van 8 meeloopt die voor zijn broertje loopt of voor zijn oudere broer.
2: Ja, er zijn echt heel veel mooie en indrukwekkende verhalen tijdens de epilepsieloop. Irene Schouten gaat ook haar verhaal vertellen. Zij heeft een zoontje met epilepsie. En jij had het net over Ole, dat is het broertje van Fedde. Die gaat meelopen in Leeuwarden. Zijn broertje heeft het syndroom van Lennox-Gastaut. En dat is één vorm van epilepsie, want het komt ook vaak samen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. En daarvoor loopt het broertje voor verder.
1: Ja, en het is heel belangrijk dat dat soort verhalen naar voren komen, ook om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Wat is je eigen band met deze loop?
2: Ik heb zelf ooit meegemaakt aan de epilepsieloop. Ik ben meegelopen, hard gelopen. En dat was eigenlijk ook mijn eerste contact met Epilepsie NL. Ik heb zelf epilepsie en ben inmiddels gelukkig 2 jaar aanvalsvrij. Dat heeft echt
1: dat kan dus. Ja. Ik dacht altijd dat blijft altijd. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
2: Ja. In mijn geval met de juiste medicatie ben ik nu aanvalsvrij en mag nu ook weer autorijden. Wat dus heel fijn is. Maar 30% van alle 200.000 epilepsiepatiënten in Nederland kan niet aanvalsvrij worden. Dus voor deze mensen hebben we ook nog de juiste behandeling nodig.
1: Ja, wat voor onderzoek zou er gedaan kunnen worden nog met dat geld?
2: Momenteel lopen er verschillende onderzoeksprojecten. Ik denk 2 van de belangrijkste onderwerpen zijn aanvallen voorspellen. Daar willen we graag een device ontwikkelen dat je vooraf al weet of er een aanval komt. En daardoor kan je natuurlijk jezelf in een situatie brengen dat je niet meer in gevaar bent. En dat kan natuurlijk ook weer helpen om ja, zelf te weten, oké, ik kan nu wel of niet op de fiets stappen of trap lopen of met mijn kindje onderweg zijn. Dus de aanval voorspellen is heel belangrijk. En we zijn bezig met een onderzoek over een genetische pleister, zodat een fout in een gen gerepareerd kan worden.
1: Ah,
2: Want soms is ook epilepsie veroorzaakt door een genetische fout.
1: ja, laatste vraag. Het is de tweede editie. Volgend jaar is hij er dan weer, de derde?
2: Ja, het is de tweede keer in Leeuwarden, maar over het hele land verspreid is het al de vijfde editie. En zeker vindt het volgend jaar nog een keer plaats. We zijn zelfs op zoek naar iemand die nog wil helpen met organiseren van de epilepsieloop in Leeuwarden. Dus als je dat leuk lijkt, dan schrijf een mailtje naar info@epilepsieloop.nl. En doneren kan sowieso ook altijd nog. En meelopen ook. Dus
1: Nou,
2: doe mee dit jaar of volgend jaar.
1: helemaal goed. Dank je wel en veel succes.
2: Dank je wel.
1: Dag.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontovoeren.
0: De dag is voorbij.
4: De gemeente Jereveen is op de vingers tikken terug het Riek. De gemeente vangt te min asielziekers op en voldocht daarom op dit stuit net onder spreidingswet. De gemeente is nu onder tafel gesteld door minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie. En de grote vraag is nu, komt er dan nou gauw wel een AZC in het Jereveen? Ik al bij de gemeente hier de jeder net oer eens. Onder telefoon is Jerry Speel, hij is wethouder van de gemeente Jereveen. Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jan Derek.
4: Ja, jouw eigen partij, Heerenveen Lokaal, die pleit de hier nog vol in de komst van een AZC. Maar ja, als jou zit er nou in college, hoe zit dat dan nou voor jou? Wat vind jou ervan?
5: Nou, wij vinden dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar tegelijkertijd begrijp ik natuurlijk ook dat dit bij onze inwoners veel vragen oproept, ook veel zorgen oproept. Maar juist daarom vinden wij, hè, dat we dit zorgvuldig moeten doen, Jan Dirk. En ook goed moeten kijken naar de gevolgen voor de gemeente, voor onze inwoners, voor onze dorpen en voor onze wijken.
4: Wat viel je dan nou toch onder druk zet, terug de minister?
5: Nee, wij voelen ons niet onder druk gezet door de minister. De minister, dus eigenlijk is het een feitelijke constatering. En Jan Dirk, er zijn al eerder plannen geweest voor opvanglocaties. Al tot twee keer aan toe. En die hebben toen geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. En ja, inmiddels ligt er een wettelijke opgave. En moeten wij opnieuw kijken hoe we daar invulling aangegeven op een zorgvuldige manier.
4: Ja, maar goed, een planmaatje is net graag. Het riek wel dat er actie ondernaam wordt, dat er echt concreet wat dien wordt. Je zegt ze van nou, ik viel me net echt onder druk zet, maar het is wel extra druk, toch? Het is wel een extra ontruning om er toch maar aan de slag te gaan. En al wil je dat misschien eigenlijk wel net.
5: Nou, en kijk, en daarom heeft de minister ons naar trede 3 gebracht. Dat is actief toezicht. Binnen nu en 2-3 weken verwachten wij een uitnodiging van de minister. En daar gaan wij met de minister bespreken hoe wij onze wettelijke taak kunnen doen. Hè? En dat, nogmaals, ik wil dat benadrukken op een zorgvuldige en verantwoorde manier.
4: Maar wil Jereveen er nou wel echt maar aan de slag of eigenlijk net?
5: Jereveen wilde er al mee aan de slag. Er hebben 2 voorstellen gelegen in de raad. Eentje voor Heerenveen West en eentje voor Squattervold Heerenveen Noord. Die hebben het niet gehaald. In ons bestuursakkoord, daarin staat nu ook, hè, van wij, de wet is de wet en wij willen daaraan voldoen.
4: Ja, dat zit in het bestuursakkoord, maar eigenlijk dan moet er een locatie komen. En dat alle locaties blokkeerd worden terug een meerderheid van de gemeente hier, dan wordt het hem net. Heb je ook eigenlijk zelfs een locatie op het eeg die misschien nog het Tjennikens alternatief?
5: Er is nog geen besluit over een locatie genomen. En nadrukkelijk, er zijn ook nog geen concrete locaties in beeld. Want ik vind het belangrijk dat we dit eerst zorgvuldig onderzoeken. Wat ook mogelijk is en wat verantwoord is.
4: Ja. Dan nog even, waarom kom op je eigen partij? Want daar kom je natuurlijk bol bij, Heerenveen lokaal. Is Veld tegenstander van de komst van een AZC. Daarmee heb ik stemlutsen. Ken je dan nou uit politiek zo'n wel maaiwerkje? Want dan zit je eigenlijk in de kiezers van je hebben wel op je stem, maar we doen het nou lekker toch.
5: Nou ja, dan ga ik het toch weer even herhalen. Ik spreek als wethouder namens het college.
4: Ja, wat lijkt het mij dat jou er zelfs terug in een politieke spagaat komen.
5: En daarom hebben wij een bestuursakkoord opgesteld. Dat bestuursakkoord is door de gemeenteraad goedgekeurd. Inclusief de, alle fracties. Ook de fracties die de coalitie vormen. En daaraan gaan wij werken als college. En daarom komen wij binnenkort met een voorstel namens het college naar de gemeenteraad. En nou, gaan we eraan werken.
4: Ja, en wat zit er ongeveer in dat voorstel dan? Daar zit een locatie in? Of is het zo concreet dan nog net?
5: Zo concreet is het nog niet. En er staan ook nog geen locaties in. Wij gaan dat eerst als college voorbereiden. En als college gaan wij met dat voorstel naar de gemeenteraad toe.
4: En Josse Bin Kwad, wanneer is dat de verwachting dan?
5: Nou, we gaan over 2 tot 3 weken gaan we eerst met de minister praten. Wij zijn nu achter de schermen natuurlijk met planning bezig en met processen. En ik hoop van de minister meer duidelijkheid te krijgen. Want ik wil goed begrijpen wat er vanuit het Rijk van ons wordt verwacht. En dat gesprek, dat voeren we binnenkort. En het college, waar ik als wethouder natuurlijk onderdeel van ben, wij gaan de komende periode dit voorstel voorbereiden. Maar het uitgangspunt is dat de gemeenteraad daar wel komend jaar een besluit over kan nemen. Een exacte datum, Jan-Dirk, die is er nog niet. En hieraan, ja, dat kunnen we nu nog niet geven.
4: Nou, daar wacht u het eerst al. Dank u wel voor nou.
5: Dankjewel, Jan-Dirk.
4: Zuid-wethouder Jerry Speel, dus hij is van de gemeente Heerenveen.

0: wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Je zussen nou nog regelmatig rieden en fietsen. De meiwerkers van het Frieseland. Maar die namen thuiszorg het Frieseland. Niet nodig op de auto stiert en op de jekje stiert die verdwijnt. En ook de namen Noorderbreedte. Die is nou nog geen komst bij verzorgingshuizen. Zoals Friesma staat in Grauw. De Batting in Huis. Mecklema staat in Kolm. En Toutenburg in Wadburgum verdwijnt. Aan stiert dat al hier Friesjes samenzorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Leuten op het Jereveen. Van meiwerkers en klanten zullen het wel even wennen worden, want thuiszorg het Frieseland besteedt bijgelijks al meer dan 24 jaar. Ik bel hier maar Peter Vis, hij is bestuurder van Noorderbreedte en het Frieseland en ik van Revalidatie Friesland trouwens. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Waarom had die naam Noorderbreedte en het Frieseland, ze ben heel bot inborgeren, waarom had die eigenlijk verdwenen?
4: Ja, het is wel de naam verdwijnt. Dat is een feit. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat onze medewerkers gewoon goede zorg blijven leveren. Maar het is inderdaad een feit dat de naam verdwijnt. We zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het 1 organisatie. En 1 organisatie, ja, dan is het ook logisch dat je een nieuwe naam kiest. Om duidelijk te maken dat we ook een nieuwe organisatie zijn. En we gebruiken ook een beetje de kans om zichtbaar te maken dat we ook nauw verbonden zijn met de ziekenhuizen van Friesisch MC.
3: Ja, nou, wie dat jadder ik al, ja, wordt net te ingewikkeld, Maartje, maar er had een periode geweest dat ik het ziekenhuis in Leeuwen dan weer voel onder Noorderbreedte. Ja. Daar stond dat er weer van keer van dat draaien we dan toch weer om, want dat wie dan toch weer verwarrend.
4: Ja, dat is ooit zorggroep Noorderbreedte geweest in de jaren 90. Maar dat is ver terug, ja.
3: Ja, maar zorgt het er net voor betiezing? Want dit is al wel heel bekend, zelfs zeker thuiszorg het Frieseland. Dat is iets wat een heel soort mensen kennen.
4: Klopt, het zijn twee ijzersterke merken. Beide, het Frieseland is natuurlijk goed zichtbaar met al die jasjes en auto's in de wijk. Maar ook Noorderbreedte met alle locaties. Het is best een grote stap. En het is ook wel spannend en het is ook belangrijk. En we weten heel goed dat die namen goed bekend zijn. En dan moet je toch weer opnieuw opbouwen. Maar we vonden wel dat op het moment dat je samen gaat. Dat als je samen gaat, dan wil je toch ook iets nieuws met elkaar uitstralen. En dan is het ook goed om ook niet één naam door te laten gaan of met twee. Want ja, wat ben je dan samen? Waarom ben je dan ooit samen gegaan? Ja, dan is het toch vaak een moment dat de organisatie zegt van ja, dan is dat misschien ook wel goed om de goede dingen te houden die we doen, maar wel onder een nieuwe naam.
3: Dan moet er dus al je nieuwe autootjes komen, of eerst die bestekkering met oors, jasjes met oors, het briefpapier met oors. Hoe doe je hem dat?
4: Ja. Ja, dat we gaan geen geld verspillen, want zoveel geld hebben we ook niet in de zorg. Dus je zal nog heel lang zien dat die jasjes en die auto's, we gaan niet alles per 1 januari omstickeren. We maken dingen gewoon op, ook ons briefpapier maken we gewoon op. Maar heel langzaam, maar zeker zal je wel zien dat als er een auto opnieuw bestickerd moet worden, dat hij dan de nieuwe stickers gaat krijgen en ook de jasjes. Maar we gaan niet zomaar op 1 januari alles weggooien en alles nieuw. Dat is zonde van het geld.
3: Ja,
4: maar langzaam maar zeker gaan we dat doen.
3: Ja, dat kun je op 2 manieren lanceren natuurlijk. Je kan kritisch wijzen van wat kost dat wel net. In zo'n excessen kunnen van ja, als je er te lang maar teruggaat, dan wordt het voor mensen wel heel onduidelijk. Want dan denk je, ja, maar er komt toch altijd in van thuiszorg het Frieseland. En dat lijkt dan in werkelijkheid weer samenzorg of Friese samenzorg te wezen.
4: Ja, dat zal ook nooit heel lang gaan duren. Dat zal misschien een paar maanden zijn. En dan we maken dingen ook wel snel op. We hebben geen grote voorraden. Dus dat is iets van een paar maanden. En de medewerkers blijven natuurlijk gewoon dezelfde medewerkers. Dus die kunnen daar cliënten ook prima in meenemen en familie in meenemen. Die nemen we daar zelf ook in mee in de brieven. En we zijn het in die zin ook een beetje aan het vertellen van ja, het gaat niet van de ene dag op de andere dag. Maar opeens zal je toch na een paar maanden merken van hey, we zien eigenlijk de oude namen niet meer. Het is nu vooral de nieuwe naam en dan heb je ook de doorstart gemaakt.
3: Nou zei ik al, joh, ben ik bestuurder van Revalidatie Friesland.
4: Klopt.
3: En dat verandert net. Waarom net?
4: Dat verandert nog niet, want die is niet. Ja, dat is nog steeds een eigen, een hele goede aparte revalidatieorganisatie. Hier ging het er echt om dat wat Friesius ook heeft gedaan, hè, met Jonge Schans en MCL, toen ze echt één werden. Ja, was het tijd om te kiezen voor Friesius MC. Voor Noorderbreedte en thuiszorg het Frieseland is het ook van 1 januari worden ze één nieuwe organisatie, ja, dan is dat ook het moment om die nieuwe naam te kiezen en om daar ook Friesisch in te gaan gebruiken. Revalidatie Friesland is nog steeds een hele belangrijke eigen organisatie binnen onze groep.
3: En hoe zit het nou eigenlijk? Hoeveel Friesiërs zitten dan nou in het Friese land en in Noorderbreedte? Is dat echt een grote organisatie?
4: Straks?
3: Ja?
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, dus ja, als u het bedoelt van het hele thuiszorg, het Friese land, dus hè, de huishoudelijke verzorging tot de thuiszorgtechnologieteams, maar ook alles van Noorderbreedte, alle locaties. Ja, die horen straks bij elkaar, allemaal onder één locatie. En ja, dat zijn 5.500 mensen die straks in januari een loonstrook krijgen waar zeg maar Friesius samenzorg boven staat.
3: Ja, en daar krijg ik een contract van. Mijn orenbundens ken ik makkelijker van het ziekenhuis naar de thuiszorg, naar de revalidatie en waarom.
4: Nou ja, dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Dat we wel proberen dat mensen makkelijker van de ene naar de andere kunnen. Je zit op verschillende momenten in je leven, vind je andere dingen belangrijk. Soms wil je er wat bij, soms wil je wat minder. Soms wil je wat ingewikkelder werk, soms heb je thuisdruk, wil je iets eenvoudiger werk. Nou, dan hebben we daar veel meer keuze in, waarin je veel makkelijker zeg maar binnen de organisatie kan bewegen, maar ook richting het ziekenhuis.
3: En hoe komt het nou eerst met jouw functie dan eigenlijk? Hoe maak je dat nou onkondigen?
4: Ja, mijn functie blijft gewoon wat die is. Dat ik ben alleen dan de bestuurder van Friesius Samenzorg en ook een van de bestuurders van Revalidatie Friesland, ja. Zoals ik dat nu ook ben.
3: Ja, ja. Nou is ja,
4: dat, is de minste, dat is de kleinste verandering.
3: Ja, nou ja, het zijn nu nog 3 organisaties wat je bestuurder ja, van bent. Straks ja, nog ja, maar 2.
4: Ja. Ja, dat klopt.
3: Ja,
4: dat klopt.
3: Ja, is toch minder? Nee, flauw. Nou, dank voor de detailhoogting hierbij.
4: Graag dien.
3: Peter Vis is bestuurder bij Noorderbreedte, het Friese Land en Revalidatie Friesland.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
0: De dag voorbij.
3: We mogen zelfs net stemmen. We hadden geen enkele invloed op. Maar de Amerikaanse politiek die had wel grote invloed op us. Zeg alleen nog maar naar de hoge olie- en benzineprijzen als gevolg van de beslissing van president Trump van Amerika om Iran om te vallen. Dus werd ik hier in Friesland mijn belangstelling zien naar de tussentijdse verkiezing. Dat is Takamwana. De Amerikanen die kiezen dan een nieuw huis van afvuldigen. En ik een deel van de Senaat werd op nieuw kiezen. En in een heel soort steden werd ik een nieuwe gouverneur kiezen. Een cruciaal moment, jel wie de ambtstermijn van Donald Trump. Wat gebeurt er nou wat Donald Trump zijn meerderheid verliest? Hoe groot is die kans eigenlijk? Nou, daarover gaat het jong bij de Academie van Friesland, want daar hebben ze Amerika-zaakkundige Bianca Pander uitnodigen. Friesin om uitens, regelmatig acteren en te zien op radio en televisie. Maar haar superfruit op deze jong. Ja, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
3: Ja, de olieprijs, de benzineprijs, ze staan op recordhoogte. Een soort Friezen die ja, waarschijnlijk helemaal net zo tevreden over het beleid van Donald Trump. Maar ja, wij gaan er net over. Hoe is de stemming nou eigenlijk in Amerika op dit moment?
5: Nou, die olieprijs die zo saai is, dat is echt een groot probleem voor Trump op dit moment in Amerika. He, dus just de laatste paar dagen, want de olieprijs bloed ik maar stijgen. Just dus steeds meer in de peilingen, en het zijn natuurlijk maar peilingen, maar just wel dat er echt een verroering is en dat er een grote oorloop is naar de Democratische Partij. Dus dat mensen echt ontevreden binnen over de regering Trump op dit moment.
3: Ja, en tegelijk, hier in Europa is de stemming heel erg anti-Trump, denk ik, bij een grote meerderheid. Maar ja, in Amerika, ik bedoel, hij is wel gewoon kiezen. Hebben we daar wel goed zicht op?
5: Ja, er is nog steeds een hele grote aanhang van Trump. Hè? Dus, en die zal hem ik trouw beloven. Alleen als just wel dat zelfs onder zijn aanhang. Dus bijvoorbeeld op het platteland in Iowa of Ohio. Dat daar nou democratische kandidaten een grote kans hebben te winnen. En dat komt ik omdat bijvoorbeeld het is net alleen nog die olieprijs die enorm stijgt. Maar bijvoorbeeld boeren, die kunnen nauwelijks nog mensen vinden om het spul van het land te krijgen. Omdat de immigratie changed ice, sa hut te keer geert. En ja, immigranten eigenlijk niet meer durven te werken. Hè? Dus, ik boeren ben ontevreden naast dat ze hun spul net verkepen kunnen. Omdat er al geen tariefoorlogen binnen. Dus just ik bij echt de verste aanhang van Trump. Dat ze echt ontevreden binnen. En ik een beetje boos. Dus ja, die zal misschien in ieder geval net gaan stemmen. Of op een democraat gaan stemmen. Maar waarschijnlijk net op de kandidaat die Trump nou support.
3: Nee, en toch hield hij het zelf. Van ja, ik steen net op het stembiljet. Maar stem maar wel als stier ik op het stembiljet. Hoe maak ik dat dan? Pleert ze zo'n uitspraak?
5: Ja, Sjur Heijzen van Oertjoegen, dat hij nog steeds heel populair is. Nou, de populariteitscijfers van de president is iets oors, want die ben onder de 40% op dit moment. Dat is het leegste wat het ooit was is voor een president. Dus ja, hij denkt echt dat hij populair is. Maar de Sjurs bijvoorbeeld, ik hield het Greg Abbott, dat is de governor van Texas, had ik een uitspraak uitzien met Trump bij zo wijze. Omdat als je alle vele, die associatie met Trump, kunnen we zoals wat negatieve uitvallen op dit moment. Omdat die benzineprijs is in Amerika nog zoveel belangrijker dan voor u. Zonder auto is nergens in Amerika. En die benzineprijs is echt verdubbeld in een IATIER. Ja, en dat is gigantische aanslag op de portemonnee van alle Amerikanen.
3: Ja, dus, en toch ja. Zet Trump dan die oorlog nog jullie terug. Hè? Er is nog geen sprake van vrede. Hoe maak ik dat dan zien?
5: Ja, hij heeft zich in een oorlog laten rommelen terug Israël. Hij is aanjaagd terug Israël om dat te doen. Werd hij eigenlijk helemaal geen goed plan voor hier. En ja, de kist net samen zo'n oorlog uitstoppen. Hè? Dus de moesten wel een goede uitspraak kennen, maatje. Ja, en dat is gewoon incompetentiewest van zijn team. En deels, ik wil misschien hopen dat het heel sterk zou oorkomen en één keer clear zou wezen. Alleen dan gaan we binnen al maanden verder en zijn nog steeds geen antwoord. Hè? Er is nog steeds geen oplossing. Het lijkt erop dat het een beetje zo'n forever war gaat worden, hoe ze het in Amerika nemen. Ja, en daar binnen Amerikanen echt boos over. Want dat wie een van zijn grote verkiezingsbeloftes. Hè?
3: Ja.
5: Geen onnodige oorlogen meer.
3: Ja.
5: En het eerste wat hij doet is een hele onnodige oorlog starten.
3: Nou is het, dat perspectief heb ik, dat het helemaal net ongewoon is, hè, bij de midterms, want zo heet het, dit is een tussentijdse verkiezings, dat een president onder vliezende hoorn is. Dus hoe bijzonder is dit dan nou, als het komt uit de peilingen, Sisse?
5: Nou, als je van de oude verkiezingen ben alleen geloof ik Clinton en Bush een keer voor de midterms won als zittende president. En andere keer verlenen ze het eigenlijk altijd. Dus het is net uitzonderlijk. Het is wossa dat het nou echt heel belangrijk is. Misschien dat er een beetje verroering komt. Want Trump heeft nou wat ze noemen een trifecta. Dus hij heeft het meerderheid in het huis. Hij heeft het Witte Huis. En hij heeft de Senaat. En hij daarnaast ik nog een meerderheid in het Hoge Rechtshof. Dus hij heeft echt een soort vrijbrief om te doen wat hij wil. Op dit moment. En dat is juist wel hij ziet echt de grenzen van de democratie op dit moment op in Amerika. En het is wel belangrijk dat er een soort van herstel komt van wat ze dan noemen de checks and balances. Dus dat er af en toe ook wat tegenspraak komt. Want ja, Trump is een oorlog begonnen, maar dat mag hij feitelijk net samen doen. Dat moet altijd via de House en de Senaat gaan. Dat had hij net dien deze keer. En hij komt er maar fut. Ja, dat soort
3: wat is
5: dingen.
3: Wat is dan nou het verschillende stijl? Wat kan die? Waar hebben de Democraten de meeste kans op winst?
5: De Democraten hebben zowel de kans op winst in de House. Die winnen ze sowieso. Daar liep het nou op. Die winst die is eigenlijk bijna zeker. En de Senaat zou wel eens ik de goede kant op kunnen vallen voor hun. En dan betekent het dus dat ze in ieder geval wat wetjouwen kunnen chinharen. Misschien Trump wat beperken, maar die oorlog in Iran. Omdat ze de budgetten net goedkeuren. Of in ieder geval zeggen ze dat hij net samen een declaration of war Marjan. Dus dan kunnen ze iets democratische processen weer ombrengen. Want de gemiddelde Amerikaan het helemaal het vrede om die oorlog. En ik net om de antidemocratische houding van Trump op dit moment. Daar ben een heel soort mensen tallen van schrokken. Ik aan de kant van de Republikeinse Partij.
3: Ja.
5: Dus hopelijk herstelt het democratische gehalte zich gewoon weer een beetje naar de verkiezingen.
3: Ja,
5: dat is de hoop, denk ik, voor de meeste Amerikanen.
3: Wij hebben nog een paar minuten, maar Jon heeft een heel oren. En dan ik nog een skoft vragen erachteronder. Al hier in de Korenbeurs om kwartier uur achten. Hoe zus er eigenlijk heen als Friese Mutens om die jong te steen?
5: Ja, ik heb er ontzettend volle zin in. Ja. En in Friendship zit ik heel erg in mijn hart. Ik heb er ooit een heel mooi grut evenement georganiseerd, een Wittenskip Festival. Dus ik vind het altijd fantastisch om naar Friendship te gaan. Dus ik heb er heel volle nocht in. En ik hoop dat ik alle luisteraars daar de jong ik nog zullen, want er willen ook nog wat kaarten beschikbaar.
3: Oké, okay. Nou goed om te weten dus. Het is helemaal hot, hè, dit soort theatercolleges op het heden. En ik had het over Amerika gehad. Dus ik wens jullie daar in elk geval een heel grote willen bij en een soort succes.
5: Dankjewel.
3: Friezen om uitens dus Bianca Pander. Zij zit in de Korenbeurs om kwartier uur achten bij de Friendster Academie.
0: Alles wat je dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is De Dij Voorbij.

0: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. Die was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten om ze daarna te gebruiken voor zaken als witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen maken zich er al langer zorgen over. Een oplossing is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
2: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
7: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: NPO Radio 1.

0: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Waar ben ik? Vroeg Christa Pike toen ze vanmiddag bij bewustzijn kwam. Nadat het de Bul vorige week niet was gelukt haar leven te nemen, vochten artsen dagenlang om haar leven te redden. En nu is de vraag of ze al gezond genoeg is om opnieuw dood te worden gemaakt. Inderdaad, waar ben je? Welkom in Tennessee. Goedenavond en welkom bij het Oog. Een groot zwiepend politiek gebaar, noem het daadkracht zo je wilt. Iedereen moet een warmtepomp. De oude ketel gaat eruit per 2029. Iedereen? Nou ja, en daar was de weerbarstige praktijk alweer. Er zijn ook uitzonderingen. Appartementen, monumenten. Over hoe historische huizen te verduurzamen hoort u zometeen Jill Vervoort van de Dienst van het Erfgoed. De elektrische auto. Hij is stil, maar hij is goedkoper dan diesel. Optrekken als een racepaard. Maar ook hier zit een adder onder het gras. De elektrische auto is een droom voor spionnen. Ze slaan data op, gaan je gangen na, luisteren gesprekken af en worden dus een vehikel voor de kwaadwillende. Een waarschuwing van de AIVD. Erik Schouten werkte vroeger bij de AIVD en is tegenwoordig security expert en hij beschouwt de gevaren. Rut Noorduin is niet direct een gedupeerde in het toeslagenschandaal, maar ze is wel als Nederlands staatsburger aangetast in haar rechtsgevoel. En dus strijdt ze tegen de overheid voor meer openheid. Morgen dient die zaak bij de Raad van State. Ze wil openbaarmaking van de notulen van het kabinet. Wie wist wat, waar en wanneer? U hoort haar zo meteen. De Vlaamse Charlotte de Witte kwam op de 6e plek in de lijst van meest gewaardeerde vrouwelijke DJ's ter wereld. En zij werd daarmee de hoogste vrouwelijke DJ op die lijst. En over de positie van de vrouw in de wereld van de dance ga ik zo meteen praten met muziekjournalist Robin van Gorsel. Laten we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 7 oktober.
3: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community.
2: Deze man herdenkt de aanslagen in Israël precies 3 jaar geleden. De woede en het verdriet zijn in Israël nog altijd groot.
4: Het was een horror van ongekende proporties die nu, 3 jaar na dato, nog altijd tot trauma leidt.
2: En dat beïnvloedt ook de Israëlische verkiezingscampagne.
5: The question is to remember what happened and to try to change in going forward in the elections that are here.
2: Naast herdenkingen werd er vandaag ook gedemonstreerd tegen Israël.
6: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide. Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
2: Veel mensen die over 3 jaar een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen dan een hybride warmtepomp moeten kopen.
6: Nou, ik wil graag zelf bepalen wanneer ik een warmtepomp neergezetten, als ik dat al wil.
2: De minister heeft daar een duidelijke reden voor.
7: We zien dat de energierekening voor mensen dat die echt heel hoog oploopt. Dus er moet een goedkoper alternatief komen.
2: Deze expert legt het verschil uit.
8: De cv-ketel die werkt op gas en de warmtepomp die werkt op elektra.
2: Installateurs merken nu al dat de pomp populair is.
9: Nou, nu is het ook voornamelijk meer dat we hem meer plaatsen, ook omdat de gasprijs zo vrij hoog is.
2: Maar op straat zijn er zorgen, want een hybride pomp kost al gauw €8.000.
10: Mensen die het niet hebben, kunnen ze het ook niet uitgeven. Dus dat moet de overheid een beetje helpen.
2: In het centrum van Hogeveen veroorzaken jongeren al dagen overlast.
11: Wij wonen hier vlak achter. En dan waren hele zware bommen en je zit gewoon te trillen in de stoel.
2: De burgemeester is er wel klaar mee.
12: Het begon eigenlijk in het weekend met het gooien van eieren, maar ook stenen, vuurwerk tussen het publiek. Dus sinds het weekend heeft het wel gewoon onacceptabele vorm aangenomen.
2: Maar deze jongen geniet er juist van.
13: Tuurlijk, dat is mooi toch?
14: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
13: Ja, dan moet je niet in Hoogeveen wonen, Hoogeveen de gekste.
2: Eén argument wordt opvallend vaak gebruikt.
15: Ik zie wel dat jongeren heel erg vervelen hier.
2: Maar daar gaat de burgemeester niet in mee.
12: Ook al zou het een uiting van verveling zijn, dan nog is dit natuurlijk nooit het normale gedrag.
2: In een Amsterdamse speeltuin stonden al jaren trampolines die door de buurt zelf waren aangeschaft.
16: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
2: Maar de gemeente heeft ze nu weggehaald. Het is te gevaarlijk.
17: Ik heb eigenlijk nog echt nooit iemand gezien die is gevallen.
2: Alleen als de trampolines een keurmerk krijgen en er een stichting wordt opgericht, mogen ze terugkomen.
16: Weet je hoe lastig dat is? Hou toch op? Nee man, dat is toch helemaal onzin. Het zijn twee trampolines.
2: De kinderen zijn teleurgesteld.
17: Ik vind het gewoon heel stom, want ik ben ook gewoon heel erg boos op die gemeente. Of de handhaving.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Siet van der Linden.
18: Medewerkers van het COA durven misstanden niet meer te melden. Dat staat op de voorpagina van NRC morgen. Als ze onveilige omstandigheden zien in de opvangcentra voor asielzoekers, stappen ze naar de arbeidsinspectie omdat ze intern geen gehoor vinden. Uit vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad van het COA komt een beeld naar voren van wie spreekt kan vertrekken en dat meldingen zelfs tegen medewerkers worden gebruikt.
2: Uit een eerdere enquête bleek al dat 3/4 van het COA-personeel te maken krijgt met intimidatie of bedreigingen door asielzoekers. AZC's zitten al jaren overvol. Op sommige locaties zijn te weinig medewerkers voor het aantal bewoners. Het COA zegt in een reactie al jarenlang onder grote druk te staan. Er zou inmiddels gewerkt worden aan het versterken van de integriteit binnen de organisatie.
18: De politie denkt dat het een man uit Oekraïne was die in Overasselt een beveiliger doodschoot. Dat maakt het AD op uit informatie uit het politiedossier. Yusup S. zou bij de gewelddadige confrontatie als eerste het vuur hebben geopend op de beveiliger die nacht overleed.
2: Agenten hebben camerabeelden vergeleken met foto's van de aanhouding van S. in een maisveld verderop. Hij droeg dezelfde kleding en was gewond aan een vinger. Of hij ook de leiding had over de groep zwaar bewapende mannen is onduidelijk. Andere verdachten noemen hem de Tsjetsjeen.
18: De Spaanse wooncrisis wordt verder verhit door een oranje golf, dat kopt de Volkskrant. In Spanje is een groot tekort aan betaalbare woningen, maar daar hebben Nederlandse investeerders allemaal geen last van. Zij plukken recordaantallen huizen van de Spaanse markt. Volgens ABN AMRO is er sprake van een perfect storm waarop investeerders naar Spanje zijn vertrokken. Het heeft vooral te maken met de belastingen en de woningwaarde in Nederland.
2: Een Amsterdammer op een Spaans terras vindt dat Nederland vooral oog heeft voor asielzoekers. Dat hij zelf een gelukzoeker is, zit hem dan ook niet helemaal lekker. Door hier een huis te kopen, zegt hij, sluit ik een Spanjaard buiten. Een ander zegt, ik kan altijd nog terug, dat is het voordeel van Nederland. Je kan altijd nog zo doen, zegt hij, terwijl hij zijn hand ophoudt.
18: En nu het weer omslaat, vraagt het AD zich af hoe het komt dat veel mensen bij slecht weer zin hebben in winterse kost. Het antwoord is niet zo romantisch, maar moet volgens een consumptiepsycholoog in de commerciële hoek worden gezocht. Je ziet veranderend aanbod in de supermarkt, andere menukaarten en winterse vormgeving. En dat brengt mensen op het idee om naar de boerenkool te grijpen.
2: Er is geen noodzaak meer om met de seizoenen mee te eten, maar supermarkten spelen daar toch op in. Dat komt omdat inkoopprijzen dan laag zijn. De krant heeft de boerenkool al grootschalig zien liggen in de schappen. Volgens de traditie moet daar eerst de vorst overheen. Een boer onthult dat de boerenkool hetzelfde smaakt na een tijdje in de vriezer.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vanaf 2029 moeten mensen die een nieuwe ketel nodig hebben een slimme hybride warmtepomp kopen. Bewoners van appartementen en monumenten die hoeven niet meteen over te stappen, omdat dat in praktijk onmogelijk is, zo'n warmtepomp. Maar ja, hoe moet je dan monumentale huizen gaan verduurzamen? Jill Vervoort, projectleider duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En die is de hele dag met dit soort complexe kwesties bezig. Hartelijk welkom. Hoeveel monumentale huizen zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Goh, goede vraag. Wij hebben namelijk rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als we het hebben over rijksmonumenten, dan zitten we zo op 60.000 woningen. En ongeveer pak een beet.
0: Gemeentemonumenten?
1: Bijtelt, dan komen er nog eens een keer 40.000 bij.
0: Oh ja, zit je op 100. En soms is het ook allebei, hè? Want ik woon zelf in een huis dat valt onder beide categorieën.
1: Ja, daar hadden we het net over, maar ja. Dat is een combinatie. Dus dan waarschijnlijk heb jij een rijksbeschermd stadsgezicht.
0: Klopt.
1: En dan is jouw woning nog eens een keertje beschermd als gemeentelijk monument. En dat is dus in dat beschermde stadsgezicht.
0: Ja, en daar heb ik maar een klein deel van, dus het is een appartement. Hoe moet dat, want een warmtepomp, ja, in praktijk, het kan niet, want je mag niks veranderen aan de gevel. Ik heb verder niet een tuin. En als ik het op de binnenplaats zet, dan houdt het gezoem iemand anders wakker. Dus dat wordt eigenlijk gewoon lastig, denk ik.
1: Ja, appartementen zijn inderdaad nog wel eens een extra uitdaging. Als we het even naar een woonhuismonument vertalen, dan zijn er best wel wat mogelijkheden. En appartementen zou het ook zomaar kunnen dat er andere oplossingen te vinden zijn.
0: Zoals?
1: Nou, er is ook nog de vrijstelling voor het moment dat er bijvoorbeeld een warmtenet in de wijk aangelegd wordt. Of een collectieve voorziening bijvoorbeeld voor het hele blok beschikbaar wordt gesteld. Het is namelijk vooral dat de gasketel niet aan de energieefficiëntie gaat voldoen, die we vanaf 2029 wel verplicht hebben. Maar als het dus niet haalbaar is, ja, dan wordt daar wel een aanpassing later misschien verwacht.
0: Nou, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed er vooral om die monumenten te beschermen en die historische panden, ja, een toekomst te gunnen. Bijt dat wel eens met verduurzaming?
1: Nou, wij hebben vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een speciaal programma. Dat heet ook Erfgoed en Duurzaamheid. Daar ben ik ook werkzaam in. En daarin doen we eigenlijk dagelijks onderzoek en ook kennisontsluiting over wat er allemaal wel mogelijk is. En we hebben ook samen met de sector een routekaart voor duurzame monumenten opgesteld. En daarin hebben we de ambitie geformuleerd om tegen 2030 40% CO2-reductie te bewerkstelligen. En dat loopt op tot 60% tegen 2040. En we meten het ook ieder jaar, dus we monitoren het. En we zijn echt al, we zitten op de lijn om het ook echt na te leven.
0: Het gaat de goede,
1: kant op.
0: Waar loop je dan zoal tegenaan?
1: Nou, op het moment dat we allereerst de energierekening naar beneden willen hebben, willen we energie besparen. Dus als je bijvoorbeeld enkel glas hebt, dan ga je als eerste eens kijken of dat je misschien je glas kunt verbeteren of op een andere manier iets van een binnenachterzetraam kunt plaatsen. En vergeet ook niet het gebruik van goede, dikke gordijnen. Dat is echt nog een onderschatte factor. Dus gordijnen sluiten in de koude nachten. Maar behalve isolatiemaatregelen zijn er ook al heel veel kleinere maatregelen waar je aan kan denken. Tochtwering bijvoorbeeld, compartimenteren. Ik noemde net de gordijnen ook al eventjes. En als je dan wel op een slim onderhoudsmoment een aanpassing wil doen, dan kan je bijvoorbeeld eens denken aan dakisolatie of vloerisolatie bijvoorbeeld.
0: Dus er kan nog best wel wat. Want het doemscenario is natuurlijk dat niemand meer in zo'n oud huis wil wonen.
1: Ja, dat willen we dus helemaal voorkomen.
0: Want, omdat het ofwel, ja, in mijn huis tocht het niet, maar het waait. Het is gewoon waaien wat het doet. De kaars, als je maar zo aansteken, waait gewoon uit. Maar het kan ook zijn dat het te duur wordt met de energierekening.
1: Ja, dat proberen we man en macht te voorkomen. Dus we hebben echt ondersteuningen om in ieder geval richting de verduurzaming ook mensen te helpen door het proces heen.
0: Jullie hebben ook coaches in dienst?
1: Ja, de coaches die zitten vanuit monumenten.nl. Dat wordt door het restauratiefonds bijvoorbeeld gefaciliteerd. En daar kan je als bewoner contact mee opnemen voor de eerste vragen. En we hebben vanuit de RCE, dus de Rijksdienst waar ik voor werk, hebben we ook een programma. Dat is het ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van monumenten. En daarin kan je echt ondersteuning krijgen vanuit professionals. Dus dan kan je bijvoorbeeld advies inwinnen, plan maken. Tot en met ook echt in het proces de begeleiding voor bijvoorbeeld een vergunningstraject.
0: Maar je mag niks doen aan de gevel als het een stadsgezicht is. Je mag in principe niet iets op het dak als het in het zicht is. Zonnepanelen, dat soort dingen. Dat is gewoon bij wet geregeld.
1: Nou, dat is nog niet helemaal het hele beeld. Het klopt dat je aan de buitenzijde echt op moet passen. Dus veel isolatiemaatregelen die toegepast worden zitten aan de binnenzijde. En installaties, daar moet je ook vaak even kijken of wat er binnen mogelijk is. Maar met zonnepanelen en bijvoorbeeld het buitendeel van de warmtepomp moet je toch kijken inderdaad waar buiten de mogelijkheden liggen. En zijn er voorbeelden dat je bijvoorbeeld een plat dak hebt waar je niet echt zichtlijnen op hebt, of een bijgebouw wat niet beschermd is. En er zijn ook echt voorbeelden van monumenten waar ze in het zicht toegestaan zijn. En dan moet het ook gewoon bij het ontwerp van het monument en de locatie en positionering, kleurstelling, dat komt er dan ook allemaal bij kijken.
0: Klinkt als maatwerk.
1: Ja, dat is het goede woord.
0: Is het ook zo dat te goed isoleren slecht is voor het monument? Omdat een beetje tocht ook goed is tegen vochtproblemen.
1: Nou, ik weet wel waar die vandaan komt. Er zijn natuurlijk situaties dat als er verkeerd geïsoleerd wordt, dus inderdaad problemen op kunnen treden. En wij zeggen ook altijd, als je gaat isoleren, moet je ook goed kijken naar je ventilatieconcept. Want op het moment dat we te veel vocht vasthouden in de constructie, dan kan er bijvoorbeeld in de constructie condens ontstaan, of misschien schimmelproductie aan de binnenzijde. Nou, dat willen we voorkomen. En er zijn heel veel voorbeelden hoe dat goed kan. We hebben bijvoorbeeld een landelijke de warme jas, wat een handreiking is om de juiste manier van isoleren ook breder beschikbaar te stellen. En we hebben ook vanuit het ERM daar ook echt wel hele goede richtlijnen op hoe dat dan goed zou kunnen.
0: Nou hoorde ik ook wel mensen met zorgen die zeiden, ja, straks wil niemand nog in zo'n historisch pand wonen. Vanwege al die verduurzamingsregels en de hoge stookkosten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Nou, ik denk altijd dat je het stap voor stap moet nemen. Wat ik eerder net ook al zei, de kleinere dingen waar je mee kan beginnen. En daarop voortborduren, of in ieder geval vooruitkijken wanneer je wel investeringen zou kunnen doen. Dus de juiste momenten uitkiezen. Want er zijn zeker wel mogelijkheden. En als je vooraf weet welke onderdelen jij wel aan kunt pakken, dan kan je dat ook in de tijd plannen. Dus ja, ik zit hier vanwege de verplichtstelling die dan voor de hybride warmtepompen dan niet gaan gelden voor monumenten. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is. Er zijn heel veel voorbeelden waar toch echt al de hybride warmtepomp is toegepast. En waar het direct een besparing op de energierekening oplevert.
0: Dus er is meer mogelijk dan je denkt. Het is maatwerk en je kunt advies inwinnen.
1: Ja.
0: Goed, dank hartelijk Jill Vervoort van Duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dank je hartelijk.

0: Fleetwood Mac, Never Going Back. Morgen start een tweedaags handelsoverleg tussen de Europese Unie en China. Het land dat momenteel de meeste elektrische auto's produceert. En nu de brandstofprijzen steeds hoger worden, denken steeds meer mensen na over het kopen van een elektrische auto. Maar de AIVD heeft een waarschuwing. Deze moderne auto's verzamelen data. En niet een klein beetje data, al jouw data. En dat maakt ze ook kwetsbaar voor kwaadwillenden. Over de risico's van de elektrische wagen is Erik Schouten hier, cybersecurity adviseur en vroeger van de AIVD. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de Chinese auto die wint de Europese markt. Daar is sowieso veel om te doen. Waar zit hem precies de vrees als het gaat om die data?
1: Nou, de auto's die verzamelen data. En met data is macht. Hè? Dus als jij in controle bent van wat er gebeurt met een auto, je kan meeluisteren, je kan de camerabeelden uitlezen, dan weet je ook wat er gebeurt in zo'n auto. Maar je weet ook waar die auto is geweest. En wat nog spannender is, een auto die verbonden is met internet, die kan je ook op afstand, daar kan je iets mee doen. Die kan je eventueel ook uitzetten. Dus daar zit wel een risico in.
0: Je kan gewoon die auto stilzetten.
1: Ja,
0: want dan
1: kan je
0: gaat
1: absoluut
0: niet verder.
1: Stilzetten. Ja.
0: Als het een Chinese auto is, heeft de Chinese overheid daar greep op?
1: Men zal zeggen nee. Maar elk Chinees bedrijf is eigenlijk een onderdeel van de Chinese overheid. Dat is ook een wettelijke plicht. Sterker nog, net voordat ik hier naar binnen liep, zag ik ook dat de Chinese overheid heeft een wet aangenomen waarbij alle data, alle bedrijven en alle software van de Chinese militairen zal zijn in tijden van mobilisatie. Dus alle bedrijfsdata, alle bedrijven, commerciële bedrijven, worden dan onder de militaire macht gezet.
0: Dus ze kunnen niet die data weigeren op het moment dat de overheid daar om vraagt?
1: Correct, dat kan nu al niet. Want ze zijn een onderdeel van het inlichtingapparaat. Nou zullen ze dat in de praktijk nu nog misschien niet gebruik van maken. Maar stel de Chinese overheid die wil dat, dan moeten ze dat aanleveren.
0: Als je al die data hebt, dus je auto weet waar je naartoe rijdt, waar je bent geweest, die heeft een camera, een dashcam. Ze horen de gesprekken in je auto. Als je zit te roddelen aan de telefoon met je vrouw over je collega's, je auto luistert mee. En dat wordt allemaal opgeslagen elders en geregistreerd.
1: Ja, en het spannende is, jij gaat bijvoorbeeld ergens naar een parkeerplaats, dan weten ze dat. Dan weten ze dat gewoon terug te traceren, zeg maar. Nogmaals, het gaat niet alleen om Chinese auto's. Een Tesla doet dat bijvoorbeeld ook. Hè? En we moeten daar ook serieus gaan kijken naar waar gaat die data heen.
0: En Europese auto's doen die dat ook?
1: Europese auto's worden nog sterker. We krijgen ook allemaal camera's in de auto die naar binnen kijken om te kijken of je wel je ogen op de weg hebt. En dan krijg je een alarm. Dus ook Europese auto's gaan het doen. Dus alle auto's die met internet zijn verbonden en die data verzamelen, vormen uiteindelijk een risico. En daar moet je van bewust zijn.
0: Het gaat niet alleen om je eigen particuliere risico. Want wat kan bijvoorbeeld een Chinese overheid of een andere kwaadwillende partij met dat soort data?
1: Ja.
0: Wat kun je als je over heel veel auto's heel veel informatie hebt?
1: Dan kan je alle patronen van mensen, van bedrijven, als we naar het bedrijfsleven kijken, kan je in kaart brengen. Sterker nog, er is een reden waarom defensieterreinen nu of limits gaan worden voor Chinese of misschien ook Amerikaanse auto's, omdat er ook camera's in zitten. Dus, en dat zijn goede camera's. Die kunnen 360 graden alles opnemen. En niet alleen de visuele camera's, maar ook de LiDAR-camera's of de sensoren, die kunnen dus gewoon hele gebouwen, die kunnen hele terreinen in kaart brengen. En dan zie je al, als je over een defensieterrein rijdt, dat je dus alles kan zien. Terwijl je eigenlijk al bij de ingang van een defensieterrein een bordje hebt, geen foto's maken. Dus het is gewoon een rijdende sensor die je een terrein opstuurt. Dat geeft alles voorbeeld. Maar het hoeven niet alleen statelijke actoren te zijn die hier iets mee kunnen. Denk ook aan verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen die alles van je weten en op die ook kunnen bepalen waar je wel en niet mag komen, omdat je soms te hard rijdt, omdat je misschien brokken maakt en een geofence gaan opzetten. Hè? Dus ervoor zorgen dat je op bepaalde gebieden niet mag komen, omdat ze toch alles van je weten. Dat is best spannend.
0: Nou had je ook die hardloop-apps in het Amerikaanse leger, waardoor eigenlijk iedereen kon zien waar ze aan het mobiliseren waren en waar een bepaald schip was aangemeerd, terwijl ze dat geheim wilden houden.
1: Ja.
0: Dit is een volgend risico van dat
1: natuurlijk. En kijk, we zijn allemaal nu wel bekend met het feit dat jouw telefoon een wandelend apparaat is. Hè, wat mee kan luisteren. En iedereen maakt ook wel een grapje dat als je iets wil, dan moet je dat gewoon hardop roepen in de zaal. En dan krijg je dat te zien op je telefoon. Maar in de auto is het dus hetzelfde aan de hand. En als je ervan bewust bent, dan kan je daar ook weerbaar in maken. Dan ga je ook bepaalde dingen niet doen in je auto of met je auto. Maar als het één grote datazuiger is, dan loop je echt wel risico. En wat ik al eerder zei, het op afstand uitzetten van auto's of het overnemen van auto's, dat vind ik nog spannender. Dat zullen ze nu niet doen, dat gebeurt misschien nu ook nog niet. Maar stel, er komt een conflict en er is een kill switch of een control switch ingebouwd als achterdeurtje, of de update wordt gedaan en de update zorgt ervoor dat je auto niet meer werkt, dan hebben we een groot probleem in de logistieke keten in Nederland of in Europa.
0: Is daar iets tegen te doen? Kun je bijvoorbeeld dit soort technieken gewoon verbieden? Want je stelt heel veel eisen aan een auto. Er kan er nog wel eentje bij.
1: Nou ja, er wordt al heel veel verboden. En je ziet ook dat de apps bijvoorbeeld niet meer op telefoons geïnstalleerd mogen worden. Dus dat kan je ook wel bij auto's gaan eisen. Maar aan de andere kant zegt dezelfde Europese Commissie ook van je moet zoveel mogelijk camera's in je auto doen. Want we willen weten of je te snel rijdt en of je je oog op de weg houdt.
0: Ze doen dus zelf mee eigenlijk.
1: We doen eigenlijk allemaal met z'n allen zelf mee. En dan gaan we ook nog de discussie hebben over is een Chinese auto onveilig of veilig en moet je dat wel kopen? Nou, als je kijkt naar wil je afhankelijk zijn van China en de eigen auto-industrie van Europa beschermen, dan moet je een keuze gaan maken. En dat is vaak een lastige keuze, want het raakt ook je portemonnee. Chinese auto's zijn over het algemeen goedkoper.
0: Omdat ze staatssteun krijgen, is een andere discussie. Maar
1: precies.
0: Dat is ook een strategisch
1: correct.
0: Belang natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Wat moet je dan kopen? Een oldtimer? Een mooie Mercedes uit 1972?
1: Ik ben zelf ook een elektrische autorijder. Ik rijd een Koreaanse auto. En ik ben overstapt van een klassieke Jeep Cherokee. Hè, zo'n ronkbak. En ik moet zeggen, het rijdt natuurlijk wel fijn, zo'n elektrische auto. Want het is bijna onderhoudsvrij. Maar soms denk ik ook terug, ja, ik wil toch wel mijn oude Jeep rijden. Want ja, niemand traceert je. Het is gewoon, het werkt. En je gooit er benzine in en hij doet het.
0: Hè? Maar u zegt eigenlijk dat u met uw kennis en als oud AIVD'er er toch gewoon ingestonken
1: bent.
0: Ja,
1: ook duurzaamheid. En je wordt ook wel gemotiveerd door de overheid om het te doen. En dat andere wordt niet gemotiveerd. Hè? Dus wederom die portemonnee. Maar als ik kijk naar wat er speelt in de wereld, ook qua energieafhankelijkheid en dat soort zaken, dan neig ik ook naar ook weer een klassieke auto.
0: Toch wel?
1: Toch wel, ergens, ja.
0: Ondanks de verduurzaamheid en alles.
1: Mijn hart ergens wel. Maar voor dagelijks gebruik voldoet een elektrische auto heel goed.
0: Belt u wel eens me over gevoelige dingen in de auto?
1: Ik vind dat een hele interessante vraag, want natuurlijk bel ik. Maar ik weet ook dat als ik over gevoelige dingen moet bellen, dan doe ik dat niet in de auto. En dan gebruik ik sowieso een beveiligde telefoon. Maar dat komt door mijn achtergrond. Hè? En wij werken samen met partners, waardoor wij beveiligde communicatie kunnen doen. Of alleen al Signal gebruiken in plaats van gewone telefoon, zeg maar. Dus het gaat ook om discipline. En als je met gevoelige informatie bezig bent, stel je bent een ambtenaar, hè, of je werkt in een bedrijf met gevoelige informatie, dan moet je die keuze dus wel maken. Structureel en ook discipline aanhouden. Ben je een particulier, dan hoef je er iets minder zorgen over te maken.
0: Maar in films over spionnen zie je ze altijd afspreken in een parkeergarage.
1: Dat gebeurt nog steeds.
0: En dat lijkt me dus voortaan de laatst denkbare plek waar je moet afspreken.
1: Helemaal gelijk. Als jij met een elektrische auto, met allemaal camera's en standaard een apparaat in je auto eigenlijk hebt, dan moet je dat dus niet doen. Dus goed geobserveerd.
0: Erik Schouten, hartelijk dank. Cybersecurity adviseur en oud AIVD'er over de gevaren van de spionerende elektrische auto. Dank. Wat is er tussen 2012 en 2021 in de ministerraad besproken over de kinderopvangtoeslagenaffaire. Rut Noorduin uit Seroskerken wil het allemaal weten en ze eist openbaring van de notulen van de ministerraad over die toeslagenaffaire in die periode. Het ministerie van Algemene Zaken weigerde dit verzoek en ook de rechter heeft het al eerder afgewezen. Morgen dient het hoger beroep bij de Raad van State in een laatste poging die notulen te openbaren. Rut Noorduin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat hoopt u precies te vinden in die notulen?
2: Eigenlijk gaat het mij om waarheidsvinding. Ik wil weten wat er in de ministerraad is besproken. Wat ze al wisten, wanneer ze het wisten, over wat er bezig was met betrekking tot de toeslagenaffaire, die toen natuurlijk nog geen toeslagenaffaire heette. En in hoeverre ze dan, als ze al iets daarover zeiden, of ze dan ook al plannen hadden of niet, of onder sommige leden van het kabinet, om iets te gaan doen om verdere schade, zeg maar, te voorkomen.
0: U wilt weten wie wist ervan, wie had er kunnen handelen, wat is er gebeurd? Er is veel openbaar gemaakt. Hè? Er is al door de politiek zelf het een en ander naar buiten gebracht. Is dat niet genoeg?
2: Nee, dat is niet genoeg, want de commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van. Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist. En dat is precies waar onze rechtszaak ook over gaat. Want wij willen inzicht in alle stukken die over de toeslagenaffaire gaan. En we willen dan zelf kunnen beoordelen of voor mijn part een rechter, dat is nog een soort tussenstap. Maar eigenlijk wil ik zelf kunnen beoordelen wat er van belang is gezegd in al die jaren.
0: Wat maakt uw partij in deze? Bent u gedupeerde in de toeslagenaffaire?
2: Ik ben niet een van de direct gedupeerden. Ik ben Nederlands staatsburger en ik vind dat ik als Nederlands staatsburger het recht heb om openheid over zaken die het algemeen rechtsgevoel zo hebben geschaad als deze affaire.
0: U voelt zich gedupeerd als staatsburger omdat het knaagt aan het rechtsgevoel?
2: Ja. En het knaagt aan het rechtsgevoel, het knaagt aan het vertrouwen in de overheid. En nu je ziet dat het nog steeds niet totaal is opgelost voor alle wel direct gedupeerden, is dat des te belangrijker dat ook voor hun, maar ook voor mij als staatsburger, duidelijk boven water komt alles wat er aan de orde kan zijn in dat hele verhaal.
0: Hoe is dat zo gekomen dat het u zo raakt en dat deze zaak zo'n grote rol in uw bestaan is gaan spelen?
2: Ik denk dat ik ben altijd al wel redelijk betrokken bij politiek, empathisch naar wat er consequenties van beleid zijn. En ik denk dat ik niet de enige ben die, zeg maar, emotioneel enorm geraakt is door wat er in Nederland heeft kunnen plaatsvinden. Terwijl je het gevoel had van, dit was een land waar we toch min of meer, natuurlijk zijn er allerlei misstanden, maar min of meer deugden. En dan zie je wat er allemaal mis is gegaan in de toeslagenaffaire, tot en met de rechterlijke macht aan toe, discriminatie in het hele verhaal, niet luisteren naar waarschuwingssignalen enzovoorts. Het is één op één stapeling van foute dingen. En dat is, dat raakt mij als Nederlands staatsburger, zeg maar.
0: Het schandaal is zo groot, het is moeilijk te verkroppen. En daar zit dat vuur. Het is een flinke strijd, want jullie zijn al langer bezig. Ja. Wat is de weigering van het ministerie om deze notulen gewoon vrij te geven?
2: Nou, ik zou bijna zeggen, ze verstoppen zich achter een soort algemeenheid. Namelijk dat het vrijgeven van ministerraad notulen kan het goed functioneren van de staat in gevaar brengen of dwars zitten. En wij zeggen van in de wet staat dat het vrijgeven van ministerraad notulen op documentniveau moet worden en soms zelfs op zinsniveau, alinea niveau, moet worden afgewogen tegenover het belang van het openbaar maken. En de minister doet die afweging helemaal niet. En wij zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad. Terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: Maar de Raad van State, dan ben je alweer een paar jaar verder, die heeft eerder tijdens het toeslagenschandaal tegen de gedupeerden gehamerd.
2: Ja, de Raad van State. Dus de hele rechtszaak was al op het verkeerde spoor.
0: Hoe zit u dan in het vertrouwen?
2: Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Mijn vertrouwen in de rechtbank Den Haag is natuurlijk nu al opnieuw geschaad. Doordat hij de wet gewoon niet goed toepast, volgens mij. Ik heb vertrouwen in de Raad van State, omdat ik denk dat die zelf excuses hebben aangeboden over hun toen niet goed toepassen van de wet, met betrekking tot die toeslagenaffaire natuurlijk. En omdat ze toen ook hebben gezegd dat ze dat voortaan anders zullen gaan doen. Dus ik denk dat dat zou moeten betekenen dat ze ook in dit geval... mijn zinziens in de wet openbaarheid overheid staat gewoon dat die afweging moet plaatsvinden. En dat dat... Je kan geen afweging maken als je geen stukken hebt gezien. De rechtbank in Den Haag heeft die afweging gemaakt zonder stukken te hebben gezien. En wij gaan ervan uit dat de Raad van State op zijn minst zegt van nou dat moet de rechtbank anders doen. Die kan pas een uitspraak doen als ze de stukken wel heeft gezien. Maar wij gaan er nog een stap verder vanuit dat de Raad van State die kan niet anders dan terugverwijzen naar de rechtbank. Maar dat de rechtbank daardoor ook zal zeggen van oh wacht even, maar nu zien wij iets in die stukken waar die motivatie helemaal niet van toepassing is. En die moet opnieuw gebeuren op een andere manier. Dus wij geven de minister geen gelijk.
0: Dat klinkt als een lange weg. Ik las dat jullie advocaat Nauta Dutiel die heeft zich teruggetrokken. Wat is daar gebeurd?
2: Wat daar gebeurd is, wij hebben Nauta Dutiel die heeft zich aangeboden in de tijd als onze steun als advocaten vanuit een maatschappelijk budget van hun. En toen de rechtsbankprocedure achter de rug was, toen heeft Nauta Dutiel tegen ons gezegd vanwege interne bij hun aanwezige redenen konden zij dat niet meer vervolgen, ons ondersteunen. En eerlijk gezegd denken wij zelf dat het iets te maken heeft met dat zij als advocatenkantoor een taak bij de overheid kregen die dit wat ze ons ondersteunen in de weg zit. Dus dat elkaar bijt. Maar dat hebben ze nooit zelf zo gezegd, hoor. Dat hebben wij gededuceerd.
0: Was dat een grote tegenslag voor jullie?
2: Dat was wel jammer, want wij wilden echt wel heel graag door tot aan de Raad van State toen de rechtbank dat besluit nam om de minister gelijk te geven. Nauta Dutiel heeft nog wel het beroepsschrift opgesteld, dus dat de stukken zijn gewoon helemaal compleet door hun gedaan nog. Ik denk dat wij zelf bij de Raad van State niet heel veel nog hebben toe te voegen, behalve misschien mijn meer emotioneel geïnvolveerde kant, zeg maar, waar jullie nu naar vragen van waarom doe je dit eigenlijk of zo.
0: Maar
2: is de Raad van State helemaal niet voor natuurlijk. Dus,
0: het maakt niet uit wie het voorleest. Die notitie is zo gemaakt.
2: Ze hebben de stukken, en dat is ook een beetje mijn anderszins ervaring met de Raad van State, die kijkt naar de procesgang. En waarom wij vinden dat deze procesgang niet goed gegaan is, dat staat gewoon op papier.
0: Ik wens je heel veel succes morgen. Een verontwaardigde burger die strijdt voor openbaarheid. Rut Noorduin, dank je hartelijk.
2: Tot uw dienst.

0: John Mayer, Last Train Home. Nou, van John Mayer naar iets heel anders. De publieksprijs voor de elektronische muziek, de DJ Mag Top 100, is bekendgemaakt sinds 1997. Kan worden gestemd op de grootste dance act van de wereld. En dit keer kwam een Vlaamse techno-DJ, Charlotte de Witte, op de 6e plaats en is daarmee de hoogst genoteerde vrouw in de lijst. In totaal staan er maar 13 vrouwen in die hele lijst. Robin van Gorsel, muziekjournalist. Je hebt ook een boek geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse dancewereld. Charlotte de Witte, wie is dat?
1: Charlotte de Witte is een Belgische DJ. Een vrouw, zoals je net al zei. En zij is nu een jaar of 15 echt goed aan de weg aan het timmeren. Draait heel veel techno. Beetje obscuur, wat zwaarder. En staat nu dus op nummer 6, heel hoog.
0: En wat onderscheidt haar van de rest?
1: Ik denk dat ze altijd zichzelf is gebleven. Ze draaide vroeger onder een mannennaam. Omdat ze echt zich wilde focussen op de muziek. En die aandacht niet van haar uiterlijk wilde afleiden.
0: Wat was die mannennaam?
1: Raving George.
0: Raving George?
1: Raving George. Ja, een beetje een Britse reefnaam.
0: Ja, ja, waarom was dat? Want is het dan zo, als je een vrouwennaam hebt, dat kennelijk al afleidt?
1: Nou, zij was een jaar of 17 toen ze begon met draaien. En ze zag eigenlijk dat de vrouwen die dus op het podium stonden vaak van die kittige pakjes aan hadden. Dat vond ze helemaal niks. Ze wilde echt gewoon om haar eigen muziek geroemd worden. En je ziet wel vaker tegenwoordig ook dat als vrouwen draaien en ze hebben ook maar iets van een sexy bikini aan, dat dan snel de aandacht gaat van, oh, ze is geboekt vanwege haar uiterlijk en niet vanwege haar kunnen.
0: Is de mannenwereld?
1: Ja, absoluut. Het wordt wel beter. Het gaat steeds beter. Maar zeker als je terugkijkt naar de geschiedenis, dus de jaren 70, 80, zijn het voornamelijk mannen.
0: Hoe komt dat?
1: Ik denk omdat vroeger draaien, het is toch een technisch beroep.
0: Nou, zo technisch is het toch ook weer niet. Je moet een plaat of ben ik nu badinerend?
1: Heel erg.
0: Ja, het is wel technisch moeilijk.
1: Ja, zeker. Zelfs ook al is het maar een plaat opleggen om die twee platen dan in elkaar te mixen.
0: Oké, ja, nee, het is heel technisch.
1: Ja.
0: Maar dat kunnen vrouwen ook, daar zijn we
1: Zeker.
0: Het dan wel weer over eens.
1: Ja, maar ik denk dus, omdat vroeger werd het toch een technisch beroep, ook radio maken bijvoorbeeld of DJ'en, toch als iets mannelijks gezien. Daardoor is die achterstand gekomen. En dat wordt nu pas langzaam ingehaald.
0: Maar je hoort ook altijd verhalen over nachtenlang doorhalen, hele woeste omgevingen. Toch ook een omgeving met heel veel drugs en slordig leven. Is het voor vrouwen een veilige omgeving?
1: Niet altijd. Het is interessant, want als je bijvoorbeeld als jonge vrouwelijke DJ wil je wel eens naar een afterparty om te netwerken. Ben je met allemaal onbekende mensen om je heen. Als man is het dan makkelijker om mee te gaan, want je bent gewoon met de mannen. Als vrouw kan je toch afvragen, wat zijn de intenties? Word ik uitgenodigd omdat ze me leuk vinden? Of ben ik hier vanwege de muziek? Dat is toch altijd zoeken.
0: Waar beland ik? Is het daar veilig? Hoe kom ik weer thuis?
1: Ja,
0: dat soort dingen.
1: Je ziet ook op grote evenementen zoals Amsterdam Dance Event, dat binnenkort weer begint, dat ze steeds vaker ook van die noem het hosts inzetten om met mensen veilig mee naar huis te fietsen. Dat is allemaal vanwege die veiligheid die in het gedrang is.
0: We gaan luisteren naar een fragmentje van Charlotte de Witte.

0: Nou, klinkt opzwepend en energiek.
1: Ja, ik hou daar wel van. Lekker.
0: Is er een verschil tussen vrouwelijke DJ's en mannelijke DJ's generiek te vertellen?
1: Poeh. Ik zou het qua muziek absoluut niet. Maakt niet uit of je man of een vrouw bent in wat voor zin. Ik bedoel, wat je net hoort was toch best wel masculien, dat harde.
0: Ja, ik zou niet hebben gezegd van nee.
1: Nee. Nee, en dat is precies, het is mooi dat je dat zegt. Want je hoort het, en daar moet het ook helemaal niet om gaan. Ik spreek ook best veel vrouwelijke DJ's die het ondertussen wel een beetje beu zijn. Dat het discussie altijd gaat van, oh, er zijn te weinig vrouwen. Ze willen gewoon dat het om hun muziek gaat. Dat daar de aandacht komt te liggen.
0: Je had het over het aantrekken van een kittig pakje.
1: Aha.
0: Kan natuurlijk ook iemands eigen keuze zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, want als iemand dat wil doen, moet ze het ook gewoon lekker doen. Maakt er niet uit als hij voor mij partner naakt. Misschien niet heel handig. Maar wat je aan wil trekken, moet je gewoon doen. En dan maakt het niet uit hoe je daar staat. Ik bedoel, als een man zijn shirt uittrekt. Kijk naar John Summit, groot Amerikaanse DJ daar daarom bekend staat. Zegt ook niemand, oh, hij is geboekt omdat hij van die hele mooie gespierde armen heeft. Waarom zou dat dan bij een vrouw wel zo zijn?
0: Maar dat is wel interessant. Aan de ene kant zegt iedereen, ja, ik heb niet zo'n zin in die discussie de hele tijd. Waarom moeten we het er toch steeds over hebben? Tegelijk is er ook wel een soort frustratie van, goh, waarom is het zo ongelijk verdeeld?
1: Mm-hmm.
0: En dat bijt een beetje, want je zou verlangen dat er ook een soort emancipatoire beweging zou opstaan.
1: Ja, dat doen ze. Maar ik kan het me wel begrijpen, want het is vervelend als dat als je geïnterviewd wordt, wil je natuurlijk ook praten over de muziek die je maakt of over waar je draait, wat je ambities zijn. En als je dan alleen maar altijd geïnterviewd wordt over van wat vind jij ervan dat die verhouding scheef is, tuurlijk moet dat besproken worden en naar buiten worden gebracht. Dat is ook heel goed. Maar het zou ook fijn zijn als dat niet meer hoeft. Maar daarvoor moet je dus inderdaad wel weer eerst dat gesprek wel voeren.
0: Maar dance gaat ook over het uitgaansleven, over het nachtleven. En heel veel van die discussies over man-vrouw, me too, die spelen zich ook daar af.
1: Ja.
0: Daarom is het ook niet zomaar een discussie.
1: Nee.
0: Het gaat niet alleen maar over muziek.
1: Nee, absoluut niet. En het is wat je net al zei, het is het nachtleven. Er wordt gedronken, er wordt drugs gebruikt. Dat is dan toch een schimmerige wereld.
0: Daar gebeurt het,
1: ja.
0: In het uitgaansleven. Is het nou heel iets om trots op te zijn dat een Vlaamse zo hoog komt op deze lijst?
1: Ja, ik vind het ontzettend cool. En ik denk dat er al iedereen trots op mag zijn dat er wat vrouwen omhoog komen. Ik vind dat heel mooi.
0: Wat je zei, ze begon onder een mannelijke naam, want ze wilde dat het niet afleiden. Daarna heeft ze toch haar eigen naam omarmd.
1: Mm-hmm.
0: Hoe is haar carrière verder verlopen?
1: Nou, dat deed ze in 2015, toen had ze een samenwerking met Oscar en de Wolf. Dat is ook een Belgische-Vlaamse artiest. Toen dacht ze, het gaat nu zo goed. Ik hoef niet meer te bewijzen, of tenminste, ik ben veilig. Ik kan nu gewoon onder mijn eigen naam verder. Daarna heeft ze in 2022 als eerste vrouw Tomorrowland afgesloten.
0: Dat is heel groot, toch?
1: Dan
0: heb je het helemaal gemaakt.
1: Ja, dat doet ze heel goed. Want ze heeft ook dus toen ze 17 was, toen ze net begon, dat was in 2011, een DJ-contest gewonnen om op Tomorrowland te draaien. Daar is het allemaal begonnen. Dat is ontzettend groot.
0: Is zij dan nu een van de top DJ's in de wereld? In de zin van het grote glamourleven, het grote geld, de privéjets? Of zit ze toch in een ander circuit?
1: Nee, ze staat er wel absoluut bovenaan. Ze heeft shows over de hele wereld. Ze staat notabene op nummer 6 in de lijst. Ik denk dat je daar wel, of ze privéjets heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze wel zeker bovenaan daar meespeelt, absoluut.
0: Meestal huren ze die volgens mij, hoor.
1: Ja, ik denk ook niet dat ze privé...
0: Voor je er een hebt... Dan ben je heel ver. Wat is jouw persoonlijke fascinatie eigenlijk met de dancewereld?
1: Ik hou ontzettend van de muziek. Dat is het vooral. En ook gewoon dat draaien, hoe dat in elkaar zit. Die techniek er toch ook achter. Maar ook die wereld. Want jij noemt inderdaad die jet set en die privé jets. En hoe mooi dat allemaal is. Ik vind het ook heel interessant, juist die achterkant. Hoe eenzaam die mensen af en toe zijn. Als ze alleen op hun slaapkamer na zo'n set thuiskomen. Dus die menselijke kant daarachter vind ik heel interessant.
0: Want het is psychologisch ook echt uitdagend, dat leven.
1: Ja, wat je net zegt, nachten doorhalen is natuurlijk pittig. Je weet niet wie je vrienden zijn. Want iedereen wil met je omgaan. Maar ook dat snelle carrière maken, de hele wereld overreizen, zijn allemaal interessante aspecten.
0: Ik zag die documentaire over Avicii, zo weer een aantal jaar geleden. Ja, toen dacht ik van, ik begrijp wel dat dit ontwrichtend is en uitdagend.
1: Ja, want als je slaaptekorten hebt, jetlags, je bent vaak zijn het mensen met een ontzettende passie voor muziek. Ze doen niets liever dan thuis op een zolderkamertje muziek maken. Maar in één keer worden ze op een podium gezet. Daar werken ze natuurlijk ook wel naartoe. Met, 20.000 mensen voor zich. Dat is een bizar fenomeen. Daar zijn mensen ook helemaal niet voor gemaakt.
0: Nee, het lijkt me inderdaad gekmakend. Dank je hartelijk over Charlotte de Witte, die de hoogste plek voor een vrouw bezet in de DJ Mag Top 100 voor beste dansartiesten. Robin van Gorsel, dank je hartelijk.
2: Het is 11:55.
0: Ja, dan was er nog meer groot nieuws vandaag, diplomatiek. Het Kremlin die had het bericht dat een labmedewerker aan de pest was overleden alweer teruggetrokken. En de Amerikaanse regering diende een formeel verzoek in bij de Russen voor meer informatie. Dat heet een démarche. Maar wat betekent dat eigenlijk, een démarche? En zijn de Russen daarvan onder de indruk? Ron Keller, die was ambassadeur in Moskou. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is dat, een démarche?
3: Ja, je hebt als ambassadeur, als diplomatieke vertegenwoordiger, heb je natuurlijk heel veel contacten met mensen uit het gastland, met burgers, maar ook met autoriteiten. Dat is meestal gewoon, je praat met elkaar, je komt elkaar tegen, je drinkt je kopje koffie. Maar als je nou toch, als je de opdracht krijgt van je hoofdstad, ja, nu zijn we toch wel een beetje boos. We willen een verhaal halen, we willen een punt maken, we willen een vraag stellen, we willen een klacht indienen. Dus dat je toch een beetje formeel communicatie wil geven. Zodat ook de ontvangende partij denkt, ja, dit is niet zomaar een
0: dat is een démarche. Je bent
3: dat is een démarche. Ja.
0: Maakt dat indruk? Maakt dat indruk op de Russen?
3: Nou, boos ben je. Boos, je kan nog bozer zijn. Want als je echt boos bent, dan ontbiedt de Nederlandse minister, of in dit geval de Amerikaanse minister in Washington, die ontbiedt dan de Russische ambassadeur in Washington. Dan ben je nog bozer. Hè? Dan wordt de ambassadeur echt ontboden. Dan gaan we niet eens de moeite nemen om die démarche te plegen.
0: Dus dat heet to summon. Ja, dit is dus één stap voor heel erg boos. Dus een beetje boos.
3: Ja, dit is een tussenoplossing. Hier laat je zien, ik wil nu echt officieel een vraag stellen, een verhaal halen, een klacht indienen.
0: Maar ze waren dus nog niet boos, wat ik eigenlijk wonderlijk vind gezien de recente geschiedenis.
3: Ja, nou ja, Trump en Poetin gaan natuurlijk goed wel door één deur. Met alle negatieve gevolgen voor Oekraïne en voor Europa. Maar dat is even terzijde. Nou, die verhoudingen die zijn redelijk goed, hoor. Tussen de Amerikanen en de Russen. Maar je ziet dat de Amerikanen nu toch een punt willen maken.
0: En beetje
3: eigenlijk
0: boos.
3: Geïrriteerd zijn. Ja, een beetje boos. Geïrriteerd zijn dat die Russen gewoon niet vertellen wat er gebeurd is.
0: Dat ik snap ik.
3: Dat de hele wereld daar een beetje op zit te wachten.
0: Ron Keller, dank, oud-ambassadeur, over hoe boos te zijn in diplomatieke kringen. Dit was het Oog. Morgen is er weer een aflevering met Lucella. Goeienacht.
4: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
7: Ja, en ik.
8: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
7: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
8: Nee. Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
9: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
8: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
9: Ik denk met een reden ook wel.
8: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
17: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: testen. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze wijze, Janne. Ja, ons zoon hoorde bevend er, maar ze zeg op televisie. En dit is natuurlijk mooi.

radio alle werkdagen van seizoenszone. We zetten nu daarmee bij Boas en Late Night Drive. Dat ik net samen, want zien plaat komt roeren. Het album, mooi op vinyl, zeg ik trouwens. Ik is ik nog voor inschrijven. En hij speelt natuurlijk Fredjan in de Bolwerk in Snits. Poort om correct te wijzen. Together met Mr. and Mrs. Denk even nou een plaat.

Frediana, Balwerk, Snits, Ballas en dit fantastische duo. Ik het Friesland wij. Mr. and Mrs. and Can't Fall Asleep. Voor het Engelstalige geven we samen moeite los terug naar het Friestalige van Grimtosk. En die had het woord Dream Amerikaans. Of is het Dream Amerikaans?

Ladies and gentlemen, dit is Noord-Oeien om Amro-Friesland. Green Tusk en Dream Americans. Ze hebben me gewoon Fries gedaan. Green Tusk, ja, en Dream Americans. Prachtig, no? Dit is de radio. Als om jou achter weer Noord-Oeien live op televisie. Daarin natuurlijk een protte mooie live optredens. En komen de vreed, heb ik weer opnames. En dan zullen we te gast Jan Hospes. En daar ben ik wel heel benijd naar. JTR, mij eigenlijk een prachtig mooi nummer. Let's go, down, on.

Ik maak je van hoer. Mooi nummer van Jan Haspersen. Let's go down on our knees. We blijven nog even in Engelstalige zweren. Sipke de Boer, we kennen hem van de Suskus natuurlijk solo-projecten. En ja, stond een tijd ik met een fantastische rockband eigenlijk. Met zijn trein, het heet 3A7, 3A7. En als je op zijn Duits was, dan moest je wat oors op verzinnen. Even, ze had clips uit, ze ben hartstikke actief. En we hebben al even een datum erop gehad voor hun 12e Noorwien optreden, dus bij deze. En dit is de nieuwe single van 3A7, 3A7. Thief in the night.

Traja, zoals ze neem ik het zelf maar even mee onder oren. Sipke de Boer, Thief in de Night. Wat ik al zei, al je nieuw materiaal komt eruit. Kom ik nog in Noorderwindel, maar dat is pas in december, januari. Dus die hoek in ieder geval. En vent mij de zeker wijze, maak ik een nieuwe clip trouwens. Ik is gewoon shin on internet. En van Rock, je bent even naar de wat.

0: Friesland, Vol Burden, toffe band. Live zit het als een hoes overigens. En Jetty en mij, buurman. We zullen even naar de grens. En toch blijven we weer een beetje in Friesland. Neushoorn jouwt namelijk in Kwatten het podium aan de Baron. En die gaan een prachtig mooie single op hun eigen album uitbracht. Mij André Manuel. En ik moet zeggen van André Manuel heb ik ja, absoluut zwak. Luister maar even naar de Baron. Komt dus naar jou het aan. Neushoorn voor een live optreden. Jetty en mij, Lente in Twente.
1: Je bent in Twente, Rins.
2: Ja, jullie.

wat een energie, hè, dit. De Baron. Weer met André Manuel. En zonder André Manuel komen ze naar Leauta voor een optreden in Neushoorn. Jetty hadden we ze mee. Lent in Twente. Dat is echt ja, geweldig. Het is blazers, het is energie. En fantastische live-artiesten. Beginnen we naar ja, wat een alternatievere soulband, nemen ze dat zelf. Groevende neo-soul. Gecombineerd met pop, progrock en psychedelische invloeden. Ja. Een beetje het centraal in deze band is Selma Evans. Die komt uit Leeuwardwijk. En ik ga het over Koi Forest. Geweldige naam, trouwens. En daar moet ik even wat verdraaien. Mooi noemen we dit. What is inside?

Koi Forest. Ja, prachtige namen. En What is Inside. Met een louter dame, een beetje in het midden. Qua creativiteit, hè. Leuk om te volgen. Goed, hoe creatieve dames spritsen. Floor Bruistens is van hier. Ik ga eens een keer met muzikanten in de studio. Gewoon daarna waren het even stil. Wie is er ook helemaal clear mee met de muziek. Ze is weer wat actief, maar dan meer solo. Een beetje singer-songwriter-achtig. En ze maken wat toffe dingen. Hè. Ze komt gewoon hier het vis van mij. Had het in dit geval over Man's World.

Geweldig grut, een lekker eigenzinnig talent. Zet ik er voor maar even bij. Floor Bruistens en Man's World. Dank je wel naar je band die wel eens te gast wonen. Fisk en de Stereo Machine. In Us Het.

in ons het. Fisk en de stereo machine. En dit is al leuk van Noorwien. Het is Wes Janne. Als we jou wachten, we hebben een nieuwe televisieuitsturing. Onder andere mijn optreden van Beeldstar. En ja, die jongens, we hebben even alles van plan. Een nieuwe gitarist, maar ze zullen op tournee naar Engeland. Dat wordt wel serieus. Ja, Londen, festival, et cetera. Even, dat wordt wel straks uitstuurd om jou te wachten. Dit is nog even radio, ons zal horen. En ik dacht, we kunnen wel even wat in de krochten van dit programma doeken. Wat de live-opname zo onbelangrijk. Het is alweer een vlinder, J.W. Roy, Jan Willem Roy te gast hier. Komt uit het zuiden van Nederland. En dat is een van de betere singer-songwriters die we hebben. En hij schreef ook wel voor oorartiesten. Guus Meeuwis, Big Leaks. Even, dit weer hem in de Noorderwind-studio. J.W. Roy. Hek de deur.

Meestal zong je echt alleen in het Engels, maar in dit geval wie die mooi met de Nederlandse taal ondergang. Dat vond ik toch wel heel bijzonder. En ik ben blij dat hij er eens een keer weer in de Noordenstudio. J.W. Roy, kwam heeg namelijk. Jan Willem. Nou, zei Willem-Jan. Ja, wij zijn al even van horen wien. Even, ja, even vooruitblik ik nog op jong. Rhino Roads is gewoon een mooi verhaal. Terwijl, stel, ja, voor jou, man, liefhebbers, kom ik al bij een concertje in Neushoorntje. Praten bij een pilsje erbij over muziek. Ze besluiten om het oefenhok in te doeken. En dan gewoon voor de lol muziek, meidje. Nou, en dan kom je gewoon in Noordenwien te wonen. Dit winnen ze. Live in Noordenwien. Rhino Roads.

0: Ruim bij een barbecue, chimmin op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Jaha, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor dat ik niks op tv.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Minskip.
4: Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden.